Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: But we carry on.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
2: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg.
1: Interviews.
3: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
4: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je ook door het opbeeld in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker mee, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. Don't remember your first name.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep IJsland.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht. Omroep Archipel.
2: Nossa!

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese Migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep.

0: Dit is De Korte Golf.
1: Goedemorgen. Kijk daar waar we. Goedemorgen, welkom vanaf de Cruze hier in Ouddorp bij het 24 uur toernooi van de voetbalvereniging WFB. En dat allemaal voor de goede doelen. U weet het, Ronald McDonald's huis in Rotterdam bij Sophia Kinderziekenhuis en de Zeeuwse, de Stichting Zeeuwse Wensambulance. Daar wordt allemaal voor gevoetbald vandaag. Al 24 uur, we hebben er al 12,5 uur op zitten hier in Ouddorp. 140 teams, 150 vrijwilligers, 1600 voetballers en heel veel koffie, heb ik begrepen, om de mensen lekker bezig te houden. We doen het tot vanavond 6:30 en tussendoor dan worden allerlei dingen bekendgemaakt. Er wordt van alles georganiseerd hier op de Cruze. U bent van harte welkom. Wij gaan het doen en mijn technicus vanmorgen, dat is Sam Hoek. Sam, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Maarten.
1: Ben je wakker?
2: Ja, ik ben wakker. Zeker, zeker.
1: Ja, jij bent natuurlijk nog jong van geest. Gisteravond ook al programma gemaakt hier.
2: Ja, het klopt. En het was wat een drukte, zei het gisteren.
1: Ja, het was lekker vol. Ja, het was lekker vol. Dus ik hoop dat dat vandaag ook weer morgen gaat worden. Vanmorgen is het nog een beetje leeg. Begrijpelijk, jongens onder de 17 zijn aan het voetballen. Ja. Ik zie ze van WFB en van DVV. Zo nu dan horen we het sluitje. Dat betekent dat er gescoord wordt.
2: Ja, dus, op veld 1, hè?
1: Ja, op veld 1. En je hoort ze juichen en dat soort dingen. Dus, het is gezellig hier in Ouddorp. Het wordt nog veel en veel mooier. De temperatuur die mag nog wel ietsje omhoog. Net zoals dat volgens mij het volume van mijn stem dat nog wel mag gaan worden vandaag. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Tot 10 uur mag ik doen samen met Sam. En om 10 uur dan krijgt u een op de hachten special. En daarin hebben we over de omloop van Goriel Flakey het eerste uur. En om 11 uur dan gaan we eens even terugblikken op de geschiedenis van WFB. Oftewel, een hele volle morgen.
0: Voetbal, interviews en informatie uit de streek. Dit is Omroep Archipel Live bij het 24 uur toernooi van WFB. Omroep Archipel.

0: pakken.
1: Het 24 uur snooi live bij Omroep Archipel.
2: En we zitten hier in op de Cruze in Ouddorp bij WFB. Gisteravond 6:30 begonnen. Dat is even 13 uur geleden, Carolien. Goedemorgen.
3: Is dat zo lang terug?
4: Oh, goedemorgen.
2: Ja,
4: goedemorgen, zo lang terug.
2: Besef je het al dat je 13 uur bezig bent? Blijkbaar niet.
4: Nee, eigenlijk niet.
2: Gisteravond de aftrap met vuurwerk hier op veld 1.
4: Ja, zeker.
2: Hartstikke mooi. Ja, hartstikke druk gisteravond volgens mij.
4: Oh, het was ontzettend druk. Ongelooflijk hoe druk. Dat hadden we niet verwacht eigenlijk. Zeiden we zo tegen elkaar van... je weet hoeveel teams dat je uitgenodigd hebt... en hoeveel publiek dat je ongeveer kan krijgen. Maar de jongens van Luna hebben goed hun best gedaan... om nog eens wat extra publiek te trekken voor ons.
2: Ja, hartstikke mooi.
4: En extra publiek betekent extra inkomsten.
2: En waar doen we het allemaal voor?
4: Voor het goede doel.
2: Precies.
4: Twee goede doelen. De Zeeuwse Wensambulance en Ronald McDonald. En ja, die gaan we denk ik vanavond ontzettend blij maken. Als ik nu de tussenstand zie van vannacht 4 uur, dat was 20.000 euro.
2: 20.000 euro.
4: Dus, ik bedoel, vannacht 4 uur moeten er nog een aantal uurtjes bij.
2: Er moeten nog een paar uurtjes komen. Ja, je bent druk, word je weer opgeroepen. Want ze hebben je allemaal nodig. Iedereen loopt aan je te trekken. Dus logisch als organisatie,
4: dat mag,
2: denk ik.
4: Hoor.
2: Ja,
4: dat
2: mag. Alles verder lekker verlopen vannacht.
4: Ja hoor, op zo, ja.
2: Allemaal de jeugd aan het voetballen geweest.
4: Op zijn WFB's.
2: Op zijn WFB's. Laat
4: ik daar even op houden.
2: Gaan we daar nog eens even met de inside information over praten?
4: Ja, gaan we daar maar eens onderzoeken wat gaan we onderzoeken. Op zijn WFB's is. Ja.
2: Sam heeft straks niks meer te doen. Hij heeft een paar uur techniek en daarna gaan die op onderzoek uit. Wat betekent op zijn WFB's?
4: Ik heb wat foto's gezien vannacht en het ging op zijn WFB's. Gingen ze ook schoonmaken. En we kwamen op een keurig opgeruimd terrein. Want ik ben wel even 2 uurtjes naar mijn bed geweest tussendoor. Want ik denk, anders dan hou ik toch niet vol. Maar het zag er weer keurig uit hoe ik hier kwam.
2: Weet jij eventjes wat er vandaag nog aan nevenactiviteiten zijn?
4: Ja, ik heb net wat kraam even wat papieren opgelegd... dat die personen op de goede plaats komen staan. Ja, je krijgt hier vlak de breiklub bij je.
2: Oh, gezellig.
4: In goede reden hebben ze een... dat noemen ze in de volksmond de Pettenflat. Die heeft een breiklub, dus West-Voorne volgens mij. En... die komen hier gewoon staan met hun eigen gebreide producten. Hoe leuk is dat?
2: Hartstikke
4: mooi. Dat is toch geweldig?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ze een truitje bij zich hebben... op dit moment ga ik er eentje pakken, hoor. Ik vind het fris.
4: Truitje? Truitje?
2: Oh, dankjewel. Vriendelijke meid. Ja, deze zegt...
4: Nee, maar ze hebben ook veel babykleertjes bij. Oh, dus ik denk, dat gaat niet worden.
2: Nee, dat gaan we niet passen. Gaan we nog spijkeren?
4: Nee, spijkeren hebben we gisteravond gedaan. Nee, dat is voorbij. Hebben we een kampioen? Wie het kampioen was, heb ik even gemist.
2: Maar dat is,
4: moest even iets anders doen, denk ik.
2: Ja, ja.
4: Dat was ook, ik zag een bedrag wat het op... Ja, sorry. Ik ga dan altijd in geld denken. Maar
2: ja, dat mag.
4: Ik zag het bedrag dat het ruim 500 euro opgeleverd heeft.
2: Kan je nagaan.
4: Oh.
2: Ja, we moeten groeien. 10 uur krijgen we de volgende tussenstand.
4: Ja,
2: dus
4: zeker.
2: Dat kan ik hier vandaan, denk ik,
4: houden
2: wel
4: we goed in de gaten.
2: In de gaten houden. En dan gaan we dat weer meemaken. Zo dadelijk gaat ook het park weer open met het eten en drinken.
4: Ja, zeker.
2: Dus dat wordt nog meer opbrengsten weer.
4: Ik ben al druk aan het appen met onze hoofdsponsor, de Jumbo. Ik wil dit nog, ik wil dat nog.
2: Ja.
4: Heb je dat nog op voorraad?
2: Dat betekent dat de omzet goed geweest is vandaag.
4: Zeker, ja. Buitengewoon, we hadden dat niet verwacht, dat er zoveel...
2: Ik vraag het iedere keer, je kan geen antwoord geven, dat weet ik. Maar wat is er meer verkocht, bier of koffie?
4: Ik ga koffie zeggen. Ik zeg gewoon koffie.
2: Ben je het mee? Dan drink ik allemaal koffie. Hou het allemaal wakker.
4: Vanochtend toen ik kwam zag ik heel veel koffie. En gisteravond heb ik niet opgelet.
2: Nee. Ja, dat hoef ik niet. Weet.
4: Nee.
2: Als ze maar draaien.
4: Daarom.
2: Als ze maar iedere keer ping, ping, ping op die apparaatjes. Dan,
4: komt het
2: dan
4: helemaal
2: gaat
4: goed.
2: Het helemaal goed worden. Een hele gezellige dag nog hier. Hartstikke druk. Voorlopig wordt hier op veld 1 gevoetbald. Loop van de morgen. Dan komen andere velden
4: er ook
2: bij.
4: Ja, de velden komen er weer bij. Ja, klopt hoor.
2: Ja. Nou ja, als ik gisteravond op de weg zag. Er stonden zelfs bussen met ploegen en supporters. Als dat vandaag ook weer gaat.
4: Vandaag komt er ook al je met een bus, begrijp ik. Een soort pendelbus.
2: Zo.
4: Ik weet niet wat ik me erbij voor moest stellen. Maar ik heb me laten vertellen dat ze daar ook iets voor moeten betalen. En dat dan ook in onze richting opkomt.
2: Ja.
4: Ik wil trouwens ook nog even zeggen. De meiden van Barendrecht. Ze zullen het vast niet horen. Maar ik wil ze toch nog even genoemd hebben. Die kwamen gewoon met 400 euro in een leuk kistje. Om even, mogen we nog wat sponsorgeld overhandigen? Want die senioren die betalen 100 euro. Maar ja, wij willen ook.
2: Nou, hartstikke mooi.
4: Nou, 4 keer 100 euro dus. Nou, daar word je blij van.
2: Dat
4: soort
2: initiatieven is toch schitterend.
4: Oh, dat is zo mooi. Daar word je, nogmaals, daar word ik echt blij van.
2: Ja, dat geloof ik. Ja. Daar doen we het allemaal voor.
4: Daar doen we het voor, zeker.
2: Ik ga je vandaag vast en zeker nog een keer aan je jasje trekken... dan naar een van je andere mede-organisatoren. Dus dadelijk rond 7:15 wil ik wel eens even weten... wat er nou precies in het ontbijt zit. Maar dat gaan we zo dadelijk meemaken.
4: Ga maar checken, zou ik zeggen.
2: Ga eens even checken wat er allemaal...
4: Doe een lekker ontbijtje.
2: Ik heb vanmorgen thuis dacht ik moet mijn ontbijt. Ja, dat had ik hier ook kunnen doen.
4: Ja, ja, het
2: was
4: niet uit.
2: Het was ook vroeg.
4: Hamburgertje zit hier vlakbij je strakjes, dus dat is ook heel lekker.
2: Als je eenmaal gaat draaien, gaat het ruiken. Dan kan je er niet afblijven.
4: De geur komt deze kant op. Oh. De wind staat goed deze kant op. Komt goed.
2: We gaan het gezellig maken. Caroline, dank je wel voor zover. Ga
4: graag
2: lekker
4: gedaan.
2: Verder met plakken en je telefoon.
4: Komt helemaal goed. Joe, bedankt.

0: Het hier hoorde je in Bad Habits op deze zaterdagmorgen. Rechtstreeks vanaf de Kruize in Ouddorp. En we zitten bij WFB in verband met het 24-uurstoernooi. En je hoorde net Caroline Struik al. Er zijn goede doelen verbonden aan dit toernooi. Daar doen ze het allemaal voor. En een van die goede doelen is de stichting Zeeuwse Wensambulance. Omdat iedereen een laatste wens heeft. En wat hebben wij nou gedacht? Joh, die mensen die doen zoveel goed werk. We gaan bij hun vragen. Hebben jullie nou speciale muziek die je graag wil horen? En de hele dag door hoor je er twee. Je hoort de wensplaat en de huisplaat. Want de huisplaat is voor het andere goede doel. Maar we beginnen met de plaat voor de Zeeuwse Wensambulance. En dit keer vragen zij om Suzanne en Freek als het avond is.
1: Dit is de wensplaat.

0: 19, 21, 23, noem maar op. Allemaal cd's, lp's, muziek van Adele. In 2024 stond ze in München, in de Messe. 10 shows deze daar, een beetje van... fan, mocht je daarheen komen, zij bleef daar. Het was een geweldige optreden. Ik ben er geweest. Ik heb er zo ontzettend genoten. Ben je wel, ga je wel eens naar concerten trouwens?
1: Ik ga zeker wel eens naar concerten, ja.
0: Maar waarschijnlijk niet van Adele. Is het nog K3 voor jou? Of is het
1: K3, ja, daar ga ik elke week heen, joh. Ja, hoe raad je het? Nee, het laatste concert waar ik ben geweest was bij de tribute band van Bruno Mars.
0: Oké.
1: En we gaan zo meteen Bruno Mars draaien. Dus, maar dat is wel heel toevallig.
0: Ja.
1: Maar daar ben ik geweest, ja. En dat gewoon in Theater de Stoep.
0: Oh, ja, want dat is wel leuk. Hè? Want dat vergeten we vaak als je ziet wat er in de buurt allemaal aan theatertjes te doen is. We hebben met Larry natuurlijk het Dikhuis. We hebben de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. We hebben De Stoep. We hebben,
1: De Stoep.
0: In Brielle zit er dat.
1: Het Bresttheater.
0: Het Bresttheater. En zo zit er overal om ons heen best wel leuke dingetjes.
1: En allemaal dicht bij huis, hè? Je hoeft niet naar Amsterdam.
0: Nee, je hoeft niet zo ver. Dat doe ik ook wel eens. Ik ga niet ontkennen dat ik ook niet eens een keer ver ga reizen voor concerten.
1: Maar, toch? Ja.
0: Als het in de buurt is. En van de week kwam het programma voor het Dikhuis in Middelharnis weer langs. En er zat echt wel heel veel leuke zaken in. En ik zou zeggen, als je niks te doen hebt, ga eens kijken. Want er zijn dichtbij en voor een beetje en voor gezelligheid. En die theaters moeten natuurlijk gewoon blijven staan. Adele was dat. En Rolling in the Deep. En dat allemaal op deze zaterdagmorgen, 13 juni. En we zitten op de cruise. Heb je trouwens gevoetbald?
1: Ikzelf? Ja? Nee. Nee. Ja, wel eens op school af en toe een keer. Maar niet voor een voetbalclub. Nee.
0: Heb je gesport?
1: Zeker, ja.
0: Wat deed jij dan?
1: Ik deed af en toe in het weekend met een clubje mountainbiken.
0: Aha.
1: En ik heb een keer op een blauwe maandag gekickbokst. Maar dat was ook maar een blauwe maandag.
0: Dus heb je klap op je hoofd gehad?
1: Ja, dat... Toen ben ik ermee gestopt.
0: Sorry, dat was die hele flauwe grap van vertel nog eens van dat ongeluk. Het ongeluk? Maar je vertelt dat je met zo'n hoofd geboren bent dan. Maar goed, dat is... Dat is heel flauw. En dat doen we op de radio met het idee dat we gaan luisteren zijn. Dat kan je helemaal niet maken, jongens. Dat kan je helemaal niet maken.
1: Hij kan ons het schelen.
0: De volgende is voor jou.
1: Bruno Mars. Ja? I just might.

0: Mars. And I just might.
1: Wat vond je beter, de tribute of deze?
0: Ja, tribute was wel heel goed, een hele goede impressie, maar deze is toch het beste, hoor.
1: Ja, maar laten we het maar op origineel houden.
0: Ja.
1: Heb je al ontbeten?
0: Wat zei je?
1: Heb je al ontbeten?
0: Ik heb heel vroeg ontbeten, ja.
1: Ja, je was bij oma?
0: Ik was bij oma, lekker, dat hotel, hè? Ja, nee, het is ook weer zo overdreven. Nee, ik was inderdaad bij mijn oma. Het is gewoon hier om de hoek. Dus ik ben hier lekker op het fietsie. Maar
1: ik had een betere oplossing voor je. Want als je wil ontbijten, u bent van harte welkom op de cruise. Want daar hebben ze een ontbijtsessie gedaan. Aan tafel
2: Zeker.
1: Hebben we Demi zitten. Ja. Demi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vroeg begonnen vandaag.
2: Zeker, ja. Vanochtend om 5 uur hadden ze al aan het afbakken geweest. En nou ja, hier waren rond 6 uur alles opstellen. En 6:30 waren de eerste gasten.
1: Okay.
2: Die al lekker wouden komen ontbijten. Dus heerlijk.
1: Van waar kom je? Van wie ben je?
2: Ja. We zijn van Ersje en Toppershoetje in Oudorp. Nou ja, logisch. En van de brasserie eigenlijk, van het park zelf. Dus,
1: en dan staan jullie hier met het ontbijt. Wat bied je allemaal?
2: Wat bieden we? Ja, van alles. We hebben allemaal soorten broodjes, krentenbollen, allemaal soorten soep beleg, hamkaas, kipfilet, eitjes, churans. Van alles wat. Dus,
1: we moeten, ja, moeten toch wel langs, Sepp.
0: Ja, ik heb mijn eigen bammetjes gesmeerd, maar ik denk dat toch maar hier even wat
1: gaan. Nog eventjes, tot hoe laat kunnen we...
2: Tot 10 uur zijn we daar. Dus je hebt nog maar eventjes.
1: Tegen die tijd hebben we weer wat trek.
2: Precies, daarom. Dus tot 10 uur kan je gewoon lekker gebruik maken van het buffet. Dus,
1: opbrengst allemaal voor het goede doel.
2: Opbrengst allemaal voor het goede
1: wat
2: doel,
1: wat mag
2: inderdaad
1: het mij kosten?
2: €11 per persoon.
1: Ah, daar kijk
2: je dus
1: niet
2: voor. En dan kan je gewoon langs en als je nog een keer wil.
1: Je blijft maar langslopen.
2: Precies, als je toch lekkere trekken nog hebt in de ochtend. Zeker als je natuurlijk heel de ochtend en nacht hier al bent geweest. Dan
1: hebben even doorgehaald, die mannen en vrouwen die bezig waren. Ja, nee, zijn liever dan ik. Vroeger deden we het nog wel eens, maar die oude man is gisteravond toch maar even gaan liggen. Nee, hartstikke lekker.
2: Ja,
1: en het loopt goed.
2: Jawel, vanochtend hebben we echt een paar dingen. Nu loopt het eventjes stil, maar omdat zo meteen denk ik dat er wel weer wat komt.
1: Dan komt de nieuwe ploeg weer.
2: Zeker, daarom. Precies.
1: Nou, Demi, dankjewel. Ja, ik zou zeggen, snij nog een paar broodjes, smeer ze nog, beleg ze. En
2: helemaal goed.
1: Goede opbrengst gewenst.
2: Dankjewel.

0: voetbal, interviews en informatie uit de streek. Omroep Archipel, live vanaf VV WFB. Omroep
1: Archipel. En hier in Oud-Dorp noemen ze dat gewoon de knussen waar we dan zitten. Ja, ja. Jij kent Oud-Dorpse natuurlijk. Gisteravond mogen we ineens Oud-Dorps tegen me te praten, jongeman.
2: Ja, soms probeer ik dat een beetje.
1: Ergens vaag zit dat nog in je reden.
2: Ja, ja, ik ben niet dialectisch opgevoed. Nee. Maar ik kan wel een woordje Oud-Dorpje.
1: Je bent drietalig. Ja. Nederlands, Oud-Dorps en Wartaal.
2: En Wartaal, ja. Dat vooral.
1: Ben je aardig bezig.
2: Ja, toch?
1: Wat hadden we net voor muziek, jongen?
2: Nou, we hadden net

0: Billy Joanne, The River of Dreams.
1: Dat stond niet op mijn playlist.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar jij gaat beweren dat we tekort komen.
0: We kwamen net iets tekort,
1: ik,
0: ja.
1: Ik beweer dat we straks er eentje moeten laten vallen.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar komen we zo meteen naar achter.
1: Dan komen we zo meteen wel achter. We zitten hier bij de Cruze, bij WFB. En als u zin heeft in ontbijt, van harte welkom. We hebben een heerlijk ontbijtje staan en voor €11. En dan mag u lekker ontbijten. En natuurlijk alles voor het goede doel. Ze zaten al op €20.000 vannacht om 4:00. Om 10:00 gaan we de nieuwe tussenstand horen. Wat er allemaal opgebracht is. Allerlei acties die hier lopen. De inschrijvingen, het ontbijt, het eten, het drinken, de gezelligheid. En er is van alles te doen. Ik zou zeggen, als je niks te doen hebt vandaag, kom lekker naar Oud-Dorp, kom lekker naar de Cruze.

0: Pompen Aai. Jorden Bestil hierbij. Natuurlijk WFB, Sportpark de Krussen. We doen een live verslag vanaf in ieder geval WFB. Met nu Maarten de Korte en de Korte Golf.
1: Dit is de thuisplaat.
2: En wat is dan de thuisplaats? Dat is op verzoek van een van de goede doelen. We hebben twee goede doelen vandaag. De Stichting Zeeuwse Wensambulance en het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. Zij zijn de goede doelen en de medewerkers daarvan die hebben allemaal een lijstje gemaakt. Dus we hebben van allebei de goede doelen een lijst met 12 nummers. En die komen allemaal voorbij vandaag hier vanaf de Kruze. En de eerste die we gaan draaien namens het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. U weet wel, het huis waar de ouders mogen verblijven. Blijven in de broertjes en zusjes als een van de kinderen in het ziekenhuis ligt. En dan wil je natuurlijk graag bij je kind zijn. En dat kan dan allemaal in het Ronald McDonald Huis. En daarom hebben we voor hun ook gezegd van joh, de muziek die is vandaag ook natuurlijk voor jullie. En alle emoties die voorkomen in het huis zijn zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Ramses Jaffie.
1: Dit is de thuisplaat.
3: Huil ook achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken, moet u weten, we zijn.

0: Zonderland.
1: Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht.

voor degene met zijn mateloze trots op zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.

0: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Ramses Shaffi. En de eerste in de rij van 12 wat betreft huisplaat. U weet het allemaal voor het Ronald McDonald's Huis Sophia in Rotterdam. De medewerkers daar hebben een lijstje ingediend. En een van de goede doelen die vandaag gesteund worden, die 24 uur door WFB. Vannacht hadden ze al een opbrengst van 20.000 euro. Wat het allemaal gaat worden om 10 uur te horen de volgende tussenstand. Het loopt lekker vol hier op de cruise. Het is hartstikke druk. Iedere keer komen om het hoekje van onze radiocabine komen weer mensen aanlopen. En die komen allemaal zich melden voor het toernooi, voor de toernooien. Want het zijn de verschillende die lopen. 24 uur lang wordt er hier gevoetbald. En 12 uur lang zitten wij hier radio te maken. Het eerste uurtje zit erop. Sam, dankjewel.
1: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
0: Ja, ja. Ja.
1: En we zijn de volgende uur gewoon weer. Hè?
0: Zijn we er weer?
1: Ja.
0: Oh, moet ik nog langer?
1: Ja,
0: zeker. Dan willen we...
1: Jij dacht dat je nieuws kon.
0: Ja, ik zeg van joh, gaan we liggen. laten we er dan nog maar een bakje koffie in gooien. En dan gaat het vast en zeker allemaal worden. Allemaal, en dan gaan we er weer lekker uurtje van maken. Zo dadelijk naar achter, dan zijn we bij het terug hier live vanaf de cruise.
2: Voetbal, interviews en informatie uit de streek. Dit is Omroep Archipel Live. Bij het 24 uur toernooi van WNL.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Dit is De Korte Golf.
1: En daar zitten we dan weer live vanaf de Kruze in Oudorp bij WFB. 24 uur toernooi, 24 uur voetbal, 140 teams, 1600 voetballers, 150 vrijwilligers en heel veel koffie. Dat allemaal de ingrediënten voor een succesvol toernooi. Waar natuurlijk twee goede doelen centraal staan. Het Ronald McDonald Huis in Rotterdam in de Stichting Zeeuwse Wensambulance. Vannacht was er al €20.000 opgehaald. Wat gaat het allemaal worden? U hoort het om 10 uur weer in de tussenstand. Wat is er allemaal te doen? Nou, heel veel voetbal. En ik krijg zo dadelijk hier naast mijn bezoek van de braaiende dames uit Goede Reden. Dat lijkt me heel gezellig. En even kijken wat zij kunnen doen. Nou ja, en zo is er nog van alles en nog wat mogelijk. Het loopt lekker vol hier. Ik zie steeds meer voetballertjes binnenkomen. En het gaat volgens mij weer een hele gezellige dag worden. Tot 9 uur is het het tweede uur van De Korte Golf.
0: Het 24 uur snooi live bij Omroep Archipel.

0: Direct.
1: En voelt vol. Deze zaterdagmorgen rechtstreeks vanaf de Kluze in Ouddorp en aan tafel aangeschoven is Margriet. Margriet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een hele nacht hier bezig geweest, heb ik begrepen.
2: Ja, ik ben hier vanaf 12 uur bezig geweest, ja.
1: En hoe is het gegaan? Je bent van het Rode Kruis. Laat me dat even vertellen aan de luisteraars, want die zien dat natuurlijk niet.
2: Ik ben van het Rode Kruis, ja.
1: En jullie staan stand-by voor het geval dat?
2: Ja. We hebben vannacht best wel veel pleisters gehad. En om 4 uur hebben we heel veel letsels van een ploeg gehad.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Om voorbereid te komen voetballen? Of
2: Nee. Het gras was nat en ze gingen glijden, zwikken. Schoppen tegen elkaar.
1: Toen was het even alle hens aan dek voor jullie.
2: Volgens mij hebben we 4 spelers van 1 ploeg gehad vannacht.
1: Zo, ja. Oké, dus dat was even. Met hoeveel mensen zijn jullie hier paraat?
2: 2 per dienst.
1: 2 per dienst, ja. En 2 diensten of 3 diensten?
2: 24 uur.
1: 24 uur, hè? Dus, dat, ja.
2: Dus dat is verdeeld in 4 groepen.
1: En 4 groepen. Jij mag nu naar het bed toe.
2: Ik mag nu naar bed toe.
1: Roept het je?
2: Ja.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen. Maar toch wel belangrijk dat jullie hier aanwezig zijn.
2: Jazeker.
1: En dat allemaal weer om alles in goede banen te leiden. Ja. Het Rode Kruis. Nou, ik hoop dat ze vandaag dan wat minder te doen hebben.
2: Ja, maar ik kom zelf weer om 2:30 terug. Dus, ik doe nog een dienst vanmiddag.
1: Dus elke vraag die ik nu stel aan je, dat betekent dat er weer een 30 minuten van je slaaptijd af.
2: Nee.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je daar wel zin in hebt. Even heel in het kort, Margriet. Wat doet het Rode Kruis eigenlijk? Jullie als vrijwilligers?
2: Wij zijn inzetbaar bij evenementen. We delen voedselbonnen uit aan mensen die net niet voor de voedselbank eten kunnen krijgen, zeg maar. En daar delen we bonnen voor uit aan gezinnen. We hebben noodhulp, dat is in buitenland voor aardbevingen, overstromingen, daar helpen wij. Maar echt op Goeree Overflakke is het echt de evenementen.
1: Alle evenementen die er zijn. En dan komen jullie regelmatig tegen. En heel fijn dat kan gebeuren, dat jullie dat doen. Nou, Margriet, ik zou zeggen, ga even een paar uur slapen. We zien je vanmiddag terug. En succes met de ploeg die hier weer bezig is.
2: Dankjewel.

0: Ja, en we zijn live bij het 24 uur toernooi van WFB.
1: Dit is de wensplaat.
2: En dat zijn platen die we draaien op verzoek van de Stichting Zeeuwse Wensambulance. Een van de goede doelen die vandaag gesteund worden. En er wordt heel veel geld opgehaald. Er worden mooie bedragen vanavond overhandigd. Tegen achter gaan we dat allemaal meemaken. En we hebben aan hun gevraagd van joh, als jullie muziek uit mochten kiezen, wat zou je dan doen? En een van de platen die ze aangaven was Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain?

Je luistert natuurlijk nog steeds naar het 24 uur toernooi hier bij Omroep Archipel. We doen live verslag. Nu dus de Korte Golf met Maarten de Korte. Hier bij Omroep Archipel. Door naar Digidex en Mijn Stad. Hier bij de streekomroep Voegoerie Overflakkee.

0: Dikke Dex hoor je en mijn stad. Dat gaat dan niet over Goede Reden, de enige stad hier op Vlakkee, maar over Deventer, als ik het allemaal goed heb. Hoe laat? Leef eigenlijk eens even kijken op
1: het
0: klokje.
1: Het is bijna half. 3 minuutjes nog.
0: Nog 3 minuutjes en dan is het weer al 8:30. En van de week zei hij nog, ja joh, ik doe hem op het half al het weerbericht. Zijn die van de week? Heb ik niet meer gehoord. Geeft niks.
1: Nou ja, nee, op zich zou het toch kunnen.
0: Als jij straks het weerbericht eventjes voor ons eruit kan peuren, dan zou het wel lekker zijn.
1: Nou,
0: even kijken of wat voor weer dat het allemaal gaat worden. Het horecaplein gaat langzaamaan open. Ze zijn allemaal druk bezig om zich daar voor te bereiden. En als u nog wil ontbijten. Het kan allemaal voor €11. En dat allemaal voor het goede doel. U weet de twee doelen die vandaag gesteund worden hier. De Stichting Zeeuwse Wensambulance en het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. €20.000 stond de teller om vannacht om 2 uur of 4 uur, 2 uur geloof ik.
1: Voor mij ook.
0: Twee uur, hè? Ja, dan om 10 uur dan gaan we meer horen. Nou, daar moet er natuurlijk wel heel veel bijgekomen zijn. Eens even kijken. Ik zei het al, het wordt steeds drukker en drukker hier. Ik zie hier de jongens uit Brielen langskomen. Tenminste, ik neem aan dat jullie uit Brielen komen gezien wat je... Oh, oude horen. Ja, dat... WFB, ja. WFB-shirtjes gewoon allemaal. Jullie halen overal je sponsoren vandaan, joh. Dat is toch ook wel mooi. Gezelligheid hier alom. De velden die lopen voller en voller en langzaamaan zien we het zonnetje binnenkomen. En boven ons dakje zie ik ook wat donkerheid. Maar we gaan straks horen allemaal van Sam. Maar eerst even Chef Special in Your Arms.

0: In Your Arms. Altijd leuk als een artiest, of in ieder geval een band, zijn eigen plaat afkondigt. Dat is leuk, hè?
1: Ja, er zijn er ook die daarmee beginnen.
0: Dat klopt, ja.
1: Of in ieder geval vertellend wie dat ze zijn. Sam.
0: Ja.
1: Wat doet het weer vandaag?
0: Nou, ik had inderdaad het weerbericht geloofd. En op Goede Overige is het best wel bewolkt. Nou, dat zien we ook wel. Als we naar, jullie zitten buiten, maar als we naar buiten kijken, is het wel bewolkt. De temperatuur ligt rond de 15 graden en het blijft overwegend droog. Met slechts een kleine kans op neerslag. Oh. Heel minimaal, 5% maar.
1: Die waait weg hier.
0: Die waait over. Ja, we zitten aan de kust, hè. Dus,
1: daarom.
0: De wind komt uit het zuidwesten en is ook matig. Rond windkracht 4. Dat wordt wel steviger met lichte windstoten. En het wordt zo'n 12 graden.
1: Nou, dan moeten we eens kijken wat het wordt in volgend jaar. Volgende keer als we ergens buiten zitten.
0: Zo over 3 jaar we zijn, denk ik. Ja, we doen eens in de 3 jaar.
1: Als we ergens heen gaan en we zitten buiten, wil ik nog wel vragen of de directie misschien een heater voor me kan regelen. of zo'n kleedje waar warmte uit komt. Want je zei het al, het is nog niet zo, niet zo warm. Nee. Bij ons aan tafel aangeschoven Koen Sperling. Koen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom en de hoofdsponsor van WFB. Hoe is jouw blik op het toernooi, Koen?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik al wat ritjes gemaakt heb om wat boodschappen hier te brengen. Denk aan water, chips, dat soort producten. Maar het is eigenlijk nu voor het eerst dat ik echt zie dat ze aan voetballen zijn. Dus, maar we hebben nog even tot 8 uur vanavond. Dus ik kom zeker vanmiddag nog zeker kijken bij het eerste tegen Vlakkees elftal. Alleen ja, er moet ook gewerkt worden in de winkel. Dus,
1: ja, die moet ook gewoon doordraaien.
2: Zeker.
1: Daar zeggen we wel hallo tegen. Dat moet gewoon doorgaan.
2: Zeker.
1: Moet gewoon doorgaan. Heb jij beeld op hoeveel liter water er doorheen gedraaid is? Want ik vraag dat aan de organisatie ook. Maar ja, ze tellen uiteraard niet. Maar.
2: Nou ja, ik heb het ook niet geteld. Ik weet dat we maandag hier heel veel hebben gebracht. Op dat moment was het water lastig leverbaar bij Jumbo. Vanwege de gigantische hoge temperatuur rondom Pinksteren. Dus ik heb zelfs nog bij een collega water gehaald. Ja, alles voor WFB. Hè. Dus, en vanmorgen weer een ritje gemaakt. Dus nou, ik denk dat er nog zeker voldoende is. En anders dan slepen we nog wat uit de winkel.
1: Ja, we moeten nog oppassen. Want een paar eilanden verder hebben ze op het moment water wat een beetje wat niet helemaal goed is. Dan moeten ze 3 minuten koken. Dus straks komen ze het hier halen.
2: Nee, klopt. Gisteren ook in de cluster-app, zeg maar. We hebben cluster met allemaal winkels, ook vanuit de Drechtsteden. Werd al aangegeven, nee, de vakken worden helemaal leeggetrokken. Dus ja, zo zie je maar weer. We mogen blij zijn dat er supermarkten zijn in de buurt.
1: Ja, we moeten allemaal lekker water hebben. En, en naast het water heb je nog een hobby en dat is wijnen?
2: Ja, zeker. Naast eigenaar van de Jumbo Supermarkt heb ik ook nog een klein wijnbedrijfje. Sperling Wijnen. Organiseren we regelmatig wat proeverijen. Ook voor goede doelen, ook voor het 24-uurstoernooi.
1: Heb je ook meegedaan, hè?
2: Georganiseerd. Zeker.
1: Hoe liep dat? Die
2: nou ja, de groep was niet heel groot. Ik denk een man of 30. Maar eigenlijk is dat wel prima. Want als het groter wordt, dan wordt het snel gezellig. En dan is toch de concentratie een beetje weg. Maar al met al heeft dat ook weer ruim 200 euro opgeleverd. Dus ja, wat dat betreft hartstikke leuk.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen. Je zegt dus de concentratie loopt weg. Als je op een gegeven moment, jij wil natuurlijk je kennis vertellen.
2: Ja.
1: En de mensen zitten daar. Het kan misschien soms een beetje te gezellig worden.
2: Nou, kijk, ik geef altijd ook aan van spuug de wijn gerust uit. Er staan spuugbakken op tafel. Maar 9 van 10 keer gebeurt dat niet. Mensen vinden dat toch gênant. Terwijl het eigenlijk heel normaal is bij wijnproeven. Maar we schenken dusdanig veel in glazen dat je in principe gewoon alles door kan slikken. En dan ben je nog steeds helder bij de laatste wijn. Alleen proef je misschien minder goed.
1: Oké. Okay. Even wat totaal niet met de voetbal te maken, maar wel met die wijnen. De rode wijn die tegenwoordig koud gedronken gaat worden in de koelkast. Is dat goed of
2: nou
1: vind
2: ja,
1: je dat als wijnkenner?
2: Dat ligt er een beetje aan welke wijn dat je pakt. Alle wijnen zeg maar onder de 12,5% kun je prima gekoeld drinken. Alleen gekoeld betekent dan niet op 4, 5, 6 graden. Maar dat betekent dan een beetje tussen een graadje of 8 à 10. En mijn advies is ook altijd van, als je een rode wijn in de keuken hebt staan en je wil hem schenken, dan denk je van nou, kamertemperatuur. Alleen toen dat ontwikkeld is, zeg maar, die term kamertemperatuur bij wijn, toen was het gemiddeld in de kamer 16, 17, 18 graden. En tegenwoordig is het 21 plus. Dus zet die wijn dan even 10 minuten in de koelkast, schenk er dan in. Want in het glas warmt hij weer wat op. Dus je kan beter je wijn iets te koud drinken als te warm.
1: Ja, ik merk gelijk al als we over wijnen beginnen, dan wordt hij enthousiast. Nou, ik ga je graag een keer uitnodigen in ons woensdagavondprogramma Op de Hart om daar eens over te babbelen. Tot slot, Koen, waarom doe jij eigenlijk sponsoren bij WFB?
2: Nou ja, kijk, ik vind het gewoon belangrijk om midden in de maatschappij te staan. En ik denk ook dat je kan onderscheiden door lokale betrokkenheid. Lokale betrokkenheid bij ons gaat ver van kerken tot sportverenigingen. Allerlei organisaties ondersteunen wij graag. Het is natuurlijk ook een wisselwerking, hè, want je probeert daar ook meer mensen mee de winkel in te trekken. Maar uiteindelijk vind ik het wel gewoon belangrijk voor de jeugd dat ze zich kunnen ontwikkelen. De jeugd is eigenlijk het belangrijkste voor mij. Ooit heb ik eerst een jeugdelftal gesponsord en een jeugdtoernooi. En toen ben ik gevraagd voor het eerste. Dat doe ik inmiddels ook al minimaal 8 jaar. En we houden nog steeds ons eigen jeugdtoernooi. Alleen nu, omdat het 24 uur toernooi is dat allemaal in elkaar gevlochten. Uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst en denk dat het belangrijk is dat ze leren om snel met andere mensen om te gaan en zich te ontwikkelen in sportief en ook maatschappelijk opzicht.
1: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel Koen. Gaan we gewoon naar de Jumbo, want je moet nog heel hard werken, denk ik, vandaag. Koen Sperling hadden we hier aan tafel, de hoofdsponsor van WFB.

0: Zeker. Ja. Is er hier nog een Pamela in de buurt?
1: Ik weet eigenlijk, ik wou net zeggen, heel veel damesnamen kom je in de muziek nog alles tegen. Ja. En Nick en Simon hebben dus toen een heel lang nummer van gemaakt. Want iedere dame die wilde kwam daarin langs. En, dit was dus Toto, hopen die nog een keertje te winnen. Vandaag is dat niet zo, maar ik denk dat de komende dagen, of op dit moment heel veel mensen daarmee zitten met het WK voetbal. Dat er heel veel ingezet wordt om allemaal hopen op Rutte prijzen en allemaal geld binnen te slepen. En geld binnenhalen doen we hier vandaag natuurlijk ook tijdens het 24 uur toernooi bij WFB. De goede doelen die worden gesteund. En we gaan straks eens beluisteren wat de opbrengst tot op heden geworden is. Wat lekker vol. En wat ik dan ook wel opvalt en wat wel heel erg mooi is, al die kleine spulletjes, al die jeugd die binnenkomt, allemaal met tassen, met sponsoren. Het is toch wel heel fijn dat heel veel middenstanders en bedrijven bereid zijn om de jeugd te sponsoren. Zoals we daarnet Koen hier hadden zitten. Koen Sperling. En ja, er zijn er toch wel heel veel bedrijven die dat willen. En dat is allemaal helpen. Dus even kijken. 6-7, jongens, is dat het?
0: Oh, ja, dat is een nieuwe trend, hè?
1: Ja, ja, nou ja, het is toch wel bijna over. Begint hij op vlakke net binnen te komen?
0: Nou ja, wij lopen op het eiland natuurlijk best wel achter.
1: Nee, hey, pas op, hè, pas op.
0: Nee, het is bijna klaar, ja.
1: Het is bijna weer
0: er komt
1: klaar.
0: Er weer bijna een nieuwe.
1: Ja, wat wordt het dan?
0: Ja, dat moeten we nog maar
1: blijven. Of zo?
0: En wat zei je?
1: 8-9?
0: Ja. Nee, hou daar TikTok voor in de gaten, zou ik zeggen. Oh, dat is weer reclame
1: maken.
0: Wat
1: is TikTok?
0: TikTok, dat is een app waar je filmpjes op kan kijken. Shorts, lekker scrollen.
1: Ik hoor je dus nu dan dingen roepen die... ik moet als oude man dan zeggen, ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap het wel hoor.
0: Ja. Voor de vorm.
1: Voor de vorm moet ik het een beetje in de gaten houden. Eens even kijken, hebben we nog wat lekkere muziek? Ja, natuurlijk hebben we lekkere muziek. Ook daarvoor zijn we hier vanaf WFW, vanaf de Kruize. Want we brengen de voetbal bij u thuis om lijst met muziek. Zoals de zin en iedereen is van de wereld.

0: Iedereen is van de wereld de scene, hoor je.
1: Dit is de huisplaat.
0: Dat betekent dat we weer een plaat gaan draaien die uitgekozen is door de medewerkers van het Sophia Ronald McDonald's Huis Sophia Rotterdam. En dit keer hebben ze gekozen voor Paul de Leeuw. Ik heb je lief. Dat gaat over onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid. Woorden die extra betekenis krijgen wanneer een kind in het ziekenhuis ligt en gezinnen elkaar nodig hebben om sterk te blijven. Hier is Paul de Leeuw.
1: Dit is de huisplaat.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: Ja, Maarten, wat moet ik nou zonder jou?
1: Ja, dat weet ik ook niet. We maken er wat van. Paul de Leeuw hoorde je. En het lied over onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid. Woorden die extra betekenis krijgen wanneer een kind in het ziekenhuis ligt en gezinnen elkaar nodig hebben. Dat waren de bijschrift van de mensen van het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. Stromae en Formidable.

0: Stromae bij Omroep Archipel.
1: Formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.
0: Het zijn namens naar Maarten de Korte.
2: Als je wil reageren op dit programma, dan kunt u appen naar 087-6826-30. En ik weet, we worden wereldwijd beluisterd. En als u denkt van, hé, hoe doen ze dat nou? Ik zit nou op mijn tv'tje naar de kabelkrant te kijken en ik hoor de Omroep Archipel. Nou, dan download gewoon de Omroep Archipel app. En dat kan in Google Play Store en de Apple App Store. En dan kunt u ons overal ontvangen. U kunt de programma's terugluisteren. U kunt het nieuws lezen. U krijgt meldingen als er nieuws is. Nou ja, van alles en nog wat is daar mogelijk.
0: Agenda. Berichten bijvoorbeeld. Kan je ook, als je nog uit wil, bijvoorbeeld naar Theater de Stoep of naar de Drie Hondjes. Of wat je
2: of
0: in
2: naar de Diekhuis. En daar is heel veel te doen vandaag op Goriel Flakey. Dus kijk maar eens eventjes. En bent u toch onderweg, rij lekker door naar Ouddorp, naar de Cruze. Want daar is het feest, het 24 uur voetbaltoernooi van WFB. Zo dadelijk na 9e, uiteraard gaan we met u verder hier op het terrein. Komen er weer allerlei dingen bij. Onder andere de kleedjesmarkt waar allerlei zaken verkocht gaan worden. En natuurlijk het horecaplein wat straks ook weer open gaat. En die gaat zorgen dat de inwendige mensen ook weer versterkt gaat worden. Maar je kan nog ontbijten. En dat doen we op dit moment binnen in de kantine voor slechts €11. Opbrengst uiteraard allemaal voor het goede doel. En daar liggen lekkere broodjes. Er ligt lekker beleg. Een eitje en een sapje en een dingetje. Dus alles is daar te krijgen. Tot zo dadelijk na 9.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Araguia gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ruggengraat en ik...
1: Ja, maar het toch nog even voor de opening. Heb jij nog een ruggengraat?
2: Ja, natuurlijk.
3: Dit is De Korte Golf.
2: Archipel. 24 uur voetbal, 140 teams, 1600 voetballertjes en 150 vrijwilligers. Heel veel mensen als publiek en we zitten allemaal hier op de Kruse in Ouddorp. Ik heb het idee, mijn stem valt juist, daar ben ik weer helemaal terug. Sam die doet de techniek vandaag en hij verzorgt dus dat we bij u binnen kunnen komen. Waar ter wereld u ook luistert, via welke kanalen dan ook allemaal. En we gaan u meenemen naar 10 uur. En wat is 10 uur dan? Dat is het moment dat de nieuwe tussenstand bekendgemaakt wordt hier op het 24 uur toernooi in verband met de gelden die ze op gaan halen voor de goede doelen. Het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam en natuurlijk de stichting Zeeuwse Wensambulance. Die als het goed is ook nog in de ambulance deze kant op komen. Ik heb ze nog niet gezien. Misschien rijden ze straks ineens hier bij ons binnen.
1: Ik denk dat ze iets later komen. Het is nog vroeg, hè?
2: Het is nog vroeg.
1: Wij hebben er nog 4 uur op zitten. Maar...
2: Nee. Ze zou inderdaad niet zo heel vroeg zijn hier. Maar ze komen zo dadelijk als het kon met de ambulance hier richting Ouddorp. Een van de goede doelen die gesteund worden met dit 24 uur toernooi. En de opbrengst van 4 uur vandaag is 20.000 euro. Nou, reken maar dat we nog heel veel bij gaan krijgen. We nemen u mee. Tot 10 uur.
3: Voetbal, interviews en informatie uit de streek. Dit is Omroep Archipel Live bij het 24 uur toernooi van WNL.

0: En dat was een knopje wat niet 100% goed stond, maar dat kan ook zo gebeuren. En dat mag allemaal hier bij WFB zitten we. En ook mijn pen die zegt van, joh Maarten, weet je wat jij doet? Je doet het maar met je bloed. Even een gaatje prikken. Ja, mijn pen wil niet meer schrijven. Aan tafel aangeschoven, Jeroen de Hollander. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je werd aanbevolen door Carolien. Kans. Waarom?
1: Nou, dit jaar bestaan we 75 jaar en dit zeer bijzondere toernooi was ook een mooi moment om dan het jubileumlied kenbaar te maken. Althans, de wens was om een jubileumlied te maken en daar hebben ze mij voor aangekeken en die heb ik gemaakt. Althans, ik heb hem gemaakt. Tegenwoordig gaat dat makkelijker dan vroeger. Ik ben wel muzikant, dus ik vond het eigenlijk wel een uitdaging.
0: Wat doe je voor serieus?
1: Ik speel in een band hier in Oudorp, Airwax. Maar ja, het is best wel moeilijk om een echt lied in een studio op te nemen in een band. Dus we hebben toch maar wat AI gebruikt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, want het gaat met name waar WFB niet vandaan komt, geloof ik, hè?
1: Het lied bedoel je?
0: Ja.
1: Nou ja, onder andere.
0: Dat zit er.
1: Er zitten wat knipoogjes in.
0: Want het is een keer, het is gisteren al gedraaid, geloof ik. Hoor.
1: Ja, gisteravond is het voor het eerst live.
0: En wanneer kunnen we vandaag nog een keer meemaken?
1: Ik dacht om 9:30, als ik het goed zeg. Maar heel de dag door. En het staat inmiddels op Spotify. Ik geloof zelfs dat het door de landelijke media al is opgepikt.
0: Nou, Sam, een uitdaging voor jou, hè?
2: Ja, maar dat gaat goed komen.
0: Als jij dan straks even Spotify aanslingert en even gaat zoeken naar het WFB-lied. Want dan moeten we dat
1: natuurlijk... Wij zijn WFB.
0: Wij zijn WFB. Hoe lang heb je nodig op te zoeken, Sam?
2: 5 minuten. Oh, minimaal.
0: Nee, dat is te lang. Had ik zo zeggen, doen we het nu even.
2: Ik kan hem ook kort kunnen. Ik kan het ook nu doen.
0: Ja, ga eens even kijken of jij hem kan vinden. Want Jeroen, 75 jaar, het lied geschreven. Waar denk je dan allemaal? Ben je dan gaan graven in de geschiedenisboeken?
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg eerst een heel geschiedenisboek van, ik geloof, het 50-jarig jubileum kreeg ik voor mijn neus. Zo van, doe het er maar mee. En dan krijg je zoveel droge stof dat je eigenlijk denkt, ja, maar wat moet je er eigenlijk mee? En want dat is een beetje saai. En dan ga je toch gewoon een beetje kijken van, wat is nou DNA van, van die club? En WFB, het is 75 jaar. Er zit heel veel historie in. En dat is gebouwd door mensen, door vrijwilligers. Weet je, het is natuurlijk voetbal wat ons hier bij elkaar brengt. Maar het is vooral ook gezelligheid. Ik denk dat WFB echt een hele gezellige club is. Dus ik ging toch meer een beetje zoeken van, wat zijn nou de bijzonderheden. Dan kom je toch uit bij, bij ook een stukje humor. Bijnamen die we hier voor veel mensen hebben. De gezelligheid en een knipoog naar wat rivaliteit tussen Goeré en Flaké. Dat is gewoon allemaal. Het is gewoon gezelligheid en een knipoog.
0: Dat hoort er allemaal bij.
1: Precies.
0: Ja. Zo dadelijk om 11 uur dan schuiven hier aan tafel Daan Moerkerk en Arit Mannetje. En daar staan we in het programma Op de Hacht. Dan gaan ze nog eens even over de geschiedenis van WFB praten. Om 10 uur hebben we eerst in Op de Hacht de omloop. Om daar nog eens even naar te kijken. Dat is natuurlijk een groot landelijk evenement om 11 uur. Dan gaan we door over de geschiedenis van WFB. Kijk eens eventjes daar naar Sam die zich de blaren op de vingers zit te typen om te zoeken en te doen of het hem gaat lukken om het nieuwe lied van WFB te doen. Want hadden ze een live lied eigenlijk?
1: Nee, volgens mij, voor zover ik weet nog niet.
0: En dus, als het eerst hier opkomt, wordt er dan muziek gedraaid? Weet je
1: ik ben er alleen bij de jeugd.
0: die heeft de toekomst. Binnenkort dan stromen ze vanzelf door. Want je team staat te wachten, want je moet zo dadelijk weer...
1: Staan er hier een paar klaar.
0: Je eerste wedstrijd of heb je er al wat gehad?
1: Nee, we hebben er al eentje gehad. Helaas 2-1, laatste minuut kregen we er nog eentje om de oren. Maar dat was wel een hoofdklasser uit Rotterdam. Het was niet slecht.
0: Welke klasse speel je?
1: Wij spelen eerste klasse.
0: Eerste klasse, dus dat was toch wel een klein beetje verschilletje.
1: Ja,
0: 2-1 houden.
1: Nee, daarom. Dus we hebben nog een paar leuke potjes te gaan. Ik denk dat de meest pittige tegenstander was. Dus,
0: en hoeveel jaar duurt het nog voordat we die jongens het eerste zien?
1: Nou, ik denk dat dit wel een leuk clubje is, hoor. Ze zijn nu een jaar of 12, dus nog eens een jaartje of 6-7.
0: Dan langzaam de promotie door.
1: Ja, daar doen we ons best voor natuurlijk. Hè?
0: Dan kunnen ze verder gaan. Ik heb ondertussen begrepen van Sam dat hij het nummer gevonden heeft. Dan gaan we ze even
2: Klopt helemaal.
0: Luisteren. Jeroen, dankjewel. En we gaan eens kijken wat je gebrouwen hebt.
1: Nou, ik ben benieuwd.

0: Wij zijn WFB, Jeroen Hollander schreef het. Dit is het nieuwe jubileumlied van WFB. Geweldig. Ik vond het echt heel leuk om te horen.
1: Lachen, en,
0: ik denk dat we om 11 uur het programma maar mee moeten starten. Als René straks gaat praten over de geschiedenis van WFB.
1: Dat lijkt me heel goed.
0: Kan die nog wel
1: gaan we gewoon nog een keer doen.
0: Nog een keer iedereen. Als we het toch over voetbalmuziek hebben. Wat dacht u van Shakira en Burna Boy?
1: Hierbij de streekomroep van Goede Hoofdelijkheid.

0: Dit is de Wensplaat.
1: En dat is weer een plaat op verzoek van de Stichting Zeeuwse Wensambulance. U weet, een van de twee goede doelen. Vandaag hebben we hun gevraagd, maken ze een lijstje met de muziek die jullie nou vinden passen, die jullie leuk vinden, die jullie erbij vinden horen. En namens de Stichting Wensambulance, Zeeuwse Wensambulance, krijgt u hier Axel Ingrosso en Sun is Shining.
0: Dit is de Wensplaat.

0: En de sun is shining bij het 24 uur toernooi.
1: Langzaamaan gaat hij komen. Zo lekker als zo hoorde je de wensplaat. Op verzoek van de Stichting Zeeuwse Wensambulance draaiden we deze op deze zaterdagmorgen. Het zonnetje gaat wel meer komen volgens.
0: Het gaat meer nu. Nou ja, ik zei, ja, kijk eens, hij is er. Ja. Hij is er.
1: Ik dacht dat René langs kwam, maar dit is het zonnetje.
0: Ja, hij is ook het zonnetje. Oh. Ja. Beetje, dat is een beetje dubbel.
1: ik zit al te hopen op half elf.
0: Ja, dat wordt leuk, hè?
1: Ja, want half elf, dan gaat de viskraam open.
0: Ja, een visje eten.
1: Ja, een visje eten.
0: En wat staat er op nu, Maarten? Weet je dat toevallig?
1: De hamburgertent die gaat om 10 uur open. De gebakken vis die komt langs. De loempia-kraam die zal wel open gaan. Het hoekje die gaat zijn klepje straks ook weer open doen. Dat betekent dat we weer lekker wat kunnen drinken. En als u nu iets nodig heeft, uiteraard. De kantine is open en alle opbrengsten. Het worden allemaal weer voor het goede doel. En de kleedjesmarkt en de breiklub. Die breiklub zit hier links van mij. We hebben heel veel mooie spullen bij je. Daar kan je wel een rondje doen, dus, hè?
0: Ja, dat, ja, nou ja, ik zie daar een hele mooie trui. Ja. Jij wilt nog ook wat, toch? Dan haal ik meteen voor jou.
1: Nou, ik ga zo in het zonnetje zitten.
0: Oh,
1: daar word je ook warm van.
0: Ja, ja, ja.
1: Caroline is even te verbeteren. Wat is dat? Misschien dat we toch wel voor een trui gaan. Caroline die wil graag toch een trui koopt. Die wil er zo graag inzien. Zal wel lekker staan. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Leuk hè, Caroline die begint is van, komt niet te veel op de radio.
0: Ze kan bijna de show overnemen.
1: Ja, ze kan zo de show. We gaan de microfoon bij haar zetten.
0: Hey Caroline, mocht je nog een plekje vrij hebben, dan kan je hier aanschuiven hoor.
1: Kan ze zo bij je gaan? Ja hoor, dank. Nee. Oh, ze doet het niet. Oh, nou
0: ze
1: ja.
0: Gaat zo naar de vluchtstrook, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook wel.

0: Je hoorde het nummertje van Chesto en de Business. En ik zie René aankomen. En dat betekent dat ik waarschijnlijk zo weer een gast aan tafel krijg. Want hij zou even op jacht gaan voor mij. Nou, als hij gelijk aan kan schuiven, dan dat zou helemaal
1: geweldig. Ga je snel, hoor.
0: Ja, die is, ik zou zeggen, neem plaats. En pak een koptelefoon. En staat hij open, Sam?
1: Tuurlijk staat hij open.
0: Staat hij open? Nou, dan zou ik zeggen. Met wie hebben we het genoegen hier? Die koptelefoon. Die koptelefoon.
1: Even het kapje omdraaien.
0: Neem je die maar, joh. Dat, het is iedere keer die juist, zo doet dit. Zo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit is improvisatieradio, zo draait dat. Met wie hebben we het genoeg?
2: Met Marcel.
0: Marcel, welkom. Van de straat geplukt als scheidsrechter.
2: Als scheidsrechter. Klopt, ja.
0: Heb je vannacht al gefloten of ben je vandaag begonnen?
2: Nee, ik ben vanochtend begonnen. Gisteravond zelf gevoetbald en vanochtend lekker vroeg... Bij de jonge jongens aan het fluiten.
0: Hoe ging jouw wedstrijd gisteren?
2: Daar wil ik het liever niet over.
0: En we treffen het allemaal gasten die heel slecht zijn. Er zijn toch ook wel winnaars geweest dan?
2: Ongetwijfeld. Maar, ja, die speelden tegen ons.
0: Wil je iets dichter bij je microfoon gaan?
2: Ja, zeker.
0: Ja, die winnaars die spelen tegen jou. Ja, joh, maar je hebt het vast en zeker goed gemaakt na de wedstrijd.
2: Precies.
0: Ja,
2: precies. En daar gaat het uiteindelijk om, dat het gezellig is.
0: Hoe gaat het met het scheidsrechtervolk?
2: Ja, goed. Goed, ja, de toernooitjes die worden natuurlijk hier jaarlijks geregeld. Dus dat hebben ze allemaal mooi voor elkaar. En nu ziet het er ook allemaal weer lekker strak uit. Dus dat gaat helemaal goed.
0: Je fluit ieder jaar?
2: Ja, meestal wel 1 of 2 toernooitjes. En dan,
0: wat is er nou zo leuk aan dat scheidsrechter?
2: Ja, het is gewoon een leuk vak. En dan zit je met de jonge kinderen zit je te fluiten. En dan zitten die weer lekker achter zo'n bal aan te hollen. Dat is natuurlijk prachtig om te zien.
0: Ja.
2: En zo'n toernooitje is natuurlijk heel mooi dat dat georganiseerd wordt. En dan, als je daarbij kan helpen, is dat hartstikke mooi.
0: Ja. Met hoeveel man doen jullie? Want volgens mij hebben ze toch al een aardig korpsje nodig.
2: Ik geloof dat ze vanochtend 16 man
0: hebben. Ja, ik wou net zeggen. Als ik zie hoeveel kinderen dat vanmorgen hier het terrein opliepen... dan zijn er nogal wat wedstrijden die gespeeld gaan worden.
2: Ja, precies. Nee, ochtends al 16. En dan is wel de grootste groep, geloof ik.
0: Ja. En dan vanmiddag, eind van de middag tegen de Vlakese selectie. Daar ben je niet voor uitgenodigd om te fluiten?
2: Nee, zover ben ik nog niet. Maar dat gaat nog komen natuurlijk. Komende jaartjes.
0: Je bent nog in opleiding.
2: Precies.
0: Kijk, nou, allemaal gasten die salueren hier voor je. Nou, dat is toch ook wel mooi. Nog hele vervelende dingen op het veld? Of is het eigenlijk allemaal...
2: Nee, tot nu toe gaat het heel goed. Later, iedereen is gewoon lekker gezellig, aan het voetballen. En
0: daar gaat het toch om.
2: Precies. Dus
0: een beetje gezelligheid erin houden.
2: Precies. En buiten de wind is het heerlijk weer. Dus,
0: ja, want dat zouden de kinderen ook wel eens een beetje last van kunnen hebben, denk ik.
2: Ja, zeker met die lange ballen. Dan gaan die toch een beetje vliegen, die ballen.
0: Dan krijg je van die rare dingen. Ik zie hem daar ook weer hoog over het veld gaan. En volgens mij totaal ergens anders terechtkomen als dat de bedoeling was. Maar als je een beetje te hoog gaat, dan vliegt de bal weg. Ja. Het fluitsignaal is wel te horen.
2: Zeker.
0: Dat waait niet weg in de wind. Oké. Hey, dankjewel eventjes voor deze korte toelichting. Een van de scheidsrechters die we hier nodig hebben. Het zijn er heel wat zo op zo'n zaterdag hier bij WFB De Cruise. 24 uur toernooi. Dat allemaal voor het goede doel.

0: Ja, Maarten, en het is ook echt incredible.
1: En ik vind het zo leuk om mij te zeggen.
2: Dat is een van mijn favorieten, Ilse de Lange.
0: Ja.
2: Mag ik het toch zeggen?
0: Ilse de Lange en Maarten de Korte.
2: Ja, daarop. Wat leuk. Zesje geweest.
0: Ja, zeker.
2: Aan tafel aangeschoven René Hanenberg. René, goedemorgen.
3: Maarten, goedemorgen.
2: Kijk, waarom zeg ik van schuif eens aan, René? Jij gaat zo dadelijk om 10 uur het stokje overnemen. Wat ga je allemaal doen?
3: Ja, dat is een heel leuk gevarieerd programma wat we hebben, Maarten. Het is een op de hoogte light, zoals we het noemen. Je kent het wel, de afsplitsing van, of eigenlijk het kleine broertje van Sportlokaal. Dat gewoon steeds beter op eigen benen.
2: En dat nog in de light uitvoering?
3: Ja, nee, dat gaat steeds beter op eigen benen staan. Heel veel leuke gasten. En we gaan even een uitstapje maken van de voetbal naar de omloop. We zitten natuurlijk hier in Oudorp. De stad in Olgersplaat, het lastige deel van de omloop. Hier in het donker, de draai over de kop. Daar hoor je verschillende verhalen over. Dus we gaan straks de lopers daar eens over aan de tand voelen.
2: Dus je hebt organisatie en lopers?
3: Jazeker. Ik heb als goed is Jorrit Mastenbroek en Piet Bezuijen. En Wilco van organisatie die komen vertellen over het wel en wee van de omloop.
2: Ik ben wel eens benieuwd naar de percentages en het aantal deelnemers wat er komt. Dat zal u vast wel allemaal op zijn rijtje hebben staan.
3: Laten we daarvan uitgaan dat iemand van de organisatie die heeft dat soort cijfers paraat.
2: Absoluut paraat. Nee, volgens mij per minuut kan hij nog de wijziging aanvullen.
3: Goed, het is een fantastisch evenement. En je wil zoveel mogelijk lopers een fantastische ervaring hier op het eiland bieden. En de organisatie die monitort dat, die stuurt bij, die houdt de weersvoorspelling in de gaten. Alles zijn ze op voorbereid. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat in detail wordt bekeken.
2: En dan 11 uur, wat gaan we dan doen?
3: Ja, dan schakelen we naar Oudorp. Dan gaan we naar WFB. Dan hebben we hier Arie het Mannetje en Daan Moerkerk die vertellen over de geschiedenis van WFB. Net zoals veel voetbalclubs op het eiland. 75 jaar, 80 jaar. Sommigen nog wat ouder. Ja, iedereen die viert een jubileum. En ja, WFB heeft dat nu met een fantastisch 24 uur normkleed.
2: Ik heb net het jubileumlied gehoord. Daar zit heel wat geschiedenis, ja.
3: Ja, in de auto. Ik hoorde hoe dat het gemaakt is en hoe dat het klinkt. Ja, straks draaien we het nog een keer.
2: Ik denk dat we 11 uur wel moeten trappen.
3: Om 10 uur hebben we weer de nieuwe tussenstand. Ik vind dat iets wat is wat jij nog mag meenemen.
2: Hangt een beetje vanaf of ze het om 10 uur doen of de vlak voor of de vlak na. Als het de naam is het gewoon jou. Je kan het hier vandaan. In ieder geval, lezen wordt een beetje lastig, denk ik. Maar,
3: jouw ogen goed genoeg daarvoor.
2: Ik zal mijn verrekijker die is. Als Sam dan met zijn camera, dan kan hij misschien in. Oh, daar gaat het bord vaait ondersteboven met de tussenstanden. Nou goed, we gaan er straks.
3: Kunnen ze het wat dichterbij gaan zetten, ja. Maarten? Dat is waarschijnlijk opzet.
2: Ja, het waait onze kant op. Dan kunnen we het hier vandaan.
3: Nee, maar we hebben hele leuke gasten. Prachtig onderwerp, omloop en ook de historie, de geschiedenis van WFB. Dus het wordt gewoon een hele leuke uitzending.
2: En dan 12 uur de auto inspringen naar Dordt?
3: Nou, eerst nog even naar huis en dan ga ik mijn bedrijfskleding ga ik aantrekken. Dan terug naar de voetbal. Ja, ik heb net al gezegd, het krijgt van heel veel mensen hier die me tegenkomen. René, succes en jullie gaan ervoor. Het is fantastisch support die DVV nu ervaart. En dat is fijn om te ervaren.
2: Allemaal komt het samen. Vanmiddag om 5 uur gaat die wedstrijd beginnen. Wij hebben het over uiteraard over DVV 0-9 tegen Gilsen en dat allemaal een promotie naar de eerste klasse. En twee verslaggevers van ons gaan mee. Integrale uitzending vanaf 5 uur.
3: En nog de vliegende verslag.

0: die relaxte insteek richting de wedstrijd tot gewoon een hele fijne sfeer gaat zorgen.
1: Ik ben benieuwd in ieder geval vanmiddag om 5 uur. Je hoort het allemaal hier bij Omroep Archipel, uw eigen streekomroep. Ja, we zeggen, this is the life.

0: Amy Winehouse. Of Amy McDonald. Ja, ze lijken een beetje op elkaar. Jorden, this is the life. Hier bij de streekomroep voor Goede Overflakkee.
1: Dit is de thuisplaat.
2: En dan gaan de huisplaat draaien, of de thuisplaat, hoe u het wil noemen, van het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. En zij hebben ook weer een lijstje ingediend met allemaal verzoekjes. En dit keer is gekozen voor Callum Scott en You Are The Reason.
1: Dit is de thuisplaat.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: 1 op een miljoen. Jorden, Meteor en Babette hier bij Omroep Archipel.
1: En ondertussen loopt ons tafeltje vol. Want de gasten voor het volgende uur zie ik hier ook binnenlopen. Dus die gaan zo dadelijk aan tafel schuiven. En dan gaat met René meegenomen worden naar 10 uur. In eerste instantie 10 uur uiteraard de tussenstand van het 24 uur toernooi. Wat voor bedragen zullen daar langskomen? Ik zie dat het bord ondertussen weer op zijn plekje staat. Dus we kunnen zo dadelijk bijgeschrijven. En om de viskraam die straks open gaat in het horecaplein.
0: Jeroen, René stond net al te kijken, hoor.
1: Ja, natuurlijk. Je wil weten wat hij allemaal is.
0: Wat kan
1: die
0: eten.
1: Die neemt om 12 uur net zijn ruimte vol mee naar huis om zijn vrouw lekker met een visje te verwerken.
0: Ja, lekker hoor.
1: Ah, dat gaat helemaal gebeuren.
0: Met vis is niks mis.
1: Absoluut niet. Vissen moet zwemmen, zeggen ze dan weer. Dan moet er een beetje een wijntje bij. Maar dat
0: je moet glijden.
1: Dat doen we dan maar even niet. We houden het gewoon lekker op de koffie. Die hier trouwens ook heel goed te drinken is. Ja. Op het 24 uur strooi hier bij WFB. We zijn er tot vanavond een uur of 8. Hopen we live te draaien hier vandaan. En we hebben het al eerder gezegd. Zo dadelijk om 10 uur krijgt u op de hoogte. Om 12 uur is het tijd voor de weekendlunch. Of
0: ja, nee, de eilandlunch.
1: De eilandlunch. Met Good Old Jan van Loo. Die gaat zo dadelijk tussen 12 en 2 het programma maken. Dan gaan we naar Sport Lokaal Extra. En dat is het eerste gedeelte hier vanuit Uitdorp. En dan vanaf 4 uur schakelen we naar de presentatie in de studio. En dan natuurlijk de verslaggevers langs de lijn in Dordrecht voor die belangrijke wedstrijd van DVV 09. En dan gaan we om 7 uur gaan we ook weer hier kijken. En we hopen dan nog de uitstand bekend te mogen maken van het 24 uur toernooi. De opbrengst speciaal voor het Rome Huis Sophia in Rotterdam en voor de Zeeuwse Wensambulance.

0: 24 uur voetbal, 140 teams, 1600 voetballertjes, 150 vrijwilligers en heel veel koffie. Dat is het toernooi bij WFB, het 24-uurs toernooi hier vanaf de Cruze. De eerste drie uren wat betreft Omroep Archipel op deze zaterdag, die zit erop. Ik heb het met veel genoeg gedaan. Dankjewel Sam trouwens.
1: Ja, tuurlijk.
0: Voor het schuiven en het bijstaan. Dankjewel aan allemaal gasten die hier aan wilden schuiven. Zo dadelijk na tienen is het René met de korte golf op locatie. Of op de hachten op locatie. Dan ga ik alles door elkaar heen gooien. Ja, het was Frank voor mij vanmorgen. En dat als bejaarde. En dan heb je daar op een gegeven moment problemen mee. Twee uur lang op de hachten. Zo dadelijk over de omloop. En daarna de geschiedenis van WFB om 12 uur. Dan neemt Jan van Loon het stokje over. En om 2 uur hoop ik weer terug te zijn met het programma Sportlokaal Extra. Hier vanaf de Cruze en Oud-Dorp. Ik wens je nog veel plezier.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arequilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: We gaan praten over de omloop. Goedie Oogflaké, die werpt zijn schaduw alweer vooruit. Eind augustus, dan vindt die plaats. 24 uur gaan we dan wandelen over de dijken, de slikken, de gorzen van Goedie Oogflaké. Ik heb hier twee gasten bij me, Jorrit Mastenbroek en Piet Bezuijen. Die trekken de wandelschoenen aan. En naast mij zit Wilco de Vos, die is van de organisatie. Die gaan we straks eens even heerlijk aan de tand voelen om het wel en wee en de stand van zaken van de omloop haarfijn hier uit de doeken te doen. U luistert naar Op de Haagte.
2: Op de Haagte.

0: Dit was de aftrap van het eerste uur op de Haagte. We gaan het hebben over de omloop. Hoor ik geluid, Sam? Staat hij hier open? Staat hij van de gasten? Staat hij open? Ik ga gelijk maar eventjes vragen. Hebben we de tafelschikking zo goed gedaan, Wilco? Want het is Goeree, niet Flaké. Tegenover ons zitten twee Goeree'ers van hart en nieren.
1: Oud-dorpers.
0: Oud-dorpers, ja. Van Goeree, hè? Niet van Flaké.
1: Nee,
0: Piet Bezuijen, 64 jaar omloper. Eerste keer, tweede keer, vele keren.
1: Tot nu de negende keer gelopen. Dus ik heb hem 8 keer gelopen, waarvan 6 keer officieel. En 2 keer hebben we met coronatijd hebben met een kleine groep gelopen. Een keer met 12 man, een keer met 24 man.
0: Ja, dat is toch wel een bijzondere ervaring dan. Als je met de grote omloop gewend bent en je gaat dan in met een kleine club.
1: Ja, op zich wel goed geregeld. Dus uiteindelijk een van de lopers, Jan Mannetje, die had me gebeld van heb je zin om mee te lopen. Dus had een beetje gekeken naar mensen die een beetje dezelfde snelheid liepen. We hadden een volgauto, dus Jan zijn vader heeft meegereden. Volgens mij nog wel een paar meer mensen hoor. Ja. Dus uiteindelijk was het een beetje aangepast, want je kan niet heel hard gaan lopen. We hadden maar één volgauto, dus die moeten het ons wel een beetje bijhouden.
0: Ja. Ben je ook zo'n ultraloper net zoals Jan?
1: Nee. Jan die loopt wel eens even naast me en dan zegt hij het beste ermee en dan zie ik hem nog heel ver in de verte.
0: Dan zie je zijn rugnummer.
1: Ja, zie ik zijn rugnummer nog.
0: Nee, prima. Hey, Jorrit, een jonkie aan tafel, hartstikke leuk.
2: 19 jaar, ja.
0: Ja, 19 jaar. En ook al omloopervaring?
2: Ik heb hem vorig jaar voor het eerst gedaan. Toen helaas niet uitgelopen. Want het is toen ook heel erg impulsief ontstaan. Het was een avondje met de vrienden. En we dachten er allemaal vrij makkelijk over. Geen voorbereiding, slechte voeding, slechte slaap.
0: Een beetje net zoals in het WFB-lied, biertje, frikandellen, kom op, dan kunnen we wel.
2: En dat heeft hem uiteindelijk de nek gekost bij Erkine.
0: Maar dan al met al 80 kilometer erop zitten. Dan heb je al bijna een Kennedy Mars.
2: Ja, klopt. Maar al met al, ik was toch verkocht. En in de tussentijd heb ik nog een Kennedy Mars in Leerdam gelopen. Die heb ik uitgelopen. En ik heb de waterpolloop gedaan.
0: Oh, kijk. Dus de voorbereidingsknop is omgezet.
2: Die is omgezet, zeker inderdaad. En kijk er nu al uit voor de omloop. Dus dan hoop ik hem wel uit te lopen.
0: Ja, maar goed, als ik hoor wat je nu al in de benen hebt aan kilometers. Dat klinkt al een stuk professioneler ten opzichte van vorig jaar.
2: Zeker weten, inderdaad. En ook met de waterpolloop. Mijn voorbereiding was daar een stuk beter. Niet eens... per se qua training, maar gewoon slaap, voeding. En dat scheelt echt een hele hoop. Dat je gewoon echt bij elke post even wat eet, zeg maar. En bij de omloop dacht ik lopen. En die posten, dat zal wel. En op een duur ging dat toch even mis.
0: Ja. Is dit herkenbaar, Wilco? Dit verhaal van twee lopers zo?
3: Jorrit is een typische omloper. Laat ik het maar even zo zeggen. Een typische deelnemer die zich, denk ik, op dit voorgaand jaar heeft ingeschreven. En toen de man met de hamer is tegengekomen. En dit jaar denkt hij bij zichzelf, nou moet ik hem wel uitlopen. Dus ik ga er alles aan doen om het nu wel te halen. Dus verstandige keuzes die je nu gemaakt hebt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Hoeveel Jorrits heb je in de omloop? Kun je dat aangeven?
3: Nou, qua naam 1. Over het algemeen, we hebben nu 625 inschrijvingen. We lopen er ongeveer 100 voor op voorgaand jaar. En toen zijn we geëindigd met iets boven de 1000 inschrijvingen. Dus super trots als organisatie dat we weer zoveel inschrijvingen hebben. Als je gaat kijken naar hoeveel types spontaan inschrijven, denk ik dat er een stuk of, een wilde gok 20% is die, laat ik het zo zeggen, met vrienden zeggen, doe je mee? Nou, dan doe ik ook wel mee. Dus die mensen die zijn er in volle getalen die zich wel inschrijven. Ja,
0: zo moeilijk kan het niet zijn. Het is maar een klein eiland.
3: Nou ja, je hebt hier 24 uur een toernooi in Ouddorp. En je hebt hier 24 uur dat je de omloop mag doen. Dus ja, wat is het verschil?
0: Nou, hier heb je dat je 3 uren voetbalt en daarna stopt. De scheidsrechters kunnen door lekker naar hun bedje. Die komen 's ochtends weer terug. Maar als loper dan klinkt om 7 uur in Oldgesplaat klinkt het startschot. En dan is het... ieder voor zich met ondersteuning van volgauto's, lopers, omlooporganisatie. Maar dan moet je wel al die stappen moet je zelf zetten.
3: Je hebt helemaal gelijk. Ik bagatelliseer het uiteraard. Het is een hele zware tocht. Zeker als je kijkt naar het type ondergrond. Het is niet alleen maar asfalt. Je gaat over grasdijken, over slikken. En zeker heel veel mensen zijn altijd heel enthousiast over een onderdeel. Dat noemen ze het strand. En daar zijn we toevallig ook in Oudorp. Vorigaand jaar was die iets langer. Ik zal dit jaar niet verklappen hoe lang die nu is. Maar daar gaan veel mensen, die bezwijken, laat ik het zo zeggen. En dan kom je vorigaand jaar nog bij een post-Westhoeve uit. Ja, dan hebben ze het heel zwaar om uiteindelijk de keuze te maken. Ga ik wel of niet door?
0: Nee, goed, dat is duidelijk. Daar zit ook het zwaartepunt. Op het moment dat je hier op een prachtige zomerse dag in Oudorp bent en je fietst door de duinen, je loopt daar langs het strand over het fietspad en je denkt van, ah, mooi, hoor, dat stukje, dat doen we wel. Maar de mensen vergeten dat de omloop die gaat pas beginnen eigenlijk na de vismijn. Is dat ook jouw ervaring?
1: Ja, strand is zeker zwaar. En vorig jaar was er eigenlijk nog een extra stukje strand, was de planning. Maar omdat het zo glad was daar, zeiden ze bij de vissersdag, dat gaan we niet doen. Dus uiteindelijk zijn we daar door de duinen heen gegaan. En het extra stuk strand wat we vorig jaar hadden, was vanaf het waterwindgebied tot aan de reddingsbrigade. En dat was eigenlijk ook een heel taai stuk strand.
0: Dat is vrij fors. Dan ga je vanuit de Kwaaihoek ga je gelijk stijl naar beneden de strand op bijna?
1: Nee. Je gaat wel eerst door de duin heen, ja? Tot aan het waterwindgebied. En toen gingen we een stukje strand op tot aan de reddingsbrigade. Daar zijn we weer even afgegaan. En toen een stuk verder zijn we weer strand opgegaan.
0: Ja, goed. Maar jij hebt hem uitgelopen, dus jij doet het strand fluitend. Jij hebt op het strand misschien wat meer spoken en geesten en allerlei zaken op je pad gezien?
2: Ah, ik moet zeggen, het is bij mij pas echt na het strand gaan spelen. In tegenstelling tot vond ik het strand eigenlijk best wel fijn. In ieder geval, het is toch weer even een andere ondergrond. En het was afgelopen jaar ook vrij nat. Dus het zand is dan goed aangedrukt, dus je zakt ook niet echt weg. Dus van het strand heb ik nog wel kunnen genieten, om het zo te zeggen. En bij mij is het echt pas bij de slikken begonnen dat ik dacht, daar zijn we mee bezig, zeg maar. En ik kende het daar ook niet zo goed. Dus dat viel een beetje tegen hoe lang je daar nog liep, zeg maar. Over die grasstuk heen.
0: Dat is een verschrikkelijk rotstuk. Ik weet het uit ervaring. Ik heb heel lang geleden bij een vorige omloop heb ik er ook gelopen. En ik had fiets. Ik vind het helemaal niet erg als die slikken omploegen en onder het asfalt doen. Ik liep daardoor door 10 centimeter water mijn voeten kapot. Mevrouw stond toen aan de andere kant van de dijk bij Melisand met de auto. Ik wist niet hoe snel dat ik in die auto moest springen. Ik was onderkoeld. De blaren die zaten tot achter mijn oren. Ik ben daar gestopt. Het grote verschil in ondergrond, Wilco, maakt dat het zo moeilijk?
3: Ik denk dat het totaalplaatje het wel moeilijk maakt. Maar je hebt wel gelijk. Als je naar het strand gaat kijken, dat is denk ik wel uniek. Als je kijkt naar lange afstandstochten. En dan met name, het is niet 1 kilometer, maar het is volgens mij was het vorig jaar 8, 9 kilometer. Dus dan ben je ongeveer anderhalf uur ben je bezig op een strand. Ligt eraan of je
0: De snellere anderhalf uur en degene die wat achteraan lopen, dat is al gauw 2 uur waarschijnlijk.
3: Ja, en Jan het mannetje doet het nog korter. Maar je hebt wel gelijk, je hebt een diversiteit aan snelheden die je kan toepassen op een strand. En sommige mensen, ze zeggen altijd op het strand, je moet richting de waterlijn gaan. Want daar is het het hardst. Dus dan kan je ook de snelheid er een beetje in houden. Maar terugkomend op je vraag. Ja, het is een hele zware tocht. Niet de zwaarste van Nederland. Er zijn wat zwaardere tochten, die zijn er nog. Maar het is, als je naar een grasdijk gaat kijken. Gelukkig, de afgelopen jaren hebben we heel veel geluk gehad met het weer. Want gaat het heel hard regenen, dan is ook de ondergrond die het nog zwaarder maakt.
0: Ja, goed, wat dat betreft zijn er voldoende wensen zijn er voor de omlopers en ook voor de organisatie. Maar we gaan eventjes naar een plaat, de wensplaat van Stichting Ambulance Wens. Die hebben voor ons een playlist samengesteld. En we gaan nu luisteren naar The Window of Hope van Nolette Adams.
4: Dit is de wensplaat.

0: raam van Oletta, die gaat weer binnen. Het was de wensplaat. De volgende plaat komt ook al door. Maar we zetten die nog maar eventjes lekker geparkeerd weg. Ketelbinkie komt straks voorbij, Gerard Cox. We zitten hier voor het programma Op de Haagte. We zijn bij het 24 uur voetbaltoernooi van WFB. En er zijn een aantal tussenstanden zijn er bekendgemaakt. Niet van de wedstrijden. Die zijn ondergeschikt vandaag. Het gaat om de fondsenwerving. Het gaat om het goede doel. Het gaat voor Ronald McDonald's huis in Rotterdam. Het gaat voor Stichting Wensambulance, Ambulance Wens uit Zeeland. En gisteravond om 11 uur werd een eerste tussenstand van bedragen werd doorgegeven. Toen was de tussenstand €13.988. Om 4 uur 's nachts is er nog wat bijgekomen. Toen zaten we door de grens van €20.000, €20.262. En vanochtend, net om 10 uur, is bekendgemaakt €23.217. En nog een paar centjes, die zijn op dit moment gedoneerd. En we hebben nog zoveel uur te gaan. Dus het wordt een fantastisch bedrag wat we hier met z'n allen bij elkaar gaan binnenhalen voor die goede doelen. En we gaan weer lekker terug naar het omloopverhaal.
1: De kapitein.
0: Nee, dus ik hoor allerlei geluiden. Ik hoorde over kapiteins, maar er is hier maar één kapitein. En die zit hier, dus pas op, beste mensen, met welke schuif dat je openzet. We gaan verder met gasten. Wilco de Vos van organisatie Goree over Vlakke, de omloop. Niet Goree, wel Vlakke, niet Goree. Maar dan is het eiland is één. 24 uur lang verder voor en ook daarna. Dan heb je zo'n mensenmassa op de been. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want een aantal jaren geleden was de omloop die was op sterven na dood.
2: Nou, de omloop die bestaat officieel sinds 1990. Maar 1989, toen zijn de eerste mensen vanuit Oldgersplaat hebben het een keer geprobeerd. Dat is ook overigens allemaal gelukt. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? De omloop was voor het laatst 2019 in de start in Middelharnis. Toen kwam corona 2020, 2021, 2022. En toen kwam er ook in de krant te staan dat potentieel de omloop niet meer zou doorgaan. En toen zei Ton Korteweg, de organisator van de waterpoortloop, Wilco, wat vind je ervan als wij met het voormalig bestuur eens in gesprek gaan? Dus toen hebben we gezegd, nou, laten we dat maar eens doen. Dus we zijn in een gesprek gegaan. En dat is een goed gesprek geworden, want in januari, moet ik even goed nadenken, januari 23 is er een besluit gekomen dat het bestuur veranderd zou worden naar, nou ja, in dit geval Ton Korteweg, Wilco de Vos en destijds nog Willem-Jan Kom. En wij hebben heel veel energie erin gestopt met een nieuwe website, een nieuwe gedachte, niet meer de kleinere afstanden, met alle respect, maar twee afstanden, 80 en 110 en de start weer vanuit Oldgersplaat. Op een gegeven moment ging de portal open, 1 april 23 en we zagen in een keer de inschrijvingen binnenkomen en het leek weer wel of Goree over Vlakke dacht, hey, de omloop lijkt weer vanuit het bekende Oldgersplaat te starten. Dus we zagen het eerste jaar 2023 dat er gelijk 569 inschrijvingen waren. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik mag één medium wel bedanken. Dat is Facebook en social media. We hebben een sterkhouder. Ik zal de naam even niet zeggen. Maar die persoon die heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe energie via deze kanalen is gelopen. Heel Nederland is zo'n beetje bereikt. En die heeft er wel voor gezorgd dat het aantal mensen die eigenlijk zag dat de omloop weer er was. En op allerlei mogelijke manieren, filmpjes, posts, noem het allemaal maar op. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een flitsende start hebben gekregen.
0: Ja, vroeger was het mond-op-mond reclame. Toen stond je in de krant, omloop was je een regeltje. Nu heb je fantastische beelden. Je ziet mensen door zwaar weer, door regen zie je ze ploegen. Je ziet ze over het strand gaan, je ziet ze over de dijken gaan. Je hebt de meest fantastische foto's, fantastische filmpjes. Ja, daar kun je de mensen mee triggeren. Maar is de belangrijkste stap niet geweest gewoon terug naar de roots? Gewoon omloop, 110 kilometer, Kennedy-mast erbij. En dat is het. In plaats van alle, met alle respect voor de vorige organisatie, alle toetjes en toeters en bellen die eraan zijn gehangen.
2: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, ik moet er even om lachen. Omdat ik Piet tegenover me zie lachen. Ja, je hebt gelijk. Punt. Ik denk dat de Vlakkeienaar eigenlijk één ding wilde. Breng het weer terug in Oldgersplaat. Logistiek het beste als je kijkt naar de posten. Als je kijkt ook naar de tijdsbestekken. Wanneer je bijvoorbeeld in Middelharnis komt. Als je kijkt naar Stellendam, wanneer het open is.
1: Dan zit je rond 10 uur zit je in Middelharnis. Dan, ja. Dan gaat het schemeren, Diekhuisplein. Dan kun je nog prepareren voor de nacht. En daarna gaat de echte omloop beginnen.
2: Voor de meesten gaat dan de echte omloop beginnen, inderdaad. Maar je hebt helemaal gelijk. Toen wij op een gegeven moment aangaven van jongens, het gaat weer vanuit Oldgersplaat starten. En alleen deze twee afstanden. We hebben alleen maar positieve verhalen gehoord van de Vlakkeienaar. Dus ik denk dat je wel gelijk hebt dat dit een mooie start is geweest om weer twee kernzaken terug te brengen, inderdaad.
1: Ja, goed. En Piet die zat te lachen, zegt terug naar Oldgersplaat. Dat hoort eigenlijk. Is dat ook jouw ervaring, Piet? Je hebt meerdere omlopen meegemaakt vanuit de plaat en start vanuit Middelharnis.
3: Nou ja, kijk. Uiteindelijk ben ik pas heel laat gestart met wandelen. Dus vanaf 2017. Dus toen was het vanuit Middelharnis. Maar ik heb natuurlijk met de mensen, Tom Korteweg en Jan Mannetje en een hoop mensen samengelopen. En die zeggen, ja, ik moet gewoon terug naar Oldgersplaat. En ik heb via Ton ook waterportlopen heb ik een paar keer gedaan. Ja, dus het is voor ons wel een end weg, het Oldgersplaat. Maar uiteindelijk is het wel waar het thuis hoort. Dus daar was iedereen ook wel trots op en iedereen ook wel tevreden over.
1: Ja, en hoe bijzonder is het om dan als ouderper hier te zitten en op het mooiste stuk van het eiland, zoals jullie zeggen, dan in het donker te moeten lopen? Dat was voorheen, was dat niet? Dan kwam je hier met ander licht kwam je hier langs.
3: Nou, volgens mij niet hoor. Maar volgens mij... ook even verzinnen hoor, want uiteindelijk zat je op 20 kilometer op in Stellendam.
1: Een uur of 11 dus zat je in Stellendam. Ja, dat was dus de oude tijd en ja. Dan 12 uur ging daar de post open. Ja. En dat schoof 3 uur op, dus dan had je nog wel wat daglicht of wat avondlicht.
3: Ja. Ik moet zeggen, toen we door Goederheden heen gingen, dan was het een beetje schemerig. Ik denk, we zaten op 20 kilometer in Goederheden. We zijn nog 2 jaar door Goederheden heen gegaan. En dat is nu ook niet meer, dus nu gaan we weer er rondheen.
1: Ja, rechtse voet in het water houden en je loopt de omloop uit. Is dat ongeveer de richting die je aan moet houden?
3: Ja.
1: Nee, goed, Jorrit. Vorig jaar Herkingen gehaald. Dat is al een prestatie op zich. Er zijn ongelukjes nagelaten. Er zijn er een heleboel die dat niet gaan redden. Je hebt aangegeven van, ik heb mijn tanden erin gezet. Doe je dat alleen, die voorbereiding? Of heb je je vriendengroep ook zo gek gekregen dat die ook wat serieuzer de omloop benaderen?
4: Nou, ik vraag me nog af hoe dat dit jaar gaat lopen inderdaad. Want ze roepen wel, we willen hem uitlopen. Maar als ik het nu zo zie, verandert er nog niet veel. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Nou, dan moeten we dat in Oldgersplaat moeten we dat dan maar eens gaan observeren. Want dan kun je het verschil kun je heel goed zien. Maarten die gaf net aan van, ja, we zaten vorig jaar zaten we bij de finish, zaten we in Oldgersplaat. En dan zie je lopers binnenkomen. Die, bijna mensen die nog wel een rondje kunnen. Tot aan lopers die zodra ze de finish hebben gehad, bijna in elkaar stuiken en alle ondersteuning nodig hebben. Ik denk dat jij wat meer richting de eerste groep aan het verplaatsen bent.
4: Ja, ondertussen wel inderdaad. Te waterpolloop heb ik ook de 110 gelopen. Met succes. En dus ja, ik denk dat dat een hele goede voorbereiding is voor de omloop.
1: Ja, wat is het verschil tussen de waterpoortloop en de omloop Goederheden-Vlakkee? Ga ik zo ook aan Wilco vragen hoor, en ook aan Piet.
4: Ik denk vooral de levendigheid onderweg. De waterpoortloop heb ik echt ervaren als een mentale strijd met jezelf. Ik had dan de eerste 20 kilometer iemand met me mee en de laatste 20. Met die andere 70 heb ik dus... alleen gelopen. Het was 's nachts ook mistig. Nou, de 110 deden er geloof ik 60 mee dit jaar. Dus ja, je ziet eigenlijk niemand. En dan ben je ook nog eens alleen.
5: Andere sfeer ook.
4: Dus het is een hele andere sfeer inderdaad. Het is niet zoals dat je Middelharnis aankomt en iedereen staat er met een biertje en je aan te moedigen en et cetera. Het is echt een tocht die je alleen doet. Maakt het ook weer heel leuk. Je ziet van alles.
1: Op het moment dat je die uitloopt en tot een goed einde brengt, dan kun je ook zeggen van, nou, ik ben klaar voor iedere lange afstandsloper.
4: Dat is denk ik al zo, ja.
1: Het mentale aspect gevoel, is bij iedere afstand lopen is een belangrijke factor. Maar bij de waterpoortloop nog meer, Wilco?
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen over het aantal mensen die je tegenkwam. Niet mensen, heel veel dieren. Dat zijn schapen geweest die we tegen zijn gekomen. Ik heb hem zelf ook gelopen, niet de 110, maar de 80. Met een groepje van 5 personen. Met die 5 personen zorgde dat er wel voor dat het altijd gezellig was. En je hebt helemaal gelijk. Overigens, deze editie van de waterpoortloop was een hele bijzondere. In de nacht was het ontzettend warm en in de... En overdag was het ontzettend koud door de mist. Wat is het verschil? Ik denk dat de timing ook een hele bijzondere is. De waterpoortloop is begin maart. Dus je hebt de weerscondities niet altijd mee. En je hebt de omloop. En inderdaad, de mensen van het eiland trek je erheen. Familie, vrienden, iedereen langs de route. Waar je ook loopt, je ziet mensen staan. Dus dat is al fantastisch. Waardoor je altijd nog een post verder loopt. En dat heb je bij de waterpoort absoluut niet. Dus aan de andere kant, het heeft wel zijn karakters. Allebei heeft het zijn karakters.
1: Ja. Waterpoortlopen, is dat ook iets in jouw straatje, Piet?
3: Ja, ik heb hem 3 keer gelopen. Dus allebei, want we zijn een keer linksom en rechtsom hebben we hem gedaan. We hebben ook nog een keer dat we de eerste 30 kilometer over het eiland deden. Omdat we te weinig vrijwilligers waren. En daarna zijn we met de 80 hebben toen gelopen. Dus op zich, ik vind, uiteindelijk is alles al gezegd hier. Het is natuurlijk minder sfeer. Maar het blijft gewoon 80 of 110 kilometer. Ja, en de omloop vind ik toch wel zwaarder met alle dijken. Want ik moet zeggen, als ik even bij Herkingen ben, dan ben ik ook wel helemaal klaar met alle dijken hier op Vlakkee.
1: Ja, dan moet je nog een stuk of 20, 30 draaiingen moet je aan de
3: dan,
1: buitenkant.
3: Dan komt er nog wel een doodstuk richting Oostplaten, klopt, ja. Maar nee, over de grasdijken die je op een gegeven moment heb je wel gehad.
1: Ja, goed, en dan gaan we alle kilometers gaan we bij elkaar optellen. Dan hebben we waterpoortloop, omloop, 80 kilometer, 60 kilometer, 100 kilometer oefenen. En voordat je dan zit je aan 500 mijl.
5: Toen wij van Rotterdam vertrokken met de Edam, een oude schuit met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit,

0: Gerard Cox die staat te trappelen, maar die komt zo dadelijk. Komt hij? Dat is de huisplaat. Nu hadden we de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. En er worden heel veel oefenmijlen, oefenkilometers worden gemaakt in voorbereiding op de omloop. En kreeg het net ook nog een tip buiten de microfoons om van Wilco. Hij zegt van mensen, let goed op, want je mag niet overal oefenen. Hoe zit dat, Wilco?
1: Nou ja, Goeree over Flakkee is natuurlijk, dat zal iedere Flakkeenaar zeggen, een prachtig mooi eiland met heel veel natuurgebieden. Maar kijk alsjeblieft heel goed waar je loopt. Even één tip, de Schilhoek als voorbeeld. Als je vanuit Stellendam naar Dirksland loopt door de Schilhoek, dan zie je een heel groot bord verboden toegang. Maar als je vanuit Dirksland naar Stellendam loopt, kan het wel eens zo zijn dat dat bord er niet gelijk zichtbaar is. Eén tip, loop er niet doorheen. Ik heb van de kennis vernomen dat hij 2-3 weken geleden liep hij er doorheen. Stond een handhaver en kreeg een boete van €119. Waar hij eigenlijk nog dankbaar moest zijn, want het was het broedseizoen op dit moment. Dus die boete kon eigenlijk nog oplopen naar €500. Tip, loop er niet doorheen.
0: Gewaarschuwd mensen, telt voor twee. Dank je wel, Wilco. Jorrit, hoeveel oefenkilometers heb jij afgelopen week gemaakt?
2: Geen.
0: Piet?
3: Deze week ook niet zoveel. Ik denk, ik loop eigenlijk normaal gesproken 2-3 keer door de week een klein rondje, 8,5. En dan in het weekend pak ik een stuk van 20. Wel hier op Oudorp. Dus dan ga ik wel ook over strand heen. Dus vanaf strandpaviljoen, Zeester. En dan ga ik richting Brouwersdam. En dan over de dijk heen weer terug.
0: Ja, goed. Dat rust is natuurlijk ook oefenen, of niet, Wilco?
1: Rust is ook oefenen?
0: Ja, nee, je kan niet altijd lopen. Dus Jorrit heeft deze week niet gelopen. Gewoon een pauze inlassen is ook zeker niet verkeerd in je voorbereiding.
1: Ik denk dat dat een hele goede is. Want op het moment dat je zeker richting een omloop heel intensief bezig bent met alleen maar lopen, sporten en dergelijke, dat is niet goed voor de spieren. Jorrit noemde daarnet ook van, hey, ik heb heel goed nagedacht over een stukje voorbereiding en voeding. Voeding is ook een hele belangrijke voor het lichaam. Dus absoluut, je moet niet continu lopen. Geef de spieren rust, waardoor ze alleen maar weer sterker richting de komende tocht zullen zijn.
0: Wat voor voeding gebruik jij, Jorrit? Waar leg je op?
2: Vooral koolhydraatrijke voeding. In het begin heb ik me er ook een beetje op verkeken. Dat ik dacht van, dat is niet goed. Maar koolhydraten zijn, ja, het is toch een snelle energiebron als het ware. Dus het is echt belangrijk om die constant te eten. Ook de dagen daarvoor. Dus gewoon voedzame maaltijden. En tijdens die tocht gewoon bij elke post echt wat pakken, zeg maar. En niet denken, het is een mars, dat is niet goed voor me. Het is toch even een kleine boost, zeg maar. En bij de volgende post pak je weer een boterham. Dan pak je weer een speculaas. En dan krijg je ergens weer een vlaafslip met een stukje fruit erin, zeg maar.
0: Het zijn laagjes. Het zijn iedere keer bouwstenen die je tot je neemt.
2: Zeker, er wordt van alles aangeboden. En het bewijst wel weer dat echt belangrijk is.
0: Ja, ik neem ook aan dat bewust zo wordt aangeboden op de posten, Wilco.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat... het is zo, punt. Dus je begint op een gegeven moment in een bommel met een snoepje en je eindigt met zouten. En dat, wat je heel terecht zegt, Jorrit, het is supergoed dat je bij iedere post, even afhankelijk van wie je bent uiteraard, iets pakt. Want eigenlijk iedere post geeft iets aan wat het lichaam nodig heeft. We zijn geen voedingsdeskundigen, laat dat even helder zijn. Maar je moet beginnen met de suikers en eindigen met de zouten. Met name de zouten. Daar zie ik wel bij deelnemers dat ze op de zaterdag gewoon veel meer zouten tot zich moeten nemen. Waardoor je het gewoon volhoudt en ook niet bezwijkt. Want er vallen nogal wat mensen flauw. Niet in extreme uiteraard. Maar dat komt met name doordat je te weinig zouten tot je neemt. Dus neem ook eens een bouillonnetje. Je zal zien dat je lichaam een enorme boost geeft. En een tip aan degene, je hebt soms wel eens van die snelle suikers. Denk heel goed na dat je niet te veel van die snelle suikers tot je neemt. Want dat is erg kortcyclisch.
0: En met kortcyclisch bedoel je, je krijgt kilometer lang krijg je een duw in je rug. En daarna heb je 4 uur lang heb je last van de hongerklop.
1: Nou ja, niet alleen hongerklop, maar ik denk dat het geeft een enorme boost aan het begin. Maar het zorgt er ook voor dat je heel snel weer iets anders nodig hebt. Dus let alsjeblieft op, eet je boterham, eet je macaroni bij een post Oudorp bijvoorbeeld. Eet je soep bij Stellendam en Herkingen. Die zullen er ook dit jaar weer in voldoende mate zijn, maar eet gewoon veel. Want je lichaam verbrandt ook ontzettend veel.
2: Het is bij mij inderdaad echt bij de zouten misgegaan. Overigens ook verder in de familie. Want wij staan al bekend met een lage bloeddruk. Dus bij Erkin was ik flauwgevallen. Mijn moeder was flauwgevallen. En mijn nicht was flauwgevallen. We lagen met z'n drie op een rij. Het was vrij vermakelijk.
0: Dat zal een hele mooie foto geweest zijn voor in het familieplakboek.
2: Achteraf konden we er zeker om lachen, uiteraard.
0: Nee, maar goed, dat zijn fouten die maak je maar één keer. En je hebt de switch gemaakt, dat is wel duidelijk.
2: Zeker, zeker inderdaad. En dat zit hem echt in een bouillonnetje en een soepje. En isotonen meenemen onderweg. En de koolhydraten.
0: Een spoordrank en dan niet de gesuikerde AA. Maar dan zoek je wat gespecialiseerd met elektrolyt.
2: Zelf heb ik dan gewoon zo'n pot van die poeder. En dan bij elke pot staat toch weer water. Dus dan gooi je zo'n scheppie erbij. En het is nog lekker ook. Weer eens wat anders, zeg maar.
0: Ja, dus, goed, iets andere smaak. En dat is iets minder zoet. Het is ook al de drank maakt iets hartiger. En iets makkelijker om door te drinken. Want dat zoete, dat gaat op een gegeven moment gaat al tegenstaan. Ook zo'n fout waar beginners in trappen, Piet?
3: Nou, ik ben er zelf nog niet in getrapt, maar ik moet zeggen...
0: Nee, jij bent geen beginner, maar jij ziet dat dan om je heen. Ja, jij loopt dan wat langer en hebt dan zicht op wat dat je lopers, medelopers tot zich nemen.
3: Dat klopt, ja. Je ziet in het begin zie je een hoop enthousiaste mensen je voorbij spurten. En dan een paar posten verder, dan zie je ze en daarna dan zie je ze helemaal niet meer. Omdat ze of uitgevallen zijn of te snel gestart zijn. Want ja, kijk, een tochtje van 10 kilometer kan je makkelijk flink doorknallen.
0: Ja, dan kun je op een fles water kun je dat nog halen.
3: Maar 110 dan ga je eigenlijk wel een keer tegenkomen.
0: Nee, goed, dan zijn het de diesels die uiteindelijk tot het beste resultaat komen. Ja. Die starten gewoon in een tempo en dat kunnen ze 110 kilometer volhouden. Een beetje afhankelijk van de ondergrond en de weersituatie.
3: Dat klopt.
0: Wat is jouw gemiddelde tempo over een omloop, Piet?
3: Ik heb toevallig gisteravond. Ik had de laatste tocht zat ik rond 6,6, 6,7 gemiddeld over dat ik gelopen heb. Hè?
0: Gemiddeld, dat is best wel snel. Ja. Dat mensen denken van 6,6 kilometer, joh. Maar ik geef je te doen. Op het moment dat je met stoppen, met eten, met drinken, met schoeisel, met sokken, wat.
3: Nee, maar sorry, dit is... Wat ik, dus ik zet hem uit als ik een rustpost heb.
0: Dit is puur de loop.
3: Dus ik was vorig jaar zeg maar om 1:30 was ik binnen.
0: Dan
1: een
0: half twee.
1: Een hele snelle loper.
0: Ja, dus. En hoeveel pauze heb jij moeten nemen of willen nemen?
3: Nee, dus uiteindelijk bij elke post stop ik even om wat te eten en te drinken. En gewoon de grote posten bij de

0: Ik hoop van, zeg maar. En nogmaals, zolang je gewoon je voeding in de gaten houdt, moet dat ook al kunnen. En van mezelf ben ik ook vrij sportief. Dat helpt er ook echt wel aan mee, zeg maar. Dat je al een goede basis hebt. Ondanks dat ik niet heel veel loop, maar wel van alles onderneem. Vanmiddag heb ik dan ook weer een Mudmasters als voorbeeld. En vorige week de oversteek. En ja, zo doe ik van alles en nog wat.
1: De Mudmasters, dat is een soort militaire oefening. Waar dat je allerlei activiteiten, je moet touw klimmen, je moet tijgeren, je gaat door een sloot heen. En verzint het maar?
0: Klopt, ja, klopt. Dus nee, dat helpt ook zeker mee. Dat je gewoon een goede basis hebt, zeg maar.
1: Dat is dan gewoon voor je algemene fitheid, is dat lekker om...
0: Ja, zeker.
1: Ja, goed, en over algemene fitheid gesproken. De catering wordt ook hier prima verzorgd door Maarten. Dus heren, tas toe. Ik draai eventjes naar Wilco toe. En ik weet nu hoe de omloop van de lopers eruit ziet. Maar hoe ziet de omloop van de organisatie eruit? Op het moment dat om 7 uur het startschot is, dan valt er een last van je schouders. Maar hoeveel uren, hoeveel geregel zit daarvoor en zit er tijdens die omloop wat wij niet zien?
2: Ontzettend veel. We zitten in het bestuur met 3 personen. Jan Birkhoff, Ton Korteweg en ikzelf. En het begint eigenlijk al in januari. Als het gaat omtrent het klaarmaken van een website. Het klaarmaken van inschrijvingen, et cetera, et cetera. Het bij elkaar komen is na de waterpoortloop. Bewust ook. Want eerst de waterpoortloop goed organiseren. Beide evenementen zit in 1 stichting. En dan vanaf april is het... om de zoveel tijd bij elkaar zitten. Een route is niet eventjes iets op papier zetten. Het is afstemming met de posten waar we moeten zijn. Dus de grotere posten in de Vismijn. In dit geval in Oudorp en in Herkingen. Dat zijn de grotere posten. Maar ook de afstemming met Oude Tongen. Het zomerfestival in Oude Tongen. Wat ook dit jaar weer zal plaatsvinden. Dus er zijn ontzettend veel afstemmingen. En ook nogmaals de route met alle schaaphouders. Het waterschap. De natuurmonumenten, staatsbosbeheer, noem het allemaal maar op. Dat is voornamelijk ook de verdienste van Ton Korteweg. En wat uiteraard alle, het benaderen van de vrijwilligers. Want wij zitten niet met 10 vrijwilligers. We zitten wel met tussen de 150 en 200 vrijwilligers. Waar we elk jaar weer gelukkig gebruik van mogen maken. En elk jaar weer dankbaar zijn voor hun inzet. Dus het is een continu programma waar je mee bezig bent. De dag zelf is... Even vanuit mezelf sprekende, heel bijzonder. Je komt vrijdag uit je bed en het begint eigenlijk 8:30 ochtends met alles klaarzetten. En je eindigt zaterdag rond 22:30, 22:30. Je gaat 36 uur door. Dus daar waar een deelnemer, en ik wil niet ruilen hoor, want ik ben zelf marsleider. Dus ik moet, de nacht moet ik door. Samen met Jan Birkhoff zijn wij de marsleiders om iedere deelnemer die in nood is te helpen. Maar het zijn intensieve dagen. Maar het grote voordeel is dat je het met ontzettend veel plezier doet. En dan gaat het eigenlijk vanzelf.
1: Wat ook vanzelf gaat is de muziek. We hebben hem al een paar keer voorbij horen komen. Hij wilde zich naar voren wringen. Maar dat is uiteindelijk in goede handen van Kees. Hebben we Gerard Cox nog eventjes in zijn hok kunnen houden. We gaan luisteren naar de huisplaat.
3: Dit is de huisplaat.
1: Met Donald Huis.
4: Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam, een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit.

Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zei.

Ligt hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn sjouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in den stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan.

in zeildoek en met roosterbaren werd hij dien dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met grokstem een gebed.

0: Jorrit, weet jij wat een telegram is? Daar werd net over gezongen.
1: Klinkt heel bekend, maar...
0: Het leeftijdverschil. Een soort WhatsApp-bericht wat je op papier thuisbezorgd kreeg. En daar stond dan in 3 regels tekst stond er iets in en daar moest je een heel verhaal omheen maken. En, nou, ik heb hier vandaag heb ik 3 gasten. 3 regels tekst is veel te weinig, maar we kunnen hier uren kunnen we hier gaan vullen. Maar we kruipen al richting het eind van deze uitzending van Op de Hart, waarin de omloop van Goeree Overflakke centraal staat. Wilco de Vos vanuit de organisatie Jorrit Masterbroek en Piet Bezuijen. Ik ga jullie alvast bedanken voor jullie komst, voor jullie leuke verhaal. Ik vind het fantastisch om wat te horen over de omloop van Jong vanuit de organisatie. Een prachtig evenement dat wereldwijd gaat. Ik kijk nu naar de inschrijvingen, Wilco. En ik zie België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Spanje. Een inschrijving. Ik heb geen idee wie dat is, waar die vandaan komt. Dat staat dus de nationaliteit. Maar hoe komt een Spanjaard op Goeree Overflakke terecht voor een omloop?
2: Nou, ik weet toevallig wat de achternaam is van de Spanjaard. Ik denk dat de Spanjaard een Flakkeenaar is die toevallig in Spanje woont op dit moment. Dus dat is denk ik wel een bekend. Dat is een bekend. Dan laat ik het zo zeggen. Ik denk van origine een Nederlander.
0: Maar... Hij is lekker geëmigreerd. Ander paspoort en een lekker zonnetje boven het hoofd.
2: Dat. En even voor de Belgen. De Belgen houden van langere afstanden. Je hebt er ook de 100 kilometer, de dode tocht. En ze houden van onverhard. Ja, dan is de omloop een prachtig tochtje.
0: Ja, je zit al dik door de 600 inschrijvingen. Wat is uiteindelijk het doel?
2: Het doel is een mooi evenement uiteraard. Qua inschrijvingen hopen we net als voorgaand jaar uit te komen op 1000. Dat zou echt uniek zijn. Niet alleen voor de omloop uiteraard weer, maar ook voor heel de Benelux. Als je kijkt naar het aantal inschrijvingen normaliter bij een lange afstandstocht. Zit dat tussen de grote mond 100 tot 300. Als je het hebt over de 110 en als je dan ziet hoeveel dat de omloop trekt. Ja, dat is fantastisch om dit te zien. Echt fantastisch.
0: En wat is nou de reden dat juist de omloop zoveel extra mensen trekt?
2: De inwoners van Goeree Overflakke uiteraard. Want je hebt van mij ook een lijstje gehad van de mensen waar ze vandaan komen. En dank aan alle dorpen hier, alle inwoners van Goeree Overflakke. Want het is eigenlijk een evenement voor het eiland en van het eiland. Dus dat is eigenlijk fantastisch. Dus Stellendam, de inwoners zeker nog even inschrijven. Want daar zie je dus dat er nog wat mensen zich moeten in gaan schrijven.
0: Nee, goed, de aantallen. Sommelsdijk 50, Middelhout is 48, Dirkstand 37, Rotterdam, geen idee waar dat op het eiland ligt, 29. Oldgesplaat, Oude Tongen, Oudorp, Melisand en zo gaat het naar beneden. Ja, een fantastisch evenement wordt er op dit moment vorm gegeven. Ook een fantastisch evenement hier in Oudorp. Leuk dat jullie hier wilden aanschrijven. Voordat we de knoppen dicht gaan gooien en naar het volgende gastenduo gaan. Je had nog een aantal tips voor de lopers. Eén is ervan, pas op in natuurgebieden, want dat kost je portemonnee. Maar wat zijn de andere en misschien wat minder dure tips, Wilco?
2: Denk heel goed na over je materiaal wat je sowieso aantrekt. Dus de kledij. Doe een schoen niet exact op je voetmaat, maar altijd plus een half. Omdat je voeten uitzetten. Denk ook goed na over een... Doe niet je winterjas aan, maar doe alles in laagjes. Laagjes kan je uitdoen. En houd veel meer warmte ook vast. En denk alsjeblieft aan je voeding. Ga er wel vanuit dat de organisatie bij elke post wel eten heeft. Maar ga ook van jezelf uit. Neem eten en drinken alsjeblieft in voldoende mate mee. Neem ook een hoofddoek mee, stel dat het bijvoorbeeld heel erg warm wordt. En mijn laatste tip, en daarna laat ik het aan Jorrit en Piet. www.wandeltocht.nl om jezelf na dit interview in te schrijven. Want jongens, je moet als Flakkeenaar, je moet hem een keer gelopen hebben. Dus bij deze het verzoek. www.wandeltocht.nl om je in te schrijven voor de omloop Goeree Overflakke 28 en 29 augustus 2026.
3: Is het niet dewandeltocht.nl?
2: Het is dewandeltocht.nl.
3: Want je zei wandeltocht.
2: Het kan ook omloop.com volgens mij.
0: Ja, die bestaat nog steeds. We kunnen hem vast wel vinden. En je meldt nu aan van lopers, je kunt je melden. Maar ja, zo'n evenement kan ook niet zonder sponsoring. Op het moment dat je als sponsor wil bijdragen, je wil je naam aan dit evenement verbinden. Hoe kan dat, Wilco?
2: Ga naar de website, daar heb je een tapje contact. Stuur een mail dat je graag wil sponsoren en daar zal ik op reageren. Want ik ben degene die de website bijhoudt. Het aantal sponsors overigens is beperkt. Dat houden we ook bewust beperkt. Dus je hebt een aantal hoofdsponsors en bijsponsors. Maar alsjeblieft, beste bedrijvigheid in en op goeree overvlak. Je stuur gerust een mail en we gaan in overleg.
0: En behalve sponsoring en geld kan het ook in middelen. Op het moment dat je een bepaald bedrijf hebt en je kan iets faciliteren, dat hoort ook tot de mogelijkheden?
2: Die zijn er menig. Dus ik zal niet de namen even hier noemen, maar er zijn er ook die materialen en dergelijke aan ons geven. Dus dat noemen ze een barterdeal, een dienst voor een dienst.
0: Nou goed, dan is dat een fantastische afsluiting. De klok die tikt genadeloos, tikt die verder. We zitten hier alweer aan het einde van het eerste uur op de Haagte. Dank voor jullie aanwezigheid, gasten. Jorrit Mastenbroek met 19 jaar, een van de jongeren in de omloop. Piet Bezuijen, ervaren omloper. Wilco de Vos, organisator, wandelaar, loper, multi-inzetbaar rond de omloop. Dank je wel dat jullie tijd hebben genomen om hier naar Oudorp te komen en jullie bevlogen verhaal over de omloop met ons te delen.
2: Dank je wel.
1: Ja, bedankt.
4: Dank je wel.
0: Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Ja, de klok tikt verder. De nieuwe gasten die zijn er alweer. Ik weet niet hoeveel seconden er nog zijn, maar de eindtune die loopt en we hebben nog 1 minuut, krijg ik door van Sam. En dan kan ik nog mooi vertellen dat we hier op het 24-uurs toernooi zitten bij WFB. Waar zoveel mogelijk geld wordt opgehaald voor het Ronald McDonald Huis Rotterdam. En Stichting Ambulance Wens Zeeland. Het horecaplein wordt weer opgestart. Niet de voeding die je hier als omloper eigenlijk meestal tot je gaat nemen. Ik zie hier een aantal vaten bier. Er wordt rechts van me worden de lumpia's gebakken. Uiteraard ook verse vis. Die mag niet ontbreken in de vorm van kibbeling. Hamburgers, kipstokjes. De inwendige mens die wordt hier prima verzorgd. De techniek die wordt hier ook verzorgd door Kees. Maarten die loopt hier rond. Het is fantastisch om dit als omroep archipel hier neer te mogen zetten. Het 24 uur toernooi bij WFB. Ik spreek jullie aan de andere kant van 11 uur.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij.
4: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
5: Nou, de gasten van de omloop die hebben de stand verlaten, maar daar komt de ruimte wordt gelijk ingepikt. Arie, het mannetje, heeft een complete, wat is het? Het is nog geen digitaal archief, maar heeft het archief van WFB meegenomen. Daarnaast zit Daan Moerkerk. We gaan praten over de geschiedenis van WFB. En als ik hier zie wat er hier allemaal op tafel ligt, is een uur denk ik alweer een beetje te weinig. Welkom, Arie. Je hebt aardig uitgepakt.
6: Ja, ik kreeg een belletje van Arnold Breen. En die vroeg van, wil je geïnterviewd worden over de geschiedenis van de WFB? Ik denk, dan heb ik een hele doos vol. Wat je hier ziet is nog maar een vijfde, zesde deel. Ik denk nog dat ik veel meer plakboeken heb. Ik heb hier even de highlights uitgehaald. Maar ja, dan is het eigenlijk allemaal highlights.
5: Ja, goed. En highlights, dat zijn het. En worden er nu ook foto's gemaakt. En ik kijk nu naar een plakboek en kom zo uitgebreid bij jou terecht.
7: Daan.
5: Ik klap even het fotoalbum op. En dit is op het oude complex nog aan de andere kant van de weg tegen de duinen aan.
6: Oosterweg, ja, klopt.
5: En daar zie je alleen maar zand en hier zie je alleen maar gras. Is dat goed geweest om te verhuizen?
6: Zeker weten. Ik weet nog wel dat we altijd een klein trainingsveldje hadden tussen veld 1 en 2. En dat was altijd zand. Er stonden 4 glaspietjes. Ja.
5: En dan van die betonnen paaltjes eromheen. En zo'n draadje doorheen.
6: Ja.
5: Voor ons was het een wereldreis in de tijd om vanuit Nieuwetongen naar Oudorp te gaan om te voetballen. We vonden dat verschrikkelijk spannend daar langs die duinen. Je werd al gek gemaakt door de oudere spelers. Van ja, als je daar buiten het veld komt, dan zak je weg in het zand en weet ik wat. Dus ja, je was als de dood om die bal te gaan pakken. Herkenbaar?
6: Herkenbaar, nog zeker.
5: Gelukkig is het hier allemaal wat wat beter en wat mooier. Ja, kon je ook niet voorstellen dat WFB zou uitgroeien tot de vereniging die het nu is.
6: Een prachtvereniging met een heel prachtcomplex. En elke keer wordt het weer geüpgrade. En dat zie je ook. En zeker met zoveel man, zoveel velden. Ja, het is gewoon een uniek complex.
5: Ja, en dan ook zo'n 24-uurs toernooi herbergen. Wanneer is dat begonnen, dat idee? Weet jij dat, Daan?
7: Ja, volgens mij is Arie degene die daar ook bij betrokken was 5 jaar geleden. Natuurlijk is het al een keer op deze manier gedaan. En nu met 75 jaar is er natuurlijk gezegd van joh, we gaan het opnieuw oppakken. Door de evenementenclub, zeg maar. En dat is groots uitgepakt in ieder geval.
5: Dat is duidelijk. En tegenover mij Daan Moerkerk, voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf heel kort introduceren? Wat is jouw rol binnen WFB?
7: Ja, op dit moment is mijn rol alleen maar voetballer. Ik voetbal in de veteranen, 35+, op de zaterdagmiddag nog. Maar in het verleden eigenlijk altijd wel binnen het bestuur actief geweest, als trainer actief geweest. Jaren. Ik heb heel wat voorzitters naast me gehad, van Arie naar Bas van Dam.
5: Versleten is wat oneerbiedig.
7: Nee hoor, dat is altijd met plezier in het bestuur gezeten. En ook actief betrokken geweest met dit complex en de verbouwingen daarvan. En alles zo mooi mogelijk maken, zeg maar. En de club opzien bouwen vanuit de jeugd. Dus helemaal goed. Nu actief als voetballer en even wat rustiger qua bestuurlijke taken.
5: Ja, goed, dat is ook wel lekker.
7: Ja,
5: want
7: zeker.
5: Er is een tijd van naar voren stappen en ook weer eventjes terug doen. En de volgende generatie en een andere groep WFB'ers.
7: Ja, en het wordt ook gewoon gelijk opgepakt door anderen. Dus helemaal goed. Ja,
5: nee, dat is zeker. Fantastisch. Valt in ieder geval geen gat. En ja, jij Arie, ik zag hier een aantal foto's vanuit plakboeken. Scheidsrechter, speler, bestuurder, voorzitter. Alles gedaan ook binnen WFB.
6: Ja, dat klopt. Heel veel. Ik weet nog wel, het begon. Ik woonde in Stellendam. Mijn vader kwam altijd op WFB natuurlijk. En ik woonde in Stellendam. En ik wilde voetbal op WFB. Dus ik ging elke keer met de fiets met Olaf Prins. Elke keer trainen. En uiteindelijk kwam ik ook in de selectie terecht. Bij Rinus Kieviet. En het oude complex meegemaakt.
5: Rinus Kieviet, trainer, oogsplaat.
6: Ja, dat klopt. Ja. Hij was jeugdtrainer. Ja. En hij werd gevraagd om ook de trainer te worden. Toen de toenmalige trainer stopte.
5: Ja, dat hebben jullie geweten. Want ik heb begrepen dat de strandtrainingen van Rinus legendarisch waren.
6: Nou, we hebben heel wat vuurtorentjes gezien, ja. En zeker als het veld... trainingsveld onbespeelbaar was. Ja, wat deden we dan? Dan gingen we lopen. Dus Auke Wagenaar was altijd de topper. Maar ik moest er met Jan Redert, Jan Pieren, altijd achteraan lopen. En we konden hem aardig bijhouden. Maar Auke was toch wel de snelste. Maar ja, die was ook het eerste terug op het complex.
7: Maar het was geen strandtraining altijd, hè? Het was over de dijk.
5: Ja, ja, nee.
7: Dus we liepen schuin. Het was niet zo best voor je enkels, maar we gingen wel mee, zeg maar.
5: De conditie was enorm. Goed. Jullie konden blijven gaan in die tijd.
6: Ja, dat klopt. Ja.
5: Ook nu nog.
6: Ja, dat klopt. Nou, nu niet meer hoor. Dat is 61-jarige. Ik zit met mijn enkel. Ik ben al jarenlang scheidsrechter geweest. Ook de opleiding gevolgd. Maar dat gaat met mijn enkel niet meer. En dan moet je ook een stapje terug doen.
5: Ja, even een stapje terug. En dan gaan we wat verder terug. Ik zie hier foto's. Ik ben begonnen met het oude complex in het zand. En nu zie ik hier een foto met een man in het geel. Gouden gids op de borst. Ik zie honderden supporters erachter. Johan Cruijff.
6: Ja.
5: Bij Feyenoord.
6: Ja, bij Feyenoord.
5: En dan hier in Oudorp om te voetballen. Hoe bijzonder is dat met terugwerkende kracht?
6: Heel bijzonder. Eigenlijk was Johan Cruijff nummer 2 Feyenoord. Want daarvoor was al een Feyenoord geweest met Wim van Hanegem. Ook volgens mij 5000 toeschouwers.
5: Dat was in de tijd dan kwam Feyenoord 2 kwam hier eigenlijk altijd oefenen.
6: Ja.
5: En dat is later is dat Feyenoord 1 geworden.
6: En eigenlijk is dat Feyenoord 1 geworden door sponsors en door Teun de Waal ook. Want Teun de Waal was voorzitter en met sponsors lukte dat. En die wilden dat graag en dat is ook gelukt.
5: Ja,
6: ik wilde zelfs ook nog een keer doen. Maar dat de laatste keer stond in mijn verlanglijstje. Maar ik moest meer dan 50.000 euro meenemen om het voor elkaar te krijgen. En dan wist je ook niet of je de topper zat. En met Cruijff hadden we natuurlijk de topper in huis. Met heel veel publiek. Ik was er allebei bij. De eerste keer toen was ik 8 of 9 of 10. En toen weet ik nog wel, daar hadden we geen tribunes. We hadden tribunes van Pellets. Dat was de ene. En de rest zat er omheen. En de tweede keer met Cruijff, dat was nog unieker. En er is ook nog een derde keer geweest.
5: Hoe bijzonder is dat voor zo'n klein clubje op kop van het eiland... dat je zo'n club binnen kan halen en de organisatie op orde krijgt? Hoeveel werk is dat?
6: Dat is heel veel werk. Maar dat, daar staan we ook... ja, WFB staat voor supporters, en, maar ook voor vrijwilligers. En die vrijwilligers hebben dat gewoon voor deze club over. En dan met z'n allen ga je ervoor en dan gaat het ook lukken.
5: Ja, en het is gelukt. En dit zijn echt wel de krenten uit de pap. Dit zijn de parels in de geschiedenis van WFB.
6: Ja, maar ook een 24 uur. De eerste keer was ook een pareltje. Hier een tribune neerzetten is een pareltje. Ja, er zijn nog meer parels. Het visserijtoernooi is hier meer dan 30 jaar het geweest.
5: 11 tegen 11 op het scherpst van de snede.
6: Ja, rommelmarkt, meer dan 25 jaar. Ook heel veel inkomsten ingebracht. Met heel veel vrijwilligers. Dat was ook iets unieks. Ja. Zelfs campingtoernooi hebben we ook nog jarenlang gehad.
5: Maar het is ooit ergens begonnen. En ik zie hier 22 november 1951.
6: Ja.
5: Heel lang terug.
6: Ja, in een kroeg.
5: Hoe is het begonnen? Daar weet jij waarschijnlijk niks van. Ja,
7: daar weet ik niks van. Nee. Ik denk dat Arie dat nog wel een beetje kan terughalen.
5: Dat zijn verhalen van vroeger. Wanneer ben jij ongeveer bij WFB beland? Dan?
7: Nee, ik heb nog 2 jaar jeugd op het oude complex gehad. Of 3, 4 jaar denk ik. Ik weet in ieder geval nog heel goed de kleedkamers. En dan had je een halletje ertussen. En aan de overkant was de douche, de douchegelegenheid.
5: Ja, moet je over het koude beton.
7: Er stond altijd een bak met modder in, zeg maar. Dus dat was wel. Dat herinner je dan, zeg maar, echt van vroeger. Maar ja, al heel snel natuurlijk naar dit complex toe. Waar ik eigenlijk de jeugd altijd gevoetbald heb. En heel lang in de selectie. Eigenlijk ik ben ook begonnen met Rinus Kiefiet. Die zette me gelijk in het tweede elftal toen ik aankwam. Dus dat was even schrikken. Maar daarna heb ik eigenlijk best wel stabiel lang in het eerste team gevoetbald. Dus eigenlijk vanaf kinds af aan altijd actief bij WFB. Ja,
5: ja, kind van de club. Dat geldt voor jou ook.
6: Ja.
5: 1951 gestart. Je zegt, we zijn begonnen in de kroeg. Daar zaten een aantal jonge mannen bij elkaar die zeggen, we moeten een voetbalclub aan.
6: Ja, er waren natuurlijk al meerdere verenigingen op het eiland en zij wilden dat ook. We hadden alleen geen veld, dus ze moesten op de Kleistee. En de kleisteden liepen gewoon nog de koeien rond.
5: Maar dat was normaal in die tijd. Dat heb ik gehoord bij Oldges Plaat, dat was bij Nieuwe Tongen. Iedere club heeft dat gehad. Een goedwillende agrariër zegt, ah, jongens, jullie willen voetballen, regel het maar.
7: Ja, je moest even wachten als er een fietser over moest steken of als er een wandelaar kwam, heb ik wel eens begrepen. Dus dat was wel grappig hoe dat vroeger ging. Ja.
6: Ja,
7: zou je nu niet meer kunnen denken, zeg maar, dat het zo gaat.
6: En je had nog eilanden die moesten met de pont vandaan om ergens anders te gaan voetballen. Ik hoorde zelfs dat ze met de muziekvereniging samen een bus regelden om ergens te gaan voetballen. Ja, dat is de beginfase van
5: de WFB. Ja, goed, dat kun je niet meer voorstellen hoe die mensen dat hebben moeten doen.
6: Nee.
5: Maar je hebt een hele stapel aan archiefwerk heb je bij je. Heb je ook nog de namen van de allereerste WFB'ers, de oprichters?
6: Die staan er helemaal aan het begin. Volgens mij was dat een Van het Geloof. En Van het Geloof, een Flo Heel. En een Van Dam. Ja, eigenlijk al de standaard namen. En die begonnen ermee. Nee, staat helemaal in het begin van het boekje.
5: Ja, nee, ga zo wel zoeken.
6: En toen was het zelfs zo. Ja, moesten ze een elftal bij elkaar krijgen. En degene die toen de voorzitter was, die moest spelers gaan halen, geronselen. En zijn zelfs in Goederede teruggekomen. En de eerste elftal moesten ze 8 spelers uit Goederede charteren.
5: Ja.
6: Om een elftal bij elkaar te krijgen. En het is wel uniek. Er is één lid. Die is vanaf het begin lid. Dat is Piet van Houten. Die leeft nog steeds. En die was ook, die is nu 50 of 86. En die is al zoveel jaar lid dat hij lid kon worden. Dus die is eigenlijk nog steeds een van de eerste leden van de toenmalige generatie.
5: Hoe bijzonder is dat?
6: Ja. Ja, ik heb hem toen we 60 jaar bestonden, heb ik hem hier kunnen krijgen. Want hij komt eigenlijk nooit meer op de voetbal vanwege een privéomstandigheid. Dus hij houdt het wel in de gaten. Hij weet precies alles. Maar hij wil niet eigenlijk op een voetbalveld terechtkomen. Maar toen hebben we hem uitgenodigd samen met Jan Pieren zijn vader, Baron Bredert. En toen kwam hij. En hij had buitengewoon naar zijn zin hier op dit complex.
5: Ja, maar dat was een eenmalig optreden en daarna nooit meer...
6: Nee, maar als je over BVB praat, dan houdt hij er wel in de gaten.
5: Ja. Nee, goed, dat is natuurlijk... het is zijn clubje, het is een deel van zijn leven.
6: Ja.
5: En waarschijnlijk zit hij ook nog te luisteren nu. En is hij best wel trots dat de naam genoemd wordt. Ja. En dat WFB zich bevindt op de positie waar het zich nu bevindt hier. Prachtig ja. complex, schitterende kantine, faciliteiten zijn top. Alleen...
6: Ja, ik weet waar je over wil beginnen.
5: Het had wat mooier kunnen zijn, dit 24 uur toernooi.
6: We hebben natuurlijk een complex. En we staan niet op een plaats waar we zouden moeten staan met de eerste helftal. Maar ja, ik was voorzitter. En eigenlijk, ja, een eerste helftal is je vlaggenschip. Eigenlijk is heel de vereniging je vlaggenschip. En eigenlijk, als je goede jeugd hebt, moet het uiteindelijk goed komen.
5: Ja.
6: En hier wordt goed geïnvesteerd, veel in geïnvesteerd in de jeugd. Goede leiders, goede begeleiding. En uiteindelijk moet het dan lukken. En ja, wordt het dan niet, ja, dan wordt het niet. Dat heb je gezien met een ploeg als DVV. Die heeft heel wat jaren altijd onderaan gebundeld en net tegenaan. En nou zie je ze groeien. Misschien gaat het ooit ook bij WFP gebeuren.
5: Daar gaan we straks over verder praten. Kees die zit alweer weer klaar met de muziek. We gaan zo kijken wat het wordt. De wensplaat van Stichting Ambulance Wens. Die staat klaar. Start er maar in, Kees.
0: Dit is de wensplaat.
8: Elke dag samen, de tijd die vloog.

0: Het is een fantastische van Billy Swan, I Can Help. En wat die mensen van ambulance mensen ook allemaal voor wensen kunnen invullen. Het is fantastisch. Zo aan het einde van een... Van zo'n dag dat dan een deel van de opbrengst daar naartoe gaat. Ronald McDonald, vanwaar deze doelen, Daan, weet je dat?
1: Ja, de doelen zijn toch wel uitgezocht. Gekeken naar ja, wat is sociaal zeg maar, nodig in de regio wordt er gekeken. En ja, het groepje heeft die doelen op die manier bepaald. Dus ook wel betrokken bij de regio. Dus het is wel erg leuk om daar met z'n allen wat voor te doen.
0: Ja. Dus, en hoe reageerden de goede doelen zelf? Het Ronald McDonald Huis en Stichting Ambulance ja. Mensen, dat jullie hier
1: dat weet ik niet zelf. Wel enthousiast denk ik, maar weet ik niet, omdat de organisatie dat zelf natuurlijk heeft opgepakt. Dus ik heb daar heb dat niet mee gekregen.
0: Dan kunnen we misschien nog wel in een later stadium achterkomen. Maar het is wel bijzonder dat zo'n club hier op de kop van het eiland twee van zulke doelen ondersteunt.
1: Ja, het is natuurlijk geweldig dat er zoveel mensen betrokken zijn gelijk om dit op te pakken. Zeg maar. Want het is een ongelooflijke organisatie om dit te doen.
0: Kun je dit duiden? Hoeveel man? Vrouw?
1: Ja, daar zit echt wel een, ik denk van wel een 75, 80 man die daarmee bezig zijn. Zeg maar. Het is natuurlijk een kleinere groep die het verder regelt. Maar er worden heel veel vrijwilligers ingezet om... Achter de bar, de scheidsrechters. Het toernooi gaat natuurlijk gewoon in de tussentijd door. Dus het is ongelooflijk veel mensen die betrokken zijn en daarmee bezig zijn.
0: Nee, goed, betrokken mensen. Een club kan niet zonder vrijwilligers. Er gaat nu een krantenknipsel geplakt op een stukje triplex. Gaat naar rechts.
2: Ja, naar mijn vader, Piet Mannetje. Met zijn bekende, in zijn element, met zijn langs de lijn, de lijnenmachine. En toen, dit is een interview uit het AD. En toen, vrijwilliger. Hij is zelfs vrijwilliger geweest bij de KNVB. En werd hij uitgenodigd om in de arena te komen bij een wedstrijd. Ik geloof Nederland-Turkije. In de arena. En er werden gewoon de vrijwilligers uit Zuid-Holland uitgenodigd. Past hij ook bij.
0: Ja, dat
2: maar hij is ook onmisbaar voor WSB geweest. Want hij heeft hier heel veel uurtjes ingestoken. En ik denk dat hij nog wel steeds betrokken wil wezen met alles. Maar hij wordt ook een stukje ouder. En hij is zijn sporen wel verdiend.
0: Iedere club heeft zulke vrijwilligers. Iedere vrijwilliger is er een, maar er zijn er altijd. Dus even, je kan niet op de voetbal komen of ze zijn er. Ze zijn altijd bezig.
1: Ze zijn er altijd. Ik kan het weten. Ik werk natuurlijk hier. Ik werk bij de Vogel in de regio. Dus ik ben vaak onderweg. En ik heb Piet hier meerdere malen dat ik even hier op de voetbal tussendoor moest zijn. Nou, de pen ligt hier, zie ik. Maar ik kon dan snel even, toen ik in bestuur zat, even wat dingen regelen. En ik geloof niet dat ik hier ooit één keer geweest ben dat Piet er niet was. En als hij er niet was, kwam hij net aanrijden of hij ging net weg. Geweldig.
2: Of hij wist het, Jan.
1: Ja, nee, maar altijd in de buurt. Altijd aan het kijken of alles op orde is. Of er nog wat moest gebeuren. Of de voorraad er was. Of de lijnen erop stonden. Of het gras gemaaid was. Nou ja, je kan het eigenlijk niet opnoemen. Doordat ik in de buurt ook werk, kon ik ook vaak even hier zijn om wat dingen te regelen. En dan merk je pas hoeveel vrijwilligers er zijn. En er zijn natuurlijk meerdere die overdag hier van alles doen.
2: En het gaat altijd van vrijwilliger over naar vrijwilliger. Als er eentje overlijdt, ik noem een Thijs van Wijk, dan neemt mijn vader het over. Of iemand anders. Want ja, er is een gemis, maar dat wordt altijd weer overgenomen door een ander. Dus je bent eigenlijk nooit onmisbaar. Maar zijn wel de unieke vrijwilligers.
0: Nee, dat klopt. Je hebt ze allemaal nodig, maar het gaat ook gewoon door.
2: Ja.
0: En je hebt nu hele oude vrijwilligers. Zit er alweer een nieuwe generatie vrijwilligers aan te komen, Harry?
2: Ja, die zit er zeker aan te komen.
0: Het wordt bevestigd naast je.
2: Een klein voorbeeldje. De mannetjes die voetballen niet meer. Want er zitten weinig of in de jeugd of in de selectie. Maar bijvoorbeeld de Gijs Mannetje. Die zat tegen de selectie aan. Maar die is nu de regelaar van de scheidsrechters. Hij is gewoon de scheidsrechtscoördinator. Hij heeft buitengewoon zin. Heeft ook zijn opleiding al gevolgd. Dus die gaat dan die kant weer op. Mijn broer Jan is pas geleden gestopt. Als leider bij het eerste of bij het tweede. En ook. Jarenlang dat gedaan. Het gaat over. En ja, komen er weer kinderen. Dan komen daar weer ouders bij. En zo gaat het groeien. En dat
0: dus
2: is hier
0: iedere keer heb je nieuwe frisse ideeën. Die,
2: En dat is goed voor de vereniging. Je moet niet te lang... mijn vader zit hier heel lang in bestuur gezeten. Maar eigenlijk moet je voor de groei van de vereniging... moet je doorstroming hebben met nieuwe ideeën, met nieuwe vrijwilligers.
0: Je hebt te maken met een houdbaarheidsdatum. Ja. Je wil het zelf niet zien als je er middenin zit. Maar soms is het beter gewoon eventjes een stapje opzij te doen... en iemand anders de mogelijkheid te
2: bieden. En ik weet nu, we bestaan 75 jaar... maar over 25 jaar, 100 jaar, dan zijn er weer andere vrijwilligers. En dan is het weer waarschijnlijk een groeiende vereniging aan het worden.
0: Zit je dan hier weer met de boeken?
2: Ik hoop het. Oké, ja, mijn vader wil wat zeggen.
0: Nee, geef de microfoon maar eventjes.
3: Nee.
0: Ja, dan kan ik het beter horen.
3: Ik heb een vraag ook aan de jongens. Weet je wat er hier het ontstaan van de voetbal op Oudorp? Niet WFB, maar Prins Bernhard en Oranje Wit. Maar het ontstaan van de voetbal op Oudorp is in 1934...
1: Kijk, dat is geschiedenis.
3: En als kampioen werd de voetbal van Oudorp in 1937. Ik heb namelijk twee foto's van de elftallen die nu nog voetballen. Of tenminste, die voetballen niet meer natuurlijk. Maar die nog
0: van de toenmalige elftallen heb je de foto's.
3: Die, allebei de foto's hebben we. En toen voetbalden ze, dat noemen ze op de Ende. Dat is het Ende Oosterweg. En daar hadden ze een trainer... Die kocht ook voetbalschoenen voor de jongens, want de jongens konden het niet betalen. Maar dus de voetbal op Oudorp die is ontstaan in 1934. BFB in 1951, de naam BFB. Maar de originele voetbal is ontstaan in 1934. En ik heb er een speldje van, een bronzen fotootje. Een speldje is er e-mail op Oudorp, maar die wil het niet geven. En dat is een bronzen speldje.
0: Dat hoort in het WFB-museum. Ja.
3: Dat is onder andere staat het kan je heel goed van Flaké. Want dan hoort die onder Flaké. Maar je hebt hier ook nog Flakese competitie.
0: De Flakese voetbalbond.
3: Dat is het enige wat ik wil doen. De rest, hun weet je veel meer van.
0: Nee, maar dit is fantastisch om.
2: Kijk, dat is nou een erelid die met een feitje komt. Wat, ja, dat klopt. Prins Bernhard, daar hebben we ook nog even een plaatje van. Hangt in de kantine, maar...
0: Je geeft ook aan de tijd 1934, 1937 kampioen voor de oorlog. In de oorlog is dat allemaal op een laag pitje gegaan. En pas daarna weer de mogelijkheid gehad om het op te starten in de naoorlogse periode. Maar dit is een fantastische aanvulling, dank je wel.
3: Komt dat ook op Archibald?
0: Op dit moment wordt het uitgezonden.
3: Ik kan alleen op televisie kijken. Ik kijk altijd naar Archibald.
0: Nee, goed. We gaan de foto's van deze dag die gaan we erbij zetten. Wat er hier gezegd wordt opgenomen. Dat gaan we delen op internet. En we gaan zorgen dat deze dag zeker de aandacht blijft krijgen. En ook nadat het afgelopen is, dat de mensen met plezier op terug kunnen kijken. Ik vind dit fantastisch. Dank je wel.
2: Ja, dat is mooi.
0: Geweldig dit, Arie.
2: Ja. Geweldig. Hij voelt je gewoon aan. Hè?
0: Ja, nee, maar mooi. Hij komt zitten en hij neemt gewoon de regie over. Hij had ook hier aan deze plek kunnen zitten. Zo van, die snotneuzen denken dat ze het weten. Maar
2: hier ik weet het, ja.
1: Zeker.
0: Hebben jullie het jubileumlied al gehoord?
1: Ik heb het zeker al gehoord. Ik heb het al, ik denk wel al 6-7 keer in de auto vanmorgen waar ik heen moest... afgedraaid. Ik vind het een geweldig lied.
0: We gaan ook even kijken. We hadden het met technicus afgesproken. Omdat rond 10:30 de eter in
2: is wel
0: in
2: leuk,
0: te slingeren.
2: Ja.
0: Dus, en ook die opbouw, de namen die erin zitten. En je hoort Corrimus Cola. Geweldig.
1: Heel mooi.
0: In een paar minuten tijd wordt heel wezen.
2: Ja, zelfs Piet, ze dachten dat Piet gisteravond ook kwam luisteren. Maar die wist hier eigenlijk niks van. Dat er ook een lied was waar zijn naam in voorkwam.
0: Ja.
2: Ik weet wel, 1950 met het jubileumboek kwam ik ook het jubileumlied tegen van tralala, tralala of zoiets. En dat staat ergens in een van deze boekjes staat ook het originele jubileumlied van toen we 50 jaar bestonden.
0: Ja, maar goed, dat kan je ook niet meer vergelijken die tijd nu en wat de mogelijkheden die de mensen nu hebben om dit allemaal op te zetten. Maar we gaan even kijken naar de technicus, het jubileumlied van WFB.

0: En je verwacht dat er nog heel veel achteraan komt. Maar er zit al zo ontzettend veel in deze plaat. Fantastisch gemaakt. Je hoort namen uit ver vervlogen tijden. Bijnamen van spelers, van leden. Jullie kennen natuurlijk nog veel meer dan ik. Maar ja, zomaar. Tini Cantini komt voorbij. Ik heb Corimus gehoord. Kort alleen, lang alleen. Jullie weten de echte namen daarvan.
1: Ja, geweldig joh. Als je Tini Cantini is dan echt. Ik hoop dat ze het ook leuk vindt. Maar ze is elke zaterdagmorgen is die gewoon hier. Of trouwens op maandag is ze hier ook schoonmaken.
2: Ja.
1: Zaterdagmorgen is hij als eerste hier om de kantine te openen. Evenals Korte Leen, zeg maar. Nu dan niet meer, maar was ook altijd actief hier. Elke dag als je hier kwam, zorgde hij voor de voorraad, zorgde voor de kantine. Ja, zij regelen gewoon alles. Dus dat is gewoon een begrip op WFB, deze namen. En de anderen zijn natuurlijk de voetballers die genoemd worden ook geweldig. Ja.
0: Ja, maar het is prachtig om te zien dat die historie gewoon in 2,5 minuut zo wordt toegelicht. Geweldig. De gedachte erachter, het jubileumlied. Het is al eventjes besproken vanochtend bij Maarten. Maar ja, ik vind het fantastisch. We hebben al ideeën. Worden die net geopperd van op het moment dat we gaan voetballen. Dan moet dat 2:55. Ja. Zetten we het op. Veld op, jongens. En gaan. Kom op.
1: Zeker.
0: We moeten.
2: Ja, dat is zeker. Dat is hartstikke leuk. Joh. Zoiets moet je gewoon doen. Hè. En zo maak je ook dat het heel leuk is om hier bij WFB te komen. Nee,
0: het is verbindend.
2: Ja.
0: Verbindend. En dat zie je iedere keer. De saamhorigheid van deze club die is heel, heel bijzonder. Ja,
2: ik ging zoeken in al die boeken en ik kwam een tekst tegen van Teun de Waal. Teun van der Waal. Wij zeiden altijd Teun de Waal. Mm-hmm. De unieke voorzitter van de supportersvereniging. Want de supportersvereniging is ook een van de belangrijke takken van WFB. En die zei altijd, ja, wat kenmerkt nou WFB? En dat was saamhorigheid. En dat je het voor elkaar doet. En natuurlijk opperde je altijd van, we moeten winnen, we moeten punten halen, we moeten kampioen worden. Nee, de verbintenis, de liefde voor WFB en de saamhorigheid en de vrijwilligers. Dat maakt
0: het resultaat ondergeschikt. Tuurlijk wil je winnen, ja. En wil je zo hoog mogelijk voetballen. Maar wat dat je hier met z'n allen neerzet, dat is vele malen belangrijker.
2: Ja.
0: En dat zie je eigenlijk pas op het moment dat je stopt met voetballen en vanuit andere invalshoek de vereniging gaat besturen, gaat benaderen.
2: Ja, ik zie, kijk, een klein voorbeeldje is, een voetbalvereniging hangt van jongens samen. Maar dames zijn soms ook de jeu die het leuk maken om voor de jongens naar de voetbal te gaan. Toen ik voorzitter werd, toen hadden we Maya Noordzij, een heel enthousiaste trainster. En die heeft weer het damesvoetbal geprobeerd op te pikken. En daar hebben we zelfs nog een dameskalender van gemaakt. Dat vond niet iedereen hier leuk. Maar het was uiteindelijk ook voor het goede doel. Want dat bracht ook 1.000 euro op. Of 1.000 gulden, ik weet het niet meer, een gulden tijd. En dat was een dameselftal. Nou, die waren gewoon uniek. En die dames zie je nu nog op deze vereniging. Of met hun kinderen.
0: Wat dat betreft, creativiteit is jullie niet vreemd. Er zitten fantastische ideeën in deze vereniging.
2: We proberen van alles. En eigenlijk deze 24 uur voetbal, ja, dat hebben we wel gepikt van een andere vereniging. Ergens in Drenthe. Maar uiteindelijk hebben we het hier wel een keer naartoe gebracht. En dat ging niet zomaar 1, 2, 3. Maar het is wel gelukt. En toen
0: moet een zaadje planten. Ja. Dat moet gaan groeien. Ja. Je moet het water geven. Je moet er niet aan gaan trekken. Je moet het idee laten landen. En dan van daaruit wordt het.
2: Je moet het ook niet elk jaar doen. Maar je moet het gewoon uniek maken. En dan eens in de zoveel tijd. Ja, dan maak je daar gewoon een hele mooie, prachtige dag van.
0: Ja, goed. En een prachtige dag. Dat is het aan het worden. Het zonnetje komt door. Het waait best nog wel stevig. Maar dat houdt het lekker droog. De vooruitzichten begin van de week waren niet zo goed. Maar ja, uiteindelijk komt het toch allemaal op zijn pootjes terecht. Het hoeveelste toernooi is dit, heren?
1: Ja, het 24 toernooi is.
2: Ja, dat is de derde keer.
1: Ja.
2: Dit is de derde keer, ja. Kijk, we hebben altijd twee hele grote jeugdtoernooien. En nu doen we het op zo'n manier, 24 uur voetbal. Ja, dan heb je en de jeugd en de volwassenen.
0: Je wisselt het een beetje af.
2: Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja, toernooi, ja, hier staan we echt uniek voor toernooien. Ik ken verenigingen die komen van ver boven Rotterdam. En die zeggen, we moeten bij WFB het jeugdtoernooi. Want dat is de jeugdtoernooi die echt... Ja, dat is alles in de puntjes geregeld. Van consumpties, van entertainment, van goede velden, strijdsretters. En ja, dat is echt wel een compliment waard aan Leon Struik en toen de tijd Hans van Alphen, die dat echt tot in de puntjes deed.
0: En het 24 uur toernooi, een inschrijfvergoeding voor de teams, is ook geen probleem. Ze komen met plezier hier naartoe.
2: Zijn er zelfs die leggen nog meer geld in. Ja. Die in plaats van 100 zeggen ze, nou oké, okay, we hebben nog even rondgegaan voor het goede doel. En die komen met 300-400 euro. Toen de tijd, de eerste keer, kwam een DBGC dame zelfs tot die kwam met 1000 gulden. Hadden ze opgehaald. Waren langs huis gegaan, sponsors gezocht. En die gingen geen 100 gulden of 100 euro, maar die kwamen met 1000 euro.
0: Ja, fantastisch
2: dat toch. Prachtig.
0: Dan zie je dat ook gewoon verbindt.
2: Ja.
0: Een goed doel, fantastisch toernooi, goede evenementen eraan koppelen. En ja, je hebt een basis.
2: Ja.
0: Je hebt een idee, maar uitvoeren is een stuk lastiger.
2: Petje af voor degene die in deze evenementencommissie dit voor elkaar maken. Ik zag Jan de Jong, die deed de parkeren. Dus je komt binnen en dan zie je mensen, oh nee, je moet daar en daar parkeren. Daar begint het al.
0: Nee, goed, dat was gisteravond. Ik was hier uiteraard ook al eventjes om te kijken om... Ja, neefje Maxime te zien voetballen. En dan kom je aan en dan zie je hesjes, dan zie je borden. Ga daar maar heen. Allemaal even duidelijk, even vriendelijk, goed geregeld.
1: Tot de puntjes is het georganiseerd. Het is echt fantastisch. Dus dat is echt een compliment.
0: Maar ook als bezoeker, als voetballiefhebber is het fantastisch. Voor ons hier als radiomakers een prima plek is het fantastisch. Leuke mensen die aan de microfoon komen. Het leeft.
2: Ja.
0: Het is echt een geweldig evenement. En mensen die nu zitten te luisteren denken, wat moet ik vanmiddag gaan doen? Voordat ze naar Dordrecht gaan voor de wedstrijd van DVV. Kom nog even naar Ouddorp. Het is fantastisch hier. Het is gezellig. Een horecaplein. Hoe bijzonder. Ook met lokale ondernemers die hier staan. Lokale ondernemers die voor dag en douw het water opgaan. En dan terugkomen nu met verse vis dat hier staan te bakken. Ja,
2: ja dat... Bij het visserijtoernooi is dat eigenlijk altijd ontstaan. Dat vissen bakken en toen daarna bij de rommelmarkt visbakken. Ja, daar staan we ook gewoon onbekend. Ja. Ook al zijn er weinig vissers tegenwoordig meer. Maar toen de tijd hadden we 10, 12 kotters die hun vis gewoon
0: ja, goed.
2: Sponsorten.
0: En dan had je inderdaad het visserijtoernooi. En dan een rommelmarkt van hier tot aan de achterkant. Ja. Grote tenten. Het kan niet klein hier in Ouddorp. Is dat,
2: Het gaat niet vanzelf, maar...
0: Een beetje
2: groeit.
0: Net zoals in die Amerikanen in Texas. Everything is bigger in Texas. Dat hebben we hier met de WFB. Is dat een beetje wat jullie nastreven?
1: Het is wel zo op het moment dat degenen die het organiseren... die hebben niet... De rem kennen ze niet. Die moeten we af en toe zelf erop zetten vanuit... ik zit niet meer in bestuur, maar toen ik in bestuur zat... moesten we dat af en toe doen.
2: Ja, we moesten wel af en toe zelf overgeven.
1: Maar even in de goede zin van het woord, hoor. Want ze zijn erg enthousiast in de organisatie. Dus dat is helemaal prima.
2: Nee, maar je zegt een goed punt. Een van de unieke dingen die ook geweest is... is hier een wedstrijd tussen Hellevoetsluis en DBGC. Ja, daar zat jij in de organisatie.
1: Daar was ik verantwoordelijk voor.
2: Ja, ik was voorzitter, maar ik moest naar de Eendracht. En ik kwam terug en er was alles geregeld.
1: Ja, dat was ook een fantastisch evenement toen. Dat was de wedstrijd DBGC Hellevoetsluis.
2: Ken je dat? Hellevoetsluis en DBGC hadden een beslissingswedstrijd. Ja. En wij wisten dat, want ze zaten in onze pool ook. En ik kon goed opschieten met de voorzitter van Hellevoetsluis. Dus ik zei, ik ga hem bellen. Van, ben je akkoord als het hier gespeeld wordt? DBGC was niet direct tevreden, maar omdat dit veld zo goed was... en toch dichtbij, heeft DBGC dat toch geaccepteerd. Nou, die kwamen dan met meer supporters dan Hellevoetsluis. En ik denk dat hier 3500 man zaten. Hebben we even geregeld.
1: Voor als er nog mensen, andere teams zijn of andere verenigingen die een complex zoeken.
2: DVV had hier ook kunnen spelen.
1: Nou, het had vandaag een beetje lastig geweest, denk ik. Maar in ieder geval, het complex is... Het draaiboek ligt bij mij nog in de kast, hoe we dat gedaan hebben toen.
0: Nee, maar goed, je kan je als vereniging kan je opgeven voor finale wedstrijden in de na-competitie. Ja. Aan het einde van de competitie stuur je een mailtje naar de KNVB. Je geeft aan, ons complex is beschikbaar. Je geeft aan, wat hebben we aan velden, wat hebben we aan ruimtes.
2: Ja. Ik had mazzel dat ik die voorzitter goed kon. En die wilde hier wel spelen.
0: Ja, dus nou goed, de tegenstander van vandaag, van DVV Gilsen, die wilde dat absoluut niet. Nee. Die hadden keiharde eisen, we willen op kunstgras. En we hadden zoiets van, daar gaan we voor liggen, we willen op gras spelen. Dus wij hadden de locatie Grote Lint in gedachten in Zwijndrecht.
2: Ja. Ja.
0: Tegenstander die wilde naar Gorkum, naar Unitas. En we zijn er niet uitgekomen. Die stuurde een mailtje naar de KNVB en 10 minuten later stond van... jullie mogen naar Oranje Wit in Dordrecht.
2: Ja.
1: Dan wordt het gewoon bepaald, zeg maar.
0: Ja. Dan wordt het bepaald, ja. En daar is geen uitspraak in mogelijk. Maar ja, ik snap dat je je club op zo'n manier kan aanbieden bij de KNVB. Ja. Want het zijn ideale omstandigheden hier om een beslissingswedstrijd te spelen.
2: Ja, en nu heb je het toch over beslissingswedstrijden, over vroeger. Ik heb het een beetje opgezocht. Wij hebben ook van die beslissingswedstrijd tegen Medestand gehad. Ik ben er zelf bij geweest. In 1978 hadden we een promotiewedstrijd tegen Medestand op Stellendam. En ik denk dat daar ook 2500 toeschouwers waren. Ik was er zelf ook bij. En ik weet nog wel dat neef Kees Kaarsen, maar dat is Kees Mannetje, die scoorde de 1-0. En iedereen dacht dat Medestand wel even zou winnen. Maar nee dus, wij gingen met de winsten vandoor. En toen gingen we promoveren.
0: Naar welke klasse?
2: Volgens mij was dat toen nog van de FVB naar de
0: K4e klasse,
2: ja,
0: KNVB.
2: Ja, ja, dat was toen nog FVB-klasse hadden
0: we. Nee, goed, dat heb ik ook nog meegemaakt, ja. die periodes. Dan had je zelfs nog tweede klasse RVB, ja. Soms misschien nog wel een derde.
2: En toen een paar jaar later kregen we weer zo eentje. Was ik ook bij, 1983. Ik weet niet of je dat nog weet, in de zomer. Toen was ook Feyenoord uiteindelijk daarna gekomen. Toen wonnen we weer, moesten we weer tegen Stellendam. Weer tegen Medestand op het complex Stellendam. En toen scoorde Ko van het Geloof in de verlenging. En toen promoveerden we ook weer. Dus dat hebben we twee keer gehad, zulke promotiewedstrijden. Ja, dat zijn toch ook unieke wedstrijden.
0: Ja, goed, dat is dus fantastisch. Met zoveel supporters van beide clubs en ook neutrale...
1: Als voetballer is het sowieso fantastisch natuurlijk. Ik heb het ook twee keer. Je bent uiteraard.

0: Ja, goed. Er zijn al meerdere trainers zijn al voorbij gekomen. Ja. We hebben Rinus Kievit hebben we al gehoord. Ik heb nog anderen gehoord.
1: Arie Kruisman, Jan Lekker, Auke Wagenaar, Leo de Geus.
2: Ja. Michel Mes.
1: Michel Mes.
0: Ja, Leo de Geus. Heel bijzonder. Speler van Stellendam. Jarenlang nog bij Rozenburg gespeeld. Volgens mij NSVV. Gepokt en gemazeld. Dan hier als trainer?
1: Hij kwam hier eigenlijk als jeugdtrainer. Hè? Want zijn zoon die ging hier voetballen. Of tenminste, nee, hij werd jeugdtrainer hier. En zijn zoon kwam hier voetballen. Die wilde ik weet niet of stellen om niet. En hij bleef jeugdtrainer. Hij ging elke keer met zijn elftalletje mee.
0: Hij groeide mee. Kennen.
1: En tot uiteindelijk... wie werd er ziek?
2: Ik ben even de naam kwijt van de trainer. Toen heeft hij het overgenomen van de trainer.
1: Die kreeg een hartaanval. Heeft het overgenomen. Samen eerst nog met z'n tweeën. En uiteindelijk is hij het alleen gaan doen.
0: Ja.
1: En daarna is hij naar Zelenland.
2: Maar heeft voor WFB wel veel betekend door Leo? Want heeft de jeugd, die groep zeg maar, die nu dan in de selectie zit. Of net tegen de selectie aan. Er zijn natuurlijk een aantal van gestopt, ook wel. In de leeftijd dat ze naar gaan studeren, zeg maar.
0: Ja, nee,
2: maar echt wel hoog. Die heeft ze op een hoger niveau gebracht. En je ziet dat wel terug. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat de komende jaren echt wel gaat uitbetalen, hoor. Want je ziet nu in de selectie, jong team. Ze hebben nu een beetje pech gehad. Ja, pech, weet ik niet. Met die degradatie 2-3 jaar geleden. Dat natuurlijk die vijfde klas er ineens bij kwam.
0: Ja, versterkte degradatie.
2: Ja,
0: twee,
2: toen werden ze natuurlijk zevende of zo. En toen ging
0: niet
2: eruit.
0: Maar
2: uiteindelijk denk ik wel dat we het zoals het nu ervoor staat. En dan zie ik nu met één. Ik zie het ook een beetje de trainingsopkomst bij twee. Je ziet zeg maar gewoon de groep. Ik verwacht wel snelle promotie binnen.
0: Er is
2: terug.
0: Besef dat het beter
2: zeker
0: moet. En met de juiste mensen eromheen ga je dat in gang zetten.
1: Nou, maar hier zit de kwaliteit zat. Moet er een keer uitkomen.
0: Je bent natuurlijk volledig afhankelijk van die gekke vierde klasses die terugvallen. Die investeren of dat ze divisionist zijn.
1: Ja.
2: Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk ook lastig. Want dan is het lastig om kampioen te worden. Omdat er elke keer één team bij zit die heel veel versterking heeft.
0: Ja, we hebben een aantal jaren gehad dat spelers van of vroeger van de zondag... die moesten vierde klas onderin beginnen. Had je sportclub Feyenoord van vierde klas naar eerste klas liep met één nederlaag per seizoen.
1: Ja, maar dat zie je wel meer met die ploegen. Ja, ik noem mij bijvoorbeeld de namen, zeg Vlotbrug of zo. De ene keer voetbal ze vijfde klas en dan derde klas. En dan gaan ze weer terug en dan komen spelers bij, gaan eraf.
0: Dan is er
1: geen binding met
0: dan een... Dan is het een schip met geld is weer weg en dan spelen ze weer ergens anders. Ja. Heel anders dan hier.
1: Dat is hier nooit. Hier houden we...
0: Hier heb je wel schepen en binding.
1: Ja,
2: hier heb je ook. En hier heb je natuurlijk toch dat, omdat we in een hoek zitten, heb je toch ook wel wat moeilijker dat er eens wat spelers komen. Je ziet dat toch in andere regio's wat meer wisselen.
0: Ja.
2: Hier heb je dat niet zo snel, maar...
1: en wil je dat?
2: Nee, maar het kan wel eens net een voordeeltje zijn.
0: Ja, ga maar door hoor, die komt zo. Ik had Kees al een berichtje gegeven. We gaan even de sprekers onderbreken. Maar maak hem maar af, want eventjes tussendoor, de regisseur grijpt in.
2: Nee, want ik zeg dat je bij WFB natuurlijk toch wel in een hoek zit dat er niet zo snel andere spelers bijkomen. En wij zijn echt niet van dat we op zoek gaan naar andere spelers. Maar het kan soms wel een voordeel zijn als je net één of twee erbij hebt. Dat zie je bij andere clubs. Maar aan de andere kant, we hebben echt wel een jonge, goede selectie. En als je ziet met het nieuwe lied wat erbij zit, met wat meer energie erop. Want uiteindelijk bij OFB, ben ik wezen kijken, hebben we toch ook wel een stukje op energie en op felheid verloren. Voor promotie vorige week. En dat zou er iets meer in kunnen. Nou, dat lied is denk ik een mooie aanzet om dit seizoen te zorgen dat we bovenaan terechtkomen. En dat we kunnen promoveren. Want dat zit er qua spelersgroep zeker in. Ben ik van overtuigd.
0: Goed, een club was zoals WFB zonder andere tekort te doen. Jullie moeten hoger op.
2: Ja, precies.
1: Nee, maar dat vindt iedereen ook hier
0: klas,
1: bij WFB.
0: Vierde klas, maar daar heb je soms een beetje geluk bij nodig.
2: Ja.
0: Soms heb je daar wat... Je bent van zoveel factoren afhankelijk. Maar op het moment dat je zelf je randvoorwaarden goed hebt als vereniging. Ja, meer kun je niet doen.
1: Die zitten hier goed.
0: Dat is duidelijk.
1: En vaak ook een selectiespeler, die moet ook zo zien, het is presteren, maar het is ook plezier. En ze hebben plezier.
0: En vaak gaat dat hand in hand.
1: En
0: dat
1: moet
0: zie je redelijk van dichtbij. Op het moment dat je wint, dan is het wat makkelijker om nog eens een keer wat extra te doen. Op het moment dat het tegen zit, dan hebben ze iets van...

0: En op het moment dat je die mindset kunt veranderen. En dan is dat lied is maar dat ene procentje wat je extra meeneemt je wedstrijd in.
1: Zeker.
2: Dat klopt.
1: Eens.
0: Ja. Dus er is ruimte voor verbetering. En nu is er eventjes ruimte voor muziek. We gaan naar de huisplaat. Het Ronald McDonald Huis Rotterdam. Van de playlist van hun keuzelijstje. Wel toepasselijk vandaag door de wind. Want we waaien bijna hier uit ons jasje. Maar start er maar in, Kees.
3: Dit is de thuisplaat.
4: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Men i den højs allé.
1: Met een blik op de klok, dan zien we Jan van Loos hier al warm lopen. Hier naast de cabine. Die gaat het zo overnemen. Nog een paar minuutjes en dan is het tweede uur van Op de Hacht. Is ook alweer historie. Arie het mannetje, Daan Moerkerk van WFB. 75 jaar WFB. Ja, ik denk dat we wel een hele dag kunnen vullen met verhalen, met anekdotes, met vooruitblikken, met terugkijken. Ik heb genoten. Ik geniet ook hier van de organisatie. Hebben jullie nog zaken, wensen voor de toekomst voor WFB? Wat jullie nog missen op het complex? Ik kan me bijna niet voorstellen, maar Arie? Nee,
2: wat missen we? Ja, ooit heb ik geroepen een kunstgrasveld. Nou ja, dat zijn er meer dan de verenigingen die dat willen. Heb je dat nodig? Ja, misschien wel. Maar ja, we hebben nou zoveel velden. Dek het niet.
1: Het is een geweldige toevoeging voor je vereniging.
2: Ja, klopt. Het stond ooit hoog op mijn verlanglijstje. Maar we hebben hier twee pupillen wel. Een heel groot trainingsveld. We hebben drie goed bespeelbare velden met
1: dus
2: tegenwoordig.
1: Dus je kunt ook wisselen. Je bent niet gebonden aan één trainingsveld.
2: Nee.
3: Nee, er worden op dit moment het drie velden gebruikt om te trainen. Want we hebben natuurlijk best een grote jeugd, zeg maar.
1: Ja, hoeveel jeugdhelftal heb je?
3: Volgens mij 24 of 25.
1: En alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd?
3: Ja, alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd. Ook een groeiend aantal meidenteams. Dus dat is ook voor de vereniging super. Jaren hiervoor wel eens geprobeerd. En toen was het altijd net niet genoeg, zeg maar. Ja. Toen is dat eigenlijk een beetje gestopt. Maar je ziet nu
2: Meidendag
3: wordt georganiseerd. Er was twee weken terug was er een kabouterdag hier weer georganiseerd. Ik begreep van mijn broer, die geeft die trainingen. 40 kleine kotertjes liepen hier rond. Die dan weer waren een heel groot deel weer op de voetbal.
1: Het glas extra kort maaien. Ja. Ze komen er net niet bovenuit, die kleintjes. Nee. Geweldig om te zien.
3: Eigenlijk is het mooiste van voetbal is op zaterdagmorgen hier naartoe gaan. En gewoon een rondje langs de velden lopen. En bij de jongste jeugd kijken. Echt, zou iedereen moeten doen. Goed voor je.
2: Ja, of eventjes scheidsrechter. Hartstikke leuk. Ja. Dat mag niet meer tegenwoordig langs de lijn. Maar vroeger in het veld. Ja.
1: Je bent spelbegeleider.
2: Spelbegeleider. Ja.
3: Maar daar staat, ik denk dat wel ook wel gewoon waar WFB voor staat.
1: Het
3: veel jeugd,
1: plezier staat
3: plezier
1: voorop.
3: En, maar aan de andere kant, we willen wel iets omhoog met het eerste helftal. Dat is heel simpel.
1: Maar goed, je moet als club moet je ook doelstellingen hebben. Mag je ook uitspreken. Daar moet je niet voor weglopen.
3: Nee. Nou. Doen we ook niet. En dat is ook een doelstelling die er ligt. Dus, maar dat begint uiteindelijk bij de jongste jeugd. En zorgen dat, dat zij erop blijven.
1: Ja, binden.
3: Binden, ja.
1: Je moet ze binden zeker aan je vereniging. En dat doe je met dagen als dit.
3: Absoluut.
1: Ja, zeer zeker.
2: Ja, en je jeugdleiders en veel aandacht besteden aan vrijwilligers. Het klimaat gewoon goed maken. Dat je een samenhorigheid hier kweekt. Dat ze hier altijd willen terugkomen. En dat zie je ook vaak, oud-voetballers, oud-spelers, die komen dan weer met hun kleinkinderen hier naar de voetbal. Of die komen dan weer kijken naar de voetbal, de jeugd.
1: Ja,
2: ja, dat is gewoon
1: en dan worden
2: prachtig.
1: Ze weer warm gemaakt, dan worden ze weer aan een jasje getrokken. Ja. En dan in één keer dan zijn ze weer binnen bij de club.
2: En je hoeft niet veel te doen. Sommigen die doen alleen maar iets voor de scheidsrechter, sommigen alleen voor een PR-afdeling. Boeken maken, foto's maken straks voor het voetbalplaatjesboek.
1: Alle beetjes helpen. Samen maak je de vereniging.
2: En ik zeg altijd, je vereniging kenbaar maken bij iedereen. Dus
1: laat
2: PR
1: weten dat
2: zoeken,
1: je bestaat.
2: PR, dit ook. Dit moet in de krant komen. WFB organiseert dit. En zo maak je, hey jongens, die WFB, dat is misschien wel een vereniging waar ik graag zou willen voetballen. Of sporten.
1: Ja, nee, dat dragen jullie ook wel uit.
2: Maar dat klopt.
1: Want iedereen die hier komt, die heeft het gevoel van, we zijn welkom.
2: Ja.
1: En dat is het mooiste compliment wat je als vereniging krijgt. Dat je, zodra je hier terrein oprijdt, dat je welkom voelt. Er zijn nog clubs zonder sfeer, zonder ziel, zonder...
3: Nee, dat maar is hier zeker het geval. Dus dat is wel heel fijn. Ja, prettig om hier te zijn. Ook voor de eigen leden, maar ook voor de andere clubs. Dat hoor je rond je heen, dus dat is mooi.
2: Ja, en ze organiseren ook van alles eromheen. Een klein voorbeeld, een Sinterklaasavond voor de jeugd. Middag voor de jeugd. Sportdagen, toernooien. Je kan niet opnoemen wat darttoernooien hebben we tegenwoordig. Sommigen denken wel eens, er wordt hier te veel georganiseerd. Maar dat bindt de vereniging en de leden. En dat hoort bij elkaar. Ja, ik zie een ambulance voorbij komen.
1: Ja, maar goed, dan maar is van Stichting Steeuwse Wensambulance. Ja, een van de goede doelen. Ja, Europa Run. Ik heb hem vorige week, twee weken geleden, heb ik hem ook van dichtbij heb ik hem zien staan in Frankrijk. Ja, daar doe je het voor dit soort organisaties. Om die een steuntje in de rug te geven.
3: Zeker.
1: En dat doen jullie op een fantastische manier met jullie 24 uur toernooi en met alle zaken die eromheen spelen. Arie, mannetje, dank je wel. We kunnen nog wel uren doorpraten, maar de klok tikt genadeloos verder. Daan Moerkerk, dank je wel voor 75 jaar WFB in Vogelvlucht. Het was genieten hier aan tafel. Dit was alweer het tweede uur van Op de Hachte. Ik word zo dadelijk vervangen door Jan van Loo. Ik ga van rood-wit ga ik naar blauw-wit. Ik ga mijn jasje ga ik opzoeken. En ik ga me klaarmaken voor de mooiste wedstrijd van het seizoen. En ook die gaan we tot een goed einde brengen. Net zoals ik jullie hier het toernooi tot een goed einde gaan brengen. Mijn naam is René Hanenberg. Jan van Loon neemt het zo over. Arie het mannetje bedankt. Daan Moerkerk bedankt. Kees bedankt voor de techniek. Sam voor de hulp.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis-Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij.
7: Het 24 uur snooi live bij Omroep Archipel.
4: Via radio, tv en online.
7: Dit is de Eilandlunch.
8: Ja, met niemand minder dan Jan van Loo.
1: Goedemiddag allemaal, vanaf een sportpark De Krussen en Oudorp is dit de Eilandlunch. Nieuwe versie 2026. Mijn naam is Jan van Loo, aan de knoppen zit mijn grote vriend Sam Hoek, die gediplomeerd is sinds kort. Sam, van harte gefeliciteerd nog.
8: Ja, dankjewel man.
1: Wat is het weer, hè? Wat voor opleiding heb je gedaan, Sam?
8: VMBO en dan dienstverlening en producten. En daar ben ik gewoon lekker voor geslaagd.
1: En wat gaan we dan doen?
8: Grafisch Lyceum, Rotterdam. Ik wil naar redactiemedewerker, maar ik moet eerst beginnen op een medewerker sign opleiding. Niveautje te laag. Ja, nou goed, weet je, maakt niet uit. Dan kan ik daarna altijd nog doorstromen.
9: En de rest van je leven achter de knoppen en voor de knoppen.
8: Ja, en voor de camera, achter de camera.
9: Ja, natuurlijk, dat ga je gewoon lukken allemaal. Ja. We gaan een lekker programmaatje maken. We gaan een lunchboxje openen straks. We gaan eitjes bakken. We gaan nog wat interviewtjes doen. We halen wat mensen van het veld hier vandaan naar binnen toe. We hebben de mensen van de ambulancewens net voorbij zien komen. Die is aangekomen. We gaan eens praten met Caroline van de ambulancewens. We gaan van alles eindelijk doen. We gaan er gewoon lekker gezellig tussen de middagprogrammaatje van maken. Het is hier tegenover zit het Foodplein. De geuren en kleuren, die komen je allemaal tegemoet.
8: Nou, dat zeker, Jan.
9: Of niet?
8: Zee, alle kleuren van de regenboog lopen hier rond, joh.
9: Ik had er net een loempiaatje op, die ben ik al 2 keer tegengekomen. Dus wat dat betreft komt het allemaal best wel goed. Maar een kopje koffie, dat zou wel lekker zijn, Sam.
8: Ja, of, nou ja, ik weet het beter gemaakt. We doen een espressootje.
9: Espressootje.
8: Dat is beter, hè?
9: Ik denk dat we wel.
8: Sprinter Kapender bij Omroep Archipel.
9: Jawel.

0: Ja, zo'n espresso is echt lekker, hè?
1: Ja, het zakt er lekker in.
0: Echt wel.
1: Een beetje lekker verteren, zeg maar. Een beetje, cappuccino is dan wel een beetje te sterk, hè? Of te, ja. Er zit melk in en dat verteert niet zo lekker allemaal. Dus dan is het altijd lekker als een espresso. Ik had net mijn lunchboxje opengemaakt. Ik had eens gekeken wat erin zit.
0: Ja,
1: ik kom een lekker krentenbolletje tegen. Ik kom zelfs een bolusje tegen.
0: Zelfs een bolus?
1: Zelfs een bolusje kom ik tegen.
0: Ja, dan had ik, ik had net een bolus. Dus.
1: Ja. Ben je naar het toilet geweest dan?
0: Nee, gewoon die had ik gekregen van Akershoek. Oh, dat is reclame.
1: Sorry, dat is eigenlijk. Het mag al. Bakkers Akershoek, dat mag. Ze hebben meer bakkers op het eiland, dus ja, gelukkig wel. Nou, als je dan eens Europees kijkt en het brooddoosje wat er allemaal in zit, dan kom je van alles tegen. Maar daar gaan we straks eens even lekker over hebben. Maar in ieder geval voor de sporters hier aanwezig, is een volkoren boterham of een repje is altijd wel lekker. Die zit vol met energie. En de eiwitjes zitten in de kip, de ei, het kaas, de hummus en de yoghurt. En het vitaminetjes en het fruit. En daarnaast zijn noten ook altijd wel welkom. Terwijl nu de flessentrekkers langs paraderen. Maar zij spelen nog niet. Misschien straks even live, jongens. Hier, de flessentrekkers. Live op de radio. Kom maar goed.
0: Wat zeggen ze ervan? Ja, toch?
1: Ja, ik zie ze al knikken.
0: Ja.
1: Dus we gaan straks nog even dweilen met de kraan open. Sam, wat heb je nog voor mij onder de knop om mee te doen?
0: Onder de knop? Nou ja, ik vind het wel lekker dat we eventjes... misschien even naar Deep Pitch Mode. Hè?
1: Ja, I Just Can't Get Enough.
0: Ja, tuurlijk.
1: Die bedoel je?
0: Ja, zeker.
1: Oké, gaan we even live.
0: Lekker, hè?
1: Al handjes de lucht in.
0: Discootje bouwen.
1: Ik zie Tim Hoek al springen.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, met zijn zonnebril op.
1: Met zonnebril.
0: Met zijn kleine ganzenbips.
1: Ja.
0: Nee, luister naar de
1: Deepest Mode. Yes, I can't get enough.

0: Oasis. En Wonderwall.
1: Wonderwall wordt vaak gedraaid door de voetbalstadions in de rust. En het is echt een... De gebroeders Kellinger die zijn echte voetbalfans. En ja, het is altijd lekker een sfeervol plaatje om op een mooi toernooi te spelen.
2: Dit
1: zoals
2: is de
1: het vandaag is. En je kan je gewoon niet uitpraten, want hij gooit er gewoon de jingle door ze door. De wensplaat, die hebben we zeker. En de wensplaat is de plaat die is eigenlijk gekozen door de medewerkers en vrijwilligers van het Ronald McDonald's Huis uit Rotterdam. En die hebben de... Nee, de wensplaat niet, dat is de kamer. Dat is de kamer, goed zo. Dat is de huisplaat. Ik word er maar gelijk op mijn plekje gewezen. De wensplaat is van de ambulancewens natuurlijk. Zeeland, die net aangekomen zijn met hun ambulance. En die ook op goede overlokkee een hoop wensen hopen. Ja, te bewaarheden eigenlijk. Eigenlijk is het niet goed als ze het doen. Want ja, het zijn meestal niet de mensen die de gezondheid helemaal goed gaat. Het zijn meestal mensen in terminale fases die nog één wens hebben. En dat ze daarvoor in de strijd gaan. Ik hoop straks nog even Carolien van de ambulance wensen in de uitzending te krijgen. We hebben al een afspraakje met haar gemaakt. Ik zag ze zitten voorin. Dus ze komt er vast wel aan. Maar de wensplaat die we nu hebben staan is Danny Vera, Rollercoaster. En dat hoeft eigenlijk geen verdere bewoording te hebben. Want Rollercoaster, daar bevinden die mensen zich in. En dat... zingt Danny Vera heel mooi. Dus Sam, je mag?
0: Ja,
1: ja, sorry.
0: Zeker.
1: Hij komt eraan, hè? Heel langzaam, hè?

0: Ja, en hoe toepasselijk kan het allemaal zijn vanmiddag? Want het is, we zitten hier op het 24-uurstoernooi van WFB. En die doen het 24 uur voetballen voor twee hele goede doelen die wij onlangs in Op de Haagte hadden. Daar hadden we gasten, daar hadden we onder andere Caroline Struik en Martijn Boren van de organisatie. En George Wettelaar van het Ronald McDonald's Huis. En tegenover mij nu zit van de Zeeuwse ambulancemens Caroline Verdonk. En die komt ook uit Zeeland, net als Danny Vera. Hoe is het weer mogelijk, hè? Het moet allemaal zo zijn. En als je hier naartoe rijdt, naar Oudorp toe, dan zie je al de bordjes Consort at Sea staan. 2026 parkeren. Die staan nu al klaar. Ook dat is weer Zeeuwse roem.
1: Klopt, en wij reden gewoon door.
0: En jullie reden gewoon door. Want de ambulance van de ambulance mensen is net aangekomen. Jullie staan hier op het complex van WFB, staan jullie geposeerd. En dan kom je net wel met een verhaaltje waar ik weer al een beetje kippenvel van krijg. Niet omdat we hier in de schaduw en in de wind zitten, maar... Ja, wat had je net al?
1: Ja, wij zijn geïnstalleerd met de ambulance, met de wensambulance. En net dat we eigenlijk alles hebben uitgepakt, krijgen we onze eerste vraag binnen van hoe werkt dat? Want ik heb iemand in mijn familie die wellicht gebruik gaat maken van. Ja, hoe werkt dat?
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Daarom zijn wij hier.
0: Ja, fantastisch is dat. Dat is gewoon echt een kippenvel momentje, vind ik. Dat dan, als je net je alle spulletjes hebt neergezet en dat dan gelijk de mensen naar je toe komen.
1: Klopt.
0: En dan zijn jullie er ook voor, hè?
1: Ja.
0: Wat ben jij voor, Caroline?
1: Ja, wij kunnen alle informatie geven die nodig is.
0: Ja, heerlijk. Absoluut. Heerlijk, joh. Had je van de week al wensen of was het van de week alleen maar de verhuizing naar de nieuwe garage? Of was dat vorige week al?
1: De verhuizing is al eerder geweest.
0: Okay.
1: En ik heb samen met mijn collega vandaag waren wij voor de eerste keer in de garage. Dus dat was voor ons eigenlijk ook wel heel erg leuk om even te kijken.
0: Ja.
1: Of de app het ook deed om de deur open te doen. Was ook heel fijn. Is gelukt. Is gelukt.
0: Altijd spannend. Bij ons moet je een vinger erop leggen op de deur. Okay. Bij de omroep.
1: Okay.
0: Ja, en af en toe als het geregeld heeft, dan is je duim een beetje anders dan dat hij normaal is. Dan gaat de deur niet open, maar de klok tikt door. Dus wij moeten gewoon naar een uitzending en dan kan je de studio niet in. Dat is altijd heel spannend.
1: Spannend.
0: Ja, leuk. Techniek.
1: Ja.
0: Techniek is altijd leuk. Goede reis gehad hier naartoe.
1: Prima. Hartstikke mooi.
0: Was er vaste chauffeur die erop zat bij jullie?
1: Eén van de chauffeurs.
0: Ze is niet groot.
1: Meegenomen.
0: Ze is niet groot, maar die ambulance wel.
1: Absoluut, maar zij doet dat perfect.
0: Ik wou ze hier de bochtje zien nemen. En dan echt gewoon een haaks bochtje. En dan ging ze fantastisch doorheen.
1: Absoluut, ervaring.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Voorheen reeds bij de brandweer, dus ze is wat gewend.
0: Oh, dus is echt een dame met ballen, zeg maar.
1: Zeker.
0: Ja, nee, hartstikke mooi. Caroline, vertel eens even, want voor de mensen die onze uitzending van Op de Haagte niet gevolgd hebben, of niet gehoord hebben, wat doen jullie als stichting Ambulance Zeeland?
1: Ja, de Zeeuwse Wensambulance.
0: Zo heet die officieel.
1: Ja, de officiële naam, de Zeeuwse Wensambulance. Ja. Inclusief Goeree, hebben we ook gezegd in de vorige uitzending. Wij zorgen ervoor dat mensen die terminaal ziek zijn, ernstig chronisch ziek, dat wij daar de laatste wens nog van kunnen vervullen. En dat doen wij door dit kosteloos aan te bieden aan de wensvragers. En eigenlijk is bijna geen wens te gek.
0: Alles kan.
1: Alles, bijna alles kan.
0: Ja. Ja. Van de laatste bezoek aan de Efteling tot...
1: Klopt. En wat we zien is dat de wensen soms ook gewoon heel klein zijn. Nog even een visje eten.
0: Ach.
1: Nog samen de hond uitlaten.
0: Ja.
1: Met de brancard. Even samenkomen op het strand. Maar inderdaad ook de wat grotere wensen. Efteling of André Rieu of Zandvoort. Neem het.
0: En die wens die komt bij jullie binnen... Dan wordt het bij jullie door een soort intake team of zo wordt dat opgenomen?
1: Klopt. Wij hebben een wenscoördinator en die gaat bellen.
0: Okay.
1: En die gaat alles regelen.
0: Ja.
1: En zodat op de dag zelf dat alles kant en klaar is. En dat de twee wensbegeleiders kunnen gaan rijden.
0: En er gaan een hoop deuren voor jullie open die voor ons gesloten blijven?
1: Klopt. Dat komt natuurlijk omdat organisaties, hè, bijvoorbeeld een Efteling of een Blijdorp. Die willen ons ook gewoon graag binnen hebben.
0: Ja.
1: Dus de deuren gaan open.
0: En dat is mooi.
1: En dat is ontzettend mooi.
0: En is het dan alleen voor degene waar de zorg waar de wens voor aangevraagd is? Of kan heel de familie mee?
1: Nou, er kunnen twee begeleiders mee.
0: Okay.
1: In de ambu achterin. De andere familie mag er natuurlijk achteraan rijden.
0: Ja, toch wel.
1: Uiteraard.
0: Okay. En die zijn ook welkom meestal bij de wens wel. Of
1: Misschien
0: tegen een kleine vergoeding of
1: zeker, iets, maar dat kunnen we allemaal regelen.
0: Daar hadden we het ook nog over. Wat was die vergoeding van jullie?
1: De vergoeding?
0: Ja, die hadden jullie niet, hè? Nee, dat was de toren bij Donald's Huis. Sorry.
1: Klopt, nee. Wij zijn compleet afhankelijk van sponsoring en donaties.
0: Ja, want het kost de mensen helemaal niets.
1: Klopt.
0: Jullie halen de fonds op door dit soort organisaties en noem maar op allemaal. Krijg geen subsidie, helemaal niets.
1: Helemaal niks.
0: Zit niet in een zorgpakketje?
1: Nee.
0: Nee, het moet echt gewoon opgebracht worden door de mensen zelf die de zorg vragen. En die het ook dan ook van jullie mooi krijgen met alle liefde. Hoeveel mensen praten we over, wat de organisatie nu is?
1: Ja, wij hebben ongeveer, 50 vrijwilligers.
0: En dat zijn chauffeurs?
1: Dat zijn verpleegkundigen, verzorgenden. Dan hebben we het bestuur, we hebben mensen voor de social media, we hebben ambassadeurs. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook iemand die altijd de was doet. Nou ja, je hebt voor iedereen wel
0: altijd wat te doen. Ja, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Jullie hebben één ambulance?
1: Klopt.
0: En die is mede mogelijk gemaakt door de Europa Run, had ik begrepen.
1: Ja. Klopt.
0: Dat is mooi.
1: Klopt. En Europa Run gaat ons in het najaar een tweede ambulance schenken.
0: Dat heb ik gehoord.
1: Dus daar zijn we enorm blij mee. Die gaan wij stallen in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Oké.
1: Okay. Dat is heel fijn, omdat de Westerschelde-tunnel volgend jaar 4 maanden dicht gaat. Dus dan hebben wij daar een ambulance staan om het ook voor Zeeuws-Vlaanderen goed te regelen.
0: En dan zal misschien een stukje Brabant bijzetten of zo? Of is dat
1: daar hebben we de Brabantse wensambulance. Ja, hebben we ook goede contacten mee, hoor.
0: Toch wel, ja.
1: Ja, want onlangs hadden we schade met onze ambulance. Die lag er even een weekje uit, maar we hadden wel wensen. Dan heeft de Brabantse wensambulance even ingesprongen. Mochten we een ambulance lenen. Nou, super.
0: Helemaal geweldig.
1: Super.
0: De donaties van dit toernooi, die gaan gewoon op in de algemene middelen bij jullie, denk ik. Of hebben jullie nog speciale projecten die jullie nog willen realiseren en waar eigenlijk wel fondsen voor nodig zijn?
1: Nee, op dit moment hebben we niet een specifiek iets.
0: Nee.
1: Maar we weten wel dat iedere wens kost ongeveer €500.
0: Okay.
1: En wij willen toch ook wel wat achter de hand hebben voor als we een wat minder jaar hebben.
0: Ja.
1: En we zijn ook nog een jonge stichting.
0: Want jullie bestaan?
1: Ja, ongeveer 3 jaar.
0: 3 jaar,
1: klopt,
0: hè?
1: Klopt.
0: Ja. Ja, en dat is toch wel knap al dat je ziet wat je dan realiseert. En dat er zelfs al een tweede ambulance gaat komen.
1: Ja, nou en ik heb vanochtend kreeg ik een appje van de organisatie met een foto van de tussentijdse opbrengsten.
0: Ik heb er nog niet gehoord.
1: Nou, en ik...
0: Vertel het eens.
1: Nou, volgens mij was dat rond de €20.000.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ja. We hadden toen Martijn en Caroline in de uitzending ook. En die spraken toen over bedragen. Dat ik denk van ja... Dat is toch wel een groot dingetje, hè? En het leuke is, ik zie net een bus aankomen. Er rijdt een bus op en neer naar Rokanje of Oostvonen. Ik moet erom jokken. En die brengt gewoon spelertjes, halen die op en brengen die hierheen om te komen voetballen. En
1: prachtig.
0: Dat is toch wel mooi. En dan ziet dat op alle Vlokkeese velden dat er van alles gaande is momenteel met toernooien. En dan ziet hoe druk dat het hier nog is. Dan is het allemaal leuk om te zien. Ik hoop dat het allemaal heel veel op mag brengen. Dus zit je thuis, heb je niks te doen vanmiddag. Kom nog even gezellig naar Ouddorp toe. Er is weer stroom, zag ik. Ik zie aggregaten voorbij komen. Want we hadden even een probleempje met de stoppenkast. Die was eruit gevlogen. Maar alles doet het werk. Ik zie dat de biertap gaat weer opnieuw open. Ze zijn het nieuwe vat aan het afpersen. En er is allemaal volop gezelligheid. Er is sportiviteit, er is voetbal. Er is nog een jubileumwedstrijd senior om 5 uur, dacht ik, van WFB tegen Stellendam en Friends. Ook dat is allemaal voor het goede doel. Dus kom je lekker even naar Ouddorp toe. Er is bekregen gelegenheid genoeg. Er wordt altijd al gezegd van joh, het is altijd druk en vol en noem maar op allemaal. Maar er is goede parkeerbegeleiding. Het is een fantastische organisatie en je bent allemaal van harte welkom. Caroline, ik dank je even dat je even aan wilde schuiven. We houden vast en zeker contact.
1: Zeker.
0: Je gaat een onderdeel worden van ons op de hoogte. Want we gaan jullie toch wel regelmatig benaderen als er wat moois te vertellen is. Want het is voor ons mooie radio en het is ook menselijk gezien heel mooi dat jullie dat doen. Dank je wel alvast. Ik hoop je nog wat te spreken. En succes.
1: Dank je wel.
2: Eet mee met de Eilandlunch.

0: Ja, Jan, het maakt onderdeel uit van de dubbele dooier, hè?
1: Jazeker, ABC, de dubbele dooier. Oftewel, ik tik een eitje en dan zie ik ineens daar een dubbele dooiertje voorbij komen. ABC was dat de Poison Arrow, maar ABC had er nog één. En dat is deze.
0: The Look of Love.
1: Of Love.
0: Toch?
1: Jazeker.
0: En de dubbele dooier, waar komt het eigenlijk vandaan, Jan, in je lunchshow? Dat komt even natuurlijk te maken met een ei.
1: Nee, ja. Je hebt wel eens een ei, daar zitten twee dooiers in. En ja. Dat is dan de dubbele dooier. Ja, dus ja. Hij kent het helemaal niet, hè. Hij denkt dat de eieren uit de fabriek komen.
0: Ja. Nee, dat is niet waar. Nee.
1: Daar word gewoon kip lekker van, man.
2: ABC en The Look of Love. Tot binnenkort. ABC.

0: BBC.
1: Ja, en op laatst was dat even onze grote vriend Sam die zijn diploma hoorde. Yippie-a-jee, hij was toch gelukkig. Het filmpje staat op de socials toen de leraar belde. En wat was hij toch gelukkig allemaal.
0: Ik wel, ja.
1: Ja, Sam, ik vind het een beetje cool hier. Ik vind het af en toe een beetje fris. En ja. Dan verwacht je toch op zo'n tropisch eiland...
0: Ik denk dat het... Het moet een beetje warm worden.
1: Op zo'n tropisch eiland verwacht je toch meer zon en een beetje lekkere temperatuur, nou, beetje krekeltjes.
0: Er was net zon.
1: Ja.
0: Maar ja, dan het is nu een beetje bewolkt.
1: Ja, het is,
0: en dat tijdens de lunch.
1: Het gaat een beetje fris worden bij de lunch.
0: Ja, helaas.
1: En af en toe dan denk ik in gedachten, joh, dan zit ik hier outdoor op. En dan denk ik, ja, hè? Heb je ook andere dingen. Lekker de krekeltjes, een beetje het zonnetje, een beetje lekkere vibe, een beetje strand.
0: Ja, nou, strand genoeg in ieder geval.
1: Ja, strand genoeg.
0: Ja.
1: Hoor. Daar komt-ie.
0: Club Tropicana. Hey, is dat er niet? Ja.
1: Die bedoel ik. Op de Brouwersdam.
0: Ja.
1: Jazeker.
0: Scheelt niet veel, nee.
1: Wham.

0: Club Tropicana hier bij Omroep Archipel.
1: Ja, en de Tropicana muziek gedaan. En wie komt ernaast zitten? Carolien Struik, die vindt het allemaal wel gezellig van de organisatie. Het is ook een beetje van, ze is van Wem, zei ze. Dus ja, ze is van slag een beetje. Dus wat dat betreft. Maar wat er ook bij Club Tropicana is, het eigenlijk mijn verkoudheid die al zo'n beetje 14 dagen duurt. Ik hoop dat toch hier de tropen een beetje naartoe gaan komen. Zodat we allemaal een beetje aangename weer krijgen. En een beetje lekkerder van het zomer, aankomende zomer kunnen gaan genieten, Sam. Vind jij dat niet?
2: Ja, zeker wel.
1: Sam die gooit die schuifjes dicht. Houd hem open, joh.
2: Nee, dat moet technisch.
1: Ja, joh, lekker, joh. Hey, maar ik wil eens even een goed gesprekje met je.
2: Ja, ja.
1: Jij niet?
2: Jawel, ja, is goed.
1: Ik vind het wel een goed nummertje, om eerlijk te zeggen. Ja. Dus talk to you.
2: Van Enter?
1: Enter.
2: Enter.
1: 45,
2: dat is wel een lekker uptempo plaatje om deze best
1: zo
2: wel warme middag
1: nog. Lekker dit, joh. Dit is een vibe die ik zeg van ja, die moeten we vasthouden.
2: Echt een warme middag, man.
1: Ja, lekker, joh. Maar lekker, joh. Die stad voorjaar in, die zomer in.
2: Ja.
1: Ik zie het al helemaal voor me. Die dansende massa hier op Sportpark de Kruisen in Oud-Dorp. Bij FB.

0: Amotor.
1: Oh, wat is dat toch allemaal lekker, joh. Ik had van de week in Op de Haag, had ik flakkeesje DJ's en producers had ik in de uitzending. En dan hoor je al die jongens als zijn Albert Harvey en Tijmen Melisand. Dat zijn gewoon jongens die hebben meegewerkt aan albums van Avicii nog. En dan wie had hij nog meer? David Guetta,
0: ja.
1: Dat zijn gewoon Vlakese mannen, hè? Tenminste, ja, Albert is geen Vlakena. Die woont in Zutzi hier. Dat was het enige. Het was het enige. Goeiedag, familie Kik. Dat was het enige wat hij kon zeggen. Ik kom in Zutzi, zei hij. Dus dat deed hij dan ook. Maar als je hoort allemaal wat die jongens doen. En Tijmen Melisand heeft een linkje gemaakt, een introotje gemaakt voor Europa Pa van Joost Klein.
0: Joost.
1: Dus wat dat betreft is het allemaal mooi om te horen van wat die Vlakese jongens allemaal doen.
0: Wij gingen naar de huisplaat, toch?
1: Jij ging nu wat opstarten, ja.
0: Jazeker.
2: Dit is de thuisplaat.
1: Dit is de thuisplaat. En de thuisplaat is deze keer van Jack Johnson. Better Together. En ik denk dat dat al genoeg zegt voor het Ronald McDonald's huis. Het is altijd lekker als je bij elkaar bent. En daar zorgen die ook voor. Better Together.

0: Jack Johnson, Better Together. En vandaag in Dirksland is het een beetje spannend. De straatverlichting ging daar spontaan branden door de spanning die er heerst. Omdat Dirksland de finale wedstrijd speelt voor promotie eerste klas tegen Gilze. En ik had van de week even een interviewtje met Peter van Ziels, de teamleider van DVV 09. Ik zei, joh Peter, hoe is het allemaal gegaan? Nou, dinsdag hebben we lekker getraind. Tactische training gehad, 11 tegen 11, verschillende scenario's getraind. Bij voorsprong, vlak voor tijd, achterstand, vlak voor tijd, plan B. En de penalty-serie gedaan. Vandaag om 13:30 verzamelen ze en beginnen ze met de wedstrijdbespreking. Daarna een sportmaaltijd en dan richting Dordrecht met de bus. Er rijden 2 supporterbussen en een spelersbus met nodige genodigden. Oftewel, ze gaan met 3 bussen naar Dordrecht toe. En daarna de normale wedstrijdvoorbereiding. Ze reizen af met 16 veldspelers, 2 keepers en een volledige staf. Inclusief de spelers die voor langere tijd geplaceerd zijn, zoals Jurie Boshoven. Jongens die vaak op de bank zitten, maar nu niet bij het eerste op de 18e zitten. Iedereen hoort erbij, op zondag als vandaag. We doen het met z'n allen. De jongens hebben gezonde spanning, maar we hebben er vooral heel veel zin in. Geen schorsingen, geen blessures bij DVV 09. Behalve dan natuurlijk Jurie Boshoven en Jordi Hanenberg die een peesje afscheurde. Maar voor de rest is het allemaal in kannen en kruiken en gaat het allemaal gebeuren. En je kan het allemaal live meemaken vandaag. Van 5 tot het laatste fluitsignaal zijn Mark en Mark. Mark Laagdijk en Mark Kolen bij ons aanwezig in Dordrecht. En nemen je mee voor de thuisblijvers. Live bij Omroep Argewel, een sportlokaal. Want we zijn er allemaal voor jullie.
1: Ja Jan, want het gaat nog spannend worden hè?
0: Ja joh man, ik zit op hete kolen. Echt waar.
1: Ja, het is jouw clubje hè?
0: Het is mijn clubje, ja ik kan er ook niet aan doen. Dat is gewoon zo. Dus ja, dus ik heb nog een berichtje naar mijn meisje toe. Oftewel, het kan vanavond een beetje later worden als het allemaal goed gaat. Ik heb een message to my girl van Split Dance voor haar.

0: Split Dance, Message to My Girl. Oftewel, meisje, ik kom vanavond tot later thuis als het goed is. Dan weet je dat. Ik doe mijn lunchboxje open en daar zetten die krentenbolletjes in. Maar ondertussen staat hier al een dampende hamburger naast me van de organisatie WFB.
1: Ja,
0: de kilocalorieën die komen er wel lekker bij vandaag. Het is gewoon goed toeven hier op...
1: Anders ga jij even voetballen.
0: Ja, anders ga ik even voetballen. Even verbranden. Ja. Nee hoor, het is goed toeven hier op het Ouddorp. Ze verwennen je tot in bed, ze leggen je in de watten.
1: Zeker.
0: Dat doen ze ook met het hele toernooi en dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze doen alles voor het goede doel. Voor Ronald McDonald's Huis en voor de Stichting Ambulance Wens Zeeland. Die hier aanwezig is en waar we dan een heel fijn gesprek mee hebben gehad. Heb je er nog één of niet? Cheerio'tje?

0: De lunchbox die gaat al een beetje dicht. Het gaat richting het klokje van 1 uur. We komen straks even nog een uurtje terug bij jullie met de eilandlunch. Dan gaan we kijken wat we nog meer te schaffen hebben hier in de pot. We hebben een interview nog met, interview met de organisatie. Kijken hoe groot de opbrengst is momenteel. De tussenstand. We gaan nog een mensplaat doen. We gaan nog een dubbele dooier doen. We gooien nog een blik op het toernooi. En we gaan nog de jingle huisplaat gaan op.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij.
2: Uit het westen in het van.
4: Het 24 uur snooi live bij Omroep Archipel.
1: Via radio, tv en online.
4: Dit is de eilandlunch.
5: Ja, samen met Sam en Jan.
0: Jazeker. Het hamburgertje heeft het heugje gehaald. Ik bedoel, het is weg. Het smaakte heel goed. Ze zijn echt lekker, de hamburgers hier. Heb je er al meer op Sam vandaag of niet?
5: Nee, dit is de eerste, oh. Zeg maar. Ja.
0: Wel loempiaatjes hebben gezien.
5: Ja, loempiaatjes zeker wel, ja.
0: Ja, die stond hier naar binnen te stampen alsof het een zak chips was.
5: Ja, echt hè?
0: Ja. Nee, het is hier gezellig op Sportbar de Cruz in Oudorp bij WFB, waar het 24 uur voetbaltoernooi plaatsvindt. Allemaal voor het goede doel, voor de stichting Ambulancewens Zeeland en voor de Ronald McDonald's Huis in Rotterdam. Die we misschien straks ook nog even komen te spreken, maar we hebben in ieder geval de Ambulancewens al aan de microfoon gehad. Aan tafel bij ons in onze lokale studio. En daar spraken ze gelijk al uit. Ze hadden nog maar net de ambulance neergezet. En er was gelijk al contact met vragen met mensen. Hoe de organisatie in elkaar zat. En wat voor ze allemaal kunnen betekenen voor de mensen. Dat is alleen maar mooi om te horen. En dan kan je alleen maar zien dat er behoefte is aan dit soort organisaties. En die doen het allemaal non-profit. Zonder subsidie en zonder van alles wat. En dan zeg ik altijd, joh, dan gaat er bij mij wel een lichtje aan. En ook weer een lichtje uit. Of niet, Sam?
5: Mm-hmm.
0: Ik kan niet praten, hè? Je mond zit vol.
5: Nou.
0: Allemaal welkom hier in Sportpark de Cruz op Oudorp voor het 24 uur voetbaltoernooi van WFW.

0: Jackstall en Turn the Lights Off. Ja, en we staan hier op het 24 uur voetbaltoernooi.
1: Het 24 uur toernooi live bij Omroep Archipel.
2: Ik had van de week nog een bruiloft, Sam.
0: Oh, echt?
2: Heb jij, jij was er niet, hè?
0: Nee.
2: Ik heb je tenminste niet gezien. Ik ben twee keer geweest. Mm. Het was vorige week in Londen, was ik uitgenodigd door mijn grote vriendin.
0: Oké. Okay.
2: Ze trad erin het huwelijk met Turner.
0: Oh, wacht even.
2: Ja.
0: Ik denk dat je weet over wie het hebt.
2: Ja.
0: Ja, over onze commissie.
2: Ik ben voorzitter van de fanclub, dus wat dat betreft. Het was een klein feestje, het kostte maar 1,5 miljoen. En Elton John die heeft erop getreden met de Jos Song en weet ik het allemaal. Ik zeg, joh, ja, nu snap ik dat ze niet voor mij gekozen heeft.
0: Nee, snap ik.
2: Maar het is allemaal begonnen met een kusje.
0: Oh, wow.
2: Ja, serieus.
0: Voor mij samen met Calvin Harris, toch?
2: Ja, dat was het eerste seizoen.
0: Ze gingen een beetje op date, toch?
2: Ja, hou op.
0: Ja, meteen de studio ook ingedoken.
2: En ze hebben er een liedje van gemaakt.
0: Toch? Ja,
2: En ik mag het wel heel erg. Dua Lipa.
0: En One Kiss.

0: Dua Lipa. Was dat met One Kiss?
1: Was One Kiss.
0: One Kiss, joh. En ik zeg altijd maar zo, beter één kiss als geen kiss.
1: Precies.
0: Kiss mis?
1: Kiss, nou, ja, ja zo ongeveer. Ja,
0: ja, zo'n beetje wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, heerlijk, joh. Lekker. En we hebben nog... nog heel veel uurtjes te gaan hier op Outdoor bij de Sportpaletje Cruise. Het 24 uur toernooi van WFB. Met om pak een beet vanavond nog een wedstrijdje met de Flaquet-selectie. Wat een beetje uitgedend is tot Stellendam en Friends. Tegen de selectie van WFB. Maar gisteravond is er ook al volop gevoetbald. Er waren DJ's, er waren optredens.
1: Ja, dat was heel druk.
0: Heb jij dat allemaal meegemaakt?
1: Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik ben met het draadloze microfoon op pad geweest. Ik heb heel veel mensen gesproken.
0: Mooi.
1: Vanaf het eiland en buiten het eiland om. En nou ja, er was heel veel verschillen. Echt een verschillend publiek.
0: Ja.
1: En iededeen vond overal wat van.
0: En dus... heb je nog wat van de nachtelijke uurtjes meegemaakt? Van de Silence Disco die er nog was?
1: Ja.
0: Dat heb je niet gezien?
1: Jammer genoeg wel.
0: Heb je die ook nog meegemaakt?
1: Ja. Echt jammer. Met koptelefoontjes op. Ja, dat is Silence Disco.
0: Vandaar die kleine oogjes van jou.
1: Ja.
0: En het iets gebrek aan concentratie, maar dat komt allemaal wel goed. Ik vond het een beetje een zoete escape van je om daar allemaal een beetje te gebruiken als smoes. Maar ja, vooruit. Ach, het is wat het is. Je bent jong en je wilt feesten. Ondertussen zie ik een podium hier tegenover me staan.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan gaan een dweilorkest beginnen nu. Dus.
1: Ja.
0: Ik denk dat we heel veel herrie over ons heen gaan krijgen. We gaan ons best doen om daar overheen te komen. En dat gaat vast wel lukken met ons.
1: Gewoon schreeuwen.
0: Yo, ik zeg altijd maar zo, er is een dame in België, die heet Gwen. En die heet Gwen Stefani.
1: En de Queen, de Sweet Escape.
0: En die heeft een heerlijk escape, heeft hij. En dat was ook een beetje jouw escape, hè? Omdat je zegt, ja, ik heb de Silent Disco meegemaakt, kleine oogjes.
1: Tot me weggegaan.
0: Het is een sweet escapeje. Gwen Stefani. En we zeggen je klem dan altijd? Dan kom je altijd zo lekker los. En dan zeg je, kom dan, kom dan. 3, 2, 1. Nee, kom zo.
1: Joehoe.
0: Die bedoel ik.

0: Ja, Gwen, hè?
1: Gwen Stefani uit Belgium.
0: Ja.
1: Ja, dat zou je niet verwachten, hè? Zoiets.
0: Dat zou je zeker niet verwachten.
1: Nee. Ik vind het allemaal heel mooi, allemaal wat er allemaal gebeurt van Sam vandaag. We zijn met het hele team van Omroep Archipel, Sportlokaal en Op de Haagte bezig om een hele dag radio te maken. We vliegen van Ouddorp naar Dordrecht vandaag nog. Mark en Mark die nemen ons mee met de wedstrijd DVV 09 tegen Gilze in het Dordtse. En onderweg vandaag was ook nog onze Jeroen Witte. Die was even gestopt tussendoor van Middelharnis naar Ouddorp toe. Bij Medestand, want Medestand bestaat dit jaar 80 jaar. En hij had daar een mooi interview met Sebastian Reek, de voorzitter van Medestand.
0: Ja... Toen ging hij heel erg laden.
1: En toen kwam de voorzitter van Medestand.
0: Ja, nee, precies. Dat was inderdaad een idee.
1: Dat was echt een goed interview, was het? De voorzitter zegt, we bestaan 80 jaar.
0: Ja,
1: klopt. Hoezee. En ondertussen gaat de blaaskapel hier lekker door. We dweilen wat af vandaag hier op Ouddorp.
0: Ja.
1: Hup, Holland Hup, spelen ze. Maar ondertussen zijn we nog steeds het bestandje kwijt van Jeroen.
0: Ja.
1: Want ja, we hebben hem helaas niet live. Nou, als hij er niet is, dan is hij er niet. Dan zoek ik hem zo even op.
0: Kijk, gaat niet altijd even goed.
1: Het
0: hele systeem is ook weg, weet je.
1: Het hele systeem ligt eruit. Ja. Dan gaan we de mist in, hè.
0: Ja,
1: dan gaat het allemaal een beetje fout. En dan praten we het allemaal vol.
0: Ja, precies. Maar goed, weet je, we draaien even muziekje en dan komen we terug.
1: Ja, natuurlijk.

0: En Brian Adams, at a run to you.
1: Ja, dat heb je wel eens bij live radio. Dan gaan de systemen een beetje de mist in. En dan kunnen we er helemaal niets aan doen. Dan zitten we in een uitdorp onder de zendmast van de Archipel. Ik weet niet, ik krijg allemaal signalen nu door. Ik vind het wel leuk om hier allemaal te zien wat hier allemaal voorbij komt. Er komt hier van alles voorbij. Er komen jeugdteampjes voorbij. Er komen dames, heren, senioren, junioren. Maar ook ondertussen komt een hele zolder wordt wel eens geruimd. En naast me wordt een kraam ingericht. Daar heb ik nou welke, daar komen de lampen. Daar, die hebben niks meer aan huis, die mensen. Die gooien gewoon alles in de verkoop.
0: Staat zometeen alleen...
1: Je vrouw ook nog in de verkoop? Nee, toch? Nee, die kan je niet missen. Nee, joh.
0: Er staat zometeen alleen nog een glas water.
1: Ja, echt niet normaal. Het is echt gewoon, een hele huisraad komt hier voorbij. Ik hoop dat het huwelijk voor de rest allemaal goed gaat. Maar ze zijn echt aan het opruimen een beetje. Leuk om te zien. Het zien verenigingen uit allerlei hoeken. Hoe zeg ik het dan? Allemaal hoeken. Windstreken vandaan, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik zie ze uit Voorneputten, van Goede Overflakkee, van Zeeland, van het Rotterdam-gebied. Ze komen overal vandaan. En het wordt allemaal gezelliger hier op het Sportpark de Kruis in Ouddorp.
0: Ja.
1: En is ondertussen Jeroen Witte nog in Melisand geweest?
0: Ja, Jeroen, jij was in Melisand, toch?
2: Wat is hier aan de hand? We staan op Melisand in de bestuurskamer.
3: Ja, wij vieren vandaag ons 80-jarig jubileum. We zijn in 1945 opgericht. En dit is het laatste evenement van ons 80-jarig bestaan.
2: Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Want we zijn nu een beetje op de reunie. Die is om 10 uur vanochtend begonnen.
3: Ja, de reunie is begonnen. Zoals je ziet, het is hier super druk. En die stopt om 12:00. En om 12:15 hebben we 2 oud-kampioenselftallen die tegen elkaar gaan voetballen. Het team van 1994-1995 onder leiding van Jan van Pelt. En het team van 2003-2004 onder leiding van Jan van Asperen.
2: Dan is er ook nog iets met RBC. Hoe kom je daar nou aan?
3: Ja, onze grensrechter Robbie die heeft contacten bij RBC. En die heeft gevraagd om in het kader van ons jubileum om 14:30 een wedstrijd te voetballen tegen ons eerste elftal.
2: 80 jaar Melisand. Ik heb hier ook mijn roots liggen. Als klein jongetje ging ik mee met mijn vader die verzorger was. Als verslaggever van Radio Flakkee. Wat betekent voor jou Melisand?
3: Nou, Melisand, ik ben 39 jaar. Ik heb nog niet de helft van dit van ons bestaan meegemaakt. Maar altijd als ik hier de auto op het parkeerterrein zet en door de poort heen loop, dan krijg ik toch warme gevoelens, nostalgische gevoelens. En Melisand leeft en het bruist.
2: Een gezonde vereniging hoorde ik je net zeggen.
3: Ja, absoluut. Kerngezond. We hebben alles goed voor elkaar. We kunnen prima op eigen benen staan. We zouden wat extra jeugdelftalletjes kunnen gebruiken, maar er wordt hard aan gewerkt.
2: 80 jaar Melisand. Nou, die zullen nog vele jaren volgen. Kom naar Melisand, want daar is het ook wel het feestje.
3: Zo is het. Hier is altijd feest.
1: Nou, het mooie is dat er aan het jeugdteams wordt gewerkt. Ik denk dat de nachten in Melisand heel erg ruig zijn, want er wordt gewerkt aan jeugdteams. Ik denk dat je altijd de jeugd moet kweken en dat gaat dan ook wel lukken, denk ik, in het Melisandse. We gaan eens even kijken. Ik ga de pannetje weer op het vuur zetten. Ik ga mijn eitje breken en dan gaan ze starten met een dubbel dooiertje, denk ik.

0: Dubbele dooi, denk ik, hè?
1: Ja. We zijn begonnen met de E van ABC. En we zijn nu geëindigd bij The Cure. Terwijl, ja, meer uren hebben we niet vandaag. Met de C van The Cure. En dat is lekker om The Cure even weer een beetje onder het daglicht te zetten. Want ze zijn af en toe een beetje alleen maar de festivalbands. Terwijl ze zulke lekkere muziek gemaakt hebben. En onder andere is dat In Between You. In Between Days. Sorry. De volgende. Ik hoor alleen maar een blaaskapel nu.
0: Maar dat is Close to Me.
1: Oh, vindt het allemaal goed. Doe maar.
0: Ja, toch?
1: Ja, joh. Gooi het erin, joh.

0: eerste wensplaat.
1: Ben?
2: Hoor helemaal niks.
1: Jawel.
2: Hallo.
1: Ja.
2: Oh, hier ben ik.
1: Ja.
2: Maar ik had er net heel andere muziek.
1: Ja, nee, ja. Daar kan ik niks doen. Dat is de plaat. Dat was de plaat.
2: Oeh, wat een apart was dat joh. Ja, ik denk dat Suzanne en Freek nu voorbij komen of zo. Ja, het is een beetje. We zitten een beetje anders dan in de studio. In de studio zit je allemaal naast elkaar en kan je communiceren met elkaar. Nu gaat het met handbewegingen en boze blikken. Ja. En is helemaal kwijt. Is het een stemmetje? Kom aan. Wie hebben we? Ik denk van Suzanne en Freek dat die voorbij komen nu. Van onderweg naar later.

0: Je hoorde Suzanne en Freek en Onderweg naar Laten. En ik neem aan dat het tijd is voor de wensplaat hier bij de streekomroep van Goeree Overflakkee. Je luistert naar Omroep Archipel. We zijn live vanaf het 24 uur toernooi van WFB. Ja, Jan.
1: Ja, daar zijn we zeker. Nee, ga je gang.
0: Goed, zometeen vanaf 2 uur. Sportlokaal extra vanaf locatie met natuurlijk interviews. Het laatste sportnieuws uit de streek. Ja. En vanaf 4 uur gaan we naar DVV 09. En daar zitten Mark voor ons klaar. In Barendrecht was het,
1: ja,
0: hè Jan?
1: In Barendrecht. Mark hier, die neemt ons mee met alles en nog wat, maar we gaan hier naar Barendrecht. Alleen een stukje verder, we rijden naar Dordrecht toe.
0: Oh.
1: Want naar Barendrecht is er denk ik weinig te beleven. Misschien wel iets, maar geen voetbal in ieder geval. Want maar dat doen we in Dordrecht vandaan. Maar wat gingen we doen? We gingen de wensplaat doen.
2: Dit is de wensplaat.
1: En de wensplaat die is afkomstig van de stichting Ambulance West Zeeland. En ik ben heel erg benieuwd wat er nu onder de knop staat.
0: Beyoncé.
1: Oh, crazy in love.
0: Ben je ook crazy in love?
1: Nee, ik ben hartstikke crazy en ook in love. Dus wat dat betreft...
0: Nou, Beyoncé dacht er ook over.
1: Oké.

0: Ja, en als je dan vraagt aan de ambulancewens, wat is de gedachte achter deze plaat? Dan zeggen ze gewoon, ja, hij is gewoon lekker. Er is geen echte mening achter, er is geen doel achter.
1: Nee.
0: Het is gewoon een lekkere plaat. Nou, Beyoncé, altijd welkom. Crazy in Love, Beyoncé was dat. We gaan even kijken, straks nog even iemand van de organisatie erbij halen. Om te kijken, en dan gaan we het programma. Om te kijken wat de tussenstand is van de activiteiten die momenteel plaatsvinden. Of er al een nieuwe tussenstand bekend is en of we het allemaal al weten. We gaan het straks allemaal even vragen aan één van de organisatoren. Als die nog een keertje hier voorbij komen, dan arresteren we ze en dan hangen we ze gelijk aan de microfoon vast.
1: Ja.
0: En dan halen we ze binnen, of niet?
1: Sam? Ik ben een heel goed idee.
0: Dat vind ik fantastisch. Dan gaan we weer een beetje even terug naar...
1: Magnetic, ja.
0: Ja, hoe heet dat?
1: De Boeza.
0: De Boeza. Met...
1: Magnetic.
0: Met die?
1: Magnetic.
0: Magnetic.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Lekker, hè?
0: Lekker.
1: Zeker.

Ik vind het een lekker plaatje. En jij? Ja, ik denk dat je het wel lekker vindt. Hij zit daar een beetje het frikandelletje naar binnen te happen, onze Sam. Die heeft even geen tijd om te praten, dus ik krijg geen reactie. Maar dat maakt niet uit. Na mij zit Maarten de Kort. Hij zit al links naast me. Hij zit deze keer links. En hij gaat ze straks meenemen met Sportlokaal. Vanaf Sportpark de Kruse in Oud-Dorp. Met alle highlights van het Vlakkese sportgebeuren de komende uren. En om 4 uur, 5 uur, dan gaan we naar Mark en Mark. Die voor ons in Dordrecht zitten bij de wedstrijd DVV 09 tegen Gilze. In het complex van Oranje-Wit in Dordrecht. En ik hoop het allemaal wat langer duurt dan die 20 seconden die we hebben. Oftewel 20 seconden.

0: Dit is de Thuisplaat.
1: De Thuisplaat is, even kijken, Bruno Mars met Count on Me. En Count on Me is natuurlijk altijd dat iemand altijd op iemand anders kan rekenen. En dat is wel een beetje in het kader van onze goede doelen die vandaag ondersteund worden bij het 24 uur toernooi van WFW, de Stichting Ambulance Wens Zeeland. En de, hoe heet het? Ronald McDonald's Huis in Rotterdam, sorry. Bruno Mars, Count on Me.

0: En wat is het toch mooi als je allemaal op elkaar kan rekenen in deze wereld. Je hebt altijd wel iemand nodig die naast je staat in moeilijke tijden. Maar je hebt ze ook nodig als je erbij staat in goede tijden. Zo heb ik altijd Sam Hoek naast me staan. Die bij mij alles naar de knoppen helpt. Aan de knoppen zit en ja, van alles doet.
1: Tuurlijk.
0: Hey Sam. Is je frikadelletje een beetje...

0: Gezakt, jongen.
1: Mijn frikandel is gezakt, ja.
0: Hij was gemeen van mij net. Ik geef hem de ruimte op de microfoon. Ja. En hij zat met een frikandel zo heerlijk naar binnen te souffleren. Want het moet ook gebeuren.
1: Ja, eten is gezond,
0: eten is belangrijk en gezond. Want er zit niet voor niks aan het lunchprogramma. Het lunch loopt wel een beetje op het eind momenteel. Want,
1: ja.
0: Ja, het hebben we het een beetje eigenlijk wel gehad. We hebben nog 10 minuutjes lunch. En dan gaat Maarten de Korte verder met Sportlokaal. Gewoon standaard op zaterdagmiddag 2:00. Dan gaat hij beginnen.
1: Ja.
0: Met Tim Hoek, denk ik, als technicus.
1: Zeker. Ik ga lekker mijn rust pakken.
0: Dan gaat Semmetje zijn rust pakken.
1: Ja.
0: En dan gaat hij lekker even rustig aan doen. Suzanne Vega, die heeft ook een buurman. En die heet Luca. En die heeft ook af en toe zijn rust nodig. Want het gaat, een plaatje is heel vrolijk, maar het heeft een hele donkere kant. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan genieten van het vrolijke kantje. Luca, Suzanne Vega.

0: Ka was dat. We gaan eens een beetje een einde breien aan de eilandlunch. Het gaat een beetje tijd worden voor rond het klokje van 2 uur. Maar voordat we gaan wil ik altijd nog zeggen, joh, tegen Sam. Hey Sam.
1: Ja.
0: Don't leave me this way.
1: Ja, nee, zal ik ook niet doen.
0: Nee, we geven zo op elkaar nog even een goede knuffel.
1: Zeker.
0: Dan komt het helemaal goed. Gaan we lekker het weekend in. Of niet?
1: Nou, dat komt denk ik wel goed hoor.
0: Oké, de Combinards. Don't leave me this way.

0: Ja, dat was hij dan, de allereerste eilandlunch bij WFB Sportpark de Kruisen. Op 13 juni 2026 maken we hier het 24 uur toernooi mee van WFB voor de goede doelen. Die goede doelen, Ambulancewens, Stichting Ambulancewens. Zo, goedemorgen. Stichting Ambulancewens Zeeland. En niet te vergeten het Ronald McDonald's Huis in Rotterdam. We hebben alleen de Ambulancewens even voor de radio gehad. De dingen rondom het McDonald's Huis, die kregen we even niet te pakken. Maakt allemaal niet uit, want het is hier gewoon gezellig. Het is losjes, alles speelt en loopt en doet door elkaar heen. Af en toe komt er een dwelorkest voorbij. Dan treedt er weer een popgroep op. Er is van alles wat te beleven. Hamburgers zijn goed, de frikandelletjes smaakten heerlijk. En we gaan naar het nieuws van pak een beet 2 uur.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.

0: Een hele goede middag. Welkom in het zomerse uur wat we hier zitten. Live vanaf de Kruize in Oudorp bij WFB. Even maar met het 24-uurs toernooi. En we gaan beginnen met Sportlokaal Extra.
1: Het 24-uurs toernooi live bij Omroep Archipel.
2: Ons eiland, altijd dichtbij.
1: Dit is Sportlokaal Extra.
2: Met vandaag Maarten de Korte.
0: Het is wel gezellig, want vanmorgen hadden we op de Haagte live. En dat werd ineens op de Haagte light. En dit is Sportlokaal Extra, terwijl het 2 uur korter is dan normaal. Ik weet het ook allemaal niet meer, maar we gaan er een leuke middag van maken. Niels Labree is hier aanwezig, onze vliegende reporter. Hoe snel het nieuws ook is, Niels achterhaalt het wel en gaat het allemaal bij u thuis brengen. Uiteraard Jeroen Witte, die zien we nog rondhuppelen. En we gaan hier vanaf nu tot 4 uur rechtstreeks vanuit Oudorp zitten. Om 4 uur schakelen we door naar Dersland en dan gaan we combineren met uitzending vanuit Oudorp en de uitzending vanuit Dordrecht. En natuurlijk, als u mee wilt luisteren, het kan allemaal via de Omroep Archipel app. Heeft u hem al gedownload? Zorg dat hij bij u op uw telefoon, tablet of weet ik niet waar staat. U kunt hem allemaal vinden in de App Store of in de Google Play Store. En dan kunt u, waar u zich ook bevindt, de wereld alles volgen wat betreft Omroep Archipel. En met name vandaag met Omroep Archipel Sportlokaal Extra.

0: Can't you feel a brand new day op deze zaterdag? We zitten bij WFB, het 24-uurs voetbaltoernooi met 140 teams, 1600 voetballertjes, 150 vrijwilligers. En dat betekent wel dat we al 19,5 uur voetbal op hebben zitten op deze vrijdagavond begonnen en nu zaterdag. Het is een lekker plekje waar we zitten. Het zonnetje zie ik schijnen, we zitten zelf op de wind. En mijn technicus dacht, achter hebben we het raam ook nog een keertje open, want dan blaast die jongen helemaal weg. Niet dat ik daar last van heb, maar het is wel een feit. We gaan eens even kijken, want Niels Labré, ik zei het al, hij is onderweg hier op het sportpark Kruse. En hoe snel het nieuws ook is, Niels achterhaalt het wel. Hier is de razende reporter Niels.
1: Goedemiddag Maarten, ik ben mijn neus achterna gegaan, want we hebben altijd wel een beetje trek op zo'n groot voetbaltoernooi. En ik sta hier bij Ewit, de man van de barbecue.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoe lang sta je hier al? Toch niet al sinds vanmorgen, hoop ik?
2: Nee hoor. Gisteravond hebben we gevoetbald met de veteranen. En ik ben vanmorgen 11 uur begonnen met bakken, dus.
1: Ja, en ik zie hier lekkere kipspiesjes op en nu. Wat is het geheim van een goede kipspies?
2: Ja, dat die lekker gaar moet zijn. Niet te droog.
0: Babbel.
1: En heb je het al een beetje druk gehad vandaag?
2: Ja, rond etenstijd is het altijd druk. Dan was het heel druk. Maar de meeste mensen gaan toch voor de hamburger. Dat is toch het lekkerste.
1: Zijn ze er nog? Want ik zie ze niet op het ding liggen.
2: Ja hoor, die zijn er nog. We hebben al een kleine voorraad aangemaakt. Dus als de mensen komen, dan doen we ze even opwarmen. En dan kunnen ze hem lekker opeten met een broodje erbij.
1: En ga je zelf vanmiddag nog voetballen? Of heb je gisteren alle voetbalenergie eruit gegooid?
2: Ja, we hebben gisteren alle voetbalwedstrijden wel gehad. En de derde helft die was ook gezellig, dus vandaag maar niks meer doen.
1: Nou Maarten, je hoort het. De kipspiesjes zijn lekker. Ik ga verder op pad. We spreken elkaar straks.
0: Ik heb zo'n hekel aan die verslaggevers die mij lekker zitten te maken en vervolgens niks van me meenemen. Ik bedoel, dat is toch wel een beetje jammer. Alhoewel, dan zou ik misschien een tonnetje rond het veld afrollen hier. En we hebben net al lekker aan de hamburger gezeten. En die was al ontzettend smakelijk. En vanmorgen de Vietnamese lumpia gaat voor meneer achter de lumpia-kraam. En die was ook ontzettend lekker. Dus, luisteraars, waar ter wereld u ook bent, waar dat u ook met de app zit te luisteren. Ik kan trouwens laten weten waar u zit. U kan een WhatsApp-berichtje sturen naar 087-682-630. Ik ben benieuwd of de luisteraars heel ver weg hebben zitten. Of dat ze allemaal in bijvoorbeeld een goede reden hier een paar kilometer vandaan zijn. Het zou zomaar kunnen, maar laat eens even weten waar dat u zit, waar dat u luistert. En bent u in de buurt en heeft u trek in iets lekkers, dan bent u natuurlijk van harte welkom op het Horecaplein. Maar u ziet ook heel veel leuk voetbal. Ik ga eens even kijken. We leven nu zo de 2 uur. Dat betekent dat de jongens onder de 13 bezig zijn. De meisjes onder de 13, jongens onder de 12, jongens onder de 11, jongens onder de 10. Jongens onder de 9. Oftewel, heel veel voetballertjes die lekker bezig zijn met hun toernooi. En de uitslagen die gaan we straks weer horen. Want dan verschijnen ze allemaal op het grote podium.

0: Dit is de Wensplaat.
1: De wensplaten, u weet het, het rijtje wensplaten. Het zijn de verzoekjes van de Stichting Zeeuwse Wensambulance. Ze hebben allerlei muziek ingestuurd. Ze hebben gezegd van, joh, als je die nou eens kan draaien, nou, dan doen we dan die 12 uren van vanmorgen af, 7 uur vanaf tot vanavond 7 uur. Op de achtergrond hoor je trouwens een flessentrekkers spelen. Maar ik weet niet hoeverre dat op de radio komt. Misschien dat we Niels er dan naartoe kunnen sturen. Maar we hebben het nu dus over de wensplaat speciaal op bezoek van de medewerkers van de Stichting Wensambulance. En we hebben Crystal Waters en 100% Allah.
0: Dit is de Wensplaat.

0: Dit soort muziek, dan, ik vind het heerlijk. En ik zou, als het in de auto zet, dan kom ik altijd vol aan open. Maar ik hoop altijd dat mijn regisseur hem niet in mijn playlist zet. Want ik kan heel die titel niet uitspreken. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. De koffie die rolt hier over tafel. Dan gaan we zo proberen maar weer even te dweilen. Het ging dus niet helemaal goed met de wensplaat. Daarom doen we nog een keer. Crystal Waters is hier.
1: Dit is de wensplaat.

0: De Weeknd hoorde je en ondertussen de muziek die speelt vrolijk door. Dat zijn de flessentrekkers. En ik vroeg er net, zijn er nog mensen die ergens in het buitenland luisteren? Nou, zeker weten, Paul de Jong die zit in Spanje, daar ergens langs de kust. En daar heeft hij ook uiteraard Omroep Archipel op staan. En wilt u dat zelf ook, download gewoon even die app. Hè. U weet het, in de Google Play Store of op de Apple App Store. Wat een moeilijke woorden verzinnen ze toch allemaal voor mij. En daar kunt u die app downloaden en dan kunt u alles volgen. Het nieuws, de radio. U krijgt een pushberichtje als er weer nieuws is voor u. Nou, u kan helemaal op de hoogte blijven. En waar u dan zich ook begeeft, daar kan dat. Ondertussen is hier ook gearriveerd op het terrein Joyce Wittelaar. Je zou misschien zeggen, wie is dat? We hadden ze onlangs in de uitzending in Op de Hacht. U hebt een programma op de woensdagavond waar we lekker praten met allerlei mensen. En zij is vertegenwoordigster van een van die goede doelen. Het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. En in de loop van de komende anderhalf uur zal ze nog een keertje aanschuiven hier aan tafel om daar over hun werk te praten. En natuurlijk, als u hem wil bekijken, de wensambulance van de Stichting Zeeuwse Wensambulance. Die staat hier ook op het terrein. Ongelooflijk wat er trouwens allemaal in zit in zo'n ziekenwagen. En hoe de mensen dan geholpen worden en meegenomen worden naar de wens. En dan zegt u van, hoe werkt dat nou precies? Loop gewoon even bij de dames langs. Ze geven u graag informatie hoe het allemaal werkt met die wensambulance.
1: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Blijf op de hoogte en like onze Facebookpagina. facebook.com/omroeparchipel sportlokaal.

Lekkere muziek zo op die zaterdagmiddag om dat door te komen. Het is berengezellig hier op de cruise bij het 24-uurs toernooi van WFB. Als je ziet hoeveel voetbalsters en hier rondlopen. En ook natuurlijk mensen die wat ouder zijn. Maar het is echt gezellig. En de muziek die klinkt hier van alle kanten vandaan. En ondertussen weten we dat de opbrengst tot nu toe zo rond de 26.000 euro is. Ik ben toch benieuwd. We hebben nog tot 8 uur vanavond of we die 30 kunnen gaan halen. Het zou toch wel heel erg mooi zijn. En wat moet u daarvoor doen? Nou, gewoon een lekker hamburgertje eten, een pilsje drinken en een patatje nemen. En dan steunt u sowieso al meedoen aan de verloting. Die zal vast nog wel een keer een ronde spelen. Ik heb gisteren trouwens voor het eerst in mijn leven weer eens met een verloting meegedaan. En gelijk prijs. Jij ook? Ja, dat is niet normaal, hè, jongens. We zijn voor het geluk geworden. Weet je wat we doen, Tim? We gaan vanavond naar het casino. Wij gaan naar het casino en dan hoort u volgende week wel of we blut zijn of helemaal minder gelopen zijn.

0: Zo ging ik even terug in de tijd met Roy Orbison en You've Got It. Het is, jongens, gaan we meeblazen. Dus gaan we weer proberen te overstemmen, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. De flessentrekkers hier op het terrein bij WFB, West-Vlakkeese Boys. En je ziet ze uit alle windstreken hier zomaar rondlopen. Het zijn ook niet zomaar wat voetballers. Zo'n 1600 deelnemers hebben we dit weekend. Deze 24 uur gisteravond 6:30 gingen beginnen met vuurwerk op het hoofdveld. En vanavond dan gaan ze met een knallend vuurwerk afsluiten. En dan bedoelen we eigenlijk de cheque die ze gaan overhandigen aan de goede doelen, waar de opbrengst allemaal naartoe gaan. De Stichting Zeeuwse Wens Ambulance. En natuurlijk het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. Een huis op loopafstand van het ziekenhuis. En daar een plek waar ouders, broertjes en zusjes dicht bij elkaar kunnen blijven. En alle opbrengsten van vandaag die gaan die kant op. Allemaal goede doelen die gesteund worden hier tijdens het 24-uur toernooi. Ik geloof dat Niels onderweg geweest is. Die gaan we zo dadelijk weer horen. Dan wordt geknipt, geplakt en doorgestoken. En hij gaat ondertussen weer op voor zijn volgende ronde. En tot die tijd vermaken wij u met muziek.
1: Sportlokaal is online. Volg ons ook op Facebook, Instagram, Spotify en online via omroeparchipel.nl.

jij sportief en wil je meewerken aan het leukste sportprogramma van de streek? Sportlokaal zoekt sportieve collega's. Meld je aan via sportredactie@omroeparchipel.nl en versterk het team van Sportlokaal.

Sommige mensen liggen nachtenlang wakker van het idee, wat moet ik nou vandaag weer eens gaan doen? Nou, dan kan ik u vertellen, over 3 weken hebben we in Sommelsdijk de High Sci Sommeliek, de 2e editie, staat daar in de historische kern van Sommelsdijk. Het wordt 1 groot podium. Bezoekers kunnen genieten van muziek, theater, cabaret, poëzie en natuurlijk andere vormen van kleinkunst op bijzondere locaties. Zoals bijvoorbeeld, wat dacht u van ergens in een woonkamer gaan zitten? Schuurtjes bekijken, kerken en tuinen. Nou, het is allemaal geweldig. Het festival gaat door op het succes van de 1e editie... waar de tientallen artiesten op diverse locaties voor een unieke culturele beleving zorgden. Het draait om ontmoeting, creativiteit en verbinding. Als bezoeker van High Sci Sommelsdijk wandel je van locatie naar locatie onderweg. Ontdek je verrassende optredens. Het zijn allemaal optredens van rond een kwartier. En dan kunt u van alles gaan bezichtigen. Wilt u meer informatie over het programma en de toegang? Dan kunt u het allemaal vinden op de website van hun highscisommelsdijk.nl. En dat allemaal op zaterdag 4 juli aanstaande.

0: Een van de huisplaten, wanneer een kind in het ziekenhuis ligt, staat het leven van een kind op zijn kop. En in die periode is het belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Bij het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam zien we elke dag hoe waardevol steun kan zijn. Niet alleen van familie en vrienden, maar ook voor onze vrijwilligers. Zij zorgen voor een warm welkom, een kop koffie, een luister door en een thuis dicht bij het ziekenhuis. Ze zijn vaak de stille kracht op de achtergrond waarop gezinnen even kunnen leunen. En daarom dit een nummer Lean on Me. Speciaal voor de mensen van het Ronald McDonald Huis in Sophia in Rotterdam. Onze huisplaat. Geen nieuws is saai nieuws. Hier is Niels.
1: Ja, Maarten, je zult het niet geloven. Ik sta bij het Wel Orkest met...
2: Tanja.
1: Tanja, is het nou zwaar om dit te doen?
2: Nee, ik doe het nog niet zo heel lang, dus ik vind het nog wel een beetje pittig.
1: Want jij doet trompet, of wat speel jij?
2: Ik speel saxofoon.
1: Saxofoon, dat had ik niet even herkend. En heb je nou alles uit je hoofd geoefend, of doe je het van het blaadje?
2: Ik doe het van het blaadje.
1: En kunnen wij nog verzoekjes indienen?
2: Niet bij mij. Dan moet je bij Nieuwe zijn met die blauwe pet.
1: En jullie, hoe heet jullie orkest?
2: De Flessentrekkers.
1: Komt dat nog ergens vandaan, de Flessentrekkers?
2: Ja, we komen uit Vlissingen. Dat was de naam voor de Vlissingers.
1: En jullie zijn hiervoor gevraagd of hebben jullie een band met het eiland?
2: We zijn gevraagd.
1: Dat is toch hartstikke leuk. Nou, volgens mij moeten jullie zo weer door.
2: Ja.
1: Heel veel succes.
0: Nou, dat was Niels, die stond even bij de Flessentrekkers. En zij maken hier hartstikke gezellige muziek op het terrein. En wij gaan even surfen.

Hij werd geboren op 13 juni 1946. Hij kreeg op zijn 15e een gitaar van zijn moeder. Hij begon als lichtmatroos. Op een gegeven moment werkte hij aan wal. En in 1978 beleefde hij zijn doorbraak als solo-artiest. Over wie hebben we het dan? Natuurlijk Henkie Wijngaard.

Oh, wat een bijzondere dag, hè, die 13 juni 2026. Het mooie 24-uur toernooi bij WFB. En zo dadelijk om 5 uur uiteraard de wedstrijd van DVV 09. Mark en duo M&M die zitten daar klaar voor u in Dordrecht... om het helemaal bij u live in de huiskamer, op uw slaapkamer... misschien in de auto, misschien ligt u wel op uw bedje naast het zwembad... want u kunt het overal beluisteren, onder meer via onze Archipel-app. En je kunt hem downloaden... In de Google Play Store of in de Apple App Store, de app van Omroep Archipel. Dan weet u altijd wat er gebeurt op uw eiland. En zo dadelijk om 5 uur, ik zei het al. M&M zitten klaar voor u in Dordrecht om verslag te doen van die wedstrijd van DVV 09 tegen Gilze. En we duimen met z'n allen en we hopen met z'n allen en we zorgen dat het in ieder geval bij u in de huiskamer komt, dat u op de hoogte blijft van hoe zo'n wedstrijd gaat verlopen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
4: Het 24 uur snooi live bij Omroep Archipel.
2: Ons eiland, altijd dichtbij.
4: Dit is Sportlokaal Extra.
2: Met vandaag Maarten de Korte.
5: Allemaal zonder goedemiddag, hartelijk welkom hier vanaf het terrein bij WFB. De 24 uur marathon, allemaal voetballen voor het goede doel toernooien die gisteravond begonnen zijn. 1600 voetballers, 150 vrijwilligers, 140 teams, oftewel 24 uur voetbal. U mag het allemaal meemaken. Wij doen het tot vanavond 1 uur of 8 hier bij Omroep Archipel.

0: En meestal ben ik niet zo om al de mensen van Omroep Archipel op te hemelen. Maar als je toch weet dat we gisteravond hier uitzending hadden... dan wordt er even iets getest naar de studio in Dergsland. Toen bleek er toch nog ergens wat fouten zitten. Vanmorgen om 6 uur werd het kabeltje gelegd. En vandaag kunnen we daardoor om 4 uur gaan schakelen met Dergsland, Oudorp en met Dordrecht. Dat wordt toch heel gezellig op zo'n zaterdag. En ja, toch wel leuk wat er allemaal met zalen gebeurt. En als je het hokje ziet waar we in zitten. Ik zit lekker buiten, lekker rustig op mijn stoeltje. Op het bankje, een beetje winderig misschien. Maar binnen is het echt een crisiscentrum ze nu en dan. Maar u weet het, geen nieuws is saai nieuws. Hier is Niels.
1: Ah Maarten, het is 3 uur, midden op de dag. Ik ben maar eens even gaan kijken bij de toernooicommissie of alles nog goed gaat. Leon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, welkom hier.
1: Loopt alles nog een beetje op rolletjes?
2: Ja, het loopt eigenlijk fantastisch. Een beetje moeizaam opstart vanmorgen, maar het gaat nu echt prima en heerlijk weer. Helpt er ook bij.
1: Want jij bent heel druk bezig met de organisatie. Wat betekent allemaal wat je op zo'n dag moet doen?
2: Ja, ik maak van tevoren de schema's voor alle teams. We regelen de scheidsrechters samen met Gijs. En we zorgen dat er allemaal vrijwilligers op positie zijn. Voor een rekenkamer, scheidsrechters indelen en noem het zomaar op. Het is een normale netwerk van 60, 70 man. Parkeerwachters en ga zomaar door.
1: En hoe is de actuele situatie nu? Alles onder controle?
2: Ja, zeker weten. Nee, het gaat prima. Alle wedstrijden lopen op tijd. Voor de kleintjes hebben een eigen beker. Dus ze gaan allemaal als een kampioen naar huis. En er is eigenlijk nog geen verkeerd woord gevallen.
1: Nee, want ik zag je net heerlijk rustig staan. Je hebt het niet zo heel druk nu, denk ik.
2: Nou, dat komt ook wel een beetje omdat ik toch wel redelijk moe ben na zoveel uur. Maar het gaat ook gewoon goed. Dus ik kan me rustig houden.
1: Want hoe laat ben je vanmorgen begonnen?
2: Nou, we zijn gisterenochtend 8:15 begonnen. Ik ben vannacht 3 uurtjes naar huis gegaan. Misschien een klein half uurtje geslapen. En ik was vanmorgen om 5 uur weer terug.
1: En hoeveel uur moet je nog?
2: Ik denk vanavond 10:30. En dan is het wel leuk geweest.
1: Nou Maarten, zij gaan nog hier even door. Terug naar jou.
0: Dankjewel, Niels was dat. Dat zijn toch ook de mensen die achter de schermen bezig zijn. En soms hebben we geen flauw idee wat er allemaal gebeurt. Maar ze hebben het hartstikke druk. Bent u geen voetballiefhebber, maar misschien een zwemliefhebber? Dan kan je dit jaar je hart weer ophalen tijdens het bijzonder evenement op Goreovelgee. Want op 10 en 11 juli aanstaande is hij weer terug. De nachtmarathon zwemmen. De deelnemers gaan gedurende nacht het water in voor een sportieve uitdaging. Waarbij uithoudingsvermogen centraal staat. Een evenement dat dit jaar georganiseerd wordt door zwemvereniging De Gooien, De Schootwil en De Stellen. En dat allemaal in samenwerking met het Fonds Goreovelgee. En ze hopen op een grote opkomst van zwemmers en publiek voor deze unieke nachtelijke zwemmarathon. De teams bestaan uit 8 zwemmers, aangevuld met 1 reservezwemmer en een coach of verzorger. De volledige marathon duurt van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En daarnaast is er een halve marathon van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Er kunnen maximaal 16 teams deelnemen. En wilt u meewerken, dan kunt u zich opgeven via het e-mailadres ac@zvdegooien.nl. ac@zvdegooien.nl. En aanstaande woensdag in het programma Op de Hachten, dan gaan we rond 9:15 even bellen met een van de organisatoren van dit programma, of van deze zwemmarathon. En dan kunt u natuurlijk daar alles over horen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Archipel en u bent helemaal op de hoogte.

0: Het wekkertje gaat af, dat betekent dat we weer verder moeten gaan op deze zaterdagmiddag. Ik zei het al, we zitten hier op de cruise. En tegenover me is aangeschoven de persvoorlichter, zeggen we heel netjes. Edwin Lokke. Edwin, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat is jouw functie binnen de WFB?
1: Nou, functie is een groot woord, maar ik schrijf elke week het wedstrijdverslag van het eerste elftal.
0: En voor onze luisteraars, je herkent de stem misschien al. Want je doet dat nog alles over de radio.
1: Dat is correct, ja. Ik ben clubwatcher voor Archipel. En als er wat spannends gebeurt op de velden bij WVV, dan ben ik degene die jullie inlicht.
0: Ja, daar zijn we altijd heel erg blij mee. Dus andere verenigingen, als jullie je stemmen niet horen op de radio, dan ligt het allemaal aan jezelf. Neem een voorbeeld dan aan Edwin. Dat vinden wij heel erg prettig.
1: Ja, mooi. Ik denk ook dat op al die andere verenigingen er altijd wel iemand is om het te doen. Of leuk zou vinden. Maar meld je vooral aan.
0: Vooral, je moet je durven melden. Daar gaat het om. We proberen als Archipel zoveel mogelijk verslaggevers op pad te sturen. Maar dat lukt ook niet iedere keer. Maar vandaag zitten we hier lekker bij WFB. We hebben gisteravond al 2 uurtjes gehad. Vanmorgen 7 uur weer begonnen. Wat heb je zelf meegekregen van het toernooi tot nu toe?
1: Ik ben een beetje bij de wedstrijdjes wezen kijken. Gisteren waren het vooral senioren en recreantenvoetbal. Dat zijn natuurlijk onder de streep bierteams die het gezellig vinden om met elkaar een balletje te trappen. En ik denk dat de sfeer heel gemoeilijk was gisteren.
0: En vanmorgen zijn het meer de jeugd die nog echt willen gaan voor het voetbal.
1: Ja. En gisteren had je ook heel veel pupillen, denk ik. Pupillenelftalletjes. En die vond het ook schitterend als ze een beker kregen. En mooi om te zien dat er heel veel verschillende teams winnen, denk ik. En ook heel veel verschillende teams zijn. Ik heb ploeg uit Zeeland gehoord, meer uit het noorden van het land. Dus het leeft zeker.
0: Ik vind het onvoorstelbaar waar ze allemaal vandaan gehaald zijn.
1: Ja, Zoetermeer kwam voorbij volgens mij.
0: Ja, en ik zie vandaag de hele tijd een bus heen en weer rijden. Volgens mij van Rokanjo volgens voren die een paneldienst in het leven geroepen hebben om de spelers hier te krijgen. Dus dat is toch ook wel,
1: mooi.
0: Ook wel heel erg mooi. En allemaal al de goede doelen die daardoor weer gesteund worden. Je schrijft de voetbalverslagen altijd door het hele jaar heen. Ben je van vandaag ook nog bezig met wat verslag gaan geven? Of heb je dat uitbesteed aan je collega's?
1: Nee, dat heb ik uitbesteed aan mijn collega's. De socials, dat is vooral Yuri Melisant die vandaag druk is met het maken van foto's en laten zien van sfeerbeelden.
0: En dan draait hier nog iemand om ons heen, dus die zal ook druk bezig zijn om weer wat voor de socials te verzoeken.
1: Ja.
0: Je wordt gelijk betrapt en hij gaat gelijk weer verder met zijn werk. Dat is wel mooi om het allemaal weer op de socials te kunnen volgen wat er allemaal hier gebeurt.
1: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers. En dan veel landen maakt lichtwerk.
0: Ja.
1: En ik denk dat ze samen een heel mooi evenement neerzetten.
0: Want hoe groot zijn de socials bij jullie?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat wel vrij lokaal is. Dat je moet denken aan 500-600 mensen die het WV volgen. Ja.
0: Dat is toch lekker?
1: Ja, zeker.
0: En dat is toch leuk om daar wat voor te kunnen doen?
1: Ja, precies. Dan hou je het een beetje, betrek je mensen er toch weer bij.
0: Nou heb jij winter of zomerstop. Hoe kom jij de zomer door?
1: Ja, dat is lang wachten tot het eindelijk weer begint. We hebben natuurlijk best wel een leuk seizoen gehad. Met ups en downs wel. Maar ik denk dat WVB over het algemeen een goede prestatie heeft neergezet door de play-offs te halen. Ik denk dat dat vooraf de doelstelling was. En dat hebben ze ook gered.
0: Ja, dat is heel mooi. Volgend jaar weer een beetje hetzelfde. Weet je dat? Ben je daar al bij betrokken? Tenminste, heb je daar al in gelezen?
1: Nou, kijk, WVB is zeg maar de... Hoe zeg je dat? De... Zelden ingeloste belofte van de eeuwige promotiekandidaat. We doen vaak mee om de bovenste plaatsen. Ze willen heel dolgraag promoveren. Maar door het jaar heen dan wordt vaak gezelligheid toch net iets belangrijker gevonden dan een sportieve prestatie. En dat breekt zich wel eens op.
0: Ja, jij zegt het breekt zich op, maar het is misschien ook wel heel erg fijn.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het zo laagdrempelig is allemaal en mensen vooral plezier willen maken. Dat brengt ook heel veel, zoals je vandaag ziet, denk ik.
0: Ja, dat wil ik niet zeggen. Je ziet wat vandaag weer gebeurt hier op het terrein. Ik vind het ongelooflijk.
1: Ja, het is echt...
0: Een grote shout-out voor de organisatie. Want ik weet dat ze heel veel werk eraan gehad hebben, heel lang bezig geweest zijn.
1: Ja, dat vergt een voorbereiding, een hele grote voorbereiding. Maar als je dan ziet wat ze klaarspelen vandaag, is mooi om te zien.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Het mooie, het gezellige WFB. Nou ja, jij kan je van de zomer weer voorbereiden op volgend seizoen.
1: Ja, en dan gaan we weer kijken of die belofte een keer wel ingelost wordt.
0: Ja, daarom. We hebben je telefoonnummer en we hopen je weer vaak te spreken. Dank je wel voor zover. En nog een mooie dag hier op de cruise.
1: Graag goed komen en jullie ook bedankt.

0: Dit is de wensplaat.
1: En u weet het, sinds vanmorgen 7 uur hebben we ieder uur een wensplaat. En wat is dan de wensplaat? Een plaat uitgezocht door de medewerkers van de Stichting Zeeuwse Wensambulance. We hebben Caroline Verdonken, haar collega, staat ook hier op het terrein bij de WFB op de Cruze. U kunt hun werk zien, u kunt de ziekenwagen bekijken en u kunt daar informatie over krijgen. En als u zich wellicht dat u denkt van ja, ik wil er wat meer over weten, ik wil me aanmelden, dan kan dat daar bij de Zeeuwse Wensambulance. De wensplaat vandaag en voor dit moment is Chris Hipp en Love Without You.
0: Dit is de wensplaat.

0: Snapte best wel. Gresip hoorden we en lossen uit hier op verzoek van de medewerkers van de Stichting Zeeuwse Wensambulance, die ook hier op de cruise aanwezig zijn. Een van de twee goede doelen. En vanavond zegen achter, dan hopen we te horen hoeveel dat er opgehaald was. En dan stonden we op 26.000 euro. Als ik zie wat de omzet hier op het horecaplein is, dan hoop ik van harte dat we richting die 30 gaan. Trouwens ook nog even een tipje voor de mensen die richting Dordrecht gaan. U weet dat er een bacterie zit in het water daar, in de Drechtsteden. Dus het advies is om het water 3 minuten te koken voordat u het gaat drinken. Al denk ik dat bij die wedstrijd DVV 09 tegen Gilze dat er niet allemaal water gedronken wordt. Laat ik het daar voorzichtig op houden. En anders zijn het flesjes die verkocht worden. Net zoals hier op het veld. Ron, ben je er helemaal klaar voor, meneer Van Dijk?
1: Nog niet helemaal.
0: Hij is er nog niet helemaal klaar voor.
1: Nog even 10 minuten.
0: Daar loopt hier een man heel erg te sjouwen. En ja, dat is Ron van Dijk. Hij is de coach.
1: Van Stellendam
0: en Friends. De wedstrijd die zo dadelijk gespeeld gaat worden. Hier op het hoofdveld bij WFB. Stellendam en Friends tegen WFB. Dat zal een hele leuke wedstrijd gaan worden. En Ron die... Ik dacht dat je als bondscoach dat je wel wat meer hulpje zou hebben, Ron. Maar het valt een beetje tegen. Die jongen die sjouwt zich helemaal ongans. Maar die gaat het zo dadelijk allemaal meemaken. Dat is om 4:15 gaat dat hier gebeuren op het veld bij WFB. Tot die tijd kunt u natuurlijk lekker blijven luisteren in de WTT. Ik zeg het nog maar een keertje. Download die app dan in de Google Play Store of de Apple App Store.
2: Voetbal, interviews en informatie uit de streek. Omroep Archipel, live vanaf

0: Please don't go. Nou, ik was dat ook niet van plan. Ik moet nog blijven zitten tot 4 uur. Daarna natuurlijk blijven luisteren naar Omroep Archipel Sport. Lokaal met rechtstreeks vanuit Dirksland geschoven door Tim Hoek. En dan we richten vanuit Oud-Dorp, berichten vanuit Dordrecht. We brengen u alles bij u thuis. En zo doen we dat ook op de woensdagavond. We hebben het programma Op de Harten. Aanstaande woensdag is het eigenlijk de laatste reguliere uitzending. Want op de 24e kijken we nog een terugblik op het voetbalseizoen. En op 4 juli nog een compilatie over het seizoen 25-26. Aanstaande woensdag dan is te gast NLGO-voorzitter Ken Kraaienveld. We hebben sportvereniging De Krikkel. En aan de telefoon gaan we praten over het boksgala dat op 4 juli gehouden wordt. En over de nachtmarathon. Het zwemmen wat weer terug gaat komen. En dat is... u gaat er alles van horen aanstaande woensdagavond tussen 7 en 9 in het programma Op de Harten. En ik zeg het iedere keer weer, geen nieuws is saai nieuws. Maar waar zou die toch staan? Hier is nieuws.
1: Ik sta buiten het complex van WFB. Ik sta vlak bij de poort. Ik sta buiten bij Sjors, want Sjors is degene die alle auto's hier, die hier komen, alle mensen die op bezoek komen, die alles een beetje in de goede banen leidt. En jij staat hier al sinds 7 uur vanmorgen, toch?
2: 7 uur vanmorgen, ja, dat klopt. Ja.
1: En houdt nog een beetje vol?
2: Af en toe wordt er wat koffie en versnapering gebracht, dat lukt wel.
1: En is het nou heel moeilijk om het hier in goede banen te leiden, of zijn mensen wel een beetje makkelijk?
2: Nee, dat valt hartstikke mee. Wij zijn best gemoedelijk en ze kunnen overal terecht. Hè. Dat gaat hartstikke goed.
1: Ja, misschien de belangrijkste vraag, is er nog ruimte? Is er nog genoeg plek voor de auto's?
2: Ja, dat lukt nog wel, want we hebben hierachter nog een grote wei. Dus in geval van nood kunnen we die helemaal vol zetten.
1: Ja, want om je een beeld te geven, Maarten, we staan eigenlijk op het kruispunt voor de ingang. En jij zorgt eigenlijk dat auto's naar binnen mogen of dat je zegt dat ze verderop mogen?
2: Ja, dat klopt. We willen niet als langs de kant van de weg parkeren, omdat er allemaal kinderen lopen, mensen. Dus, maar dat gaat perfect tot nu toe.
1: En jij wordt hopelijk straks toch wel even overgenomen?
2: Nou, denk het niet.
1: je mag nog even door dus.
2: Ik mag nog even door, maar dat is geen probleem.
1: Nou Maarten, je hoort, het is gelukkig nog genoeg plek voor de mensen om te komen. Dus ik zeg, als je luistert, kom gezellig langs bij het 24e voetbaltoernooi van WFB. Of luister mee via de Omroep Archipel app.
0: Dankjewel, Niels Labré hoorde u. En hij komt nog een paar keer langs. En ik hoop de komende jaren nog meer eigenlijk. Want het is, ik vind het wel gezellig zo. Iemand die eventjes de mensen aanschiet. En aangeschoten wil, praat makkelijk. En daar hoort u alles over hier. Tussen, op dit moment tussen 3 en 4. In Sportlokaal Extra. Zo dadelijk, ik zei het al, om 4 uur. Dan gaan we dat mixen met de wedstrijdverslagen vanuit Dordrecht. M&M's zitten daar al voor ons klaar. En zeggen. Ze gaan het helemaal maken. Ze gaan nu vanaf 5 uur integraal op de hoogte houden van die ene wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd. De wedstrijd van het jaar voor DVV 09 tegen Gilze. Gaan ze het redden? Gaan ze dit redden? Wat het ook gaat worden. Het wordt zeer zeker een mooie sportieve middag.

0: Dit is de Thuisplaat.
1: En dat is dit keer een plaat die ze uitgezocht hebben, omdat het Ronald McDonald Huis in Rotterdam gezinnen de mogelijkheid biedt om dicht bij hun zieke kind te blijven. Ze zorgen ervoor dat de familie dicht bij elkaar kan zijn, juist op de momenten waarop dat het hardst nodig is. En daar past het beste bij Guus Meeuwis en Willeke Alberti met Samen Zijn.
0: Dit is de Thuisplaat.
2: Voor de enige echte koningin van het levenslied. Ze is een speciale vriendin van ons Samen Nederland. En zo'n beetje de moeder van alle artiesten van Nederland. Laat horen, ze zingen heel toepasselijk Samen.

0: Peter.
1: Dan,
0: weet je nog?
1: Ja.
0: En alle mensen, mag ik even met jullie praten? Want het verwart me wat er allemaal gebeurt.
1: Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt? Als je moet niezen.
0: Ja.

dat het altijd wel zo door mag blijven gaan, mensen. En dat we met z'n allen achter onze huis staan.

0: Dit is de Thuisplaat.
1: Guus Meeuwis en Willeke Alberti op verzoek van het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam. Zij bieden gezinnen de mogelijkheid om dicht bij hun zieke kind te blijven, samen zijn. En de opbrengst van vandaag dat gaat naar hun toe. En samen met de Stichting Zeeuwse Wensambulance, daar mogen ze de opbrengst van vandaag verdelen. En wat ze daar allemaal doen, hoe belangrijk dat is. U kunt op onze podcast, kunt u dit allemaal nog een keer nalezen op Spotify van Omroep Archipel Sport of Omroep Archipel zelf. Dan moet ik even kijken welke dat er precies deze uitvoering opgenomen is. Maar dan kunt u de programma van Op de Hoogte terugvinden, waarin we in gesprek waren met de dames van de Goede Doelen. We hadden Joyce Wittelaar en Caroline Verdonk in de studio. En met hun spraken over het goede werk wat zij allemaal gedaan hebben en wat ze nog willen gaan doen. En dat kan alleen maar dankzij de sponsoren. Geen cent subsidie. En heel veel sponsoren hebben ze nodig. Mensen die ze willen hebben. Ik zie daar ineens wat vliegen. En daar komt hier een vliegtuiglaag over. Ik weet niet of dat nou speciaal voor dit evenement is. Of dat het.
2: Het zou zomaar kunnen, maar ik denk het niet. Maar.
1: Nee, ik denk het ook niet. Maar die komt even een kijkje.
2: Die moet naar Rotterdam, denk ik.
1: Ja, die komt even gezellig kijken bij ons op de cruise. En dat komt u ook nog, hè? Want we zijn hier allemaal eventjes bezig. Zo dadelijk om 4 uur die wedstrijd tussen WFB en Stellendam en Friends. De wedstrijd waar Ron van Dijk de coach is van Stellendam en Friends. Hij is langzaam aan het opbouwen. Hij mist nog een paar spelers. Dus misschien dat ik nog opgeroepen word. Maar ik kan me beter voorstellen dat ze dat helemaal al niet kunnen doen. Maar wilt u erbij zijn? U bent van harte welkom richting Ouddorp. En u hoorde net al, de parkeerwachter staat klaar om u een plekje te wijzen. En dan kunt u gezellig hier komen kijken. Het zonnetje schijnt. Het is echt hartstikke lekker weer. En de mensen lopen te genieten. Ik ben trouwens wel een beetje van de cijfertjes altijd. Dan wil ik weten hoeveel liter bier is er doorheen gegaan. Hoeveel liter koffie en dat soort dingen. Maar ik ben benieuwd hoeveel pintransacties er vandaag geweest zijn. Want het apparaatje dat gaat nogal een paar keer over de toonbank doen. Maar dat hoort ook, want hoe meer, hoe beter.

0: Punten waar je scheidsrechter op moet letten vandaag?
1: Ja, ik fluit dan echt bij de jonkies. Die doen eigenlijk het meeste doen ze wel zelf. Het is af en toe een balletje, een twijfelgevalletje waar je het dan moet aangeven. Maar het meeste, dat bepalen ze zelf. Zien ze zelf ook wel voor wie de bal is. En dan ben je meer als begeleider dan echt als scheidsrechter erbij.
0: En zijn ze een beetje makkelijk in bedwang te houden, de kindertjes?
1: Ja hoor, ik had er net eentje tussen zitten, die was een beetje boos, die gaf een natrap. Maar ja, als je ze dan even toespreekt, die kinderen die worden gewoon boos. Dat is ook logisch als je het er niet mee eens bent dat je verliest, ja. Maar het valt wel mee, is goed te doen.
0: En we hebben soms nog wel eens kritiek op die scheidsrechters van de Eredivisie. Snap je nu een beetje hoe moeilijk het is of heb je dat nog niet echt gezien?
1: Nou, ik denk dat het wel met de oudere leeftijd wordt het wel een stuk moeilijker. Maar alsnog heb ik ook al een paar keer gehad van steekt dat nou wel net goed? Dat hou je altijd.
0: En de ambitie nou vandaag om nog meer te gaan fluiten of hou je het hierbij?
1: Ja, misschien af en toe als ze een tekort hebben op een zaterdagochtend. Maar niet echt als standaard iets, denk ik.
0: Hartstikke bedankt. Nou, je hoort het, Maarten. De scheidsrechters die zijn druk bezig met alles onder controle houden. Terug naar jou. Hou jij het daar ook een beetje goed in de gaten?
2: Ik probeer het wel, want ik zit hier tegenover Martijn. Ik zei het net al, de locatiemanager heeft mij ingedeeld tegenover een bierkraan waar ik niks uit mag gebruiken. Hoe gaat het, Martijn?
3: Zeer tevreden.
2: Ja?
3: Ja. Ja. Ja, donderdag dacht ik even, de tranen springen in mijn ogen. Maar als je dit weer hebt en... Ja, het is fantastisch.
2: Ja, dat is toch lekker, hè?
3: Ja.
2: Gisteravond met vuurwerk begonnen. Moet je voortaan doen als het donker is?
3: Ja, ja. We kregen nog een kleine toegift. Dat was ook onverwachts. Hartstikke leuk. Maar half zeven beginnen, anders wordt het te laat.
2: Ja, ja. Ja, dat moet wel. Dat snap ik. En de hele nacht doorgegaan. Ben je de hele nacht hier geweest?
3: Ja, ik lag 7:30 in bed. En dan wil je eigenlijk slapen. Maar je kent het wel, hè? Je hoofd maakt overuren. En mijn telefoon die bleef gaande. Dan ga je hem toch opnemen. Toen dacht ik, ik ga het om maar uit. En om 10:30 was ik hier weer. Dus ja, geslapen. Ik voel me nog oké.
2: Mag je koffie erin?
3: Mag je koffie? Ik voel me nog oké.
2: Ja, oogjes iets kleiner dan gisteravond. Ja. Maar het gaat helemaal goed komen.
3: En ze smaken inmiddels lekker, hoor.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Wij zaten te zoeken naar de tussenstand. We weten van halverwege de middag. Er was iets van €26.000, begreep ik. Denk je dat we nog richting die 30 kunnen gaan met de zaken die hier nog gebeuren?
3: Ik heb natuurlijk een klein beetje inside information. Ik ga het niet verklappen, komt nog een hele grote klapper aan.
2: Dan hoop ik dat jullie hem voor achter bekend gaan maken, want dan kunnen we hem in de uitzending nog meenemen.
3: Ja, ik denk dat dat gaat lukken.
2: Dat zou heel erg fijn zijn.
3: Het is nog even spannend of dat we onze doelstelling gaan halen, maar... het bedrag wat je net noemt, dat zit er wel in, denk ik.
2: Hartstikke mooi. Nou, de doelstelling was 35, geloof ik.
3: Nee, 65.
2: 65. Oeh, dan wordt er
3: dat wel... dat wordt heel spannend. Ik denk eigenlijk dat een beetje te hoog gegrepen is. Maar meer dan de vorige keer, daar hoop ik nog steeds op. Ja. Het is niet dat we gefaald hebben als het niet lukt. Nee. Dus, nee.
2: Ja, met heel veel zaken die nu nog lopen en straks doorgeteld geworden. We gaan het meemaken zo tegen 8 vandaag. Ik wens je nog een hele mooie zonnige dag. Want het zonnetje schijnt nog heerlijk. Zo dadelijk die voetbalwedstrijd van Stellendam en Friends tegen WFB. Het Flakees elftal, dat lijkt er niet helemaal. Maar ja, dat heb je op een dag dat er andere verenigingen weer moeten gaan spelen voor promotie.
3: Weten we hoe het bij DVW is?
2: Nee, want dat weten we om 5:00.
3: Oh, die spelen om 5:00,
2: Om 5:00, dus we gaan het integraal verslaan. Mark en Mark zitten daar. De M&M's van ons, die zijn naar Dordrecht afgereisd. Hebben er eigen water mee moeten nemen, want ze hebben daar een probleem met het water in Dordrecht. Op dit moment. Ja, er zitten bacteriën in, dus mocht je die kant op gaan.
3: Dan is het hier wel beter geregeld. Hier is het beter. Zeg maar gerust, geen probleem.
2: En dan hebben we hier water en het hele gevolg van water wat hier staat. Dankjewel, Martijn. Ik wens je nog een hele fijne middag. En tegen 8:00 dan hopen we te horen wat het allemaal gehoord is.
3: Dankjewel.

Ergens in een hoekje zat hij te huilen als ik het allemaal goed vind. Ik ben niet zo goed bij buitenlandse talen. We zitten bijna tegen 4 uur. Dat betekent dat we gaan schakelen vanuit onze studio in Dersland. Daar zit Tim Hoek klaar om u te gaan begeleiden naar het uurtje tussen om 5 uur. Want om 5 uur gaat het natuurlijk allemaal gebeuren. DVV 09 tegen Gilze. Die promotiewedstrijd die zitten we live bij met de twee verslaggevers. Zo dadelijk tussen 4 en 5 wordt het schakelen tussen Dordrecht, Oudorp en Dersland. Niels Rabees al vast en zeker al van zich laten horen hier. Ik ga bedanken de ploeg die hier aanwezig was vanmiddag om het programma mogelijk te maken. Dit was Sportlokaal Extra wat ons betreft. Veel luisterplezier zo dadelijk bij die wedstrijd van DVV 09 en natuurlijk die wedstrijd van WFB tegen Stellendam en Friends. Wat mij betreft, het gaat u goed.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek na de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal. Omroep
3: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: Is dus goed? Ja! En dan zit hij erin!
4: Interviews.
6: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
4: En het laatste sportnieuws.
7: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
4: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
8: Ja, het is inmiddels 2 minuutjes over de klok van 4 uur op deze zaterdagmiddag, de 13 juni 2026. En het kan een legendarische zaterdagmiddag worden hier op het eiland Goeree-Overkee. We hebben vandaag het 24 uur voetbaltoernooi bij voetbalvereniging WFB. Wellicht halen ze vandaag een recordopbrengst op voor de 2 goede doelen. Het Ronald McDonald Huis van het Sophia Ziekenhuis in Rotterdam. En natuurlijk de Wensambulance in Zeeland. Laten we hopen dat ze daar heel veel geld nog van gaan ophalen. Ze zaten zojuist een beetje zo rond de 30.000 euro, maar wellicht gaan ze richting dat recordbedrag. Daarom kan het vanmiddag een historische middag gaan worden. Het kan ook historisch worden als de DVV 09 de promotie gaat bewerkstelligen naar de eerste klasse. Want ze gaan vanmiddag die finale spelen in die na-competitie tegen Gilze. En die wedstrijd wordt gespeeld op het complex van Oranje-Wit. En het complex heet ook Oranje-Wit. En dat ligt allemaal in Dordrecht. En daar wordt vanaf 5 uur afgetrapt voor die finale van de na-competitie. Een mooie kers op de taart voor wat betreft het sportseizoen 2025-2026. 26 hier bij Omroep Archipel. Sportlokaal, we zijn er tot in ieder geval 8 uur vanavond. En mochten er de actualiteiten aanleiding toegeven, gaan we natuurlijk langer door. Je luistert in ieder geval naar een spiksplinternieuwe aflevering van het programma Sportlokaal.
1: Omroep Archipel.
4: Sportlokaal.

0: Ja, we begonnen de uitzending van deze uitzending van de Sportlokaal hier vanuit de studio en Omroep Archipel in Dirksland. Natuurlijk met die lekkere muziek van Bruce Springsteen en Born in the USA. En aflevering 603 van dit sportprogramma dat tot 8 uur vanavond zal gaan duren. Want ja, we hebben heel veel grote sportevenementen die op dit moment plaatsvinden. Natuurlijk in Oudorp, dat 24 uur voetbaltoernooi voor de twee goede doelen. En er wordt al sinds gisteravond 6:30 gevoetbald. En vanaf vanochtend 7 uur zijn we al aan het uitzenden vanuit het sportcomplex De Kruse in Oudorp. Vanaf nu, vanaf 4 uur komt de uitzending hier vanuit Dirksland, omdat we langzamerhand gaan overschakelen richting Dordrecht voor die na-competitiefinale tussen DVV 09 en Gilsen, waar Mark Lagendijk en Mark Kolen onze verslaggevers ter plaatse zijn en waar we straks de eerste voorbeschouwingen gaan horen op die finale wedstrijd. Maar natuurlijk gebeurt er op het veld in Oudorp ook van alles. We hebben alles geprobeerd technisch voor elkaar te krijgen om connectie te krijgen met de locatieuitzending die daar op Sportpark De Kruse in Oudorp plaatsvindt. En we gaan eens kijken bij onze collega's in Oudorp. Uitzenden vanuit het sportcomplex De Kruse in Oudorp. Vanaf nu, vanaf 4 uur, komt de uitzending hier vanuit Dirksland, omdat we langzamerhand gaan overschakelen richting Dordrecht voor die na-competitiefinale tussen DVV 09 en Gilsen, waar Mark Lagendijk en Mark Kolen onze verslaggevers ter plaatse zijn en waar we straks de eerste voorbeschouwingen gaan horen op die finale wedstrijd. Maar natuurlijk gebeurt er op het veld in Oudorp ook van alles. We hebben alles geprobeerd technisch voor elkaar te krijgen om connectie te krijgen met de locatieuitzending die daar op Sportpark De Kruse in Oudorp plaatsvindt. En we gaan eens kijken bij onze collega's in Oudorp. Uitzenden vanuit het sportcomplex De Kruse in
1: die
0: Oudorp.
1: Die heeft inmiddels al een opstelling van het team van Stellendam en Friends onder ogen gekregen. Daar is Ron van Eck onder andere de coach van, want dat is de wedstrijd die hier... Ja, Stellendam en Friends. Die vrienden die zullen we zo meteen wel eens eventjes nader belichten. Daar was natuurlijk in eerste instantie zou daar het gelegenheidsflakkees elftal gaan spelen. Dat was wellicht iets te hoog gegrepen voor de organisatie en Ron van Eck. Want ja, ook die wedstrijd van DVV tegen Gilsen, die speelt daar in Parthe. Dat betekent dat er heel veel afzeggingen waren. Dus hebben ze besloten om hier maar een oud West-Vlakkees potje van te gaan maken. Tussen WFB en Stellendam. Welke mensen van Stellendam komen dan in het veld? Wesley de Jong, keurige keeper. Goed seizoen gedraaid. En ter nauwe noten nog in die derde klasse gebleven met zijn team. Samen met Lars van de Lely in de achterhoede. Timo Kroon, Björn Papen. En daar is de eerste vriend Lars de Blok. Jawel. En zult u denken, die Lars de Blok, die ken ik toch ergens van. Nou, dat kan, want die komt regelmatig voorbij in de tweede divisie. Nee, hoe noem je dat nou? De eredivisie heb je. En dan daaronder komt er eventjes niet op. Maar in ieder geval, hij speelt bij VVV Venlo, deze Lars de Blok. En hij doet mee met Stellendam. Dan Christian Brinkman, Dinant van Gol, Justin Grinwis, William Nobles, Tijmen Brandt, Milan Breedveld en Bo van Wingerden. Die heeft u waarschijnlijk nog nooit in de opstelling van Stellendam meegehoord. Dat klopt, want die speelt bij Hellevoetsluis. Is een vriendin van of vriend van een van de mensen, de dames van Stellendam. Die zei van, oh joh, mag ik mee? Bij. En Tim van Koppen. Dan is het nog eventjes de vraag of Nino Wielaert meedoet. Hij komt van Vlakke over. Hij heeft natuurlijk een verleden bij Stellendam, maar onder voorbehoud van hoe zijn enkel ervoor staat, neemt hij of plaats in het veld of op de bank samen met naast Ron van Eck en Gert-Jan Orges. Want dat is de staf van Stellendam en Friends. En ik groet Peter Prins van de jongen, de huisfotograaf van de jonge Spartaan. Ook hij is hier komen kijken bij WFB, bij het 24 uur toernooi. Waar we Niels Labré nog rond hebben lopen in de hoedanigheid van razende reporter. Die komt ook nog een paar keer voorbij, Tim. Dus hier loopt het lekker door, hoor.
0: En we gaan het allemaal horen straks vanaf de velden daar bij WFB in Oudorp, waar dat 24 uur toernooi nog tot 6:30 vanavond zal gaan duren. En zo rond de klok van 7:30 zal bekend worden gemaakt wat de totale opbrengst is voor de twee goede doelen. Dus de Wensambulance Zeeland en het Ronald McDonald Huis van het Sophia Rotterdam, Sophia Ziekenhuis in Rotterdam. En dat allemaal dus tijdens dat 24 uur toernooi van voetbalvereniging WFB. Die finale wedstrijd om de na-competitie, om die belangrijke plaats in de eerste klasse, gaat het als eerste Vlakkese club DVV 09 lukken om die eerste klasse te gaan halen. We gaan het straks horen met de voorbeschouwingen van de verslaggevers Mark Lagendijk en Mark Kolen, die afgereisd zijn naar Dordrecht om straks live verslag te gaan doen van die wedstrijd. Heb je lokaal sportnieuws? Mail het door naar sportredactie@omroeparchipel.nl. En je mag ook natuurlijk whatsappen naar de studio via 0187 68 26 30. Dus 0187 68 26 30. Dat allemaal hier dus bij Omroep Archipel. Nu muziek van Kygo en Donna Summer en de Hardstaff.

0: Ja, een beetje muziek om met je voetjes van de vloer te komen op jouw zaterdagmiddag met deze Geigo en Donna Summer en The Hot Stuff. En sportnieuws kan je natuurlijk altijd doormailen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Want ik zoals al zei, afgelopen zaterdag 6 juni werd er gespeeld in de na-competitie. En er stonden eigenlijk de finales op het programma en de halve finale voor de plek in de eerste klasse. Maar laten we even met die finales beginnen. Vorige week hadden we natuurlijk die finale die werd gespeeld op Sportpark de Molenhorst tussen GHVV en DBGC. En onze collega verslaggever Mark Lagendijk die deed live verslag. In ieder geval vanaf het sportparkcomplex De Molenhorst. En het was natuurlijk uiteindelijk de club DBGC die uiteindelijk wist te winnen met 0-2 door 2 doelpunten van Jeroen Sepp. Mogen zij dus na een jaartje in de vierde klasse het volgende seizoen weer gaan proberen in de derde klasse. En de afloop van die wedstrijd sprak natuurlijk Mark Lagendijk even met Ben Hoogwerf.
1: Ben Hoogwerf, je hebt het gered. Je hebt gedaan wat iedereen uit Oude Tongen graag wilde. Je bent gepromoveerd in je eerste jaar met DBGC van de vierde klasse terug naar de derde klasse. Ik zeg geweldig gedaan.
2: Ja, dankjewel, zeg ik dan. En dat is ook eigenlijk waar we mee begonnen waren dit jaar. Hè? Na een degradatie. Ja, de puinruimen wil ik niet zeggen, maar wel echt mensen oplappen. Met vallen opstaan. Goede wedstrijden gespeeld, hele slechte wedstrijden gespeeld. We zijn eigenlijk een proces met elkaar doorgegaan van ja, hoe win je nou wedstrijden? Ook als je voor staat, konden we het nog wel eens weggeven. Ja, vandaag...
1: Werd je daar soms niet gek van?
2: Nee, ja, je kan er gek van worden, maar eigenlijk ben ik er ook een beetje van aangenomen.
1: Of had je het misschien verwacht? Omdat je zegt vallen en opstaan.
2: Nee, ja. Ja, kijk, een stijgende lijn gaat nooit voorwaarts in één keer omhoog. Dus je gaat onderweg ga je tegenslagen te maken krijgen. We hebben ook blessures gehad. Dimmery met zijn klablong. Vorige week breekt nog iemand zijn scheenbeen. Ja, daar moet je mee omgaan. En deze groep, daarmee zijn we gestart van het begin van het jaar. En ik heb bewust ook, we hadden vorige week Lars Beijer mee, een talentvolle jongen. Die heb ik donderdag verteld. Ik ga eindigen met de groep waarmee ik begonnen ben. Want ik heb eigenlijk aan het begin van het seizoen gezegd, als deze groep de eindstreep houdt en we blijven compleet en iedereen kent zijn taak en zijn rol daarin, dan gaan we het redden. En dat heb ik eigenlijk deze week willen laten zien met elkaar.
1: Ja, het is gelukt. De eerste helft, jullie begonnen voortvarend. Ik denk dat het ingestudeerd was, die snelle bal naar voren vanaf de aftrap.
2: Ja, als je onze wedstrijd ziet, dan zie je hem vaker. Dat is onze aftrap. Maar dat is ook weer zo'n houvast waar we op terug kunnen vallen bij een tegengoal. Gelijk de bal naar voren, gelijk laten zien wat onze intenties zijn. Ja, en daar kun je dan op terugvallen als er een keer een tegenslag komt. En ja, als jij de aftrap wint bij de TOS, ja, dan kan het ook binnen 10 seconden een doelpunt zijn. Dat hebben we dit seizoen ook al een keer gedaan. Ook dat is waar houvast. Ja, we beginnen gewoon goed. We hebben een kans gehad in de 10e seconde met Sepp. Sepp gaat nog 2 keer 1-op-1. Hij legt nog een bal op de lat, vrije trap.
1: Ja, vlak voor de lijn dat die aanvoerder van GHVV de bal voor Thijs Tromp wegwerkt.
2: Ja, die hadden we ook nog. En in de rust was een klein beetje weer van, ze schuiven die verdediger door. We hebben een mannetje minder op middenveld. Maar dan is het Thijs Tromp naar het middenveld terughalen. We hebben met Jaden en Jeroen natuurlijk veel snelheid voorin. Ja, tweede helft begint gewoon goed. Zij volle bak vooruit.
1: Ze moesten wel.
2: Zij moesten, dat wisten we. Maar zij wat geven, moeten wij wat nemen. Ja, Sepp gaat eigenlijk weer 1-op-1. Gunt Jaden dan de 2-0. Maar ja, die gaat dan voor langs. Ja, dan is het wel even lang wachten tot die bevrijding valt. Maar ja, de wedstrijd is gelopen zoals die moest lopen. Weer de 0 gehouden. Ja, ik ben heel trots hoe zij deze wedstrijd echt hebben weten te winnen. Echt, zoals vorige week, het team is ontstaan. Met weerstand omgaan, met pompende ballen vanuit de hoeken. Ja, iedereen heeft daar zo'n mannetje gestaan. En ik vind het ook heel mooi voor Bas McCloud. Die was net een beetje emotioneel, maar die speelde hier zijn laatste 90 minuten voor ons. Ja, die heb ook alles gegeven. En dat, ja, zo'n jongen, zo'n clubicoon, daar gun ik zo'n afscheid. En ik ben heel trots dat het mij wel gelukt is in het eerste seizoen. Nou, mij wel, ja, met elkaar, hè. De staf is echt fantastisch hier. Maar ja, je bent ook de gebeten hond als ik hem niet mee zit of tegen zit. Dan sta ik er ook. Ik heb dat zelf meegemaakt bij Keto Spaarland. En nu ben ik het wel ben ik extra enorm trots dat in mijn eerste jaar, in mijn eerste klus weer daarna, laat ik zien dat ik het nog beheers.
1: Ja, ik denk dat je heel Oude Tongen blij hebt gemaakt. Ik als oud-Oude Tongenaar ben er zeker blij mee. Want ik was met 2 degradaties achter elkaar totaal niet te spreken over het DBGC. Je hebt mij een heel blij weekend gegeven. Ben, dankjewel.
2: Ja, jij bedankt voor je support en je aandacht. Dankjewel.
0: Dat was Mark Lagendijk natuurlijk in gesprek met Ben Hoogwerf, de trainer van DBGC, die met zijn club 0 tegen 2 wist te winnen de uitwedstrijd op het neutrale terrein Sportpark De Molenhorst in Stellendam. GHVV tegen DBGC eindigt dus in 0 tegen 2. En DBGC promoveert daarmee naar de derde klasse. Hadden we ook nog twee wedstrijden voor lijstbehoud in de vierde klasse. En die wedstrijd, een van die wedstrijden werd gespeeld op Sportpark Kozenhoek in Vierpolders. En daar vond de wedstrijd plaats tussen Swift Boys, een ploeg uit de vijfde klasse, tegen de club die onderin eindigde in de vierde klasse. En ja, ze moesten in die finale gaan opmaken wie er volgend seizoen in die vierde klasse zou gaan spelen. Was het Swift Boys dat promoveerde of Herkingen wat degradeerde? Nou, dat laatste was uiteindelijk het geval, want de ploeg van Dennis Stijn verloor met 3-1 maar liefst van Swift Boys daar in Vierpolders. En ook na de afloop van de wedstrijd ging de verslaggever Jeroen Witte natuurlijk op zoek naar de trainer, de verliezend trainer en vertrekkend trainer Dennis Stijn van Herkingen.
3: Dennis, wat voor wedstrijd heb jij gezien vanmiddag?
4: Ja, niet echt een wedstrijd. Een hele vervelende wedstrijd inderdaad. Waar we gewoon niet in de wedstrijd geweest zijn. Misschien een deel in de eerste helft van een half uurtje. Niet langer dan dat. Nou, de rust niet echt lekker erin gekomen. Weinig gecreëerd. Weinig echte kans opgezet. Dat.
3: Word je dan overbluft door het Rotterdamse bravoer?
4: Nou ja, dat zou er mee te maken kunnen hebben. Zeker in het fysieke gedeelte komen wij daarin wel tekort, denk ik. In het voetballende gedeelte denk ik wel dat we mee hadden moeten kunnen komen.
3: Dan zie je toch in sommige fases van de wedstrijd, zeker in de eerste helft, dat je met snelle counters eruit komt. En is die eindpaas, die is er dan niet, hè?
4: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dat is uit de story van het seizoen. Daar moet ik gewoon heel eerlijk over zijn. In de laatste fase zijn we te voorspelbaar. Daar moet je soms wel eens een loopje maken of misschien ook wel eens op een andere positie uitkomen. En dat doen we gewoon veel te weinig. En dan, nogmaals, dan wordt het voorspelbaar en makkelijker natuurlijk ook.
3: Ja. Je ploeg te veel moeite met het fysieke spel van Swift Boys?
4: Ja, een aantal spelers wel, denk ik. Ja, een aantal spelers wel. Een paar konden er mee. Ik bedoel, Mike bijvoorbeeld op het middenveld tegen die nummer 7 van hun. Echt wel een beer van de rozen is. Die kon daar heel goed in mee. Maar inderdaad, ik heb er ook een paar gezien. Die hadden wel heel veel moeite daarmee. Dat klopt.
3: De arbitrage, ik wil er nooit zo heel veel over zeggen. Maar ja, was het een neutrale scheidsrechter in jouw ogen?
4: Nou ja, wij hebben wel de meeste gele kaarten gekregen. Waarvan ik dacht dat zij er misschien ook wel eens 1 of 2 bij hadden kunnen krijgen. En dan dat hele vervelende op de grond gaan liggen. En dan daar weer voor fluiten. Waardoor je ons ritme er ook uithaalt natuurlijk. Dat helpt allemaal niet. Ja, is zo'n man neutraal. Ja, ik mag aannemen van wel. Maar het zal nog niet mee daarin vandaag, denk ik.
3: En nu?
4: Ja, nu voor mij niks. Nee, dat weet je. Ik stop ermee. Maar ik had het graag goed achtergelaten voor mijn opvolger. Die krijgt er wel een paar spelers bij. Dus als voor de vereniging is dat goed. Deze jonge groep heeft wel best wel potentie, denk ik. Maar er moet gewoon veel gebeuren. En daar hebben we dit jaar een stap in gemaakt, maar niet voldoende blijkbaar.
3: De penningmeester zal in ieder geval tevreden zijn met heel veel derbies volgend seizoen.
4: Dat denk ik wel inderdaad. Ja, het wordt al leuker.
3: Goed, Dennis, dankjewel in ieder geval voor het fijne samenwerking in de afgelopen seizoenen. En het gaat je goed.
4: Dankjewel, hè.
0: Dat was dus scheidend trainer Dennis Stijn van voetbalvereniging Herkingen. Die dus vorige week verloor met zijn club tegen Swift Boys met 3-1. En hadden we nog meer, natuurlijk nog een finale in die afdeling. Of voor een plaatsje uiteindelijk in de vierde klasse. Dat was de wedstrijd ZBVH tegen OFB. Die wedstrijd werd gespeeld op het sportcomplex De Vendert in Feyenaard. En daar speelden dus de mannen van scheidend trainer Manuel Legiersen de wedstrijd tegen vijfde klasse ZBVH. Uiteindelijk daar ook een hele goede overwinning voor de ploeg uit Oogensplaat. Die zich knap handhaafde in die vierde klasse. En in die vierde klasse, daar zullen ze dus ook het komende seizoen weer actief zijn. Trainer Malem Legiersen, die vertrekt dus daar vandaan. En hij gaat richting Fios, maar hij sloot het seizoen in ieder geval positief af. Daar in de Feyenaard in Defendert bij de wedstrijd ZBVH tegen OFB met zijn club OFB. En afloop sprak Marco van der Zand natuurlijk met deze trainer Malem Legiersen.
5: Nou, de winnende en afscheidnemende coach-trainer van OFB. Ik had net Kees Been, die stond met een big smile. Ik zie hem bij jou iets minder, maar wel tevreden?
6: Ja, dat is mijn gelaatsuitdrukking. Ze denken ook altijd dat ik heel erg boos ben en dan ben ik niet zo heel vaak. Maar het is geweldig natuurlijk op deze manier afsluiten. Ik denk dat ik in die 4 jaar tijd weinig keren zo'n slecht OFB gezien heb. Maar ja, ze zeggen slechte wedstrijden moet je ook winnen. En ik ben echt blij voor die jongens. Die hebben geen makkelijk seizoen gehad. Hebben we allemaal niet. En dan toch nog op het laatste zo je rug terecht in de laatste 2 wedstrijden of 3. Ja, dat vind ik echt veel respect voor die gasten. En dat meen ik echt.
5: Mag ik dan ook zeggen van als ze zo in de competitie de strijd erin hadden gedaan, hadden we dit allemaal niet hoeven te doen?
6: Nee, daar ben ik niet met je eens. Ik denk dat OVB altijd strijd levert. Daar hoef ik eigenlijk nooit over te beginnen. We hebben het allemaal moeilijk gehad, zeker tot aan de winterstop. Met de mensen die afwezig zijn. En dat zijn gewoon de mensen die wedstrijden kunnen bepalen voor ons. En dan zie je dat je het gewoon moeilijk hebt als klein clubje. Maar er is niks mis mee. Het belangrijkste is dat je positief blijft. En dat hebben we gedaan. Ik heb het voor de wedstrijd ook gezegd tegen de jongens. Ik heb geen weerwoord gehoord, geen weerklank. We zijn altijd positief door blijven gaan. En ja, als dit dan het resultaat is, ja, erg blij. Ook al zie ik er niet zo hard.
5: Ja, maar nu zie ik wel die lach op je gezicht. Dus, en de big smile. Hey, maar als ik dan even terugkijk naar deze wedstrijd. Je gaat met 1-0 ga je de rust in. Wordt niet echt gewisseld. Eén wissel volgens mij doorgevoerd die je hebt gedaan. Ja. Maar heb je dan nog een ander plan? Want volgens mij kwamen ze wel strijdluchtig weer de kleedkamer uit.
6: Nou, ik vond de eerste helft maakte het gewoon te lang. Heel simpel. En dan krijg je alleen maar van die lange ballen. En we hebben gewoon aangegeven van probeer het wat kleiner te maken. Dan maak je zelf, voor jezelf ook wat meer ruimte om te voetballen. Klinkt raar, maar als je kent onze spitsen. Die hebben wat ruimte nodig om lekker gas erop te kunnen geven. Maar die moet je wel creëren. Dus als je zelf al heel diep gaat staan, ja, dan maak je het voor jezelf wat lastiger. Dus dat hebben we gedaan. En ik vond mijn tweede helft gingen we wat meer voetballen. Ondanks dat ik vind dat we nog beter kunnen. En, maar goed, zo'n wedstrijd, ja, die moet je zien te winnen. Je ziet, de scheidsrechter die maakt de beslissing, maar we bleven cool, moet ik zeggen. En voor hetzelfde geld wordt nog 2-2. Prachtige redding van Jermo op een bijzondere vrije trap. Maar goed, dat gebeurt en die pakken we. En dan, ja, dan maken we de 3-1 en dan is de ontlading erg groot.
5: Hey, en dan sluit je zo'n seizoen af en dan volgend jaar ga je naar Vios toe. Ik denk dat je wel een flinke dobber hebt, toch?
6: Dobber aan?
5: Aan het elftal daar?
6: Ja, nee, dan ga ik ook gewoon met de positief samen. Maar rond gaan we dat weer oppakken. We zijn twee jongens van de club, zoals dat zo mooi heet. En we moeten gewoon zorgen dat die gasten meegaan in ons fanatisme en beleving. En als dat gaat gebeuren, dan gaan we vanzelf die stapjes zetten. En dat zal geen gekke stappen zijn, maar elk stapje is er één.
5: Ga ik je heel veel succes wensen.
6: Dankjewel, Marco.
0: Dat zijn de positief afsluitende woorden natuurlijk van Manuel Giers, de trainer van OFB, die richting Fios gaat, richting Achthuizen. De club waar hij eigenlijk ook begonnen is met zijn carrière als speler en ook als trainer. Met OFB blijft hij in ieder geval in de vierde klasse. En Kees Breen die heeft een mooie uitdaging om volgend seizoen OFB weer in die vierde klasse te houden. En het worden in ieder geval leuke wedstrijden. Helaas zal OFB de enigste Vlakese club zijn, want DBGC die promoveert dus naar de derde klasse. En Herking is gedegradeerd naar de vijfde klasse. Straks de voorbeschouwing op de wedstrijd die natuurlijk in ieder geval voor de eerste klasse gespeeld zal gaan worden. Die finale in de nacompetitie. En dat is die finale tussen de wedstrijd DVV 09 tegen Gilsen. Die wordt gespeeld in Dordrecht. Dat straks allemaal natuurlijk hier in het programma Sportlokaal.
7: Sportlokaal is online. Volg ons ook op Facebook, Instagram, Spotify en online via omroeparchipel.nl.

0: Weer terug in de tijd met deze muziek van The Real Thing en You To Me Are Everything op jouw zaterdagmiddag. Het is 2 minuutjes over de klok van 4:30. En zoals gezegd staan we in ieder geval ook nog bij het 24-uurs toernooi van voetbalvereniging WFB. En Niels Rabé die ging onder andere in gesprekken in ieder geval over het goede doel, het Ronald McDonald Huis.
1: Ik ben op het veld met toch een heel bijzonder iemand. Joyce van het Ronald McDonald Huis, hoe is het hier om hier zo te staan?
2: Ja, het is super. Het is een prachtig evenement waarbij zoveel mensen enthousiast aan het voetballen zijn. Gezelligheid op het veld, prachtig weer. Dus heel veel geluk.
1: Ja, we kennen de naam denk ik wel allemaal van het Ronald McDonald Huis. Maar wat doen jullie precies?
2: Nou, het Ronald McDonald Huis Rotterdam, Sophia Rotterdam, zit naast het kinderziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis. En ouders die kunnen bij ons overnachten als een kindje in het ziekenhuis ligt.
1: Dus dat is voor het kinderziekenhuis van Sophia?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: En jullie bieden dan een plek voor de ouders om daar te overnachten, om dicht bij de kind te kunnen zijn?
2: Ja, klopt. We hebben 34 kamers in ons huis. En de ouders die kunnen bij ons blijven. Maar niet alleen maar overnachten. Ze kunnen er ook nog koken. Ze kunnen er hun was doen. Ze kunnen er werken. TV kijken. Of gewoon gezellig met het hele gezin eten.
1: En ik kan me voorstellen dat elke euro hard nodig is om dat huis open te houden.
2: Zeker. Als wij het hele jaar door het huis open willen houden, dan zijn we echt afhankelijk van de donaties, van sponsoring. En daarom zijn we ook zo ontzettend blij dat wij een van de goede doelen zijn van vandaag, van dit evenement.
1: Dus u roept mensen op, doneer als het kan nog eventjes.
2: Alles is welkom. Elke euro maakt het verschil. En met elke donatie zorgen jullie ervoor dat een kind zijn ouders heel dichtbij heeft. En dat ze zelfs midden in de nacht even naar elkaar toe kunnen lopen om die nachtzoen te geven, even die knuffel te geven, elkaar even te zien.
1: En als de luisteraar nou meer wil weten over het fonds, waar kunnen ze de informatie vinden?
2: Sowieso bij ons op de website, maar we zijn ook heel actief op de socials. Op Insta laten we ook continu zien wat er allemaal gebeurt in het huis en delen wij activiteiten die gedaan worden, zoals deze bijvoorbeeld ook.
1: Hartstikke bedankt en dit zegt maar weer waarom al deze mensen zo hard bezig zijn vandaag. Terug naar jou.

0: Muziek was dat van de Electra Lights Orchestra. Die kwam voorbij met Sweet Talking Woman. En 8 minuten over de klok van 16:30 in dit uur van Sport Lokaal. Hier op de zaterdagmiddag bij Sport Lokaal. En ja, we gaan naar het veld in Dordrecht. We gaan eens kijken bij die finale wedstrijd die daar gespeeld gaat worden tussen DVV 09 en Gilze om 1 plaatsje in die eerste klasse. En dat, ja, daar zitten voor ons in ieder geval vanmiddag langs de lijn Mark Lagendijk en Mark Kolen. En we gaan dus voor de voorbeschouwing van die wedstrijd schakelen naar Dordrecht. En we zijn reuze benieuwd wat Mark Kolen ons te vertellen heeft over de wedstrijd DVV 09 tegen Gilze. Mark, hoe is het daar in Dordrecht bij de wedstrijd tussen DVV 09 en Gilze? En ik heb het idee dat ze mij niet horen. Kijk of collega Mark Lagendijk.
1: Nou,
0: Mark Lagendijk hoor ik. Mark Lagendijk, die hoor ik wel met Daan Loksensveld in Dordrecht.
1: Ja, daarnet. Ik heb al.
0: Mark Kolen, de wedstrijd DVV 09 tegen Gilze. Gaan we eens kijken of we contact kunnen krijgen in Dordrecht. Mark. Mark Kolen bij de wedstrijd DVV tegen Gilze. Daar in Dordrecht. Mark Kolen, zeg het eens.
2: Ja, goedemiddag dames en heren. Goedemiddag dames en heren. De weergoden zijn ons tot op heden goed gezind. Want er hangt alleen een kleine bries over het veld. Maar een paar donkere wolken. Maar van regen is gelukkig geen sprake. Komt alleen maar goed uit. Wij gaan ons opmaken voor een hele spannende finale in de nacompetitie. En die wedstrijd gaat gespeeld worden tussen DVV 09 en VV Gilze. We gaan beginnen met DVV. Kent een prachtig seizoen. Als promovendus, ongeacht het feit dat het niet direct promoveerde, kent DVV een prachtig seizoen. Had een kleine hiccup richting het slot van het seizoen, waardoor het tweede eindigde achter SVOD. Maar dat neemt niet weg dat het buitengewoon knap is om als promovendus de finale van de nacompetitie promotiedegradatie te bereiken. Dat deden zij door in de halve finale toch wel enigszins verrassend te winnen van Groen-Wit met 1-0. Het enige doelpunt in die wedstrijd werd gemaakt door Jurgen van Bergen onder het toeziend oog van een paar 100 meegereisde DVV-supporters en onze collega René Hanenberg. Maar dat was het verleden. Het gaat nu om de komende 90 minuten, misschien wel 120 minuten, misschien wel strafschoppen. Kan DVV een al prachtig seizoen wat extra glans geven en zichzelf alsnog een cadeautje geven door hier vandaag te winnen van VV Gilze en daarmee promoveren naar de eerste klasse? We gaan het beleven. DVV gaat starten met de volgende 11. Allereerst de keeper Bjorn Jongepier, dan nummer 2 Jarno van der Laan, nummer 3 David de Berg, nummer 4 Pepijn van der Wulp, nummer 5 Luc Korver, nummer 6 Jerzy van Bergen, nummer 7 Jurgen van Bergen, nummer 8 en tevens captain Yannick Luchthart, nummer 9 Joran Maliepaard, nummer 10 Bart Jelle van Dam en nummer 11 Jens Masterbroek. En dan nog de reserves, nummer 12 Delano van der Velde, nummer 14 Lars van Brussel, nummer 15 Melster Blok, nummer 16 Joost van den Bogert, nummer 17 Julian de Geus, nummer 19 Enzo Visbeen en als laatste nummer 21 Joey Vogelaar. Dan VV Gilze, de tegenstander van vandaag. Onder leiding van hoofdtrainer Jurgen Arnoutsen. Kende een rampzalig seizoen in de eerste klasse D. Eindigde als 12e in de competitie. Van de 26 wedstrijden die er werden gespeeld, werden er slechts 5 gewonnen. Werd er 4 keer gelijk gespeeld. En werd er maar liefst 17 keer verloren. En voor de snelle rekenaars kom je dan uit op 19 punten. En werd het voor VV Gilze dus de nacompetitie. In de halve finale wist Gilze wel te winnen van mede-eerste klasse DAW Schaik. Na 120 minuten voetbal stond het daar 1-1 en moesten er dus strafschoppen worden genomen die vele malen beter werden genomen door VV Gilze. De strafschoppenreeks eindigde in 1-4. Daarmee stroomde VV Gilze door naar de finale en degradeerde DAW Schaik terug naar de tweede klasse. VV Gilze moet hier vandaag winnen, wil het seizoen nog een beetje positief afsluiten. Maar daar zal een uiterst gretig DVV graag een stokje voor willen steken. VV Gilze gaat spelen voor lijstbehoud in de eerste klasse met de volgende opstelling. Allereerst de keeper, nummer 1 Finn Hoppenbrouwers. Dan nummer 2 Bartijn van der Wiel. Nummer 3 Remco Hoek. Nummer 8 Rick Kuipers. Nummer 9 Willem van Eijk. Nummer 10 Timo Beenhakkers. Nummer 12 Brian Clemens. Nummer 15 Jordi van Alphen. Nummer 17 Thomas Schilders. Nummer 20 Joep van Eijk. En nummer 22 Tieme Fischer. En dan de reserves aan de kant van VV Gilsen. Nummer 5, Mirk van Zon. Nummer 7, Chris van Alphen. Nummer 11, Bart Opruns. Nummer 13, Wouter Hoevenaars. Nummer 18, Tim Talboom. Nummer 19, Jordi Beenhakkers. En nummer 21, Thijs van der Beek. Ik zit hier vandaag niet alleen. Ik zit hier met mijn zeer gewaardeerde collega Mark Lagendijk. Wij gaan verslag doen van deze wedstrijd. Mark Lagendijk, als jij ook nog een duitje in het zak wil doen, dan is nu je kans.
0: Mark zijn...
2: Hij laat het even gaan.
3: Verbindingen doet.
2: Ja, zie je er wel in?
3: Hij doet het. Ah, gelukkig.
0: Ja, jullie zijn er allebei.
3: Ah, gelukkig. Ja, het zal een spannende partij gaan worden vandaag, denk ik. Niet waar, Mark?
2: Ja, absoluut. Aan de supporters zal het zeker niet liggen. Er zijn, laten we het zo zeggen, achter het doel staat een club van, ik denk, 250, misschien wel 300 man. En inmiddels is de tribune is ook volgestroomd met supporters. Het heeft alle ingrediënten om hier een geweldige voetbalmiddag te worden. En we gaan beleven hoe het hier gaat lopen. Dank jullie wel.
0: En durven jullie beiden al een klein beetje een voorspelling te doen, mannen? Of nog geen idee hoe sterk Gilsen zal zijn?
3: Nou ja, een team wat natuurlijk niet zoveel gewonnen heeft. Ja, en DVV heeft wat meer gewonnen. Maar aan de andere kant, het team Gilsen heeft natuurlijk zichzelf in die halve finale goed op de kaart gezet. Door te winnen met die strafschoppen. En volgens mij had Schaik ook iets van 13 punten meer in de competitie behaald dan Gilsen. Ja, dan krijg je misschien wel vleugeltjes na die overwinning. Hè. En is het maar alles afwachten. Dat is natuurlijk altijd zo. Stel dat er een speler een domme overtreding maakt en je krijgt een rode kaart. Dan is het al heel anders voetballen. Of wanneer je snel op 1-0 voorkomt. Ja, dat geeft wellicht ook vleugels. Ik durf er niks van te zeggen. Je hoopt natuurlijk voor het Vlakkese voetbal dat DVV het gaat redden. Maar we zullen het straks gaan meemaken, Tim.
0: Ja, ik denk psychologisch dat de spanning meer bij Gilsen zal liggen. Hè? Want die degraderen als ze verliezen vanmiddag.
2: Absoluut, Tim. En je moet er ook wel bij stilstaan dat DVV dat natuurlijk al een geweldig seizoen gedraaid heeft. En ook nog eens die halve finale weet te winnen van Groen-Wit. Ik denk als ze met dezelfde gretigheid spelen als dat ze tegen Groen-Wit hebben gedaan, dat DVV hier wel een hele goede kans maakt om te gaan doorstromen naar de eerste klasse. Het zou in ieder geval een al prachtig seizoen zou het zeker bekronen en DVV zou het zeker ook verdienen. Maar of ze dat kunstje tegen Groen-Wit nog een keer over kunnen doen, dat zal nog maar de vraag zijn. Maar als wij de assistentcoach moeten geloven die we net even gesproken hebben, dan is DVV uiterst gretig om hier vandaag de overwinning de promotie naar de eerste klasse toe te pakken.
0: We gaan het allemaal meemaken. Het zal een spannende middag worden voor het Vlakkese voetbalmannen. En we horen jullie straks zeker na de klok van 5 uur als de eerste helft gaat beginnen van de wedstrijd. Dus de finale in de na-competitie tussen DVV 09 en Gilsen. Straks live vanuit Dordrecht bij het veld daar van Groen-Wit, die de organiserende vereniging is en die dus die na-competitie finale op het programma heeft staan vanmiddag daar. Met mooie weersomstandigheden natuurlijk ook in Dordrecht gaan we het straks allemaal live volgen hier in het programma Sport Lokaal bij Omroep Archipel.
4: Ben jij sportief en wil je meewerken aan het leukste sportprogramma van de streek? Sport Lokaal zoekt sportieve collega's. Meld je aan via sportredactie@omroeparchipel.nl en versterk het team van Sport Lokaal.

0: En dat waren de laatste klanken van de Last Frequencies. En reality, realiteit op jouw zaterdagmiddag hier bij Sportlokaal Omroep Archipel. Mocht je sportnieuws hebben, kan je het in alle tijden kwijt via sportredactie@omroeparchipel.nl. Volg onze Facebookpagina Omroep Archipel Sportlokaal op Facebook. Natuurlijk ook via Instagram zijn we te volgen. En ook via ons Spotify-kanaal, waar je al onze interviews en uitzendingen ook terug kunt luisteren. Onder andere de gesprekken die we hadden met de organisatie van het 24-uurstoernooi van voetbalvereniging WFB. En ook de goede doelen, ambulancewens Zeeland en natuurlijk het Ronald McDonald huis van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En als we dan toch even over dat 24-uurstoernooi hebben, dat duurt nog tot 6:30 vanavond. En er staan nog leuke voetbalwedstrijden op het programma. En degene die daar ook zijn, zijn onze collega's van Sportlokaal. En Jeroen Witte, die is ook nog ergens op het veld in Oudorp. 7 vanavond. En er staan nog leuke voetbalwedstrijden op het programma. En degene die daar ook zijn onze collega's van Sportlokaal. En Jeroen Witte, die is ook nog ergens op het veld in Oudorp.
1: Die kijkt naar die wedstrijd die nu een pak een meter 4 minuten oud is tussen WFB en de Stellendam en Friends. We kunnen nog eventjes de opstelling van WFB voor wat het waard is eventjes met u doornemen. Daan Orger in de goal, achterhoede Stefan Nachtegaal, George de Bakker, Sam Koesen, Juri Melisand, middenveld Lars van Lente, Brian Westhoeven, Ruben Moerkerk, Lucas Breedveld, Thomas Durwiel en Stans Haverkamp, die vormen de voorhoede met zijn drieën. Joey van Assen en Martijn van Wijk. Daarvan wordt afscheid genomen. Zij gaan een stapje lager spelen in de WFB-selectie. Die zullen wel naar het derde of het vierde verhuizen. In ieder geval niet meer beschikbaar voor het eerste elftal. Wie wel beschikbaar zijn, dat wisten we eigenlijk al een tijdje. Dat Stan van Lente vanuit Stellendam terugkomt naar WFB. En we gaan nog eventjes uitzoeken wie Jurjan van Lid is. Waar die vandaan komt. Ik dacht PPSC, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat in ieder geval wat we wel zeker weten is dat Jurjan van Lid hier volgend jaar op de cruise speelt in het rood met wit van WFB. Wedstrijd dus begonnen. Een 5 minuten oud en we zullen het niet verbazen dat het gewoon een zomeravond wedstrijdje is die hier gespeeld wordt. Dat het veel belangrijker is wat er daar bij Oranje-Wit en Dordrecht gebeurt.
0: En daar gaan we dan zometeen ook nog naartoe schakelen. In ieder geval als dat...
1: En Tim, in de rust zullen wij ons wel weer eventjes melden. Hier vanuit het Ouddorpse, hoe het ervoor staat. Er wordt al zachtjes gesproken over pak een beet 2. Misschien 33.000 euro wat er opgehaald gaat worden. Mogelijk dat dat nog wat meer gaat worden. Maar daar gaan we in de rust van DVV en de Gilze. Zullen we daar uitgebreid over terugkomen. Hier vanuit de Cruz, Sportpark de Cruze in Oudorp bij het 24-uurstoernooi van West Vlakese Boys.
0: En straks horen we daar Jeroen Witte natuurlijk nog vandaan. En onze collega Niels Labré is daar ook nog vanaf het veld. Daar in Oudorp bij dat 24-uurtoernooi. Tot 6:30 kunt u er nog naartoe gaan. Sportpark de Cruze. Waar nog heel veel te doen is. U kunt lekker een hapje en een drankje nemen. En natuurlijk nog naar een leuke voetbalwedstrijd kijken. En ook naar Omroep Archipel Sportlokaal blijven luisteren. Met de finale wedstrijd straks van DVV 09 tegen Gilze. De plek om de eerste klasse. Wie gaat het lukken? We gaan het straks horen hier in het vervolg van het programma bij Omroep Archipel.

0: Met nog 3 minuutjes te gaan in dit eerste uurtje hier van Sportlokaal vanuit de studio in Dirksland. Hebben we muziek gehoord. In ieder geval was dat zojuist van Kensington en Stay op jouw zaterdagmiddag. Nou, blijf in ieder geval luisteren, want dan mis je helemaal niets van de knoping van het voetbalseizoen 2025-2026. In Dordrecht wordt er straks gespeeld, dus DVV tegen Geelze. En we gaan nog eens even proberen sfeer te proeven bij Mark Lagendijk, die daar langs het veld zit in Dordrecht. Mark, hoe zijn de omstandigheden rondom het veld? Zijn er nog bijactiviteiten georganiseerd voor de supporters?
1: Ja, ik heb begrepen dat vuurwerk afgestoken gaat worden. Ja, dat heb je natuurlijk met zo'n happening. Dan willen ze met vuurwerk graag sfeer maken. Maar ja, ik hoor de supporters van DVV al luidruchtig zingen. Al een tijdje. En ja, het verbaasde me net toen ik een beetje keek dat ik niet zoveel Geelse supporters hier links van mij zie. Maar ja, wellicht zitten die aan de overkant op de tribune. Want Mark en ik, wij zitten aan de kant waar dat het iets meer uitloop is. Mochten wij aan de binnenkant van de reclameborden zitten. Dat vond scheidsrechter Amiel Mejira uit Breda. Die vond dat het beste. En als we dan ook nog een gekleurd hesje aan hadden, dan was het helemaal goed voor hem. Maar ja, we gaan het zomaar afwachten. Ik weet niet of collega Mark al de assistent scheidsrechters had genoemd. Michel Colasa uit Boksel. En de andere assistent scheidsrechter, die hoefde niet zo ver te reizen. Die komt uit Papendrecht. En dat is Jasper Langerak. Ik zie daar aan de overkant links van mij in de hoek. Zie ik de scheidsrechter en zijn twee assistenten gereed staan om zo dadelijk het veld op te komen. Maar van spelers, ja, die heb ik nog niet gezien. Zie jij ze misschien, Mark?
2: Het zegt Mark Lagendijk. Ik zie zojuist de spelers van DVV, die zie ik naar de hoek van het veld lopen. Luid toegezongen door de meegereisde supporters. Het lijkt wel alsof ik naar de vak S van Feyenoord zit te kijken af en toe. Het enige wat mist is het vuurwerk. Nou ja, goed, dat het vuurwerk kan in principe nog wel gemist worden. De sfeer is hier in ieder geval prima. Wij staan op het punt om de spelers te gaan verwelkomen. Maar de bal rolt nog niet. Dat gebeurt waarschijnlijk na de reclamepas.
0: Dat horen we van jullie straks zometeen. Ja, jongens, vanaf het veld daar in Dordrecht, waar de wedstrijd dus gaat beginnen. Op het punt van beginnen zometeen. En we gaan na de klok van 5 uur, als we het nieuws gehad hebben. En de broodnodige boodschapjes gaan we verder met het programma hier. Sportlokaal bij Omroep Archipel. Gaan we verder met die finale wedstrijd. Die ontknoping van het voetbalseizoen 2025-2026. Ik hoop dat je thuis er klaar voor zit. Lekker op het terras met een biertje. Lekker op het sportcomplex De Kruse bij WFB in Oudorp. Kan je allemaal meeluisteren. En we gaan het gaan volgen. Gaat DVV dan naar de finale of naar de eerste klasse in de finale van de na-competitie. Zometeen meer in het volgende uur Sportlokaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af. Maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de Straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
4: Interviews.
7: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
4: En het laatste sportnieuws.
8: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
4: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, ik zit hier even aan de klok van 5 uur voor u klaar voor het derde uurtje Sportlokaal, moet ik zeggen, hier vanuit. Of het tweede uurtje Sportlokaal, moet ik zeggen, vanuit de studio hier in Dirk Santers, aflevering 603. Gelijks de laatste van het sportseizoen 2025-2026 hier op jouw zaterdagmiddag tussen 2 en 6 uur. Iedere zaterdagmiddag brengen we daarin 4 uur lokale sport op jouw radio. Dat doen we ook vandaag. Vanochtend zijn we al om 7 uur begonnen met het live verslag van het 24-uurs toernooi van voetbalvereniging WFB, waar ze aan het voetballen zijn. 24 uur lang voor de goede doelen, de wens op Balance Zeeland en het Ronald McDonald Huis van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar zijn we vanmorgen al vanaf 7 uur mee begonnen. Maar nu is het dus hoogste tijd voor Sportlokaal hier vanuit de studio in Dirkzand met de finale van die na-competitie waarin gespeeld wordt. Vorige week won DVV 09 de Duitse strijd in de halve finale in de tweede ronde van Groen-Wit met 1-0 in Dirkzand. Dat heeft u vorige week allemaal kunnen horen in die ontknoping van het voetbalseizoen. Maar die echte ontknoping, die apotheose, de historische wedstrijd voor het voetbal hier op het eiland Goeree-Overflakkee vindt vandaag plaats op deze 13 juni 2026. En je kan het allemaal blijven volgen. Tot 8 uur zijn we in ieder geval bij je met Sportlokaal hier op Omroep Archipel. Het sportprogramma voor uw eigen streek.
4: Omroep Archipel. Sportlokaal.
0: En zoals gezegd is de belangrijkste hoofdmoot nu het komende uur de eerste helft van de wedstrijd die in Dordrecht wordt gespeeld bij de wedstrijd DVV 09 tegen Gilsen. En we gaan schakelen naar Dordrecht en we gaan eens kijken of bij Mark Lagendijk de bal rolt daar bij die wedstrijd. En Mark Kolen zit ook langs de lijn. Beide heren, succes daar langs de lijn in Dordrecht.
1: Ja, dankjewel Tim. Het belangrijkste was voor Mark en mij dat we goed door de vuurwerk periode heen kwamen, want van alle kanten flink wat rook, flink wat vuurwerk en wat knallen. Maar als ik zo naar Mark kijk, rechts van mij, dan zit hij er nog heel erg goed opgetogen bij. En ziet hij, net als ik, dat we in minuut 2 bezig zijn aan de wedstrijd DVV tegen VV Gilsen. En ik zal het denk ik in het verloop van de wedstrijd alleen maar Gilsen gaan noemen, om het iets makkelijker te maken. DVV mocht aftrappen, ging naar voren. Maar ja, nog echte gekke dingen hebben we hier nog niet meegemaakt. En we zullen natuurlijk even moeten afwachten, want ze kennen elkaar totaal niet. Gilsen is een zondagvereniging die ergens buiten of ver van het eiland, zeg maar, afvoetbalt. Daar kom je in principe nooit. En dan ken je de club dus ook niet. Maar zij strijden om lijfsbehoud. En voor DVV kan het een mooi toetje worden dit seizoen door als ze winnen dus te promoveren. Proberen nu aan de rechterkant een bal een aanval op te zetten. Maar de paas naar voren van Jens Masterbroek richting Jurgen van Bergen is niet goed. En dan gaat de bal over de zijlijn.
2: En die inworp die mag genomen worden door nummer 12, Brian Clemens, aan de linkerkant van het veld. Minuut 3 is inmiddels aangebroken. Nog geen echte bijzonderheden hier in Dordrecht. Het is wel zo dat duidelijk is dat DVV hoog druk probeert te voeren. Gilsen eigenlijk geen ruimte biedt om van de eigen helft af te komen. Gilsen probeert dat door de lange bal te spelen, maar die wordt regelmatig opgepakt door de verdediging van DVV. Dus van echt opbouwen is bij Gilsen nog niet echt sprake van. DVV probeert wel te combineren. Begint meestal op het middenveld met captain Yannick Lughart. Maar de verdediging van Gilsen staat op dit moment nog kiezelhard. DVV natuurlijk wel in het voordeel. Omdat die een half uur minder hebben gespeeld dan Geelze. Want tegen Groen-Wit was het na 90 minuten al gespeeld door dat ene doelpunt van Jurgen van Bergen. We gaan nu kijken of dat half uur minder, of dat invloed gaat hebben op DVV en Geelze. Op dit moment is de bal in het bezit van DVV. Die bal wordt even teruggespeeld om dan de lange bal te gaan zoeken naar de rechterkant van het veld. Die bal wordt opgevangen en dan wordt die gelijk doorgespeeld door Geelze. Die komt bij de nummer 20 terecht. Dat is Joep van Eijk. Die maakt een actie aan de rechterkant van het veld. Dan wordt er verdedigd door DVV. En is de eerste hoekschop van deze wedstrijd is een feit. En die eerste hoekschop die is voor Geelze. En die gaat genomen worden door Thomas Schilders.
1: En die Schilders die neemt even de tijd om die bal goed neer te gaan leggen. Maakt daar wel wat werk van. Zal misschien ook wel de geëikte man zijn om zulke soort vrije trappen of doeltrappen te nemen. Komt de bal in, wordt gekopt en dan... gaat hij toch nog in twee instanties gered worden door Bjorn Jongepier. Maar dat was toch de eerste mogelijkheid. Ik zal nog niet grote kans willen noemen, maar een mogelijkheid voor Geelze om op voorsprong te komen. En dat uit de allereerste corner. DVV zal nu toch wel eventjes gewaarschuwd zijn. Nu proberen ze nog de man met een rug nummer 10, Timo Beenhakkers, weg te sturen. Maar die bal is veel te hard en kan door keeper Jongepier opgepakt worden. En dan kan hij het spel namens DVV weer gaan herstarten. Krijgt bezoek van Willem van Eijk, de spits. Maar dan kan hij daarna de bal oppakken en de bal uittrappen. Doet dat niet goed, komt bij een tegenstander. Nou, die laat hem gelukkig van zijn lijf afvallen. En dan maakt die Bartijn van der Wiel, die maakt een overtreding op Jurgen van Bergen. En dan krijgt DVV 09 een vrije trap. Net nog op eigen helft te nemen. Maar ze kiezen eventjes rust achterin. En dan aan de linkerkant gaan ze met een bal proberen naar voren Joran Maliepaard in stelling te brengen. Dat lukt niet. De overname is van Geelze.
2: Die de bal inmiddels naar de middencirkel heeft gespeeld. Actie van Geelze, dat de nummer 22. Die speelt op de nummer 10. Dan is het heel ijzersterk verdedigd. Er was een tackle op de bal. De zijlijn die schreeuwt om een overtreding. Maar de scheidsrechter gaat er niet mee. Dat is volkomen terecht. DVV dan meteen met de omschakeling. Langs de rechterkant, langs de linkerkant van het veld. Jurgen van der Velde. Die bal die wordt buiten gespeeld door Geelze. En is de inworp. Dus voor DVV. We even rust op het veld. En goed, DVV daar dus meteen al met de schrik vrijgekomen met die grote kopkans uit die eerste hoekschop. Gelukkig stond Bjorn Jongepier op de juiste plek, want hij kreeg de bal recht op zich afgekopt. Dan nu de voorzet van DVV. Die komt direct voor het doel. De afvallende bal voor Yannick Luchthart. Die verliest het kopduel. En dan is het Geelze dat meteen uit kan voetballen. Een 1-2'tje op het binnenveld wordt onderschept door, moet ik even kijken wie dat is. Het is mij even niet helemaal duidelijk. In ieder geval een speler van DVV die staat tussen die combinatie. Kan die bal meteen weer oppakken en opvangen, moet ik zeggen. En er wordt de bal meteen weer richting de middencirkel gespeeld. Luchthart die doorjaagt, die krijgt daar geen balbezit uit. En dan is de paas op de linkerkant van het veld. 1-op-1 met de keeper. En oh, wat een geweldige redding van Bjorn Jongepier. Uitstekende paas vanaf de middenkant. Timo Beenhakkers als linksbuiten komt 1-op-1 met Bjorn Jongepier. Maar Jongepier blijft rustig en houdt zijn doel in de 7e minuut gelukkig nog schoon. Dan wordt de bal opgevangen door Joran Maliepaard. En wordt de bal daarna weer teruggespeeld op Bjorn Jongepier. En inmiddels is de bal in het bezit van DVV. Die gaan rustig ophouden met Pepijn van der Wulp.
1: En Pepijn van der Wulp die kijkt even, versnelt en dan met rechts probeert hij de linkerkant iemand weg te sturen. Maar Bart Jelle van Dam die kan dat niet belopen. Veel te hard voor hem. En dan gaat de bal over de zijlijn en is het een ingooi voor Geelze. Wat in het begin misschien een klein beetje onder de indruk was. Want toen was DVV een paar keer toch voetballend dat ze er langs gingen. Maar zij hebben toch nu het betere spel. Of nu moet misschien een kans gaan komen voor Yannick Luchthart. Nee, hij krijgt de bal aangespeeld, maar neemt het niet goed aan. En kan ook niet tot een schot komen. Bal is bij Finn Hoppenbrouwers, de keeper van Geelze. En dan gaat Maliepaard gaat even kijken, een beetje storen. Nou, dan wordt de bal gegeven aan Martijn van der Wiel. Dan gaat hij verder naar de linkerkant. Is het Brian Clemens die de bal naar voren speelt. Dan moet daar ingegrepen worden door Jens Masterbroek. Die doet dat goed, want hij tikt de bal buiten voordat Jordi van Alphen van Geelze daar wat mee kan doen. Clemens gaat ingooien voor Geelze. Zoekt zijn aanvaller Thomas Schilders uit, maar die doet het fout. Die tikt de bal de hoek in, maar daar is DVV sneller. En dan via de keeper is de bal naar voren gespeeld. En kan DVV wellicht een aanval opzetten. David de Berg met de bal richting Joram Maliepaard. Met een mooi hakje stuurt hij Jurgen van Bergen door. Die gaat de 16 in. Kijken, kijken, schieten. Hij legt ervoor en dan wordt hij
9: binnen. Hij valt binnen!
1: Ja hoor, 1-0 in minuut 10. En het is volgens mij... Is dat Jens Masterbroek die daar scoort? Klopt dat, Mark?
2: Ja, dat klopt helemaal, Mark Lagendijk. DVV 09 op voorsprong in de finale na competitie. VV Geelse ziet er niet goed uit. Eerst al met dat geklungel achterin bij die rechtsback. Waar ze de bal kwijtraken. En dan is het nu een uitgewezen mogelijkheid. Jurgen van Bergen die een actie maakt langs de rechterkant. Kan de bal zo pan klaarleggen voor Jens Masterbroek. En die kan heel simpel binnen tikken. En zo is het na 10 minuten voetballen hier in Sportpark bij Oranje-Wit. 1-0 voor DVV. Een droomstart voor de Dirkslanders. Aftrap inmiddels genomen. Kijken hoe DVV deze voorsprong dan wel vast gaat houden, dan wel uit gaat bouwen. Want je wil natuurlijk nu niet in een hele korte tijd gelijk tegen die gelijkmaker aanlopen. VV Geelsen die de bal voorlopig nog eventjes achterin rond speelt. Bal even terug naar de keeper. En zoals ik eerder heb gezegd, DVV dat hoog druk zet met drie man op dit moment op de eigen helft staat. Terwijl de rest zich op de helft van Geelsen heeft verstopt. Lange bal van de keeper. Die wordt doorgekopt naar wederom die nummer 10. Die Timo Beenhakkers. Die wordt vaak gezocht in de openingsfase van de wedstrijd. Goede sleepactie van de nummer 12. Alleen die loopt zichzelf dan vast. En dan is het een schermutseling. En wordt de bal opgepakt door Bjorn Jongepier. DVV wil natuurlijk nu niet gelijk tegen die gelijkmaker aanlopen. Want je hebt nu die voorsprong. En ja goed, je zou niets liever willen dan dat je die voorsprong nu of vasthoudt dan wel uitbouwt. Maar vooral nu het kopje erbij blijven houden. En vooral proberen om die bal zoveel mogelijk in de ploeg te houden. Geen domme fouten te maken achterin. En dan moet het goed komen. Helemaal als je na 10 minuten met 1-0 voor staat. Dan de lange bal van de keeper van Finn Hoppenbrouwers van Geelze. Die bal wordt doorgekopt naar de spits. Alleen dat is een simpele bal voor Bjorn Jongepie. Die de bal nu vast heeft in de handen. En nu het spel gaat hervatten. Hij legt de bal voor zich neer. Kijkt even om zich heen. En komt dan uiteindelijk met de lange trap naar voren. Een kopduel wordt gewonnen door Geelze. Maar de bal wordt opgevangen door Bart Jelle van Dam. En dan is het daar de spits. Joran Maliepaard, nu in de 16 meter aan de rechterkant. Balletje terugleggen op de doelpunt te maken. Jens Masterbroek, alleen die bal die komt niet aan. En de bal wordt dan weggewerkt door Geelze. Die bal gaat buiten de lijnen en is de inworp voor DVV.
1: Ja, dat was toch best een aardige mogelijkheid al zo snel na de 1-0. Daar had Joran Maliepaard denk ik toch al een schot in gedachten. Hij wachtte er even mee en kwam toen jammer genoeg voor hem niet meer tot een schot. Maar dat was weer goed gevoetbald door DVV. Eén bochtgooi van David de Berg. Die zoekt de lange van Bergen op. Dan Massenbroek met een boogballetje naar voren. Wordt achteraan gerend. Maar de achterhoede van Geelze die kan toch netjes zichzelf daaruit voetballen. En zelfs de midlijn over. En dan die kleine Massenbroek. Het is onvoorstelbaar. Die loopt flink wat meters. Hij loopt ze voor, hij loopt ze achter, hij heeft gescoord en hij zit er nu weer tussen. Dat het gevaar even geweken is, alhoewel nu met een paas naar de linkerkant Thomas Schilders weer gevaarlijk kan worden. Hij geeft een voorzet hoog. Keeper Jongepier die komt uit en stompt met twee handen de bal weg. En ziet dan dat Bart Jelle van Dam net niet die bal mee kan nemen. En ziet dan alweer een schot op zijn doel, die wordt verlengd. Dat is heel erg gevaarlijk, maar de bal gaat voorlangs het doel van DVV. En ik denk toch dat daar DVV goed wegkomt, Mark.
2: Ben ik zeker met je eens, Mark. Alleen, dit gaat een hele leuke middag worden, aangezien we allebei dezelfde naam hebben. Dus, maar goed, daar gaat het nu eventjes niet om. De bal is in het 16 meter gebied van DVV. Die bal wordt naar de middenlijn toe getrapt door de keeper Jongepier. En dan is het Joran Maliepaard, de spits van DVV, die uit de buitenspelpositie komt. En is dat ook het eerste buitenspelgeval van deze wedstrijd. Een indirecte vrijtrap dus voor Geelze. Die inmiddels die bal genomen heeft. Dan gaat de bal naar de linksback. Dat is Martijn van der Wiel. Die houdt de bal eventjes in zijn bezit. Die bekijkt wat voor opties die heeft. En die speelt dan vervolgens de bal naar de rechterkant van het veld. Die naar zijn rechtsback, waar Joran Maliepaard de druk dusdanig hoog zet dat hij die bal weet te veroveren. Maar kan daar helaas verder geen chocola van maken. Bal weer in het bezit van Geelze. Lange bal naar voren toe. Je ziet wel dat een beetje het spelplan van Geelze is. Die lange bal steeds zoeken. Dan hopen dat je met name die Timo Beenhakkers, die wordt erg vaak opgezocht door Geelze. Dus misschien dat DVV daarop in kan spelen. Dan is het Yannick Lichthart met een hoge bal de lucht in. Joran Maliepaard die daar de bal weer te veroveren. En dan is het Bartjelle van Dam die de bal naar de linksbuitenpositie speelt. Alleen die bal die wordt opgevangen door Geelze. En dan is het nu meteen Geelze dat de omschakeling zoekt via de rechterkant van het veld. Die bal die komt bij Thomas Schilders terecht. En dan wordt de bal buiten gespeeld en is de inworp voor DVV. En zo houdt DVV na een kwartier voetballen nog steeds de touwtjes in handen. Staat het al 1-0 voor. En dat is op dit moment een droomscenario voor de Dirkslanders.
1: Ja, droomscenario zeker. Maar ik vind toch dat Geelze, ja, laat zeker niet het topje erbij hangen, maar ze zoeken ook veelvuldig de aanval als ze de mogelijkheid krijgen. Maar wat mij opvalt aan hun is dat het een team is met flink wat grote jongens, lange sterke jongens. Nou ja, we zien nu de sterkste, misschien de grootste van het veld, zeker Jurgen van Bergen. En die maakt heel veel meters, is nu op een meter of vier van de achterlijn. Tikt de bal tegen zijn tegenstander Brian Clemens aan en sleept er dan een corner uit. En ja, dat kan wellicht gevaar gaan opleveren. Blijft maar één man achter bij DVV 09, dat is Jerzy van Bergen. Voor de rest staan een heleboel spelers in de 16. De bal die zal zo met links getrapt worden. Er wordt een korte corner en dan, dat is ingestudeerd en dan een harde knal voor van Joran Maliepaard. De bal die komt dan voor de voeten van Yannick Lichthart. En die had een schot in gedachten in de kruising. Maar ja, die kruising was verder weg dan waar de bal naartoe ging. Dus dat was ver naast. Maar dat was een mooie ingestudeerde corner, waarbij Den Bommel dus gevaarlijk werd. Nu zetten ze druk op de keeper. Nou, die kan dan aan de rechterkant kan die iemand nog bereiken. Dan wordt nog steeds gejaagd door DVV. En als de bal dan naar voren gespeeld wordt, dan raakt Geelzen hem kwijt. En is het nu balbezit voor keeper Jongepier. En die zoekt een mannetje weer in de voorhoede. En dan heeft hij alleen de pech dat hij hem niet bij een medespeler krijgt. Dan moeten ze weer achter die bal aangaan. En op rechts wordt nu Joep van Eijk gevonden namens Geelzen. Die speelt hem naar Rick Kuipers. Rick Kuipers wil een combinatie opzetten met die van Eiken, maar hij raakt de bal kwijt. En dan is overname daar van DVV 09. Het gaat langzaam, het gaat niet super snel, maar met een steekpaas zou het snel kunnen gaan. Waar het niet dat er een speler van Geelze tussen zit en dan gaat de bal over de zijlijn en dan is het weer een ingooi voor DVV 09.
2: Ingooi voor DVV 09 op de sportpark Oranje-Wit in Dordrecht, waar inmiddels ook de wind een klein beetje aan het aantrekken is. Dat kan nog wel eens voor wat problemen gaan zorgen als je de bal al lang wil spelen. Maar ik heb dat gezegd en Geelze die meteen met een waardeloze paas zegt dwars door het midden, zo in de voeten van Yannick Lichthart het spel probeert te hervatten. Ze hebben dan het geluk dat Yannick Lichthart daar verder niks mee doet. En de bal weer simpel bij de verdediging terechtkomt. Het spel is een klein beetje tot een halt toegeroepen. De bal gaat wat gedecideerder rond. DVV nog steeds wel de meest gretige ploeg van deze finale. VV Gilsen dat er tot op heden nog niet helemaal goed door is gekomen op die goede redding van Bjorn Jongepier. In eerste instantie bij de corner en daarna 1-op-1 met Timo Beenhakkers. Dat was, daar heeft die DVV echt een hele grote dienst bewezen. Misschien dat hij nog wel een lintje krijgt aan het einde van deze wedstrijd als DVV deze finale weet te winnen. We zijn inmiddels in de 19e minuut aanbeland. VV Gilsen die nu de bal in het bezit heeft. Dan een prima sliding van David de Berg vlak voor de 16 meter. Kan de bal overnemen en dan is het DVV met de omschakeling via de nummer 7 Jurgen van Bergen aan de rechterkant van het veld. En die bal die gaat over de zijlijn. Mede doordat Rick Kuipers goed zijn lichaam ertussen zet. En de inworp is dan voor Gilsen. Die inworp is achteruit genomen. Die bal is nu bij de rechtsback. De bal wordt eventjes achterin rondgespeeld. Tussen Remco van Hoek. Die de bal weer lang probeert te spelen. En die bal komt wederom niet aan bij de nummer 17 Thomas Schilders. Gilsen dat nog altijd zoekende is. Die eerste 20 minuten. Dat op die twee kansen na eigenlijk niks klaar heeft gespeeld tot op heden. En DVV... simpel. En is de inworp is voor DVV. Er wordt wat overlegd door de spelers van Dirksland. En dan gaat uiteindelijk een van de jongens die gaat toch op een drafje naar de zijlijn om dan toch die inworp te gaan nemen. Wordt dan gesommeerd dat hij een stapje achteruit moet doen. Probeert een paar metertjes te smokkelen. Maar ja, waarom zou je dat ook niet proberen? Maar de scheidsrechter is scherp en wijst hem terug. De inworp wordt opgevangen door Gilsen. DVV die meteen wel druk zet. De bal wordt dan hoog gespeeld. Komt die bal wordt aangegaan. En Gilsen is uiteindelijk de lachende derde die er met de bal vandoor gaat. Op de nummer 20, Joep van Eijk aan de rechterkant van het veld. Die gaat de cornervlag opzoeken. Die probeert dan een hoekschop te geven. Alleen de druk van DVV die is zo ontzettend hoog dat die bal niet eens voor het doel komt. De bal wordt tegen een voet aangeschoten. En dan is de inworp voor VV Gilsen.
1: En de man die hem wilde ingooien, die denkt van nou, ik laat het even over. Ik denk dat Rick Kuipers is en die zegt van joh, doe jij maar nemen. Want nee, het is Tine Fischer. Die laat het dan een maatje over. En dan is het nu balbezit aan de linkerkant vanuit de keeper gezien van de keeper van Gilsen. En dan besluiten ze om gelijk naar de rechterkant maar weer te gaan. Want daar was toch al een paar keer dat ze de achterlijn konden halen. Nou, nu halen ze die niet. De aanvaller Jordi van Alphen van Gilsen, die schiet de bal over de zijlijn. En dan mag DVV daar weer gaan ingooien. Het is 1-0 voorsprong. Het is nog niet dat de vlammen er verder van af spatten. Want vlak na de 1-0, de mooie aanval van DVV, waarbij Maliepaard een hapje gaf op Van Bergen. En daarna Van Bergen met de voorzet op de vrijstaande Masterbroek was het dus die 1-0. Hebben we daarna nog een kans gezien voor Joran Maliepaard. Maar echte kansen voor DVV hebben we daarna ook niet meer gezien. Nu wilde Bart Jelle van Dam gaan jagen, maar die ziet dan dat hij de enige is. Dan houdt het op en dan laat hij de keeper met rust en dan kan... Bartijn van der Wiel van Gilsen kan gaan opbouwen. Die ziet zijn medespeler Remco van Hoek. Krijgt hem weer terug van Hoek van der Wiel. En kijkt, ja, ik moet naar voren, maar ik kan niemand bereiken. Dus ga ik weer terug. En is de bal weer bij Remco van Hoek. Aan de rechterkant is het Fischer. Die vraagt wie meldt zich. Nou, denkt Rick Kuipers, dan meld ik me maar. En dan gelijk terug. Naar Fischer weer naar Van der Hoek. En dat speelt zich allemaal zo'n beetje op eigen helft of net over de middenlijn af. Dus gevaar is er nu niet. Misschien nu als Brian Clemens aan de linkerkant samen met Thomas Schilders wat kunnen gaan uithalen. Maar dat lukt niet hoor, want Jurgen van Bergen laat zich niet poppen. Dat betekent dat hij zich niet door zijn benen liet spelen. En dan maakt hij wat meters naar voren. Maar dan wordt hij van de bal afgelopen door de hardwerkende Timo Beenhakkers. En die ziet dan dat een bal hard naar voren van Gils onderschept wordt weer in de achterhoede door Jerzy van Bergen. En dan blijft het na 23 minuten en een 15-tal seconden nog steeds 1-0 hier in het voordeel van DVV.
9: Waar toch VV Gils toch wel het balbezit heeft in deze paar minuten. DVV dat rustig afwacht, gewoon op de mandekking speelt. Iedereen heeft zijn mannetje toegewezen gekregen. En je kan zien dat goed uitpakt. Want overal waar Gils naartoe wil gaan spelen, daar staat ook een DVV-speler in de weg. Dan is het nu de bal die door Bjorn de Jongepier lang wordt gespeeld. Alleen dan staat Bart-Jelle van Dam volgens de assistent-scheidsrechter. Die staat buitenspel en wordt het spel dus stilgelegd voor een indirecte vrije trap voor Gilsen. Die wordt genomen door Remco van Hoek naar de rechterkant van het veld. Er wordt eventjes rondgespeeld door Gilsen. En door de hoge druk van DVV wordt de bal weer teruggespeeld op Finn Hoppenbrouwers. Die al een keer heeft mogen vissen deze wedstrijd. Tussenstand na 24 minuten spelen is 1-0. Dan is het Remco van Hoek die de bal naar de rechterkant speelt. Naar Team Fischer. Die dan vervolgens zijn collega en tevens medespeler Thomas Schilders aanspeelt. En die probeert dan een actie te maken. En die treft dan twee DVV'ers tegenover zich. Die kan die bal ook niet kwijt. En dan is het DVV dat nu om kan schakelen. En dan moeten ze wel opschieten nu. En dat lukt. Want Jens Mastenbroek die heeft nu rond de middencirkel de bal. Dan wordt de bal breed gespeeld naar Yannick Luchthart. Neem me niet kwalijk. Ik kom even niet uit mijn woorden. Dan is het DVV aan de rechterkant met Jurgen van Bergen. Nu in balbezit. Die zoekt het midden op. Maakt een loopactie, dan wil hij de bal breed spelen. En daar zit dan een speler van Gilsen tussen. En is het Gilsen dat gelijk gaat proberen om te schakelen aan de rechterkant van het veld. Maar het DVV is zo ontzettend fit dat ze eigenlijk binnen 10 seconden staan ze eigenlijk weer allemaal op hun eigen helft om weer terug te verdedigen. Er is wel een overtreding gemaakt door DVV. En er wordt een vrije trap toegekend aan Gilsen. Overtreding op Joep van Eijk op de eigen helft. En zo te zien gaat die bal lang gespeeld worden. Nee, dat heb ik verkeerd. Want de bal wordt teruggespeeld op de rechtsback. En vervolgens weer terug naar de keeper. Gilsen dat dus voor de zoveelste keer gaat proberen om een gaatje in de defensie van DVV te vinden. Dat heeft het tot op heden niet gevonden. DVV heeft dat wel al gevonden. Want ze staan na 25 minuten met een 1-0 voorsprong. Alleen dan hier een opgelegde kans. En de bal wordt gespeeld door Bjorn Jongepier. Scheidsrechter staat er bovenop. Een uitstekende actie van Martijn van der Wiel. Die linksback die staat in één keer oog in oog met Bjorn Jongepier. Die zich voor de bal gooit. Die daarbij ook Martijn van der Wiel ten val brengt. Maar de scheidsrechter vindt het geen overtreding. Het is ook geen strafschop voor Gilsen. Gilsen dat in één keer aan de helft van DVV begint te rammelen. En in één keer ook een gaatje weet te vinden. Maar Bjorn Jongepier die blijft scherp. En de inworp die is nu voor Gilsen. Die gaat richting de 16 meter.
1: En dan gaat hij ver de 16 in, maar kan Bjorn Jongepier die bal pakken. Ja, dat was toch wel even verrassend. Die Martijn van der Wiel, die nog geen één keer in de midline over was gekomen. Die ging nu... Oh, die gaat nu in de
9: bal.
1: En dan maakt hij een overtreding.
9: En dan gaat hij eraf.
1: En dan is het een gele kaart, want er stond nog een medespeler. Het was geen doorgebroken speler, maar wel een overtreding. En dus geel op... Bart-Jelle van Dam. En die gaat nu bij de assistent scheidsrechter lopen roepen. Van joh, ik kan toch doorlopen? Doe dat nou niet, want dan krijg je zelf ook geel. Je hebt nu een vrije trap en je tegenstander heeft geel. Maar ik had het er dus over dat die Martijn van der Wiel heel erg goed doorkwam. Want hij stond als een vogeltje zo vrij daar. En goed ingrijpen van Bjorn Jongepier voorkwam erger. Nu is hij de slemiel, want hij maakt overtreding. En wellicht vanaf deze afstand dat daar een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Ik zie daar David de Berg die de bal goed legt op een meter of nou, het zal zijn 6, 27 meter. Iets minder denk ik. Maar dan moet er een viermansmuurtje neergezet worden. Nou, was die op 9 meter. Ja, het is zo'n 25 meter, want hij staat net in de 16, op de rand van de 16. Dus dat is zo'n 25 meter. En het is de Berg die daar gaat staan. Achter die bal. Een heleboel spelers in de 16. En ook nog een aantal aanvallers ook van DVV. Die staan te wachten wat er gebeurt. Er komt Alem. Er komt schot. Het is net zo hoog als het vuurwerk. Wat zojuist voor de wedstrijd losgelaten werd. Ja, dat was niet best, hè, Mark?
9: Nee, ik denk dat hij meer punten had gekregen als dit rugby was geweest. Maar ja, dusdanig hoog gaat die bal over. Ja, daar komt Gilson toch wel goed weg. Want als ik, mijn ervaring als scheidsrechter op mag roepen, dan had dit toch wel alle schijn van een doorgebroken speler. Maar goed, volgens mij stonden er ook nog wel wat spelers van Gilson die een directe scoringskans ook wel hadden kunnen ontnemen. Dus een helemaal direct doorgebroken speler, dat was hier denk ik geen sprake van. Dus lijkt de gele kaart lijkt mij een terechte beslissing van de scheidsrechter. Maar ik denk dat Martijn van der Wiel de rest van de wedstrijd toch wel op zijn strepen gaat letten. Want ja, je wil nu natuurlijk niet tegen een rode kaart aanlopen. Helemaal niet als je natuurlijk binnen een half uur al met 1-0 achter staat. Als je dan ook nog eens met 10 man moet gaan voetballen, dan wordt het wel heel erg lastig voor Gilsen. Dan is dat een handsbal. Alleen de scheidsrechter laat doorvoetballen vanwege voordeel. Uitstekend. Wordt er weer hands geclaimd. Alleen nu gaat de scheidsrechter er niet in mee. Maar DVV heeft inmiddels de bal zelf alweer veroverd. DVV dat gretiger wordt met de minuut. Nu een fantastische paas op Bart Jelle van Dam aan de linkerkant van het veld. Die geeft de bal voor bij de tweede paal. Die wordt weggekopt door Gilsen. Wordt opgevangen dan door Rick Kuipers. Die een actie naar de rechterkant van het veld maakt. Yannick Luchthart die hem het leven zuur probeert te maken. Een handje, een voetje. En dan is het toch een overtreding van Yannick Luchthart. Die dusdanig veel vasthoudt dat de scheidsrechter toch een vrije trap voor geeft. De bank van Gilsen die ook meteen opstaat en meer wil dan alleen een overtreding. Alleen, nou goed, als we daarvoor al gele kaarten gaan geven, dan gaat het wel heel erg bond worden deze middag. Dan is deze wedstrijd na 5 minuten gestaakt, omdat er nog maar 7 man op het veld staat. De vrije trap wordt genomen door Gilsen. Die wordt diep gespeeld op Willem van Eijk, de spits van Gilsen. Alleen het kopduel, er wordt zoveel druk gezet door DVV dat de bal bij Bjorn een jonge Pieter terechtkomt, die de bal nu rustig oppakt, in zijn hand heeft en volgens weer voor zichzelf neerlegt om de bal kort weer in het spel te brengen. Bal gaat naar de rechterkant van het veld. DVV dat een beetje de combinatie probeert te zoeken. En dat lukt niet, want Gilsen die zit er bovenop. Alleen dan is het Gilsen dat weer slordig is. Dan is dit Bart Jelle van Dam die diep wordt gestuurd. Randje van buitenspel, werd niet voor gevlacht. En de bal komt er terecht bij Finn Hoppenbrouwers, de keeper van Gilsen, die scherp is. En kan voorkomen dat DVV hier met nog een grotere kans binnen een half uur spelen terecht kan komen. Dan is er inmiddels een blessure van DVV aan de rechterkant van het veld. De bal ligt even stil. Er wordt eventjes gekeken wat er aan de hand is. Maar de speler in kwestie die staat inmiddels alweer. En loopt nu terug naar zijn eigen helft. Wat daar precies gebeurd is, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar hij had eventjes last en lag eventjes op de grond. Maar... het veld. Maar daar wordt verder geen werk van gemaakt. Ze wisten allebei dat ze elkaar, vasthouden. En nou ja, goed, dat... Er wordt een handje geschud eigenlijk heel erg snel. Er wordt geen eens een opstootje veroorzaakt. En de vrije trap is dan genomen door Gilsen. Die werd toegekend door de scheidsrechter ongeveer rond de middenlijn. En dan is het Finn Hoppenbrouwers die de bal in zijn bezit heeft.
1: De keeper die schiet de bal ver naar voren aan de rechterkant van het veld. Maar daar wordt hij weggekopt door de verdediger. Dat is volgens mij Luc Korver die de bal daar wegkopt. En dan mag Joram Maliepaard aan de bak. Maar ja, dat kopduel wat hij aan moest gaan met zijn tegenstander. Dat verliest hij. Die tegenstander is anderhalve kop langer dan Joram. En dan is het balbezit voor Gilsen. Alleen ze zitten niet in de aanval. Ze zijn weer eventjes terug. En aan de rechterkant is het Tieme Fischer die de bal naar voren speelt. Naar Rick Kuipers. Die krijgt te maken met Yannick Luchthart. En dan komt de bal toch bij Jordi van Alphen. Die gaat draaien met de bal, speelt hem richting de 16. Dan kan hem misschien geschoten worden door Thomas Schilders, maar die legt hem af aan iemand. Ja, en dan zit er altijd wel iemand van DVV tussen en is het gevaar even geweken. Weer een voorzet van de rechterkant. Opgevangen daar door Luc Korver, weggewerkt door Korver. En dan toch weer bij een speler van Gilsen. Schot laag, gekraakt door Pepijn van der Wulp. gaat de bal de 16 uit en dan wordt er een overtreding gemaakt op Yannick Lugthart. En zegt scheidsrechter Amilcar Mejia uit Breda, die zegt van heel dat mag niet. Het heeft geen kaart, hoeft ook niet. Maar wel de vrije trap aan DVV. En is er denk ik toch eventjes een klein beetje lucht voor DVV om zelf eens wat weer op te gaan zetten.
9: Ja, dat daar toch nog eventjes achter zijn oren moest krabben. Want Gilsen mocht wel in één keer heel erg dichtbij komen. Nu is een afstandsschot van de spits. Joram Malipaard, alleen dat schot mist kracht en effectiviteit om Finn Hoppenbrouwers te verrassen. Die kan de bal simpel opvangen. En heeft de bal inmiddels weer naar zijn rechtsback gestuurd. Dat is de nummer 22, Tieme Visser. Die de bal op zijn beurt weer lang speelt richting de middenlijn. Een duel tussen Thomas Schilders en een verdediger van DVV. Alleen Gilsen blijft slordig als het gaat om... Als het gaat om balbezit. Want tot op heden is het eindstation meestal of dan wel Björn Jongepier, dan wel een verdediger van DVV. Dus DVV dat tot op heden nog effectief is in het verdedigen van het eigen doel op die twee hele grote kansen van VV Gilsen. De inworp is inmiddels genomen door Gilsen. De nummer 20 van Gilsen, Joep van Eyck, die gaat daar onderdoor. En dan is het in de eigen 16 meter. Daar gaat een zwart hemd gaat naar de grond. Alleen de scheidsrechter die kijkt weg en doet daar verder helemaal niks mee. Gilsen dat dus, brutaler wordt, is misschien een foute woordkeuze. Want ze zijn hier natuurlijk de eerste klasser en de DVV is hier de tweede klasser. Alleen is het dus wel zo dat Gilsen hier toch wel een beetje aan begint te drukken deze wedstrijd. Want we zitten inmiddels in de 35e minuut, die gaat zo lopen. En Gilsen die staat op achterstand tegen de tweede klasse DVV 09. Dat hier nu ook de bal in het bezit heeft met de spits Joram Malipaard. Dan wordt die wordt ten val gebracht. Maar de scheidsrechter gaat niet mee met een overtreding. Anders zou er ook nog een gele kaart aan vastgeklemd zitten. Want dat was het onderbreken van een veelbelovende aanval. Joram Malipaard die wel geblesseerd op de grond blijft liggen. Gilsen die dan zo sportief is om de bal even buiten te spelen. Dat zie je de tegenstander van DVV dan ook alweer. Joram Malipaard die inmiddels ook weer staat. En is DVV dan ook zo sportief om dan de bal ook terug te gooien naar Gilsen? Want Gilsen had het balbezit op het moment dat de bal werd buitengespeeld. En Malipaard die snel herstelt van de blessure tussen aanhalingstekens. En staat nu weer op zijn vaste positie in de spits. En die gaat nu samen met Bart Jelle van Dam zijn rechtsbuiten. Gaat hij de verdediging van Gilsen het leven zuur maken. Alleen dan mis je iemand aan de rechterkant. Alleen dat is de linkerkant. De linksbuiten van DVV. Bart Jelle van Dam. Alleen dan mis je iemand aan de rechterkant om die druk op te zetten. Dan is het een slecht uitverdedigen van Pepijn van der Wulp. Die probeerde daar een technisch hoogstandje naar voren te brengen. Maar dat mislukte, waardoor Gilsen meteen in balbezit kwam. De bal die wordt dan diagonaal gespeeld. Die bal die komt, dat is geen buitenspel. De nummer 11, Jens Massenbroek, doelpuntenmaker. Die is nu op de rand van de 16. Yannick Lugthart, daar zit een schot in. En recht op de keeper Finn Hoppenbrouwers af. Daar hier had meer in gezeten. Alleen Yannick Lugthart die krijgt de bal niet voldoende naar de hoek. Om Hoppenbrouwers te verrassen. Dit was erg zonde. Dit was een uitstekende kans van DVV 09. Dit had misschien wel de 2-0 moeten zijn. Maar helaas komt Yannick Lugthart niet verder tot een schot in de handen van Finn Hoppenbrouwers.
1: Ja, zo gebeurt er weer wat in de laatste 8 minuten van deze eerste helft. En dat is denk ik toch wel wat de wedstrijd nodig heeft. Dat er wat actie... voorbij de doelen komt. Het liefst zou natuurlijk het doelpunt te zien in het voordeel van DVV 09. Maar als we het dan hebben over goed voor een wedstrijd. Als je dan kans hebt, dat maakt het wat fijner. Nu is het een ingooi waarbij verkeerd wordt gegooid door Gilsen. Overname dus door DVV 09. Is het Jarno van der Laan die zoekt daar Luc Korver. Die probeert daar Joram Malipaard te bereiken in de 16. Dat mislukt dan. Het wegwerk is slecht. Korver kan de bal oppakken. Rechts vindt hij Van Bergen. Van Bergen met de voorzet. En Bart Jelle van Dam die raakt de bal niet goed genoeg en glijdt eigenlijk van zijn voet af. En dan gaat de bal langs het doel van keeper Hoppenbrouwers en mag die keeper een doeltrap gaan nemen. Ja, als je het over kans hebt, Mark, dan zijn de meesten voor DVV 09.
9: Ben ik zeker met je eens, Mark. Ik denk dat dit het chocoladebeen was van Bart Jelle van Dam. Want die bal die verdween diagonaal richting de cornervlag van Gilsen. Weer eventjes een sterke fase van DVV in deze wedstrijd. Dat na 38 minuten voetballen met 1-0 voor staat. Dan is het een handsbal van Bart Jelle van der Wulp. Alleen daar wordt niet voor gefloten. En dan verliest hij vervolgens het duel van zijn veel sterkere tegenstander Timo Beenhakkers. Die de bal op zijn beurt weer naar zijn verdediging terug kan spelen. Nu kan VV Gilsen weer gaan proberen om de opbouw te gaan zoeken. Dat gaat gebeuren via Martijn van de Wiel, de linksback. Die kijkt wat zijn opties zijn. Die ziet dat hij geen opties heeft. En dan gaat het balletje breed naar Remco van Hoek. Die breed speelt naar Timo Fischer, de rechtsback van Gilsen. En dan is het Gilsen dat nu naar het midden probeert op te zoeken. Alleen dan zit de verdediging van DVV zit potdicht. En kan de bal makkelijk uitverdedigd worden. Alleen niet in de voeten van een van de Dirkslanders. De bal blijft in het bezit van Gilsen. Dat nu een inworp toegekend krijgt door de arbitrage. En dat gebeurt op ongeveer halverwege de helft van DVV. De Thomas Schilders die rolt de bal eventjes rond in zijn handen. Die is... gaat kijken wat hij kan doen. Dat komt een verre inworp. Die wordt verlengd. En dan is het de spits. Willem van Eijk. Die probeert om de... ...totale trio. En is daarom de... Oh nee, het is een doeltrap, neem je niet kwalijk. Het is een doeltrap. Ik had het over buitenspel, maar de bal is achter geweest. En dus mag Björn Jongepier de bal weer in gaan brengen. Dat nou ja, niet al te best. De bal komt bij Gilsen terecht. Dat komt omdat het kopduel verloren wordt. Alleen dan is Gilsen weer, zoals ik al eerder zei, dusdanig slordig dat de bal weer buiten wordt gespeeld. En is DVV nu één bal bezit met een inworp.
1: Ja, vanuit het niets staat dan toch weer Gilsen, wat dan in die 16 toch vaak hun medespelers weten te bereiken. En gelukkig voor DVV 09 de aanval nog niet heel erg scherp. Nu gaat Jurgen van Berg op snelheid op een bal af. En Brian Clemens die denkt van ja, dag, die vent is zo snel. Ik schiet die bal maar gauw weg. Ik schiet hem richting het tweede veld. En dan moet er een andere bal komen voordat er ingegooid kan gaan worden door DVV 09. Nou, die bal die wordt gespeeld. Niemand die kijkt ernaar. Er wordt nu gewezen van, joh Joran, daar ligt die. Kan jij hem ophalen en kan je hem dan ook meenemen voor de ingooi. Ik denk dat het een verre ingooi gaat worden. Want hij gaat met zijn kont tegen de reclameborden aanstaan. En daar komt de ingooi van Joran Maliepaard. Moet er doorgekopt worden. Daar gaat de bal over Van Bergen heen. Dan Van der Wulp zet zijn lichaam erin, maar die ziet dan de bal ook langs de medespelers gaan. En dan kan er gecounterd worden, wellicht door de sterke Rick Kuipers. Maar die laat zich aftroeven door Yannick Lugthart en die brengt de bal naar voren. En dan is het alleen jammer dat de bal niet bij een medespeler komt. Er is de bal eerder bij de keeper, bij Hoppenbrouwers van Gilsen. Dan bij een DVV-aanvaller. Dus DVV moet een nieuwe aanval op gaan zetten. Want het uitverdedigen en het naar voren gaan van Gilsen, dat was niet goed. En nu DVV met de bal naar voren, ja, dat gaat ook niet goed. Dus het is een klein beetje over en weer dat we misschien door wat, nou zenuwen zou ik niet zeggen, maar misschien toch kleine vermoeidheid, dat mensen wat... Wat slordiger worden. Lange bal naar voren. Probeert Gilsen weer Willem van Eijk te bereiken. Daar zit men tussen. Bart Jelle van Dam kan bij de middencirkel kan die de bal oppikken. Dan ziet hij Masterbroek met de bal wat proberen te doen. Die raakt hem kwijt. Dan wordt er helemaal teruggespeeld naar keeper Hoppenbrouwers door Jordi van Alphen. En dan zitten we al zo'n beetje in de laatste twee officiële minuten. En dan ben ik benieuwd hoeveel minuten blessuretijd de scheidsrechter bij gaat trekken Ik zelf denk het niet veel, Mark, want we hebben niet erg veel stilgelegen, toch?
9: Nee, en als we net alleen van die buitengespeelde ballen die teruggebracht moesten worden moeten hebben, dan zal er nog geen minuut bij komen. Maar goed, wij zijn geen scheidsrechters. Wij hebben geen horloges om. Nou, tenminste, we hebben horloges om. Maar niet horloges die de exacte speeltijd laten zien. Maar DVV dat dus in deze eerste helft toch wel duidelijk laat zien dat het toch wel mee kan op dat niveau van de eerste klasse. Tenminste, we kunnen natuurlijk niet, een hele wedstrijd baseren op één helft. Dat zou ten onrechte zijn, want Gielsen staat natuurlijk ook niet voor niets in die eerste klasse. Maar ja, ze zijn in de eerste klasse, maar staan wel in de na-competitie. Hier weer slordig opbouwen van Gielsen, waardoor de bal weer over de zijlijn gaat. En de bal dus weer in het bezit is van DVV 09 bij Jurgen van Bergen. Die mag op de eigen helft een inworp gaan nemen. Die kijkt eventjes wat zijn opties zijn. Die krijgt van de scheidsrechter te horen dat hij een klein beetje tempo moet maken. En gooit dan vervolgens de bal naar Bart Jelle van Dam. Die wordt in de rug gelopen. Gielsen dat de druk wat verder opvoert. En dan is het nu Jurgen van Bergen aan de linkerkant van het veld die zijn opties, bekijkt. Alleen de bal die dan vervolgens diep wordt gespeeld, die komt bij Gielsen terecht. En dus loopt deze aanval van DVV Spaak op de helft van Gielsen. De bal is nu in het bezit van Bjorn Jongepier. Die speelt de bal breed. En dan gaat DVV eens even kijken wat voor opties er nog zijn in die laatste minuut van de reguliere speeltijd. In ieder geval van de eerste helft. Die bal die diep gaat, die komt bij Timo Visser terecht, de rechtsback van Gielsen. Wordt wel opgejaagd door een van de buitenspelers van DVV. En daarom wordt de bal daar buiten gespeeld door Timo Visser. De inworp is voor DVV op de helft van Gielsen. En die gaat genomen worden door de spits Joran Maliepaard van DVV. Wederom een verre inworp. Dan is waarschijnlijk het devies doorkoppen. Dat gebeurt ook. Die komt dan bij de tweede paal terecht. Waar Jarno van der Laan in één keer opdook. Maar ook de keeper van Gielsen, Finn Hulpenbrouwers, die is scherp. En die krijgt de bal in zijn bezit. Dan wordt de bal diep gespeeld op de nummer 9, Willem van Eijk. En dan is er een verdediger van DVV die de bal als laatste raakt. En is het een hoekschop voor Gielsen.
1: En die hoekschop die mag nog genomen gaan worden. We zitten nu zo'n iets meer dan 40 seconden in de blessuretijd. Het is Thomas Schilders die met links die bal zal laten indraaien. Dus alle hens aan dek daar achterin bij DVV 09. Daar komt zijn aanloop schot. En dan keeper Jongepier wordt er gekopt, weggekopt uit de doel. En dan, ja, het is onvoorstelbaar. Het is uit de doel. En dan, ja, het is onvoorstelbaar. Het is flink wat.

0: in balbezit komt, maar zijn paas naar voren komt niet bij een medespeler. Daar gaat Joran Maliepaard wel achteraan op snelheid. Maar Tieme Fischer die kan die bal naar voren brengen. Komt niet bij een medespeler. Overname dus weer voor DVV 09. Jurgen van Pepijn van der Wulf vindt Jurgen van Bergen. Die komt niet langs het tegenstander. En dan zegt scheidsrechter Meiga uit Breda. Het is rust. De 1-0 na 10 minuten staat op het scorebord. De eerste helft gewonnen dus door DVV 09. Maar zoals we allemaal weten, aan het eind, na 90 minuten, dan worden de scores pas echt opgemaakt.
1: Wij brengen de sport bij je thuis. Live, lokaal en actueel.

Muziek was dat van Miley Cyrus en End of the World op jouw zaterdagmiddag. De 6 minuten voor de klok van 6 uur in dit tweede uur van de reguliere uitzending van Sportlokaal.

0: Die natuurlijk een klein beetje verschoven is voor die na-competitiewedstrijd. Die finale voor één plaatsje in de eerste klasse. De stand bij DVV 09 tegen Gilze is 1-0. Dat heeft u zojuist kunnen horen in het verslag. De integrale verslag van de eerste helft van die wedstrijd die op dit moment in Dordrecht wordt gespeeld. Waar het op dit moment dus rust is. Waar de spelers aan het bijkomen zijn. En wij ook hier in de studio weer even kunnen gaan schakelen naar natuurlijk het 24-uurs toernooi van voetbalvereniging WFB op Sportpark de Kruse in Oudorp. Bijkomen zijn. En wij ook hier in de studio weer even kunnen gaan schakelen naar natuurlijk het 24-uurs toernooi van voetbalvereniging WFB op Sportpark de Kruse in Oudorp.
1: Daar kijken we nu inmiddels alweer naar de tweede helft, waar ik Nino Wielaert zie spelen bij het team van Stellendam. En Friends heeft natuurlijk een verleden daar bij Stellendam. Speelt momenteel in het team van Hans de Heer van Flakke op Middelharnis. Want hij wilde daar heel erg graag met zijn broertje gaan spelen. Sico Wielaert die daar de honneurs waarmaken. Maar ze een goed seizoen hebben gedraaid. Maar in ieder geval die wedstrijd tussen WFB en Stellendam, zullen we het maar eventjes noemen, staat inmiddels 1-2. Geen idee wie er gescoord heeft, maar alle aandacht gaat natuurlijk ook hier uit naar die wedstrijd tussen DVV en Gilze. Daar staan af en toe wat mensen hier bij de stand van Omroep Archipel om mee te luisteren bij de boksen. Iedereen toch behoorlijk nieuwsgierig naar die wedstrijd tussen DVV in Gilze daar in Dordrecht. En ik heb het inmiddels begrepen dat ook in de rest van Nederland en ook in de rest van de wereld er mee geluisterd gaat worden. Want sowieso is het Paul de Jong die op het strand in Spanje zijn transistorradiootje ook heeft aanstaan. Die historische wedstrijd tussen DVV en Gilze Rijen. Dan hebben we hier te maken met nog wat festiviteiten rondom dat 24-uurs toernooi. Mixtape, een band van hier van Flakke, onder andere van drummer Kim van Leeuwen, speelt hier straks op het podium. Want hier is het nog lang en breed niet afgelopen. Zometeen is die wedstrijd het slotstuk van het voetbalspelletje. Het actieve spelletje, voetbalspelletje hier op de Kruse in Oud-Dorp. Die wedstrijd tussen WFB en Stellendam. Waar ik zei het al, inmiddels 1-2 staat in het voordeel van Stellendam. Daarna hebben we allerlei festiviteiten. Wordt straks om 19:30 nog bekendgemaakt wat de uiteindelijke opbrengst is tussen dat 24-uurs toernooi en de twee goede doelen. De Stichting Wensambulance Zeeland en het Ronald McDonald Huis. En zo langzamerhand gaan ze toch wel richting die 40.000. Dat is echt ongelooflijk in deze tijd wat je dan nog bij elkaar kan brengen. Hier als WFB zijnde op hun eigen sportpark met dat 24-uurs toernooi. JO onder 7, de JO onder 19, senioren al. Lus heeft hier zo'n beetje gevoetbald. Dames en heren. Stoken, want ik was samen met producent Kees Hotting hier afgelopen woensdagavond. Dan was het al in volle gang met de voorbereidingen om het hier allemaal voor elkaar te krijgen op het terrein van WFB, Tim. Dus in die zin gaan we zo langzamerhand een beetje afsluiten wat betreft de actieve voetbalsport. En daar komen we straks uiteraard nog bij je terug bij de bekendmaking van het uiteindelijke bedrag wat hier opgehaald wordt in dat 24-uurs toernooi. Hier op Sportpark de Kruse op de kop van het eiland bij WFB de West. Flakkeese boys.
0: En we gaan het straks allemaal meemaken hoe dat de eindopbrengst daar is. Er wordt nog een klein half uurtje gevoetbald, want tot 19:30 dan zitten de 24 uur erop voor wat betreft dat 24 uur toernooi van de voetbalvereniging WFB. Gisteravond om 19:30 gestart en alle leeftijdscategorieën van jong tot oud, van dames tot heren, van meisjes tot jongens, alles kwam voorbij op dat toernooi met heel veel andere leuke activiteiten daaromheen. Een mooi clublied van WFB werd gepresenteerd gisteravond. Die kwam vandaag al vele malen voorbij op de boksen daar op het complex in Oudorp. Straks gaan we ook nog eens luisteren naar een DVV-strijdlied. Want die hebben we ook toegedeeld gekregen. Dat heeft allemaal met die finale wedstrijd te maken. Dus die zometeen weer aan de tweede helft gaat beginnen. DVV 09 tegen Gielsen op dat complex daar in Dordrecht bij Oranje-Wit. Waar de stand 1 tegen 0 is. In ieder geval voor DVV 09 uit Dirkstand. In de eerste 8e minuut kwam de ploeg in ieder geval op voorsprong daar op het veld in Dordrecht. Straks horen we de verslaggever. Mark Lagendijk en Mark Kolen weer terug voorbij komen hier bij het programma Sport Lokaal op Omroep Archipel. Tot aan de klok van 8 uur zijn we er nog met het laatste sportnieuws uit de streek. Tot zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
1: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin.
3: Interviews.
7: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
3: En het laatste sportnieuws.
8: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
3: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, en we zitten hier weer klaar in het volgende uur. Het derde uur van Sportlokaal op Omroep Archipel. De streekomroep voor Goede Elflake en het sportprogramma met het allerlaatste sportnieuws van uw eiland en omstreken brengen we iedere zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur. Alleen vandaag van 4 tot 8 uur. En dat heeft allemaal te maken met die finale wedstrijd die wordt gespeeld in de na-competitie voor 1 plekje in die eerste klasse. En die wordt gespeeld in Dordrecht tussen DVV 09 en Gielsen. De stand is 1 tegen 0. Zometeen gaan we naar de tweede helft van die wedstrijd. De spelers en de verslaggevers genieten even van een heerlijke rustpauze. En die gaan zo meteen in het vervolg van dit uur gewoon weer verder met de wedstrijd die je zich heel dus kunt live meemaken waar u ook bent. Bent u thuis op het terras? Zit u op de strand van Oudorp? Of bent u gewoon onderweg naar een kennis of familie? Of zit u bij het voetbaltoernooi, het 24 uur voetbaltoernooi van voetbalvereniging WFB, waar u ook bent? U kunt dus overal volgen via de FM, via het internet en via onze app die te downloaden is via de Google Play of App Store. En daar kunt u via de app ook ons gewoon live beluisteren. En daar hoort u dan ook dat we nog tot 8 uur vanavond live aanwezig zijn met het laatste sportnieuws uit de streek met Don Knoping. Straks de tweede helft van de wedstrijd tussen DVV en Gilze. Dat allemaal hier live te volgen in Omroep Archipel Sport Lokaal.
9: Omroep Archipel. Sport Lokaal.

0: hij klinkt lekker, hè? Het nieuwe clublied van DVV 09. Gemaakt door hunzelf, in ieder geval door de club. Zoek op YouTube in ieder geval DVV 09. Moet je intypen. Een mooi live lied. En we gaan maar gelijk doorschakelen naar Dordrecht. Want de tweede helft is ook weer begonnen van de wedstrijd. DVV tegen Gilsen. We gaan als eerste naar Mark Lagendijk.
1: Anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. En snel gekeken. Beide teams volgens mij niet gewisseld. Bij DVV zeker niet. Want ja, die staan met 1-0 voor. En als niemand geblesseerd is, dan kan je gewoon, denk ik, dat team die 11 laten staan. En bij Gilsen zou je misschien zeggen, je gaat aanvallend wat wisselen. Maar dat heeft de trainer Jurgen Arnuyt nog niet besloten. De ingooi die DVV in de buurt van de 16 had bij Gilsen, die kwam niet goed uit. Daar kon Gilsen mee wegkomen en een lange bal naar voren schieten. Maar de spits werd niet bereikt. Is de overname daar weer. Gaat Jurgen van Bergen aan de rechterkant weg. Legt hij de bal terug? Ja, dat probeert hij. Hij ziet daar Jens Massenbroek vrij staan. En verderop komt ook nog Luc Korver. Maar hij kon beide niet bereiken. Ze houden er wel een hoekschop aan over. En Jens Massenbroek loopt naar die hoek toe om daar die corner te gaan nemen voor de eigen DVV-fans. Die zich luidruchtig laten horen. Misschien hebben ze ook wel geluisterd net naar het clublied wat op de radio was. En hier komt de uitdraaiende bal. Die wordt gekopt door Van Bergen. Valt dan in het 5 meter gebied. Kan weggewerkt worden. En dan opgepakt door Joran Malipaard. Die brengt de bal met een boog naar voren. Omhaal van Massenbroek. En dan gaat daar Van der Wulp door. Dan brengt je de bal voor. Maar kan daar ook weer weggewerkt worden. Moerenhuis voor mij. Nou, Malipaard kan niet bij de bal komen. En dan is de overname daarvoor Gilsen. En de lange bal naar voren. Mark, neem jij hem even over.
2: Gilsen had daar veel meer mee kunnen doen met die omschakeling. Maar de paas van Joep van Eijk die was absoluut niet op maat. En kon simpel worden onderschept door de verdediging van DVV. DVV dat 1 helft voetballen verwijderd is van de eerste klasse. Wat een ongekende stunt zou dat zijn van de jongens uit Dirksland. Om in jaar 1 te promoveren naar de tweede klasse. En dan meteen door te stromen naar die eerste klasse. Wat zou dat een ongekend spektakel zijn van de ploeg uit Dirksland. Maar goed, zover is het nog niet. Want we zijn slechts 3 minuten bezig in deze tweede helft. En eerst moet die tijd volgespeeld worden. Wil DVV hier met een overwinning van het veld stappen. Het spel is inmiddels hervat door Gilsen. Dat met een inworp probeerde om gevaarlijk te worden. Dat is niet gelukt. Tenminste, niet dusdanig dat er een doelpunt uitgevallen is. Want de DVV heeft er een hoekschop van gemaakt die vanaf de linkerkant van het veld genomen gaat worden. Door de aanvallers van, in ieder geval door de nummer 17 Thomas Schilders van Gilsen. Die gaat de bal niet op zijn plek leggen. En dat is een linkspoot, dus dat wordt een indraaiende hoekschop. En dan zal het van de kopkracht van Gilsen moeten komen. Veel lange jongens in het elftal die wel een kopkans kunnen veroorzaken. Maar de kopbal die hier uit voortkomt, die gaat over en naast het doel van DVV. En dus ligt het spel weer stil in Dordrecht bij voetbalvereniging Oranje-Wit. Waar na 50 minuten voetballen, dus 5 minuten bezig in de tweede helft, DVV met een 1-0 voorsprong staat. En op dit moment de keeper Bjorn Jongepier het spel mag gaan hervatten met een doeltrap.
1: Hij laat het over aan zijn medespeler en ik denk dat ze hem kort gaan nemen. Dat is altijd gevaarlijk. En dan gaat Jongepier die bal plaatsen naar Jerzy van Bergen. Die dribbelt in en plaatst dan de bal naar voren. Ja, dat gaat fout. En dan speelt Van Bergen gelukkig de bal op tijd terug naar zijn keeper. En Jongepier schiet die bal over de zijlijn. En dan mag op de helft van DVV een meter of 12... mag Gilsen gaan ingooien. Wordt snel gedaan. Thomas Schilders die verplaatst de bal naar links. Naar Bartijn van der Wiel. Die een hele goede kans kreeg in de eerste helft. Maar die liet hij onbenut. Goed optreden daar van Jongepier. De keeper van DVV was dat. Nu is er balverlies geleden. Daar moet Jannik Luchthart hard werken om weer in balbezit te komen. Kan niet voorkomen dat er voorzet gegeven wordt. En dan is het even kijken, dat is een corner nu. Ja, het is een corner, maar wie was daar die daar, dat is Luchthart. dat, nee, dat is niet Luchthart. Dat is David de Berg die zorgde ervoor dat die aanvallen van Gilsen niet gevaarlijk kon worden. Wel ten koste van een corner. Indraaiende bal. Daar wordt gekopt bij de eerste paal. Gelukkig is Pepijn van der Wulp die hem kopt. De bal is nog niet weg. Blijft in balbezit van Gilsen. Op de 16 een schot. Nou, dat gaat niet goed, want die speler die raakt de bal verkeerd. Remco van de Hoek. En die ziet dan nu de bal richting zijn laatste man gaan. Weggewerkt door DVV 09. Gaat de bal over de zijlijn en mag er ingegooid gaan worden door Brian Clemens. Die doet dat naar Bartijn van der Wiel. En dan zal die denk ik aan de rechterkant de ruimte gaan zoeken bij Tieme Fischer. Dat doet hij ook. Tieme Fischer die krijgt Waliepaard op afstand op bezoek. Die besluit dan maar om de bal naar voren te gooien. Daar wordt Janno van der Laan als verdediger wakker. En die zorgt ervoor dat Gilsen niet gevaarlijk kan worden. Rick Kuipers die wilde een actie gaan voorbereiden. Maar van der Laan die maakte er een hoekschop van. En die zal zo dadelijk genomen gaan worden. Ja, Mark, wie gaat hem nemen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb zijn rugnummer heb ik niet mee kunnen lezen. Maar wat ik wel kan vertellen is dat je de spanning voelt hier aan de zijlijn van alle kanten. Want zowel DVV als Gilsen die hopen hier natuurlijk op een goed resultaat. Maar nu zit de countermogelijkheid van Jens Masterbroek aan de linkerkant van het veld. Die raakt de bal kwijt. Een uitstekende slijding van Partij van de Wiel. Die hem de bal ontfritselt met een uitstekende slijding op de bal. Masterbroek die daar eigenlijk in zijn hemdje wordt gezet. Een uitstekende actie van Partij van de Wiel. De rechtsback van Gilsen. Die wel al geel heeft. Dus die staat op scherp voor deze tweede helft. Kan niet tegen een tweede gele kaart aanlopen. Want dan wordt het voor Gilsen een bijna onmogelijke opgave om nog een gelijkmaker te maken. Alleen dat is nu even niet het belangrijkste. Want de dieptepaas van DVV is prima. Alleen is het Finn Hoppenbrouwers, de keeper van Gilsen, die scherp is en de bal over de zijlijn trapt. En dan is het ook gelijk de eerste wissel van deze wedstrijd is een feit. En is dat de nummer 14, Lars van Brussel, die in de ploeg gaat komen voor de nummer 3, David de Berg. David de Berg die een uitstekende wedstrijd gespeeld heeft als verdediger. Veel acties van Gilsen onklaar heeft gemaakt. En nu mag gaan genieten van een welverdiende rust. Nogmaals dus, David de Berg heeft het veld verlaten voor de nummer 14, Lars van Brussel. Die zijn plek inmiddels heeft ingenomen en het spel kan hervat gaan worden met... Nee, ik heb het verkeerd gezegd. Het is namelijk niet Lars van Brussel die... Nee, het is niet de nummer 3 die het veld verlaten heeft. Het is Luc Korver, de nummer 5 van DVV die het veld verlaten heeft. Dat er alle schijn van dat de nummer 3 het veld zou gaan verlaten. Want hij liep richting de zijlijn, gaf al een handje aan de nummer 14. Maar nou goed, een mens kan zich vergissen. Maar inmiddels is het gecorrigeerd. Luc Korver dus langs de kant. Die in de eerste helft nog een bal van de doellijn wist te koppen. Dat ook vierde als een doelpunt. En ook de aanhang van DVV ging daarin mee. Was een geweldig gezicht. Maar nu is de bal buiten geweest voor een inworp van DVV. Die is inmiddels ook genomen. En is het DVV dat opnieuw de aanval gaat zoeken richting het doel van VV Gilsen.
1: Ja, daar komt bijna Van Bergen in balbezit. Maar het is weer die Bartijn van der Wiel. Die staat rechtsback, maar is nu ook als linksback overal te vinden. Die zit ertussen. Anders dan had Van Bergen daar gevaarlijk kunnen worden. Nu moeten ze bij DVV wel even opletten. Als de bal naar voren geschoten wordt, dan komt Jonge Pier eraan. Die loopt bijna Van Bergen, Jervy in de weg. Maar die houdt goed het overzicht, blijft staan. Heeft de bal ook gespeeld naar zijn medespeler Jens Masterbroek. Die raakt bijna de bal kwijt. En dan krijgt hij assistentie eerst van zijn medespeler Janno van der Laan. En daarna van de scheidsrechter. Want er wordt een overtreding gemaakt door Rick Kuipers. En die wordt even toegesproken door de scheidsrechter. Van dat moet je niet meer doen. Is het een vrije trap, 3 meter ongeveer. Nog op de eigen helft, dus vlak bij de middenlijn. En wellicht dat daar met een goede paas naar voren van Jerzy van Bergen naar Jurgen van Bergen de start kan zijn van een aanval. Van Bergen, die krijgt de bal. Die probeert hem in één keer bij de 16 te brengen. Wordt weggewerkt door Gilsen. Leek eerst fout te gaan, maar gaat daarna toch goed. En dan via keeper Hoppenbrouwers gaan ze opbouwen via Bart Bartijn van der Wiel. Ja, het is toch een hele vreemde voornaam. Die gaat kijken. Links staat hij nu. Waar is een opening? Nou, die is er niet. Ik ga maar terug naar mijn keeper, Hoppenbrouwers. Jij mag het doen. Jij moet die bal dan naar voren. Niemand van DVV die gaat er naartoe. Van Dam die gaat nu jagen bij Van der Wiel als die de bal krijgt. En dan gaat de bal over de zijlijn en loopt dat weer helemaal vast. Het ziet er niet goed uit voor Gils op dit moment, Mark.
2: Zeker niet, Mark. Maar DVV mag ook zeker niet de scherpte laten zakken. Want als je hier één keer niet helemaal bij de les bent, dan ligt zomaar ineens die 1-1 in het net. En dat wil je natuurlijk niet als DVV als je al geruime tijd met een 1-0 voorsprong staat. En nou goed, zolang we het spelbeeld nu moeten geloven, dan is het nog altijd Gilsen dat de lange bal probeert te zoeken. Alleen dat komt steeds. Steeds is het eindstation van zo'n lange bal is altijd de verdediging van DVV geweest. En is het in de eerste 12 minuten van de tweede helft is het nog niet tot serieuze kansen gekomen. Behalve een kopkans vanuit een hoekschop. Dan is dit een uitstekende slijding. Wel een gevaarlijke slijding van Timo Beenhakkers. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat is de heer Joep van Eijk. Een prima slijding, alleen was wel gevaarlijk. Want daar had Lars van Brussel, die had daar zo met zijn been tussen kunnen komen. Dan had je een ernstige blessure gehad. Maar de slijding was op de bal, was reglementair. Was wel stevig, maar verder is er geen actie aan ondernomen. DVV dat wel de druk hoog blijft houden. Nu is het Gilsen dat de aanval zoekt. Die bal gaat over alles en iedereen heen. En is het de verdediging van DVV dat uit kan verdedigen. Dan laat zich de nummer 14, Lars van Brussel, laat zich kinderlijk opzij zetten door de nummer 20 van Gilsen. Alleen dan is de paas richting het stadsopgebied is niet op maat. En kan DVV weer uitverdedigen. En kan het de opbouw gaan zoeken langs de linkerkant van het veld. Dat is, je zou zeggen dat is obstructie van de nummer 8 van Gilsen. Alleen daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Het spel wordt hervat. Gilsen die de bal overneemt van DVV. Na een schouderduw van Gilsen. En is nu op de eigen helft in bal. Inmiddels is die bal overgespeeld naar de held van DVV richting Thomas Schilders. En is het Gilsen dat de combinatie probeert te zoeken. Maar DVV dat de druk zo dusdanig hoofd is staan dat de bal meteen weer terug gaat naar de eigen helft. En nu gaat de bal breed naar de rechtsback Timo Fischer.
1: Fischer die speelt de bal naar Joep van Eijk en die moet wat aanvallers gaan doen. Maar hij laat het over aan Rick Kuipers en die dienstpaas. Is te hard. Daar kan niemand van Gilsen bij komen. Timo Beenhakkers die probeert het nog wel. Maar de bal gaat over de doellijn. En dan is het een doeltrap voor Jongepier. Die gaat hij zo dadelijk zelf nemen. En ben benieuwd wat Gilsen nog kan uit de hoek kan toveren. Of gaat dadelijk misschien DVV 09 met een tweede goal. Deze wedstrijd koud zetten, zeg maar. Dat de deur op slot is gedaan. Joran Malenpaard probeert de bal te verlengen voor de net ingevallen Lars van Brussel. Maar dat gaat helemaal niet goed. Hij verontschuldigt zich en ziet nu dat aan de rechterkant Jano van der Laan weer in gevecht moet met zijn tegenstander. Die verliest. Jongepier die tikt de bal uit het doel. En dan bijna ingeschoten door een van de Gilsen spelers. Maar dat gaat gelukkig niet door. Het is nu balbezit voor DVV 09. Van Bergen. Oh, die heeft wel heel veel jojo buitenzorg gedachten. Die plaatst de bal heel ver naar voren. En begint te rennen. Maar zo snel is hij niet. Ja, dat was toch even gevaarlijk. Van der Laan die kon Rick Kuipers niet tegenhouden. En de bal kwam in de 16. En voordat iemand daar aan kwam komen van Gilsen was daar een Jongepier even om die bal weg te stompen. En die bracht daarmee weer rust. En nu is er wederom rust, want er is buitenspel geconstateerd. En dan mag DVV 09 met Pepijn van der Wulp de vrijtrap gaan nemen.
2: En zo tikken de secondes langzaam weg in Dordrecht, waar Gilze bijna wanhopig wordt. Want het staat na een uur voetballen nog altijd met een 1-0 achterstand hier op het veld. En dat zou inhouden voor Gilze dat het gaat degraderen naar de tweede klasse. Ja, dat zou toch wel een hele zure nasmaak aan dit seizoen geven, waar het in de competitie al niet liep. Alleen als je dan ook nog eens in die na-competitie gaat verliezen van een tweede klasse ploeg, ja, dan wordt het wel heel erg zuur. Dan is dit een uitstekende paas van de nummer 11, Jens Masterbroek. Die bal was tegen de paal gerold. Maar Joran Malipaard, die het schot loste op doel, die stond in buitenspelpositie. En dus gaat deze hele actie van DVV niet door. En is de vrije trap snel genomen door VV Gilze richting de rechterkant van het veld. En dan wederom die lange bal die dan weer niet aankomt. En is het DVV dat er weer eigenlijk makkelijk tussen zit. En ook makkelijk eigenlijk onder de druk van Gilze uit weet te voetballen. Dan is dit een diepe bal richting de rechterkant van het veld. Dan is Finn Hoppenbrouwers die de bal buiten schiet. Die daar bijna een supporter van DVV onthooft. Maar die weet gelukkig op tijd weg te duiken. En de inworp is dus voor DVV aan de rechterkant van het veld. Eigenlijk vlak bij de cornervlag. Dus hier zou nog wel eens een kansrijke situatie uit gaan. Er zou hier een kansrijke situatie uit kunnen komen. Helemaal als Joran Malipaard de bal in de bezit heeft. Die kan ontzettend ver ingooien. Doet dat nu ook. De bal wordt dan weggekopt door Gilze. Dan is het de nummer 9 van Gilze, Willem van Eijk, die bal zelf ook komt halen. Die bal gaat dan breed. En dan is het de nummer 8, Rick Kuipers, die nu aan de linkerkant van het veld de bal in zijn bezit heeft. Die schiet tegen Jarno van der Laan aan. En zo is DVV dus weer een counterkans overleefd. Tikken de seconden, zoals ik al eerder zei, langzaam weg. Zitten we inmiddels bijna in de 63e minuut. En is het na 63 minuten spelen hier in Dordrecht bij Oranje-Wit 1-0 voor DVV.
1: Ja, dus nog ongeveer een half uur te gaan. Een half uur volhouden voor DVV. Het is makkelijk gezegd. Het zal moeilijker gedaan zijn. Zeker als nu die bal die 16 in komt, daar die ingooi. Maar ze krijgen de bal weg. En ook nog een vrij trap mee. Overtreding op Janne van der Laan. En die staat gelukkig snel op. Hoeft niet behandeld te worden aan een blessure. Ze nemen de bal snel, want Lars van Brussel die gaat naar voren. Over de laatste verdediger heen. De bal van achteruit van Brussel. Aan de linkerkant en dan met een sliding maakt Tieme Fischer er een hoekschop van. En was dat goed gedaan van Pepijn van de Wulp om die bal heel snel te nemen. Ik dacht eerst zelf van nou, neem rustig de tijd. Maar ze gingen ervan uit dat die bal goed zou vallen. Ver op de helft van Gilze. En jammer genoeg voor Van Brussel kon hij zich niet ontdoen van zijn tegenstander. Hij ziet nu dat Joran Malipaard klaar staat om die bal met rechts te gaan nemen. Indraaiende bal. Hoog. Komt gekopt bij de eerste paal. Nee, hij wordt gemist. Wordt er dan geschoten. Ook niet echt door David de Berg. Die kon geen pantoffel echt onderzetten. En die ziet nu dat Jannik Luchthart de uitbraak van Gilze teniet doet. Hij maakt er een ingooi van en dan gooit ze ook nog de bal terug. Dus wordt er niet snel gecounterd richting het doel van keeper Jongepier. Is de bal bij Rick Kuipers. Die gooit hem over de verdediging heen. De snelle Joep van Eijk die rent daar naartoe. Die krijgt daar tegenstand van Jerzy van Bergen. Die is geblesseerd. En dan is er wel een hoekschop. Maar is er ook een gele kaart vanwege aanmerking op de leiding. En die gele kaart is voor Rick Kuipers. En die is van Gilze.
2: Eigenlijk een domme kaart als je die toebedeeld krijgt, de commentaar op de leiding. Je weet dat het niet mag en toch laat je jezelf weer kennen. En dan is het nu toch raak voor de nummer 8, Rick Kuipers van Gilze, die een gele prent krijgt. En de hoekschop is wel voor Gilze, zoals mijn collega Mark Lagendijk al zei. Dat wordt een indraaiende corner. En die bal die belandt bij de tweede paal. Dan is het Bjorn Jongepier die de bal weg weet te stompen. Dat doet hij toch aardig. En er is een overtreding van Gilze. Een duwtje. En dan is er een wegwerpgebaar van Willem van Eijk. Alleen dat laat de scheidsrechter voor nu eventjes gaan. De vrije trap die is voor DVV. En die ligt op de rand van de 16 meter aan de rechterkant van het veld. Die wordt diagonaal getrapt naar de linkerkant. En nou goed, die bal die is die mist scherpte. Heeft wel de diepte, maar de bal die komt bij, Finn Hoppenbrouwers terecht. De keeper van Gilsen, die nu de bal aan de voet heeft. Een paar meters vooruit loopt, ze 16 meter uit. En die, ja, die eigenlijk wacht totdat er een loopactie wordt gemaakt door een van zijn spelers. Alleen er wordt de bal wordt makkelijk weggekopt. En dan is het Maliepaard die geen buitenspel staat, want de vlag die blijft omlaag. Maliepaard die nu de 16 meter in dribbelt aan de linkerkant van het veld. Masterbroek die vraagt om de bal. Die krijgt hem ook op de rand van de 16. Combinatie tussen de twee spelers. Er wordt de bal tegen een arm aan. Alleen die arm is langs het lichaam. Van Brussel die de bal dan breed speelt naar de rechterkant van het veld. DVV nog altijd nu de gevaarlijke ploeg. De bal wordt weggekopt door Gilsen. De bal wordt dan weggetrapt. En dan is het de bal die belandt inmiddels dan op het middenveld. Waar Gilsen weer niet makkelijk uit kan verdedigen. Thomas Schilders die de bal over de zijlijn trapt. En de inworp die is voor DVV. En die gaat genomen worden door de nummer 3, David de Berg.
1: Ja, David de Berg die had ook met die vrije trap daar een lange bal naar voren. En met het windje mee zou dat een extra wapen kunnen zijn. Maar dan moeten die jongens wel daar blijven oprennen. En dat gebeurde zojuist dus niet. Ingooi nu voor Geelze bij de duck-out van DVV 09. Waar denk ik Harry Akkerman toch redelijk relaxed op zijn stoel zit. Of op het bankje zit daar. Want we hebben nog niet super grote kansen gezien. En als er al wat gevaarlijk werd, dan was de gehele verdediging niet alleen Jonge Pier, maar ook de spelers die waren echt erbij. Nu een schot. Daar zit een zwabber in. Jonge Pier heeft hem niet direct. En wil hem dan pakken. Krijgt dan een beuk van een toegesnelde Gilsen speler. En dan liggen de twee spelers geblesseerd. Maar heeft de scheidsrechter uit Breda, Amilcar Mejiga, al gefloten. En voor een vrije trap voor DVV 09. Ja, dat schot, dat zwabberde best wel aardig, Mark.
2: Ja, inderdaad. Daar liet Jongenpier zich eigenlijk een beetje verrassen. Komt dan uit om die bal alsnog in ontvangst te nemen. Alleen wordt dan getorpedeerd door een van de spelers van Gilsen. En Jongenpier die nu dus aangeslagen op het veld blijft liggen. Die zal eventjes wat lucht nodig hebben. En ja, dat kan je hem eigenlijk niet kwalijk nemen. Want dat zag eruit als een stevige botsing. Dus de bal ligt nu eventjes stil hier in Dordrecht bij voetbalvereniging Oranje-Wit. Nou ja, voetbalvereniging. Eigenlijk is het een sportvereniging, want toen ik hier naartoe liep zag ik padelvelden. Volgens mij heb ik ook een tennisveld gezien. Er is hier van alles te beleven in Dordrecht. Maar het belangrijkste nu is die finale van de na-competitie tussen DVV en VV Gilsen. Die op dit moment nog in het voordeel is van de Dirkslanders. Want na 69 minuten op de klok is het 1-0 voor de Blauw-Witte. Inmiddels staat Bjorn Jongenpier, die staat weer overeind. En die mag nu dus de vrije trap gaan nemen die hij heeft toegekend gekregen van de scheidsrechter. Dat is een lange bal naar voren. Hij heeft ook windje mee, dus daar kan hij wel zijn voordeel mee doen. De bal wordt opgevangen door Gilsen bij de achterhoede. En dan gaat hij naar de rechterkant van het veld, waar nu Thomas Schilders de bal in zijn bezit heeft. Die speelt de bal breed naar een van zijn medespelers. Dan probeert hij een actie naar binnen toe te maken. Kappen draaien. En die is dan vervolgens twee man van DVV kwijt. En dan is het Gilsen die dan probeert om doorheen te breken. Alleen is het toch weer DVV dat de boel potdicht heeft zitten. En de bal uit kan verdedigen. Die bal die werd uitverdedigd bij DVV. Die komt bij Hoppenbrouwers terecht. Die dan op zijn beurt weer de bal weer in het spel brengt. En de bal die dan naar voren wordt getrapt, die wordt over de achterlijn gewerkt door DVV. En is er nu dus aan de rechterkant van het veld een corner voor Gilsen.
1: Ja, dat was heel erg nodig, die bal daar weg. Want die spits van Eijk, Willem van Eijk, die zat er toch echt wel te loeren om op dat doel te gaan schieten. De corner is genomen, weggewerkt door DVV 09, maar nog niet helemaal. Yannick Luchthart die gebruikt zijn lichaam goed en brengt de bal dan verder naar voren. Dan moet Joram Maliepaard gaan storen bij Rick Kuipers. Nou, die denkt van daar heb ik geen zin in, ik speel hem maar heel snel naar Bartijn van der Wiel. En die mag dan de bal gaan geven, de 16 in. Pepijn van der Wulp, een van de langste spelers van het veld, Die komt de bal weg. Opgevangen, de hard schot. Maar dat gaat toch ruim over het doel. Dat was heel snel nagedacht door Thomas Schilders. En die schoot met links de bal over het doel. En dan mag Jonge Pier een doeltrap gaan nemen. Is het kijken of hij weer een hele lange bal nu gaat schieten. Of dat hij misschien de bal meer gaat plaatsen dichtbij. Nou, dat laatste niet. Ik denk gewoon ver naar voren en daar komt hij ook. Moet gekopt worden van de Wiel. Die wint het duel van Malipaard. Komt de bal bij Pepijn van der Bulp. Die wil iemand wegsturen. Maar Van Dam en Van Brussel van DVV die begrijpen elkaar even niet. En die zien dan dat nu keeper Hoppenbrouwers de bal heeft. Dan speelt hij zijn centrale verdediger in. Dat is Remco van Hoek. Die gaat naar Kuipers. En Kuipers die zal aan de rechterkant, denk ik, een vrije man gaan zoeken. Ja, dan komt Timo Fischer mee op. Ook aan de rechterkant. Die krijgt de bal. En dan besluit hij niet om de voortzetting in de 16 te zoeken. Maar hij geeft hem terug aan Kuipers. Kuipers die moet die bal inbrengen. Doet dat ook. Weggekopt daar door Luchthart. Maar opgevangen weer door de Gilze. Gilze gaat ermee terug. Ongeveer bij de middenlijn is het Remco van Hoek. Die schiet hem weer richting de 16 van DVV. Daar moet goed opgetreden worden. Komt toch weer een schot. Maar de bal gaat huizenhoog over. Ja, Mark, flink wat druk nu van Gilze.
2: Gilze begint het ritme inmiddels te pakken te krijgen. Dat slecht nieuws voor de ploeg uit DVV. Dat 18 minuten verwijderd is van de eerste klasse. Dan gaat inmiddels de arbitrage die gaat naar de zijlijn. En dan is het de coach van Gilze, dat is Arnoudse, die krijgt een gele kaart voor de zoveelste keer dat hij zijn mond niet kan houden. En die krijgt nu een gele kaart toebedeeld van de scheidsrechter. Die daar nog een gefrustreerd klapje aan toevoegt, de coach van Gilze. Maar ja, het is niet anders. Je moet nu eenmaal je mond dicht houden tegen de scheidsrechter. Dat is toch nog iets wat in de voetbalwereld nog verbetering betreft. De bal die gaat inmiddels diep naar Van Brussel. Die gaat 1-op-1 naar de keeper toe. Die moet dan met rechts schieten. Dat is een chocoladebeen. In de korte hoek probeert hij Finn Hoppenbrouwers te verschalken. Alleen die duikt naar de hoek toe en kan dus Lars van Brussel van score afhouden. Dit was een prima aanval van DVV. Had misschien wel meer ingezeten. Maar Finn Hoppenbrouwers die houdt zijn ploeg tot op heden nog overeind. Want als je nu tegen die 2-0 aanloopt, dan wordt het eigenlijk een onmogelijke opgave voor Gilze om de eerste klasse te gaan handhaven. Maar wat ik al eerder zei, Gilze die het ritme wat beter krijgt, het vindt zijn spelers wat makkelijker inmiddels op de helft van DVV. Maar DVV dat tot op heden nog stand houdt. Dan gaat hij de vlag omhoog voor buitenspel als Malipaard voor de zoveelste keer wordt weggestuurd door een van zijn verdedigers. En de vlag die gaat omhoog voor buitenspel. Vrije trap is al genomen door Remco van Hoek. Die de bal nu ook aan de voet heeft. Even kijken wat zijn opties zijn. Wordt er een loopactie gemaakt? Dat is niet het geval. En dus gaat hij voor eigen succes. Dribbelt de middenlijn over. En mag heel ver komen. Kan

0: die ertussen staat. En is het een inworp, als ik het vlagsignaal moet geloven. Alleen dat lijkt mij toch niet. Volgens mij ging die bal over de achterlijn. Maar dat gaan we nu zien. Nee, de bal wordt inderdaad met de handen opgepakt. En is het een inworp voor Gilsen. Ongeveer ter hoogte van de cornervlag. Met de 74e minuut op de klok is het een verre inworp. Die bal komt richting de penaltystip. Iedereen die gaat over of onder die bal door. En is het de nummer 12 van Gilsen op de rand van de 16 dan de bal in zijn bezit krijgt. Alleen de paas die dan wordt gegeven is niet op maat. Dan wordt er weer een bal richting de punt van de 16 gespeeld. Die wordt opgevangen door VVV. En dan is het Bart Jelle van Dam die de bal onder controle probeert te krijgen, maar dat mislukt. En de bal gaat over de zijlijn voor een inworp van Gilsen. Het tempo van het spel dat wordt opgeschroefd door beide ploegen. En nu is het Lars van Brussel dat een loopactie gaat maken. Die heeft natuurlijk iets versere benen dan de rest van het veld. Die maakt een loopactie naar het midden toe. Dan gaat de bal breed naar Maliepaard. Schot vanaf de 16 meter. Alleen die wordt gestopt door Finn Hoppenbrouwers. Een opgelegde kans voor DVV om hier de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Dat wordt voorkomen door de keeper van Gilsen. Wel is het een hoekschop voor DVV. En we gaan kijken wat dat gaat worden.
1: Ja, dat was een hele goede kans. En uitstekend gevoetbal van Lars van Brussel. Die dat lijkt wel Jojo Buitenzorg in zijn beste jaren. Dat was een heel snel paard. En hij had nu ook een goede paas op zijn medespeler. De corner die wordt weggekopt uit de doelmond. En dan is het weer een hoekschop voor DVV 09. De bal werd getrapt door Jens Wassenbroek. En die wacht nu op de bal. En de scheidsrechter is zo aardig om die bal naar hem toe te schieten. Zodat hij hem goed kan leggen voor zijn rechterbeen. En dan de bal indraaiend kan gaan nemen. Achterin staan de lange mannen van DVV 09. Nu bij de eerste paal opkomend van Bergen. Die mist dan de bal op de 16. Ook niet opgevangen door Van Brussel. Weggewerkt naar voren. Door Gilsen. En dan is het Willem van Eijk. Die zijn medespeler weet te bereiken. Maar die gaat de fout in. Die schiet de bal helemaal verkeerd. Ik denk dat die Rick Kuipers, die heel veel werk verricht heeft van vandaag, dat hij een beetje op is en misschien gewisseld moet gaan worden. Daar zullen ze bij DVV niet om malen dat dat niet goed ging. Lars van Brussel mag gaan ingooien. Kijkt ooit naar Van Bergen. En die raakt de bal niet. Tegenstander die kan erbij. En dan gaat Gilsen de bal naar voren brengen. Maar dat gaat fout. En dan is het een ingooi voor DVV 09. Die gaat genomen worden door Lars van Brussel. Ik ben benieuwd of hij weer naar voren gaat gooien. Of dat hij misschien iemand die dichterbij komt. Nou ja, gooit er gewoon naar voren. Bart Jelle van Dam komt naar Van Bergen. Van Bergen die wil de bal met een boogje in de 16 brengen. En daarmee Maliepaard wegsturen. Maar dat is te hard. Daar komt Finn Hoppenbrouwers, de keeper. Die een hele goede redding had. Die komt daar eerder aan de bal.
0: Wordt gelijk door de scheidsrechter gesommeerd dat de bal weer naar de grond moet. Dat is natuurlijk die 5-seconden regel die is ingevoerd in het voetbal. Zodat tijdrekken voorkomen kan worden. Maar goed, het laatste wat Gilsen op dit moment wil doen, dat is tijdrekken. Want die staan met 77 minuten op de klok met 1-0 achter. En nu is het de nummer 11 van DVV, Jens Masterbroek. Doelpunt te maken die de bal aan de linkerkant van het veld heeft. Die speelt de bal terug op zijn linksback. En dan is het Lars van Brussel die wederom een goede loopactie maakt. Die nu de bal bij de cornervlag in zijn bezit krijgt. Dus de balletje terug op Masterbroek, die nu op de punt van de 16 staat. Die wil de bal inbrengen, alleen dan wordt de bal opgevangen door de nummer 15, Jordi van Alphen. En die krijgt gelijk een schoen van een van de DVV'ers onze oren. Die gaat naar de grond toe en er wordt een vrije trap toegekend aan Gilsen, voorkomen terecht ook. Die vrije trap is inmiddels genomen. Timmy Fischer aan de bal, die de bal naar de middencirkel speelt in de voeten van Tim Beenhakkers. Die dribbelt de middenlijn over, die dan de combinatie zoekt met Rick Kuipers. Die vervolgens terug moet spelen op Remco van Hoek. Inmiddels gaat het Gilsen het combineren. Gaat wat beter af. 78 minuten op de klok. Bal richting de tweede paal. In de 16 meter van DVV. Alleen wordt geblokt door Pepijn van der Wulp. En dan gaat de bal direct weer naar de helft van VV Gilsen. En zo overleeft DVV tot op heden nog altijd de aanvallen van Gilsen nog steeds. En dan is het de diepe paas van Remco Hoek. Die wederhoek. De diepe paas van Remco Hoek die wederom niet aankomt. En is het Bjorn Jongepier die de bal in zijn bezit heeft. En de bal dan ook weer ver uittrapt. Alleen de bal die komt dan.

0: in bezit van Gilsen. Inmiddels bij de rechtsback van Gilsen die de bal weer diep speelt. De spits van Gilsen die ook in buitenspelpositie staat. Dit zou dan een nieuwe situatie moeten zijn. Alleen er wordt afgevlacht voor buitenspel. En zo tikken de secondes langzaam weg in Dordrecht. En is het nog ongeveer, wat zal het zijn? 10, 11, 12 minuten? Wat denk jij, Mark?
1: Ja, 10 officieel. En dan natuurlijk nog de blessuretijd of extra tijd die scheidsrechter gaat bijtrekken. Dat is altijd koffiedik kijken. Maar we zagen toch weer een hele mooie actie van die Willem van Eyck, die spits. Dat hij die bal heel makkelijk aannam. En daar werd toch heel goed in die 16 verdedigd door DVV 09. En dat houdt dus de voorsprong in stand. Ja, na 10 minuten stond het 1-0 door Jens Wachtenbroek. Nu is het nog 10 minuten officieel voetballen. En dan ben je gewoon gepromoveerd. Wie had dit kunnen denken aan het begin van het seizoen? Ik denk helemaal niemand. Maar het gaat, zoals het er nu naar uitziet, gaat het ervan komen. Want ja, echt super grote kansen hebben ze nog niet gehad bij Gilsen. Maar volgens mij stonden ze vorige week stonden ze ook achter. En hebben ze dat nog rechtgezet. Dus laten we hopen dat DVV er niet in gaat trappen. Dat ze zich niet laten verrassen. We zien nu een aantal wissels aan de kant van Gilsen. En ik denk, bij DVV gaan ze even wat drinken. Dan zullen we zo dadelijk even gaan kijken. Fischer, die gaat het veld af. En de nieuwe man, als hij zich omdraait, ja, dat doet hij netjes. Chris van Alphen, die is in het veld gekomen. En volgens mij was er maar één wissel, toch, Mark?
0: Klopt, inderdaad. En de inworp die wordt inmiddels genomen door DVV aan de rechterkant van het veld. DVV dat in balbezit blijft. Alleen dan is het Gilsen die de druk hoog opzet. Die ook korter op de man gaat spelen. De ruimtes klein houdt en dus de DVV moeite heeft om er door te komen. Alleen dan is er toch een klein gaatje waar DVV dan toch doorheen komt aan de rechterkant van het veld. Alleen de voorzet die dan wordt gegeven door Jurgen van den Berg, die is niet op maat. En die komt in de handen van Wim Hoppenbrouwers terecht. Dan gelijk die nieuwe man aan de bal. Dat is Chris van Alphen aan de linkerkant van het veld. Dan is er een botsing tussen een DVV'er en een speler van Gilsen. Alleen die... Daar wordt verder niks mee gedaan. Dan is er een steekballetje achter... Achter de linies, alleen dan is het Bjorn Jongepier die scherp is en de bal op weet te pakken. Dan is het Willem van Eyck die dan nog wel enigszins druk probeert te zetten. Maar de bal wordt ver getrapt door de doelman van DVV. De bal is inmiddels in het bezit van Gilsen die de combinatie zoekt. Die zijn nu net de middellijn overgestoken met de nummer 8 Rick Kuipers die inmiddels ook op scherp staat. Dan gaat de bal naar de rechterkant van het veld. De bal wordt ingebracht bij de tweede paal. Alleen die mist alles en iedereen. En is het Bjorn Jongepier die de bal nu aan de voet heeft. Die dan de bal rustig op kan pakken. En zo tikken de secondes langzaam weg hier in Dordrecht. En komt DVV dichter en dichter en dichter bij die eerste klasse. Je merkt ook aan de zijlijn dat de spanning steeds groter wordt. Ook de bank van DVV is inmiddels gaan staan. Die kunnen de spanning volgens mij ook niet meer aan. Want ja, elke minuut, elke seconde dat DVV aan de bal is, is het één seconde dat Gilsen niet aan de bal is. En dat wil je als je 1-0 voor staat na 83 minuten. Dan schiet de kramp erin bij David de Berg. Die zit op de rand van de 16. Heeft last van kramp, maar wordt overeind getrokken door een van zijn verdedigers. Want we moeten door, jongens. We moeten nog even 7 minuten volhouden. Dan gaat er een zwart hemd gaat naar de grond. Remke Hoek die schreeuwt en tiert en vloekt om een penalty. Maar die krijgt hij niet. Omdat er volgens hem aan zijn shirt wordt getrokken. Alleen de scheidsrechter die gaat er absoluut niet in mee. Het is veel te weinig voor een penalty. De bal is achtergegaan. Het is een doelschop voor DVV. DVV dat nu wel op moet gaan passen. Dat ze niet tegen sancties aan gaan lopen. Want steeds een balletje overgooien naar de keeper. En dan weer naar de verdediger. Dat gaat op een gegeven moment opvallen. En dan ga je toch op een gegeven moment tegen een gele kaart aan lopen voor tijdrekken, of niet, Mark?
1: Ja, dat zou zonde zijn. Maar er ging er net dus een speler naar de grond. Maar een andere medespeler van hem kon nog tot een omhaal komen. En die bal die ging naast. Dus we moeten wel blijven opletten. Want Gilsen geeft nog lang niet op die 7 minuten of 6 minuten officieel. Ja, die kunnen wat DVV betreft niet snel genoeg gaan. En bij...

0: Een crosspaas van Rick Kuipers naar de linkerkant. Kan daar iemand bij komen en Jordi van Alphen wellicht. Komt de voorzet en dan Jerzy van Bergen op de borst. En dan gaat de bal over de lijn, de achterlijn. En is daar een hoekschop. En dan gaat bijna iedereen van Geelze gaat mee naar voren. Alleen de keeper die staat op de helft van zijn eigen helft. En Bartijn van der Wiel, de kleine man achterin, die ziet nu een kopbal. Oh, die bal die wordt gejuicht door Geelze. En bij DVV voetballen ze door. De scheidsrechter zegt ook doorvoetballen. Overtreding wordt er ook niet gemaakt als DVV verder uitverdedigt. En dan is er een hoop misbaar. En zijn ze niet blij bij Geelze, want ze krijgen daar geen doelpunt. En ja, ik denk dat het heel erg close was, Mark.
1: Ja, dat had er wel alle schijn van. Alleen de assistent die stond op een directe lijn met de achterlijn. Dus als we zijn vlagsignaal moeten geloven, dan is er geen doelpunt gevallen voor Geelze. En vervolgens de actie die dan op de punt van de 16, die daar dan op volgt. Oh, keepertje, pas nou toch op, want je loopt daar bijna tegen een penalty aan. En dan is het alsnog een gele kaart voor Remco Hoek, omdat hij dan vervolgens weer commentaar voor de leiding. Maar oh, Bjorn Jongepier, wat zoek je hier de grens ontzettend op. Hij tikt de bal weliswaar weg met zijn handen. Neemt daar dan ook een speler van Geelze ook bij mee. Geelze scheelt moord en brand, wil een penalty. Krijgt dat niet en dan is het Remco Hoek, de nummer 3 van Geelze, die een gele kaart krijgt omdat hij zijn emoties niet in bedwang kan houden. Is het een indirecte vrije trap? Als ik het handsignaal van de scheidsrechter moet geloven. Die is inmiddels genomen aan de rechterkant van het veld door DVV. En is de bal nu bij de cornervlag van Geelze terechtgekomen. Waar Joram Maliepaard het duel probeert aan te gaan. DVV dat nu wat hoger probeert op de helft van Geelze terecht te komen. Dan is de loopactie. Een schot uit de tweede lijn dat wordt geblokt. En dan is het Geelze dat het uit kan verdedigen. DVV dat nu echt op moet gaan passen. Dat het niet alsnog tegen die gelijkmaker aan gaat lopen. Alleen tot op heden houden ze nog stand met nog 4 minuten officiële speeltijd. Lars van Brussel. 1-2'tje met de nummer 10. Bart Jelle van Dam. Bal wordt dan breed gelegd richting de penalty stip. Uitverdedigen van Geelze is niet op maat. Dan is het DVV dat de bal weer op de helft van Geelze over kan nemen. Dan gaat de bal naar de captain. Yannick Luchthart. Die ook een uitstekende wedstrijd staat te spelen. Alleen deze paas die mist een beetje de scherpte, waardoor de bal over de zijlijn gaat. En DVV even op adem kan komen. En tevens ook gaat wisselen in de 87e minuut hier in Dordrecht. Waar zelfs het zonnetje nog eventjes doorbreekt. Het begint gewoon erg mooie dag. Het belooft een erg mooie dag te gaan worden voor DVV. Dat nog 4 minuten, nou eigenlijk 3 minuten officiële speeltijd verwijderd is van de eerste klasse. Joram Maliepaard, nummer 9, die gaat het veld verlaten. Krijgt applaus van menig persoon dat op de tribune zit. Een extra verdediger wordt ingebracht, zo te zien. Dus een 5-3-2 of een 5-3-1 gaan ze dan spelen. DVV, ik kan even niet zien wie er nou in is gekomen. Het lijkt erop dat... ik kan geen rugnummer zien helaas, dus ik kan het niet goed zien. Het lijkt erop dat het Delano van der Velde is die in is gekomen. En dat is voor een van de spitsen van DVV 09, Joram Maliepaard. Die zit nu aan de zijlijn met een hesje en een flesje water bij te komen van een erg spannende pot. 88 minuten gespeeld bij DVV Geelze. Tussenstand 1-0.
0: En Geelze geeft niet op. De bal richting de 16 komt. Het schot gaat over. Het gaat niet ver over, maar het gaat over. Daar komen ze toch goed weg. De bal ingebracht door Bartijn van der Wiel. En dan eventjes gekopt.

0: Dat waren de formatie, de Belgische formatie Soul Sister and the Way to Your Heart. Met nog 9 minuten op de klok zit het laatste uur van deze hele lange zaterdag. In ieder geval voor het team van Sportlokaal er bijna op. En ik zeg bijna, want we hebben nog inderdaad die 9 minuutjes nog te gaan tot aan de klok van 8. Maar we gaan nog even, denk ik, voor de laatste keer schakelen richting Oudorp. En ben benieuwd, Jeroen, de deur al open of nog tellen?
1: Nou, er is een deur is er open als ik naar links kijk. En vervolgens dan is het dat er wat mensen met de organisaties van McDonald's en de Zeeuwse ambulance mensen apart in een kleedkamer zitten. Het is echt pot en pot dicht hier. Ze willen het niet tegen de pers vertellen. Dus gaan wij afsluiten. Maarten, ik denk dat we terug kunnen kijken op een fantastische dag.
2: Ik weet wel zeker, Jeroen. Het was echt hartstikke mooi hier vanaf vanmorgen 7 uur tijdens het 24 uur toernooi bij WJW op de Cruze. We hebben genoten, absoluut.
1: Nou, ik kreeg net al een appje uit Spanje van Paul de Jong dat hij genoten heeft. En hij bedankt ons dat hij DVV heeft kunnen volgen. En we gaan hier afsluiten en we hebben inderdaad kunnen terugkijken op een hele mooie dag. Dankjewel Maarten de Korte. Dankjewel Sam Hoek. Dankjewel Tim Hoek in de studio. En de dank gaat uit naar Kees Holting die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Deze uitzending vanaf de Cruze van het voetbalvereniging WFB. Dan moet ik Niels Labree moet ik nog bedanken. Dan ga ik René Hanenberg ga ik nog bedanken. Kees Grimwis moet ik ook nog bedanken. En dan hebben we denk ik alles. Jan Verloon natuurlijk ook nog. Maar ja, die is denk ik heel hard aan het feesten nu. Dus wat dat gaat gaan we hier afsluiten. Vanaf de Cruze dank ik u allen hartelijk. Wens ik u een hele fijne zaterdagavond. En Tim, jij mag het al helemaal gaan afsluiten.
0: Ja jongens, jullie ook bedankt daar vanuit Oudorp. Daar op de locatieuitzending van Sportlokaal op de Haagte. Vandaag vanaf 7 uur dus vanmorgen uitgezonden. En we zijn reuze benieuwd hoeveel geld er opgebracht is voor de goede doelen daar in Oudorp. We weten wel in ieder geval één ding zeker. Dat DVV volgend jaar in de eerste klasse speelt.
3: Sportnieuws uit de eigen streek.
4: En er wordt hier een volle tackle op de bal gelegd.
3: Je hoort het bij Sportlokaal op Omroep Archipel.

0: Ja, en hier konden we natuurlijk mee afsluiten op deze zaterdagmiddag hier bij Omroep Archipel Sport. Lokaal of zaterdagavond moet ik eigenlijk zeggen, want de klok van 8 uur komt dichterbij. En wie are the champions? Ja, dat was natuurlijk voor de organisatie van het 24 uur toernooi van WFB, maar zeker ook voor het vereniging DVV 09 die met 1-0 wint van Gils en promoveert naar de eerste klasse. Mede namens alle medewerkers van Sportlokaal. Bedankt voor het luisteren. Heel goed weekend, een goede sportzomer en tot het volgende seizoen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijse de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded. And we want to have a good time.
2: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Boudon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eise de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots verbroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de Friends die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloo.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
2: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
2: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.